0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. TikTok betaalt $400 miljoen om een privacyzaak met het Amerikaanse ministerie van Justitie te regelen. Het platform liet bewust toe dat miljoenen kinderen jonger dan 13 jaar accounts aanmaakten zonder toestemming van de ouders. Persoonlijke gegevens werden illegaal verzameld, ook via de speciale kindermodus op het platform. Het gaat om een van de grootste schikkingen ooit in dit soort zaken. De klacht dateert van 2 jaar geleden, toen TikTok nog in Chinese handen was. Sindsdien is het platform overgenomen door een bedrijf met vooral Amerikaanse aandeelhouders. De Israëlische premier Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. En dat doet hij nadat Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord. Erdogan vindt dat Netanyahu daarvoor vervolgd en opgepakt moet kunnen worden. Maar er zit meer achter die uithaal van Netanyahu, zegt buitenlandcollega Lucas Lekluijzen.
2: Israël ziet Turkije meer en meer als een bedreiging. Het land werkt steeds vaker militair samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensieindustrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid. En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als deze natuurlijk.
1: In Peru, in Zuid-Amerika, is het leger ingezet om meer dan 300 mensen per helikopter te evacueren. Ze kwamen vast te zitten op een belangrijke weg. Die raakte zondag geblokkeerd door een aardverschuiving na hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 legerhelikopters brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. Er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog steeds geblokkeerd zitten. In Cusco sloten de autoriteiten uit voorzorg ook het wandelpad naar de toeristische trekpleister Machu Picchu af. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arno van Dessel voelt dat de efficiëntie omhoog moet.
3: Het is voor elk individu van ons team frustrerend. Het is voor de ouders, de vrienden, de toeschouwers. Het is een ongelofelijke sfeer vandaag. Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
1: Zondag nemen de Lions het op tegen Spanje, dat eerder op de avond Duitsland versloeg. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui, rond 13 graden vannacht. De dag wordt overwegend bewolkt met buien en tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

wat ik thuis ben. Hier gaat alles goed.

0: Dirty Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Verenigde Staten gaan $850 miljoen betalen aan de Verenigde Naties. Dat heeft de Amerikaanse regering laten weten aan het congres. De VS is de VN nog zeker $4 miljard schuldig. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen bij de VN. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat die hervormingen zijn doorgevoerd. Eerder dit jaar betaalde de VS al eenmalig $160 miljoen nadat VN-chef Guterres waarschuwde dat de organisatie financieel dreigde in te storten. Bij de ebola-epidemie in Congo zijn ook al zeker 160 gezondheidswerkers besmet geraakt. 43 van hen zijn overleden. In totaal zijn er al meer dan 2500 patiënten gestorven op ruim 5000 besmettingen. Het is de snelst verspreidende ebola-uitbraak ooit. En het helpt niet dat de epidemie geconcentreerd zit in een gebied waar een gewapend conflict aan de gang is, waarbij ook gezondheidswerkers worden aangevallen, zegt de ebola-coördinator van de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: All of this is happening in an area which has had 3 decades of conflict and is generating huge humanitarian needs. Healthcare workers and frontline workers have been attacked by youth. Ambulances have been burned and stoned, and the healthcare facilities have been attacked.
2: In Bervik in West-Vlaanderen is een illegale raveparty net voorkomen. De politie heeft alle toegangswegen naar het feestterrein afgezet. Burgemeester Juro Cassier legde meteen een verbod op toen duidelijk werd dat het feest gepland was in de deelgemeente Kruiszeke. De brug naar het Franse Wervik-Zuid blijft de hele nacht afgesloten. De organisatoren hadden plannen voor een feest voor meerdere dagen en daarom zal de politie het hele weekend aanwezig zijn. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de nationale hockeymannen, gelijk gespeeld tegen Australië. Achteraf was Alexander Hendricks erg teleurgesteld.
4: We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië. Het is lastig om na deze match met gelijkspel maar weg te gaan. We spelen ze volledig weg en verdienen meer.
2: Op het WK Paardensport in het Duitse Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale jumping. Het Belgische team bestond uit Nicolas Philippaerts, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Saïd. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen in 28 in Los Angeles. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui en temperaturen rond 13 graden. Het wordt een bewolkte dag met buien en tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: bedankt, bedankt, vraag ik het niet veel. Doe ik het niet ambetant, ik zijn een bodybuilder met mijn rechterhand.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.

0: alles begint bij luisteren.
1: Een goeiemorgen, het is 4:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. TikTok betaalt $400 miljoen om een privacyzaak met het Amerikaanse ministerie van Justitie te regelen. Het platform liet bewust toe dat miljoenen kinderen jonger dan 13 jaar accounts aanmaakten zonder toestemming van de ouders. Persoonlijke gegevens werden illegaal verzameld, ook via de speciale kindermodus. Het gaat om een van de grootste schikkingen ooit in dit soort zaken. De klacht tegen TikTok dateert van 2 jaar geleden, toen het bedrijf nog in Chinese handen was. Sindsdien is het platform overgenomen door een bedrijf met vooral Amerikaanse aandeelhouders. Bij een aanval op een boeddhistisch klooster in Myanmar zijn minstens 14 burgers omgekomen. De militaire junta voerde de luchtaanval uit op het klooster in het noordwesten van het land. Meer dan 20 mensen raakten gewond. De aanval trof bezoekers die eraan meditatieoefeningen deelnamen. Sinds de militaire coup van 5 jaar geleden woedde er in Myanmar zware gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. Daarbij komen ook geregeld gewone burgers om het leven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump groen licht om de werken aan de balzaal van het Witte Huis verder te zetten. Een lagere rechtbank had de bouw eerder stilgelegd, omdat de president het congres om toestemming had moeten vragen. Het Hoge Rechtshof schort die beslissing nu op. Het hof volgt het argument van de regering dat er een militair complex in de zaal wordt ingebouwd en dat het dus een zaak van nationale veiligheid is. De werken zijn al ver gevorderd. Trump heeft op zijn sociale mediaplatform het hof al bedankt voor de uitspraak. Op het WK Hockey in Waver heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arno van Dessel voelt dat de efficiëntie omhoog moet.
2: Het is voor elk individu van ons team frustrerend. Het is voor de ouders, de vrienden, de toeschouwers. Het is een ongelofelijke sfeer vandaag. Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar eigenlijk meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
1: En zondag dat tegen Spanje. Spanje klopte gisteravond Duitsland. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard de 3e speeldag geopend met een 2-0-zege tegen La Rouvière. Invaller Dramé maakte beide doelpunten in de tweede helft. Trainer Vincent Euvraar was tevreden met de overwinning, maar bleef ook nuchter in zijn analyse.
3: Ik denk dat het voor ons belangrijk was om een eerste overwinning te pakken. En zeker voor eigen publiek belangrijk ook om een eerste keer een clean sheet te pakken, want die stabiliteit is ook belangrijk. En nogmaals, we blijven doelpunten maken, dus ik denk dat we hieruit vertrouwen moeten putten. Maar we zijn heel vroeg in het seizoen en er is nog heel ver te gaan.
1: Het weer wisselvallig met buien. In het oosten nog wat opklaringen. In de loop van de dag overal kans op buien met donder. Maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt. Op de meeste plaatsen droog. En tot 21 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Een goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Verenigde Staten gaan $850 miljoen betalen aan de Verenigde Naties. Dat heeft de Amerikaanse regering laten weten aan het congres. De VS is de VN nog zeker $4 miljard schuldig. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen bij de VN. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat die hervormingen zijn doorgevoerd. Eerder dit jaar betaalde de VS al eenmalig $160 miljoen nadat VN-baas Guterres waarschuwde dat de organisatie financieel dreigde in te storten. In Peru, in Zuid-Amerika, is het leger ingezet om meer dan 300 mensen per helikopter te evacueren. Ze kwamen vast te zitten op een belangrijke weg. Die raakte zondag geblokkeerd door een aardverschuiving na hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 legerhelikopters brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. Er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog steeds geblokkeerd zitten. De Israëlische premier Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Dat doet hij nadat Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord. Erdogan vindt dat Netanyahu daarvoor vervolgd en opgepakt moet kunnen worden. Maar er zit meer achter die uithaal van Netanyahu, zegt buitenlandcollega Lucas Lekluijzen.
2: Israël ziet Turkije meer en meer als een bedreiging. Het land werkt steeds vaker militair samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensieindustrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid. En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als deze natuurlijk.
1: In het West-Vlaamse Wervik is een illegale raveparty net voorkomen. De politie had alle toegangswegen naar het feestterrein afgezet. Burgemeester Juro Casier legde meteen een verbod op toen duidelijk werd dat het feest gepland was in de deelgemeente Kruiseke. De brug naar het Franse Wervik-Zuid blijft de hele nacht afgesloten. De organisatoren hadden plannen voor een feest van meerdere dagen en daarom zal de politie het hele weekend aanwezig blijven. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. De Lions speelden erg dominant, maar konden pas laat gelijk maken. Achteraf was Alexander Hendricks erg teleurgesteld.
3: We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië. Het is lastig om na deze match met gelijkspel maar weg te gaan. We spelen ze volledig weg en verdienen meer.
1: Het weer wisselvallig met buien. In het oosten nog wat opklaringen. In de loop van de dag overal kans op buien met donder. Maxima tot 21 graden. Morgen, zondag, wisselend bewolkt. Op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, onder wie zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur. Daardoor was het bijzonder druk in het winkelcentrum. En dat verklaart het grote aantal slachtoffers. Het winkelcentrum ligt in Krivyi Rih in het midden van Oekraïne. Het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. In een school in Zweden is een dode gevallen bij een aanval met een zwaard. Er vielen ook 3 gewonden. De politie kon de dader in het been schieten en oppakken. Het is een man van 18. Het is niet duidelijk wat zijn motief was. In Peru in Zuid-Amerika heeft het leger meer dan 300 mensen geëvacueerd uit een gebied dat al bijna een week is afgesloten door een aardverschuiving na hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 helikopters van het leger brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. En er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog geblokkeerd blijven zitten. In Cusco sloten de autoriteiten uit voorzorg ook het wandelpad naar de toeristische trekpleister Machu Picchu. Sport op het WK hockey is België niet verder geraakt dan een 1-1 gelijk spel tegen Australië. De Red Lions mochten 13 keer een strafcorner nemen, maar ze konden maar 1 keer scoren, de gelijkmaker nadat Australië eerst op voorsprong was gekomen. Om nog een kans te maken op de halve finales moeten de Belgen de volgende wedstrijd winnen. Dan is het tegen Spanje. Maar dan moeten ze dus wel efficiënter zijn, beseft ook speler Arno van Dessel.
2: Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het ja, maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
1: In de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard met 2-0 gewonnen van La Louvière. Standaard klimt zo naar een voorlopige 5e plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. En op het WK paardensport in Aken in Duitsland heeft ons land de zilveren medaille gewonnen in de teamfinale. Het jumping team bestond uit Nicolas Philippaerts, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Said. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het weer in het westen en noordwesten eerst wisselvallig met soms buien, elders meestal droog, later afwisselend wolken en opklaringen en nog enkele buien. Aan zee blijft het meestal droog. Maxima tot 21 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maandag zonnig en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Oekraïne zijn zeker 16 doden en 130 gewonden gevallen bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum waar het op dat ogenblik bijzonder druk was. Dat gebeurde in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne. Het is de geboortestad van president Zelensky. De Verenigde Staten en Canada hebben geen akkoord bereikt waardoor nieuwe handelstarieven vermeden zouden worden. De VS willen nu een invoertarief van 50% opleggen voor de invoer van verschillende Canadese producten. En de Canadese premier Carney zegt dat Canada dan voor hetzelfde bedrag tegenmaatregelen zal nemen. Op het WK hockey is België niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Australië. Om nog een kans te maken op de halve finales moeten de Red Lions de volgende wedstrijd winnen. De tegenstander dan is Spanje. Het weer in het westen en het noordwesten eerst wisselvallig met soms buien. Elders meestal droog, later afwisselend wolken en opklaringen. Nog enkele buien en tot 21 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maandag zonnig tot 23 graden. Dinsdag wordt het nog wat warmer, maar dan neemt de kans op buien wel weer toe. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De dodentol na een Russische droneaanval op een Oekraïns winkelcentrum is opgelopen tot 16. Er zijn ook nog 9 mensen vermist en vele tientallen gewonden. Een 30-tal van hen zwaar gewond. Russische drones vielen het drukbezochte winkelcentrum in de stad Kryvyi Rih aan op klaarlichte dag. President Zelensky, die zelf geboren is in de stad, noemt het een cynische terreuraanval. Afgelopen nacht heeft Rusland ook weer ballistische raketten en drones afgevuurd op Oekraïne. In Kiev en in de regio Zaporizhia vielen daarbij zeker 2 doden. Onderhandelingen tussen de VS en Canada over een handelsakkoord zijn op het laatste moment afgesprongen. Daardoor zullen er meteen hoge Amerikaanse tarieven worden ingevoerd van 50% op een heleboel Canadese producten die naar de VS worden uitgevoerd. De twee landen leken eerder deze week wel optimistisch, maar de Canadese premier Carney zegt dat de VS op het laatste moment met onredelijke eisen kwam. De nieuwe Amerikaanse importheffingen komen bovenop eerdere tarieven op onder meer Canadees staal, auto's en hout. Canada zegt dat het zal reageren door voor hetzelfde bedrag heffingen in te voeren op Amerikaanse importproducten. Bij voetbalrellen in Duitsland zijn gisteravond tientallen gewonden gevallen. Dat gebeurde bij een bekerwedstrijd tussen Mannheim en Kaiserslautern. De incidenten begonnen na een vechtpartij tussen spelers op het veld. Daarop begonnen fans elkaar met voorwerpen en vuurwerk te bestoken. De politie greep in, maar ook 35 agenten raakten gewond. Er waren in totaal 1400 agenten ingezet om de orde te handhaven, omdat de wedstrijd vooraf werd beschouwd als een risicomatch. Op het WK hockey is België niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Australië. De Red Lions mochten 13 keer een strafcorner nemen, maar ze konden maar 1 keer scoren. De gelijkmaker nadat Australië eerst op voorsprong was gekomen. Om nog een kans te maken op de halve finales moeten de Belgen de volgende wedstrijd zeker winnen tegen Spanje. Maar dan moeten ze dus wel efficiënter zijn, beseft ook Arno van Dessel.
2: Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar eigenlijk daar meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het ja, maal 3, maal 4 qua efficiëntie.
1: En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaar met 2-0 gewonnen van La Louvière. Standaar klimt naar een voorlopige 5e plaats. La Louvière heeft nog altijd 0 punten. Het weer in het westen en het noordwesten. Eerst wisselvallig met soms buien, elders meestal droog. Later afwisselend wolken en opklaringen. Nog enkele buien en tot 21 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maandag zonnig en tot 23 graden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: De ochtend.
3: Met Rut Joos. Zeker wel. Goedemorgen. We warmen samen op deze zaterdag laat in augustus. Welkom bij de ochtend.

0: Bruno Mars natuurlijk met I Just Might.
1: De ochtend.
0: Het is een beetje kil vanochtend, hoewel ik zie ook wel al een zonnetje, maar toch, het heeft geregend en dat doet deugd na al die hitte van afgelopen zomer. Veel mensen hebben ook opeens een soort van herfstig gevoel, bladeren vallen van de bomen. Dat heeft u misschien al gemerkt, bloemen die zijn verwelkt en het geurt ook naar herfst, het voelt als herfst. Is het dan ook echt herfst in augustus? Vragen wij aan Mark Verachtert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Gert.
0: U bent tuin- en groenjournalist, meneer. Was het u ook al opgevallen?
2: Wel, zonder meer, hè, want ook in mijn tuin ligt er toch wel, en zeker achteraan hier waar we een boshoekje hebben, een heel dik bladtapijt. Ja.
0: Hoe komt dat? Waarom vallen de bladeren van de bomen?
2: Wel, de planten die beschermen zichzelf eigenlijk tegen te veel afzien, zo mag je het eigenlijk wel zeggen. Hè. Want wat doen bladeren aan een boom? Die zuigen uiteindelijk toch wel vocht uit de grond om via bladgroenverrichting te zorgen voor nieuwe bouwstenen waarmee dat een struik, een boom weer wat groter wordt, waarmee dat die mooie bloemen vormt, waarmee dat die bladeren vormt, waarmee dat die nieuwe takken vormt. Ja, en als hij te veel water moet verdampen via een te veel aan bladeren bij extreme hitte, ja, dan verdampen die wel meer vocht dan de wortels kunnen opnemen. Zeker in geval van deze droogte. Vandaar, ze decimeren hun aantal bladeren. Ze stoten die als het ware af.
0: Ja, en dat is niet alleen bij bomen zo, dat is bij alles wat groen is zo?
2: Ja, zonder meer. Nu, bomen en struiken, die hebben het eigenlijk nog gemakkelijk. Want die kunnen effectief hun bladeren afstoten en die hebben nog altijd knoppen en ogen in reserve om later in het najaar, misschien nog als ze nu opnieuw voldoende vocht bijgetankt hebben, maar in alle geval volgend voorjaar opnieuw uit te lopen en er terug in alle glans en glorie bij te staan. Maar de vaste planten, ja, de planten die u en ik in de siertuin hebben staan en die dus in de winter onder de grond kruipen om het zo uit te drukken en in het voorjaar terug naar boven komen, die staan er nu helemaal verdorven. Die zijn verbrand. En die hebben niet zomaar een reserve.
0: Want, ik moet u even onderbreken. U denkt dat ik een siertuin heb. Waarover heeft u het dan? Welke planten praten we nu?
2: Ik heb het evenzeer over floxen als koninginnenkruid, als hostas, noem maar op. Japanse anemoon, al die planten die je zelfs als snijbloem kan kopen in de winkel. Ja. Maar die mensen dus toch wel in de tuin hebben staan. Maar die planten die hebben dit dus niet kunnen doen. En die alles wat boven de grond zit, hebben die heel vaak gewoon moeten laten afsterven in de hoop dat ze hun wortels kunnen laten overleven. Maar die gaan zich toch niet meer echt herstellen dit najaar.
0: Hoor. Ja, oké, maar de bomen dus wel en de struiken. Ja. Betekent dat ook dat die nu die wat water krijgen misschien gewoon opnieuw gaan botten?
2: Het zou kunnen gebeuren. Er moet wel flink wat water vallen. De temperatuur moet missen. Dat doet het nu nog altijd. Nu, laat ons wel hopen dat ze het toch niet uitbundig gaan doen. Want als ze nu ook nog opnieuw jonge scheutjes zouden gaan vormen, dat ze daar ook nog toe in staat zijn, en er komt dan een flinke vorstperiode aan, dan zouden die jonge scheutjes wel allemaal de vernieling in kunnen gaan. Ja, en dat willen we natuurlijk ook niet. Hè? Want dan gaat de boom en de struik toch wel wat meer afzien tegen, laat ze nu maar eigenlijk in die rust komen, laat ze maar rustig herfst en winter ingaan. Ja, en dan redden ze het wel.
0: Ja, maar het is wel vroeg natuurlijk, hè? Ook om dat te ruiken, want dat hoort er ook bij.
2: Ja. Daar hoort de zon er meer bij. Maar daar geef ik ook nog wel graag twee dingetjes mee. Wat we dit jaar wel gaan missen, is toch wel een mooie herfstkleur. Want heel veel planten die niet alleen dat ze daar niet toe in staat zijn, want het is ook vreemd dat ze nu ineens bruin laten kleuren en dan de bladeren laten afvallen. En dat proces van die herfstkleur overslaan, dat komt eigenlijk door. Ja, in het voorjaar hebben planten nat, of hebben die vocht nodig om die mooie herfstkleuren al verborgen in hun bladeren te ontwikkelen. Dan een mooie, aangename zomer. En dan een najaar dat warm is met koele nachten. Maar het ziet er niet naar uit dat we dat gaan krijgen natuurlijk. Dus ze duwen al die bladeren op dit ogenblik weg. Ja, en dat is toch wel een probleem. En die herfstgeur, die krijgen we doordat de bladeren op de grond vallen. Mm. En daar al heel langzaam gaan composteren. En tegelijk, en daar wil ik naartoe gaan eigenlijk, heel belangrijk is, op dit ogenblik beschermen die bladeren die op de grond gevallen zijn ook de wortels tegen verdere opwarming. Ja. Ja, en laat dat dus maar gebeuren. Ruim de bladeren onder die bomen niet op. Laat ze liggen, want die vormen een isolerend teken. Houden nu ook wel weer het vocht in de grond vast, zodat de plantenwortels, de boomwortels, die terug kunnen opnemen. De enige plek waar je wel bladeren zou moeten ruimen op dit ogenblik is het gazon. Want het gazon, ja, het zit er bij
0: dat
2: heel veel mensen
0: afgezien.
2: Ook wel
0: ja.
2: echt geel bij. Wel, als je daar de bladeren van afruimt, dan kan het vocht daar gemakkelijker de grond in en het gazon helpen herstellen.
0: Maar dus een herfst met minder herfstkleuren, dan probeer ik even te denken in gebieden waar ze dit vaker hebben, hè, waar het warmer is. Ja. Betekent dat dat bijvoorbeeld meer in het zuiden van Europa, dat ze daar ook minder herfstkleuren hebben in de herfst?
2: Daar hebben ze ook minder herfstkleuren. Okay. Nu hebben natuurlijk wel andere planten dan ons, maar ik denk aan, ja, ook. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk heel typische voorbeelden. De Japanse esdoren, die gaan voor schitterende herfstkleuren. Wel, denk aan het klimaat in Japan, hè, met in het voorjaar toch wel flink wat vocht. Daar hete zomers, maar dan ook wel weer een lang aantrekkend najaar. Ja, dat is ideaal voor zo'n bomen, voor die struiken. En dat missen we dit jaar toch wel bij ons terdege.
0: Ja, u zegt wel dit jaar. Het is niet dat we voor altijd vertrokken zijn.
2: Ja, je weet, ik heb zelf ook het handboek voor de klimaattuin geschreven en daarin ook al wel gewaarschuwd dat er alsmaar meer hittegolven op ons gaan afkomen en dus meer en altijd maar langere droogteperiodes. Ja, we gaan dat wel langzaam over ons heen krijgen en we zullen dus ook wel moeten rekening houden met toch wel tuinen die er anders gaan uitzien. Maar je hoort mij niet zeggen dat we mediterrane planten in onze tuin moeten halen.
0: Dat
2: we moeten wat gaan mixen.
0: Anders.
2: En we moeten inderdaad ervoor gaan zorgen dat onze tuinen robuuster worden. We moeten wat meer aan het kunnen laten infiltreren van regenwater in de grond laten doen, zodat er een buffer is en we op die manier de planten helpen om toch wel sterk de komende jaren door te komen.
0: Ik heb zin gekregen om een wandeling te gaan maken straks. Dat is alvast iets wat u voor elkaar heeft gekregen. Dank u wel, Mark Verachtert.
2: Alsjeblieft.

Tam Tam Club en Wordy Rapping Hood zijn de begrippen Ozempic, Mounjaro en Wegovy voor u geen onbekende. Dan moet u misschien even blijven luisteren. Hebben we het zo over.

0: De indrukwekkende Lord met What Was That? De ochtend.
1: Radio 1.
0: Enkele grote mediahuizen, we hebben het over DPG, Media en Mediahuis, ook bekend bij ons. Maar we hebben het over die in Nederland, die moeten forse boetes betalen voor berichtgeving over de geneesmiddelen Ozempic, Mounjaro en Wegovy. Waarom? Wel, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in Nederland vindt dat er sprake is van reclame om af te slanken. Nathalie Dens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mevrouw, u bent professor marketing en ethiek aan de Universiteit Antwerpen. Dit is een zeer duidelijke uitspraak, lijkt me.
2: Ja, absoluut. En toch wel een beetje verrassend, omdat we natuurlijk, ja, voor mijn definitie van reclame, moeten we altijd spreken over betaling in een of andere vorm. Dat hoeft geen geldelijke betaling te zijn, maar moet er eigenlijk toch wel voor betaald worden. En in dit geval blijkt het mij toch eerder te gaan om berichtgeving.
0: Ja, dat is dikwijls een heel moeilijk en dunne lijn, hè, tussen reclame en berichtgeving. Tenzij het duidelijk is, hier zegt de rechtbank in Amsterdam dat bijvoorbeeld het magazine Flair te veel nadruk heeft gelegd op de positieve aspecten van de middelen. Kan u zich daar iets bij voorstellen?
2: Ja, dan kom je natuurlijk inderdaad heel snel in de richting van toch promotie, op zijn minst. Er zijn ook andere... Er waren andere artikels waar er dan bijvoorbeeld wel weer de nadruk gelegd werd, ook op de nadelen van de aspecten. Dus ja, het is natuurlijk vaak zo, hè. Mensen proberen ook iets te schrijven dat een publiek zal aantrekken. Dus die grens die is inderdaad heel erg dun. En als mensen positieve ervaringen hebben, dan gaan ze daar heel graag ook over vertellen. En dan heb je dat natuurlijk heel snel, dat je die positieve aspecten overbelicht.
0: Ja, natuurlijk zijn daar twee middelen bij, medicijnen die eigenlijk bedoeld waren voor behandeling van diabetes type 2. Als we het dan alleen maar hebben over het afslankend effect, dat bij toeval is ontdekt, zou je kunnen zeggen. Ja, kan dat mee de reden zijn dat hier in die richting is beslist?
2: Ja, dat is zeker, die heeft zeker meegespeeld, hè, dat het product dat eigenlijk geregistreerd is als een product voor mensen met diabetes, dat werd voorgesteld als een afslankmiddel en heel consistent een afslankmiddel werd genoemd. En dat is natuurlijk een aspect, dat is een beetje bedrieglijk bijna, of in elk geval wat te kort door de bocht. En dat heeft inderdaad ook meegespeeld bij dit arrest.
0: Ja, kan berichtgeving te positief zijn?
2: Ja, zeker. Dat zien we natuurlijk wel vaker. Nu, in principe hebben journalisten ook wel een opdracht, hè, om bijvoorbeeld hun bronnen te checken. Maar in dit geval, opnieuw, zeker het artikel in Flair, dat ging over getuigenissen van een aantal vrouwen. Hè. Dus, en dan rapporteer je natuurlijk wat die vrouwen zeggen. En op dat moment kan ik me ook wel voorstellen dat je zegt, als je waarheidsgetrouw rapporteert, hè, wat die vrouwen hebben meegemaakt, dat je natuurlijk die negatieve aspecten, als die niet aan bod komen in het gesprek, dat die dan ook niet aan bod komen in het artikel. Ja. Maar daar heb je natuurlijk altijd wel een beetje een opdracht om toch ook de kanttekening wat bij te plaatsen.
0: Ja, Media in Nederland zeggen dit is een aanval op de persvrijheid, dat zijn grote woorden natuurlijk, maar vindt u dat steekhoudt?
2: Ik kan me wel voorstellen dat dat voor hen zo aanvoelt, hè, dat je inderdaad denkt van waar mogen we op de duur nog over rapporteren? En zoals ik zei, ze zullen inderdaad wel het gevoel gehad hebben van wij hebben dat gebracht, hè, op de manier waarop die vrouwen dat zelf beleefd hebben. Waar mogen we dan... Het ligt wel een vraag van waar mogen we op een duur nog over rapporteren? Wanneer wordt die lijn getrokken? Zeker als de boetes dan ook echt heel hoog zijn.
0: Ja, maar waar wordt die lijn getrokken? Het is natuurlijk verboden voor medicijnen waarvoor een voorschrift nodig is, hè, om reclame te maken.
2: Om reclame te maken. En dan heb je natuurlijk opnieuw die vraag, is het reclame of niet? En daar blijf ik wel bij mijn standpunt, want dat het geen reclame is. Hè, dat er natuurlijk dat daar andere zorgen zijn, want dat verbod op geneesmiddelen is er natuurlijk vanuit een bescherming van consumenten gekomen. Dat je natuurlijk een verantwoordelijkheid hebt als je dingen publiceert, daar blijf ik zeker bij. Maar ik blijf wel bij het standpunt dat ik dit niet als reclame zou beschouwen. Ja.
0: Zit er een verschil in tussen hoe er in Nederland over bericht wordt of bij ons?
2: Daar heb ik minder zicht op, maar je voelt wel dat het in het algemeen, ook in de volksmond zal ik maar zeggen, of wanneer ik met mijn eigen vriendinnen praat, dat er heel positief inderdaad over die effecten van die geneesmiddelen wordt gesproken. En ja, dat je toch wel merkt dat sommige mensen daar inderdaad, mensen die geen diabetes hebben, daar ook wel gebruik van beginnen te maken. Dus, en de media, berichtgeving in de media, draagt daar zeker toe bij. Nu, natuurlijk, mond-aan-mond reclame draagt daar ook toe bij. Als je zelf iemand kent die een positieve ervaring heeft, dan ga je daar ook positiever op, ga je daar positiever tegenover staan. Maar natuurlijk, ja, als het dan in massamedia wordt gepubliceerd, dan wordt dat bereik plots veel groter. Dus dat heeft wel degelijk impact.
0: Ja, dat is een belangrijk onderscheid tussen reclame en berichtgeving en één dat we in de gaten moeten houden. Dank u wel. Nathalie Dens, professor marketing en ethiek aan de Universiteit Antwerpen. Fijne dag voor u, mevrouw.

0: Paul McCartney, Sir Paul McCartney en Maybe I'm Amazed. Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
1: In klanken, woorden en beelden.
0: Altijd verrassend, altijd scherp.
1: In een trillend landschap onder een lode zon.
0: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
2: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanop Cultus, de literaire kunstroute in Loreningen. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
3: Check voor vertrek.
0: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
0: Check.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Gaan koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Oh, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Dus de comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Nou, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
2: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren. Het is 7:30. Goedemorgen. Dit zit voor aan het nieuws. Na een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne is de dodental opgelopen tot 16. Er zijn ook nog 9 vermisten en vele tientallen gewonden, van wie een 30-tal zwaar gewond. Russische drones vielen op klaarlichte dag het drukbezochte winkelcentrum aan in de stad Kriviri. Dat is de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Canada over een handelsakkoord zijn op het laatste moment afgesprongen. Daardoor zullen er meteen hoge Amerikaanse tarieven van 50% worden ingevoerd op een heleboel Canadese producten. En de Canadese premier Carney die zegt dat de VS op het laatste moment met onredelijke eisen kwamen. Hij waarschuwt dat Canada voor eenzelfde bedrag heffingen zal invoeren op Amerikaanse producten. En op het WK hockey is België niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Australië. Om nog een kans te maken op de halve finales moeten de Red Lions de volgende wedstrijd winnen. En dat is dan tegen Spanje. Het weer in het westen en noordwesten eerst wisselvallig, elders meestal droog. Later afwisselend wolken en opklaringen en tot 21 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maandag zonnig en tot 23 graden.
2: Radio 1. De Ochtend.
0: Met Ruud Joos.

0: De La Soul en The Package.
1: De ochtend.
0: Zomer, dat is toch de periode bij uitstek om andere oorden te verkennen. En wij doen dat elke zaterdag ook met kranten. Hoewel die van ons hier liggen te knisperen, kijken we ook wat er in de kranten staat in verre landen. Bijvoorbeeld in Cambodja, daar hebben wij Chris Janssens, onze correspondent. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, daar ver weg. Jij wil het alvast over de huidige premier van Cambodja hebben.
2: Ja, klopt. Het is vandaag 3 jaar geleden dat de huidige premier Hun Manet in functie kwam. Dat gebeurde na de verkiezingen toen in 2023. Mm-hmm. Dat is op zich misschien niet zo wereldschokkend. Waren het niet dat hij toen zijn vader heeft opgevolgd? Dus het premierschap bleef in de familie. En zijn vader Hun Sen is 37 jaar premier geweest. Dus het premierschap zit al 40 jaar in dezelfde familie. En dat is meteen ook een goede samenvatting van het politieke systeem hier. Ja. Alles wat met macht te maken heeft in Cambodja, dat hangt samen met één en dezelfde familie. Die er ook in geslaagd is om de oppositie buitenspel te zetten. Er zijn heel veel oppositieleden die intussen in het buitenland wonen. Willen snelles, omdat ze hier zouden opgepakt worden. En een aantal van die mensen zijn wel heel actief op sociale media. En hebben dus naar aanleiding van die derde verjaardag een artikel geschreven met een soort analyse van 3 jaar Hun Manet, de zoon, dus de huidige premier van Cambodja.
0: Oké, dus daar wordt vandaag ook een en ander over geschreven en gedaan. We kijken ook even over de grens in Myanmar, want bij een aanval op een boeddhistisch klooster in Myanmar zijn minstens 14 burgers gedood. Het lijkt erop dat het geweld daar heel moeilijk onder controle te krijgen is, hè?
2: Ja, dat is al zo sinds 2021. Toen heeft het leger de macht overgenomen. En sindsdien is daar een bitse burgeroorlog aan de gang. Dat zijn verschillende etnische groepen die het in het verleden ook al tegen elkaar hebben opgenomen, maar die zich sinds 2021 tegen dat leger keren. En in die context moet je dit zien. Dus er is een klooster gebombardeerd. Daarbij zouden 14 mensen om het leven zijn gekomen en nog een 20-tal mensen gewond. Daar waren 100-tal mensen bij elkaar voor een soort retraite dit weekend. Dus het lijkt erop dat het doelwit heel strategisch is gekozen. Hoewel het leger dat ontkent. Het leger zegt wij bombarderen enkel vijandelijk gebied. Maar wat ze daar precies mee bedoelen, dat is niet zo duidelijk. Dus alweer een trieste aflevering in die burgeroorlog. Ja. Die dus al een aantal jaar aan de gang is. En waarvan het heel moeilijk is om daar exacte informatie over te hebben. Ik ben zelf in Myanmar geweest, maar voor 2021. Want op dit moment is het heel moeilijk om daar te werken als journalist. En om correcte info te krijgen. Ja. Dit bericht komt via Al Jazeera en via BBC, die met een aantal lokale correspondenten werken.
0: We gaan even de frivolere tour op. Een beroemde Cambodjaanse charmezanger, die is jarig?
2: Ja, klopt. Morgen is het zijn verjaardag. Sin Sisamut is zijn naam. Zegt in Europa of in Vlaanderen wellicht niet zoveel. Maar Sin Sisamut is hier in Cambodja erg bekend en erg populair. Hij was heel bekend in de jaren 60. Dat was de gouden periode van Cambodja, zeg maar, na de onafhankelijkheid in 1953. En voor de Rode Khmer, die we allemaal nog kennen uit de geschiedenisboeken. Die hele zwarte pagina uit de geschiedenis van Cambodja in de jaren 70. Dus daartussen was er een echte rock'n'roll scene hier in Cambodja. En Sin Sisamut is daar wel het symbool van. Hij is ook overleden tijdens die Rode Khmer-periode. We weten niet precies hoe hij om het leven is gekomen. Maar we weten wel dat artiesten toen geviseerd werden. Dus artiesten, kunstenaars, dat waren de eerste slachtoffers van dat Rode Khmer-regime. Wat grappig is, of opvallend voor ons, voor Europeanen, is dat Sin Sisamut een aantal covers gemaakt heeft van zowel Europese bekende hits uit de jaren 60 als Amerikaanse hits. Want in die periode zaten de Amerikanen ook al in Vietnam, hun oorlog in Vietnam uit te vechten. En dus die Amerikaanse soldaten brachten ook Amerikaanse muziek mee. Dus er was echt een levendige rock'n'roll scene. Mm-hmm. En Sin Sisamut heeft verschillende covers opgenomen. En als ik lezingen geef over Cambodja, als ik in België ben, dan geef ik vertelavonden over Cambodja. Dan maak ik daar een quizje van. Dus ik laat de Cambodjaanse versie van een bekende hit horen en mensen moeten het origineel raden. En dat levert altijd wel leuke momenten op, want dat is moeilijker dan je denkt.
0: Ja, we kunnen er ons iets bij voorstellen. Oké, zo hebben we een blik over wat er de geesten van de Cambodjanen bezighoudt deze dagen. Dankjewel, Chris Janssens.
2: Alsjeblieft.

0: Heerlijke melancholische sound van Bayreuth Landslide. De Universiteit Gent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Kovnas preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Beslissing valt na de dood van Cambridge professor Jason Arday meer dan een week geleden. Arday raakte verzeild in een mediastorm nadat Kovnas hem had beschuldigd van plagiaat en een en ander kwam aan het licht. Voorlopig wil er niemand bij de Universiteit Gent reageren. Kovnas zelf gaf wel een interview aan Lauke van den Driessen, onze collega van Ter Zake.
1: I had zero interest in Jason Arday. I had no ill will for him. I wanted him to stay professor and live his best life. This was about DEI and Cambridge. Arday was just incidental to that.
0: DEI, dan heeft hij het over het diversiteitsbeleid van de Universiteit van Cambridge. Daar had hij problemen mee en daar had zijn kritiek mee te maken. Aldus Nathan Kovnas van voorlopig de Universiteit Gent. Wij praten daar straks over met Ignace de Vis, professor medische filosofie en ethiek aan die universiteit.

0: Nelly Furtado en Turn Off The Light. U weet het intussen wat er allemaal is gebeurd. Enfin, het fijne, dat dient nog uitgezocht natuurlijk. Hè? Maar Jason Arday werd beschuldigd van plagiaat door Nathan Kofnaas. De gevolgen waren ongezien. En intussen heeft ook de Universiteit Gent een onderzoek ingesteld. Wij praten met Injaas de Vis, professor medische filosofie en ethiek aan de Universiteit Gent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we beginnen bij die tragische dood natuurlijk. Hè. Dat tragische gegeven van de dood van Arday en alles wat eraan vooraf ging en er dus op volgt. Dat zorgt ervoor dat dit geen makkelijke materie is om over te praten. Hè. Het is precair.
1: Het is zeer precair, het is zeer tragisch. Het is een onderschatting om te zeggen dat we naar een heel slechte film aan het kijken zijn, want we spreken over de dood van iemand. We spreken ook over toch ja, iets dat heel erg fout is gelopen aan de Universiteit van Cambridge. En het feit dat pas iemand als Nathan Kofnaas het uitbrengt, dat er dan consequenties zijn gebeurd. En helaas ook zeer tragische consequenties. Dat zegt ook veel over Cambridge zelf. Mm-hmm. Dus daar is van alles fout gelopen. En je kunt alleen maar vaststellen dat de dimensie en de proporties die dit momenteel heeft gekregen, waarbij je niet goed meer weet, moeten we nu eerst over Arday praten, moeten we eerst over Kofnaas praten, moeten we eerst over racisme praten, ik weet het soms ook niet goed meer, maar ik word heel erg moedeloos van de deining die dat soort zaken nu weer met zich meebrengt. En ik weet het soms ook niet goed meer.
0: Zal ik kiezen waar we over praten? Zullen we beginnen bij wat nu het gevolg is natuurlijk aan de Universiteit Gent en bij de beslissing van de rector om een onderzoek te openen wegens mogelijke overschrijding van de deontologische code van de universiteit. Waarop is dat gebaseerd en wat wordt hem nu kwalijk genomen dat er al niet was?
1: Ja, dat is ook mijn vraag. We hebben er nog een beetje te raden naar, omdat het een vooronderzoek betreft. Dus er is een vertrouwelijkheid van informatie. Dus ik kan u ook niets meer vertellen dan jullie al weten. Maar mijn eerste reactie was natuurlijk ook, ja, vanwaar deze timing? Ik bedoel, tenzij ik iets heb gemist, heeft de heer Kofnaas, vooraleer hij op een tijdelijk onderzoeksproject is aangesteld aan mijn universiteit, ook al zaken gezegd die niet verschillen naar mijn inschatting van wat hij nu heeft gezegd. Dus als je nu een vooronderzoek opent, ja, dan is natuurlijk de vraag waarom er gewacht is tot nu en er niet meteen tot dat soort zaken is overgegaan vooraleer de aanstelling of meteen bij de aanstelling. En het zou kunnen dat ik iets niet weet wat een goede grond daarvoor heeft, maar ik blijf daar met een aantal vragen inderdaad achter.
0: Nu betekent dat, geef je de indruk, vragen, stelt dat ook die aanstelling voor u in vraag?
1: Wel, het zou moeten blijken inderdaad of het dermate zwaarwegend is dat het functioneren van de heer Kofnaas niet langer mogelijk is aan de Universiteit Gent. Ik zal daar persoonlijk niet rouwig om zijn, maar dat is mijn persoonlijk standpunt, omdat ik vind dat de man racistische ideeën op nahoudt die niet passen binnen de academie. Dat heeft ook niets te maken met vrije meningsuiting, maar met strafbare uitspraken. Dat heeft ook niets te maken met wetenschap. Maar nu, door het feit dat de aanleiding tot het vooronderzoek gekoppeld is aan het feit dat Kofnaas dat plagiaat naar buiten brengt, dan geef je de indruk dat je iets wil terugdoen. En dat je dus de vrije meningsuiting wil inperken en dat je moeite hebt met het feit dat dat plagiaat naar buiten is gebracht. En dat is natuurlijk zeer kwalijk. Plagiaat moet worden naar buiten gebracht, dat is verschrikkelijk. Dus daar moeten we tegen ingaan. En of het dan Kofnaas is of iemand anders, dat maakt mij op zich niet uit. Wat wel natuurlijk opvalt, is dat mocht het gaan om een klassieke klokkenluider, ja, daar gaat hij natuurlijk zeer discreet te werk. En wat Kofnaas doet, is net het omgekeerde. Die zoekt de camera de hele tijd op om allerlei zaken te gaan vertellen naast het naar buiten brengen van de plagiaat. En bovendien positioneert hij zichzelf nu als slachtoffer wat hij in mijn ogen helemaal niet is.
0: Dus dat begrip klokkenluider, dat door collega's van u ook wordt aanroepen als het argument, dat houdt volgens u geen steek?
1: Nee, dan krijg je een statuut, dan handel je in discretie en dan ga je niet voor de camera allerlei zaken gaan beweren die niet alleen met het plagiaat te maken heeft, maar ook met je persoonlijke agenda. Dan ga je ook niet de camera laten rollen om daarna te doen alsof wat je zei een of andere flauwe grap was. Dus ik zie niet in, hij heeft ook trouwens absoluut niet het statuut van klokluider in deze, maar mocht hij die hebben, dan ging hij helemaal anders te werk. Hij heeft ook zijn brief tot preventieve schorsing met alle media in Vlaanderen gedeeld. Ja, dat lijkt mij het tegendeel te zijn van discretie. Om dan te gaan zeggen van kijk eens, ik ben het slachtoffer van het inperken van de vrije meningsuiting. Dit lijkt mij een hele flauwe zet. Een beetje doorzichtige zet, niet eens subtiel, want dat is wat hij al de hele tijd doet. Roepen wat er allemaal fout zou gaan in de wereld, dat zijn volgens de rechts, maar vervolgens racistische uitspraken doen om dan vervolgens te zeggen, ja, maar ik mag hier niets meer, dat is een klassieker in die middens. Ja, dat lijkt mij veel te goedkoop. Ja. En als dat, nogmaals, waarom mijn universiteit daar niet meteen is tegenin gegaan, dat blijft voor mij de grote vraag.
0: En haalt dat eigenlijk deze zet van de universiteit dan tegelijkertijd een beetje onderuit, deze timing? Namelijk, ja, je gaat twijfelen aan, gaat dit dan nog over academische vrijheid? Is die in het gedrang hierdoor?
1: Ja.
0: Is dit een slimme zet geweest op dit moment?
1: Wel, ik vind het

0: academische vrijheid. Het gaat om de vraag, is iemand die te werk gesteld is in een tijdelijk project aan een universiteit, overtreedt hij de wet of niet? Dat is de ene vraag. De tweede, als je zoals mijn universiteit een deontologische code hebt en je wil dat die gerespecteerd wordt door iedereen, dan moet je die toepassen zodra iemand vanaf dag 1 te werk gesteld is en niet 6 maanden later.
1: Ja, maar als hij nu publieke uitspraken doet, zit daar ook het verschil in?
0: Het zou kunnen en het zal vooral, denk ik, te maken hebben als je puur als jurist redeneert, dan doet hij nu die uitspraken vanuit zijn functie aan deze universiteit en niet langer aan die van Cambridge. Dus ik vermoed dat daar wel een belangrijk argument zal zitten. Maar goed, de deontologische code, ja, die had je ook vanaf dag 1 kunnen inroepen om te zeggen van kijk, wij maken ons ernstige zorgen en met de man in gesprek gaan en dan te kijken wat er eventueel aan sancties zou kunnen worden uitgesproken. En dus nu laat je de hele wereld meekijken. De ambassadeur Bill White, ja, die vindt het ook enorm prettig natuurlijk om daar nog een nieuwe dimensie aan toe te voegen. Dus je komt in een orkaan terecht en waar ik vooral moedeloos van word, is dat de universiteit waaraan ik werk alweer slecht in het nieuws komt en wij eigenlijk moeten bezig zijn met totaal andere zaken dan onze job. En ik zou zeer graag mijn job doen en ik probeer dat nog altijd op een zeer enthousiaste manier te doen. Maar dit, moet ik zeggen, haalt toch tijdelijk mijn vreugde van de arbeid onderuit.
1: Ja. Welke richting zal dit uitgaan?
0: Het is denk ik wachten tot meer duidelijkheid komt uit het vooronderzoek. Mm-hmm. En dan zullen we denk ik met z'n allen toekijken wat daar eventueel aan maatregelen komt. Dat vooronderzoek hoeft helemaal niet te leiden tot een ontslag. Dat is ook vaak niet zo. Dat kan een blaam zijn of iets anders. Dus dat is nog een beetje speculeren. Ik denk dat de heer Kovnas al doet alsof hij weet wat er volgt, terwijl hij dat nog niet kan weten. Want het gaat om een preventieve schorsing en een vooronderzoek. Dus het staat helemaal nog open. En wij weten niets meer dan dat. Dus ik hoop dat deze zaak niet de hele agenda van de opstart van het academiejaar binnen enkele weken zal
1: kunnen natuurlijk, want dan is ook de vraag, vindt u dat de rector moet communiceren of net niet?
0: Wel, ik denk dat er toch een bepaalde vorm van communicatie zal moeten komen. Ik snap de vertrouwelijkheid van dit dossier, maar je moet toch eens aan de publieke opinie duidelijk maken wat er nu allemaal aan het gebeuren is, zodanig dat de gemoederen weer gaan liggen. Want anders wordt de hele opstart van het academiejaar daardoor gedomineerd. En dat is een zeer slechte zaak voor iedereen die werkt aan de universiteit, voor alle studenten die nieuw of al aan de universiteit werken. En dat zal zomaar kunnen gebeuren. Dus ik hou mijn hart vast voor wat er binnen enkele weken nog steeds aan de gang zal zijn.
1: Dank u wel voor dit gesprek, Injaas de Vest, professor medische filosofie en ethiek aan de Universiteit van Gent.
0: Alsjeblieft.

Het is een kleine wereld, ja ja. Met elke eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoelen, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel. Sommige

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed, misschien is dat vals. Ze komen de waarheid, verkopen het mals. En als het niet werkt, het mes op de hals. Voel je

0: set. Wie roept er kut op de set? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom is dat nooit genoeg? Maar alles is goed, zeg je, alles is goed. Maar als je van dicht kijkt, dan zie je dat bloed. En waar moet ik met al die gevoelens naartoe?
1: Goeie vraag, waar moet ik met al die gevoelens naartoe? Kut op de set van Brihang. Nieuws van 8, daarna gaan we door. Tot zo.
2: Vanavond op VRT1.
3: Noem het een zongedroogde tomatentapenade van kandidaat Zomerhits.
4: Met pittige nationale en internationale topartiesten.
2: Op VRT1 zing je mee met de laatste genomineerde van VRT Zomerhit. Op VRT Canvas nog meer muziek. We zenden live uit van op Pukkelpop. En op VRT Max kan je onderuit zakken met het nieuwe seizoen van Eyecatchers. Tot vanavond.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be. Kamer, more space for your place.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
9: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
8: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Bring your bottle bag bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
11: shine. Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een Russische aanval op een drukke winkelcentrum in Oekraïne maakt veel slachtoffers. Op het WK hockey komen de Belgische hockeymannen niet verder dan een gelijkspel tegen Australië. Na de Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn nu al 16 doden geteld. Russische drones sloegen toe in de stad Kryvyi Rih met marijntrio een zware tol.
15: Ja, het gaat om een heel groot winkelcentrum in Kryvyi Rih, in het centrum van Oekraïne. En op beelden is te zien hoe een drone inslaat op het enorme gebouw 's middags bij klaarlichte dag, wanneer er dus veel mensen aan het winkelen waren. En een tijdje later slaat er opnieuw een drone in op hetzelfde winkelcentrum, een tactiek die Rusland soms toepast om de toegesnelde reddingswerkers te raken. Naast de 16 doden zijn er nog 9 mensen vermist en er zijn ook vele tientallen gewonden, van wie een 30-tal zwaar gewond. En daar is het niet bij gebleven. Ook de hele nacht heeft Rusland aanvallen uitgevoerd met raketten en drones. En in Kiev en in de regio Zaporizhia vielen daarbij 2 doden.
14: Ja, en Oekraïne heeft ook tegenaanvallen uitgevoerd.
15: Ja, Oekraïnse drones vielen een olieraffinaderij aan in de regio Samara, die grenst aan Kazachstan. En opmerkelijk, daar werd voor het eerst ook een logistiek centrum aangevallen van Ozon, de tweede grootste webwinkel van Rusland naast Wildberries, waarvan Oekraïne de voorbije weken al tal van magazijnen heeft aangevallen.
14: Dankjewel, Marijn. In Zeebrugge hebben enkele tientallen mensen een herdenking gehouden voor de man die daar een jaar geleden op straat is doodgeslagen. De man van 56 kreeg in een nachtwinkel ruzie met 2 Russische vrachtwagenchauffeurs. Die vielen hem iets later op straat aan en sloegen hem dood. De 2 daders konden enkele dagen later opgepakt worden in Polen. 1 jaar na de feiten hebben de nabestaanden van het slachtoffer het nog altijd moeilijk.
16: Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Jullie steun en jullie medeleven. Laten we vandaag samen stil zijn, herinneringen ophalen en steun bij elkaar zoeken. En vooral Herwin nooit vergeten.
14: Bij voetbalrellen in Duitsland zijn gisteravond tientallen gewonden gevallen. Dat gebeurde bij een bekerwedstrijd tussen Mannheim en Kaiserslautern. De incidenten begonnen na een vechtpartij op het veld tussen spelers. Daarop begonnen fans elkaar te bestoken met voorwerpen en vuurwerk. De politie greep in, maar ook 35 agenten raakten gewond. In totaal waren er 1400 agenten ingezet, omdat de wedstrijd vooraf al werd beschouwd als een risicomatch. In Frankrijk is grote bezorgdheid ontstaan over de wachttijden en de personeelstekorten in ziekenhuizen. De aanleiding daarvoor is een vrouw van 85 die 6 dagen lang lag te wachten op een brancard op een behandeling. Frank Renaud.
17: J'ai 85 ans et je viens de passer 6 jours et 5 nuits sur un brancard.
18: Ninoane Dupieux werd vorige maand met ernstige inwendige bloedingen naar de spoedgevallendienst in Orléans gebracht. Ze werd in de gang op een brancard gelegd en moest 6 dagen wachten.
17: Un séjour infernal.
18: Ze ging door de hel, zei ze, want ze bloedde en ze kon haar ontlasting niet ophouden. Maar ze kon ook niet van de brancard afkomen om naar het toilet te gaan.
19: Comment se fait-il que depuis le temps qu'elle est là-bas, on n'ait toujours pas trouvé le moyen de lui?
18: Haar echtgenoot was woedend, want voor Ninoane Dupieux was maar liefst 6 dagen geen ziekenhuisbed beschikbaar. Ze lag 6 dagen op die brancard en er waren te weinig artsen en geen anesthesisten om onderzoek te doen.
20: Pour nous, c'est relativement du quotidien, en fait.
18: Het zorgpersoneel zegt dat dit soort uitwassen inmiddels normaal zijn in Franse ziekenhuizen. Op spoedgevallendiensten kunnen de wachttijden oplopen tot meer dan 17 uur, blijkt uit officiële cijfers. Ninoane Dupieux hoopt nooit meer mee te maken dat ze 6 dagen op een brancard moet liggen wachten.
17: C'est pas possible. C'est pas vivable. C'est pas vivable.
14: Onderhandelingen tussen de VS en Canada over een handelsakkoord zijn op het laatste moment afgesprongen. Daardoor zullen er meteen hoge Amerikaanse tarieven worden ingevoerd van 50% op een heleboel Canadese producten. De twee landen leken eerder deze week wel optimistisch, maar de Canadese premier Carney zegt dat de VS op het laatste moment met onredelijke eisen kwam. De nieuwe Amerikaanse invoerheffingen komen bovenop eerdere tarieven op onder meer Canadees staal, auto's en hout. Canada zegt dat het zal reageren door dezelfde heffingen in te voeren op Amerikaanse producten. Sport op het WK hockey zijn de Red Lions ondanks een race om kansen niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Australië. Jonathan Mettepenningen.
21: Aan het aantal kansen lag het echt niet. 13 keer mochten de Red Lions aanleggen voor de strafcorner. Moordend was de druk van de Belgische mannen richting de Australische cirkel. Maar de efficiëntie was er opnieuw niet helemaal. De 1-1 viel op een goed moment voor de Lions. Dan toch een keer van op de corner met Tom Boon, die zijn 5e van het toernooi maakt. Goed om de vroege voorsprong van Australië uit te wissen. Maar winnen lukte niet meer. De Belgische mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen. En nu moeten ze gaan rekenen. De halve finale halen is zeker niet onmogelijk, maar het moet meezitten. Zelf winnen tegen Spanje in de volgende wedstrijd is alleszins een must.
14: In het voetbal heeft Standaar met 2-0 gewonnen van La Louvière. Standaar klimt voorlopig naar de 5e plaats. La Louvière heeft na 3 wedstrijden nog geen punten. Pauline Cocuyt heeft het Belgische record op de 400 meter horde verbeterd. Op de Diamond League in Lausanne in Zwitserland liep Cocuyt meer dan 3/10 sneller dan het vorige record van Naomi van den Broek. En op het WK paardensport in Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. België mag hierdoor naar de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. Het weer in het westen en noordwesten eerst wisselvallig, elders meestal droog, later afwisselend wolken en opklaringen tot 21 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maandag zonnig tot 23 graden, dinsdag nog wat warmer, maar dan neemt de kans op buien wel weer toe. We begonnen met de zware tol van een dubbele Russische aanval op een Oekraïns winkelcentrum. Daar zijn zeker 16 doden gevallen en tientallen gewonden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 1.
22: De ochtend.
12: Met Ruud Joos. Goedemorgen, zometeen een praline bij de koffie.

0: Charlotte Gainsbourg en The Songs That We Sing.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. U heeft hier elke zaterdagochtend in de vakantie, in de zomermaanden, een CEO voor de kiezen gehad. En vandaag is dat een beetje letterlijker dan de andere dagen. CEO's van Belgische bedrijven. En onze gast vanmorgen is Isabel Baert. Goedemorgen, mevrouw Baert.
2: Goedemorgen.
0: U bent CEO van pralinemaker Neuhaus. Ik zeg dat toch juist, hè, want daar is wat twijfel over. Zo spreek ik het uit altijd.
2: Perfect.
0: Neuhaus, dat gaan we onthouden. U bent vroeg begonnen als CEO.
2: Ik ben vroeg begonnen, ja. Dit is mijn derde jaar, dus... Kom er een beetje meer in. De flow, krijg de flow te pakken.
0: En u bent nog jong in de fleur van uw leven, dus u heeft er zin in.
2: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, u had nogthans al een lange weg afgelegd. En als wij uw carrièrepad een beetje bekijken, dan was u voorbestemd om een leven lang in allerlei buitenlanden te zitten.
2: Ja, ik hou er wel van om naar het buitenland te trekken, inderdaad. Ik heb na mijn rechtenstudies naar Italië verhuisd om mode te gaan bijstuderen. En vervolgens bij Hugo Boss in Duitsland terechtgekomen. En dan bij Van de Velde, waar dat ik in Atlanta, New York en Londen heb gezeten.
0: Ja, oké, dat is een indrukwekkend buitenlands pad inderdaad. Die mode, was dat de meisjesdroom?
2: Toch wel een beetje, ja. Ik was heel graag bezig met het creatieve en de kleuren. Dus ik las daar veel over. Dus ik wou heel graag mode gaan studeren. Maar mijn ouders hebben mij het advies gegeven om eerst iets serieuzers te gaan doen.
0: Ah, zo zijn ouders.
2: Ja. Absoluut. Dus ik heb eerst rechten gedaan. En vervolgens hebben ze me wel gesteund in mijn droom en ben ik mode kunnen gaan bijstuderen.
0: Ja, en was het een droom?
2: Goh, was het een droom? Het had heel veel van de droom, maar natuurlijk kom je dan toch in een hardere realiteit dan dat het is. Toch ook een zeer competitieve business. Maar ik heb er wel heel graag in gewerkt.
0: Het is een pikkelharde wereld, hè?
2: Een harde wereld, ja.
0: Die achtergrond, speelt die vandaag mee bij de pralines?
2: Veel meer dan ik ooit heb kunnen denken.
0: Hoe dan?
2: In eerste instantie toch omdat je het creatieve aspect, het denken in collecties. Het is misschien niet in een zomer- en een wintercollectie, maar wij denken nu in een paas- en een eindejaarscollectie. Telkens nieuwe designs en dus daarmee over nadenken. Wat zoekt de consument? Nieuwe trends, ook daar trends op volgen. Welke smaken zijn in? Hoe wil je daarin verder gaan? Dat stuk. En daarnaast het stuk, ja, je verkoopt je product door verschillende kanalen. En naar het retailkanaal, dus de winkels, de ervaring in de winkel. Als je bij lingerie zit, was dat ook zeer technisch en gaf je echt meer waarde als de persoon die in de winkel stond. Mm-hmm. En bij Neuhaus is dat ook, ons winkelpersoneel, als die in de winkel staan, je hebt die echt nodig om te zeggen, wat zit er in elke praline? Mensen kiezen heel graag en hebben heel graag advies. En dat vind ik super fijn om... Ja,
0: want het is een luxe product natuurlijk. Hè? Dus je moet,
2: het is een premium product, ja.
0: Je wil hem graag een beetje... Is dat een verschil, luxe of premium?
2: Oh, nee, dat is okay, hoe dat je het noemt.
0: Dat is een premium product, ja, dat is een nieuwe term voor mij. Neuhaus gaat al lang mee, hè?
2: Volgend jaar 170 jaar.
0: Onvoorstelbaar, waar is het begonnen?
2: Het is allemaal begonnen in Brussel, in Galerie de la Reine, waar we vandaag nog steeds onze winkel hebben. Jean Neuhaus was een Zwitser, had eigenlijk de droom om geneeskunde te gaan studeren, maar is er twee keer niet doorgeraakt, bleek een angst te hebben voor bloed. Dus hij dacht, ja, the next best thing, ik open een apotheek. Maar in die tijd was er natuurlijk niet de techniek die er vandaag is om een geneesmiddel in te nemen, dus qua grootte, qua smaak. Dus hij had het idee om daar een dun laagje chocolade rond te doen. Dat was een enorm succes. En het was eigenlijk zijn kleinzoon die zei, ja, maar waarom gebruiken we niet die techniek en gaan daar een lekkere giandoucha, praline gaan insteken. En voilà, de Belgische praline was geboren.
0: Ja, de Belgische, dat zegt u met enige nadruk inderdaad. Hè. Wij zijn daar trots op, dat is van ons.
2: Ja.
0: Maar Neuhaus is ook altijd in België gebleven.
2: Ja, we zijn altijd in België gebleven. We hebben absoluut ambitie om dat te blijven doen. Onze missie is om het beste van Belgische chocolade naar de wereld te brengen. Dus dat staat daar letterlijk in. En wij doen er alles aan om dat te kunnen doen.
0: Ja, want natuurlijk, mevrouw Baert, in de afgelopen maanden, van zolang ik hier zit, zijn er klachten over het ondernemersklimaat in België en het doemdenken dat alle bedrijven gaan vertrekken. Ja. U zegt, nee hoor, wij proberen hier te blijven.
2: Absoluut.
0: Is het moeilijk om hier te blijven?
2: Ik ben, zoals we besproken hebben, in veel verschillende landen geweest. En dat er overal voor- en nadelen zijn. Ik denk een heel groot voordeel, specifiek voor onze sector hier in België, is het ecosysteem. Mm-hmm. We hebben de haven van Antwerpen. Dat is de grootste haven wereldwijd, opslag cacao. Dan heb je heel veel chocolademakers. En vervolgens dan de pralinemakers. Ook scholen die chocolatiers opleiden. Ja, dat is een ecosysteem, als wij zouden vertrekken, dat je niet zo gemakkelijk terug opbouwt.
0: Het zou bijna absurd zijn om te vertrekken. Ja, ook al zo er
3: ook wel redenen zijn waar het eigenlijk
2: ja, gebeurt. En dus moeten we gaan kijken op andere manieren. Wat moeten we doen? In welke investeringen moeten we doen? Zodanig dat we inderdaad onze kosten, want dat is een realiteit, hè, die, waar we ook wij mee zitten, kunnen, dat die behapbaar blijven. En wat moeten we doen? Zodanig dat we hier in België kunnen blijven.
3: En die verankering is in Vlezenbeek?
2: In Vlezenbeek, ja.
3: Hoe groot is die?
2: Wij zijn hier in België in ongeveer 500 werknemers. En in Vlezenbeek zijn we met 300. Ja. Waarvan 200 in de ateliers en 100 mensen die instaan voor verkoop en dergelijke.
3: En er zit een uitbreiding aan te komen?
2: Ja, we zijn aan het kijken inderdaad. We zitten in de laatste rechterijen om extra gronden aan te kopen. We hebben de laatste jaren al aangekocht. Om dan te kijken hoe dat we op de site zelf graag uitbreiden.
3: Dus het bedrijf wil groeien?
2: Wij willen groeien, ja. Ja,
3: want daar zijn dus mogelijkheden voor. Hoe komt dat? Alles gaat toch slecht?
2: Ja, niet bij Neuhaus. Ik denk dat het een product blijft dat toch wel blijft aanspreken. Heel veel van onze producten worden verkocht of gekocht als geschenk. En we zien dat die trend enorm aan het groeien is. Dat mensen dat echt een gewild geschenk is. Hè. Je gaat s'avonds naar een etentje, wat neem je mee? Dan zien we dat meer en meer mensen aan ons denken en aan pralines denken. Dus ik denk dat er voor ons nog veel potentieel is. Zeker hier in België, maar ook in het buitenland.
3: Maar een uitbreiding betekent ook een verdere automatisering?
2: Het is vooral een uitbreiding die wij nodig hebben op ons grondstofmagazijn en in de keuken. De keuken waar we de vullingen maken en die worden echt allemaal door onze chocolatiers gemaakt.
3: Dus dat is centraal, zegt u. Dat is mensenwerk?
2: Dat is absoluut een combinatie van mensenwerk. De laatste investering die we gedaan hebben, daar hebben we wel echt ook in lijntechnologieën gewerkt. En dan automatisaties op het einde van de lijn. Net zodanig dat we onze mensen echt kunnen gaan inzetten waar ze het verschil maken in de keuken, in echt het maken van de vullingen.
3: De smaak.
2: De smaak.
3: En vervolgens komt daar geen hand meer aan te pas tot het van de band rolt?
2: Dat hangt af van welke technologie. Wij hebben 11 verschillende technologieën. Okay. Daarom ook dat elke praline er helemaal anders uitziet. En afhankelijk van de technologie komt er meer of minder aan mensen aan te pas.
3: Neemt u ons eens mee in het leven van een van die dingen die hier zo verleidelijk naar mij liggen te kijken? Waar begint dat en hoe eindigt dat? Wat komt er allemaal bij kijken?
2: Er komt echt heel veel bij kijken. Hè. Bijvoorbeeld als we hier onze irresistibles zien, dat is een iconisch
3: Dat is het succes. Product.
2: Dat is onze ster, inderdaad. Daar worden de eerste nougatine koekjes gemaakt. Ja. Dus dat is eerst een grote vulling die dat je maakt. En dan verschillende vullingen. Vervolgens worden die koekjes geplooid. Die worden dan gevuld, handmatig, met de verschillende smaken die dat we hebben. En vervolgens gaan die door een chocoladegordijn. En dan worden die terug afgekoeld, zodanig dat de chocolade kan gaan harden.
3: Ja, en dan dat hele inpakgedoe, dat gaat vanzelf.
2: Voor dat specifiek product niet, bijvoorbeeld. Ja.
3: Dat ziet er ook iets te chic uit om door de machine te gebeuren. Uitbreiding van met die gronden, maar ook in het buitenland. Hè? Denken jullie aan nieuwe winkels, ook in de VS bijvoorbeeld?
2: Ja, je kan wel eens al vinden in 45 landen. De VS staan er dit jaar, hebben we al 1 nieuwe winkel geopend, staan er nog 2 op de planning. Dan hebben we tegen eind dit jaar 17 winkels in de VS. Wat dat toch mooi begint.
3: Dat is niks, ja. Nee. En dat met de importtarieven?
2: Ja. Dat met importtarieven, ja.
3: Zijn dat hoofdbrekers voor jullie?
2: Dat zijn zaken waar je absoluut moet over nadenken. Toen dat vorig jaar naar boven kwam, dan bedenk je, hoe ga je daarmee om? Wat moeten we doen om hier te kunnen blijven en om hier succesvol te zijn? En dan denk ik dat het heel belangrijk is om te weten, wat is de kern? Waarom maak jij het verschil op de markt? En bij ons is dat de kwaliteit. Dus daar mogen wij nooit op inboeten. Ja. Dus je denkt erover na. Dan ga je het kijken. Oké, we moeten hier verder. Want we zien de US op lange termijn. Maar we moeten ook meer gaan investeren in andere markten.
3: Ja, maar ook daar zijn geopolitieke spanningen.
2: Ja, dan zijn wij toch een tandje bijgestoken in het Midden-Oosten. En dan hadden we begin dit jaar de conflicten die daar aan de gang zijn. Maar we hebben ook recent, deze zomer, 2 winkels geopend in India, in Mumbai. En die het ook goed doen, dus dat is heel fijn.
3: Ja. Gaat u daar allemaal langs?
2: Ik probeer zoveel mogelijk langs te gaan. Ja, begin dit jaar heb ik een tour gedaan van Dubai, Abu Dhabi, Saudi. Mogelijke panden gaan kijken. En vorig jaar ben ik naar India geweest. Ja. En de US ook nog dit jaar.
3: Om te zien hoe de beleving in de winkel is.
2: Hoe de beleving in de winkel is, wat dat de consumenten zeggen. Zelf horen van de mensen, van ons personeel, maar ook rechtstreeks van de consumenten. Waarom kopen ze ons? Wat vinden ze van ons? Wat kunnen we verbeteren? Ik doe dat heel graag.
3: En ondertussen elke dag proberen te weerstaan aan die dingen.
2: Het hoeft niet elke dag weerstaan. Daar zou ook van genieten.
3: Eet u er elke dag?
2: Als ik op kantoor ben, dan passeer ik bij de koffie eentje. Ja. Met heel veel plezier.
3: Zoals een appel. Maar dan lekker. Praline, dank u wel voor dit gesprek. Isabel Baart, CEO van Neuhaus.
2: Heel graag gedaan.

0: Grootvaderliefde, dat is er een van de zuiverste soorten. Bart Peters en de bevalligste.
1: Ochtend.
0: Vandaag begint een van de laatste hoofdstukken van deze toch wel indrukwekkende sportzomer. De Vuelta, de Ronde van Spanje. En die gaat van start, niet in Spanje, maar in Monaco. Aan de Franse Côte d'Azur en in Monaco is Bart Aerts voor Sportzaterdag. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Hoe bijzonder is het om daar weer te zijn in Monaco?
2: Ja, toch heel bijzonder. Het is een bijzondere plek, 100 keer kleiner dan de stad Antwerpen bijvoorbeeld. 2 vierkante kilometer groot, maar er wonen hier wel 12.000 miljonairs. Dat is de hoogste concentratie miljonairs ter wereld. En dat is natuurlijk omdat je hier geen personenbelasting moet betalen. En ja, het zal hier allemaal een indrukwekkend decor vormen, ja, voor die start van de Vuelta. Het gaat geweldige beelden opleveren van de Côte d'Azur en het Prinsdom. De tijdrit die leidt langs de exclusieve jachthaven en het wereldberoemde casino. En de renners rijden ook voor een groot stuk over het parcours van de grote prijs Formule 1 die er elk jaar gereden wordt met ook die bekende tunnel.
0: Oké. Belangrijke en indrukwekkende openingsdag. En dan, waar gaan we daar nog naartoe? Is het een zwaar parcours?
2: Ja, het is een loodzwaar parcours, maar we gaan van Monaco gaan we eerst naar Andorra. En dan trekken we ook de Pyreneeën in om dan langs de oostkust van Spanje af te zakken naar het zuiden. En over 3 weken ligt de aankomst niet in Madrid, maar wel in Granada, in het zuiden van Spanje. En ja, het is dus een loodzwaar parcours, Ruud. De komende 3 weken moeten de renners 58.000 hoogtemeters overwinnen. Mm. Dat zijn er 4.000 meer dan in de voorbije ronde van Frankrijk, die toch ook al zwaar was. Er zijn 7 aankomsten bergop, daar houden ze hiervan in de Vuelta. En vooral in de tweede helft van de Ronde van Spanje stapelen de zware ritten zich op. De 12e etappe wil ik er toch graag ook even uitpikken. Dan rijden de renners naar de sterrenwacht van Calar Alto. En die rit moeten ze 4500 hoogtemeters overwinnen. De koninginrit, de zwaarste rit, dat wordt de voorlaatste etappe met 5000 hoogtemeters. Ja, daar gaat alles in een definitieve plooi gelegd worden.
0: En op het einde wint Pogacar?
2: Ja, dat kunnen we wel stellen, normaal gezien. Als hij in de vorm is van het hele seizoen tot nu toe, ja, dan is er gewoon niks aan te doen. Dan steekt hij er bovenuit. Hij heeft zelf al aangekondigd dat hij hoopt de Ronde van Spanje een beetje in spaarmodus te gaan winnen. Ja, als je dat kan zeggen, ja, dan ben je wel ongelooflijk dominant.
0: Hij wil wel nog een en ander doen, denk ik, hè, dit seizoen.
2: Ja, hij wil nog naar het WK in Canada natuurlijk, daar zijn wereldtitel verlengen. Het Europees kampioenschap is dit jaar in zijn Slovenië, staat dus ook aangestipt. En hij wil nog de Ronde van Lombardije, het laatste van de 5 monumenten, die wil hij voor de 6e keer op een rij winnen. Dat is hallucinant. Ja. Dus hij heeft nog wel wat op zijn agenda staan.
0: We laten hem even buiten beschouwing. Van welke klassementsmannen verwacht je dan nog iets?
2: Ja, er is concurrentie hoor, want ja, Pogacar werd eergisteren werd een beetje boos hier op de persconferentie toen een Spaanse journalist zei van ja, de concurrentie die is toch een pak minder dan in de Tour. Ja, dat vond hij niet respectvol. Er is tegenstand en dan denken we in de eerste plaats aan Felix Gall, de Oostenrijker. Hij werd eerder dit jaar al tweede in de Giro na Vingegaard. Hij heeft de Tour overgeslaan om alles op deze Vuelta te zetten, dus hij lijkt de topfavoriet voor de tweede plaats dan. Want Pogacar die zal er normaal gezien wel bovenuit steken. Er is ook nog Richard Carapaz, de hyperpopulaire en uiterst vriendelijke Colombiaan die in de Tour zoveel heeft aangevallen. 2 ritten gewonnen en een bolletjestrui. Hij gaat in deze Vuelta niet echt voor ritzegens, maar echt voor dat klassement. Dus dat is ook nog wel een naam om naar uit te kijken.
0: Oké. En Wout van Aert?
2: Ja, Wout. Hij komt hier voor ritten te kapen. Hè. En er zijn heel wat kansen voor hem. Hij is natuurlijk een heel polyvalente renner. Hè. Hij kan tijdrijden, hij kan een heuvel over, hij kan sprinten na een zware rit. En we spraken hem eergisteren en hij oogt messcherp. Hij lijkt echt wel heel goed in vorm. Hij straalde echt. Hij was al sterk in de Ronde van Denemarken en op het BK Gravel. En is heel gemotiveerd natuurlijk na het missen van de Tour. En zijn ploeg die heeft geen echte kopman voor het klassement mee. Geen Vingegaard hier. Dus ja, hij mag helemaal losgaan. Hij moet niet werken voor een klassementsman. En hij heeft ook een doel gemaakt van de rode leiderstrui. Dat zou vandaag al kunnen lukken na de tijdrit. En anders is er morgen nog een heuvelrit die hem heel goed moet liggen.
0: Oké. We volgen het dankzij jou, Bart Aerts, voor Sportza in Monaco bij de Vuelta.
2: Dank u wel.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met Ben van Looy. Vanaf Cultus, de literaire kunstroute in Loreningen. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
7: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
8: Lotto, omdat het kan.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
11: Jij kent mij misschien als Axel Tazeler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazeler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
12: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
4: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8:30. Goedemorgen. Een dubbele Russische aanval op een drukbezocht winkelcentrum in Oekraïne heeft een zware tol geëist. Er zijn zeker 16 mensen omgekomen, tientallen gewond geraakt en 9 mensen zijn nog vermist. De aanval gebeurde op klaarlichte dag in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. We gaan straks nog live naar Oekraïne. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Canada over een handelsakkoord zijn op het laatste moment afgesprongen. De Canadese premier Carney zegt dat de VS op het laatste moment met onredelijke eisen kwamen. De VS gaan nu meteen hoge heffingen invoeren op een heleboel Canadese producten. En Canada zegt dat het voor hetzelfde bedrag Amerikaanse producten zal belasten. Op het WK hockey zijn de Belgische mannen ondanks een race om kansen niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Australië. Om nog kans te maken op de halve finales moeten de Red Lions de volgende wedstrijd winnen en dat is tegen Spanje. En dan het weer, daarvoor gaan we naar Jacot. Goedemorgen Jacot.
13: Hallo, goedemorgen Ruud.
0: Ziet er beter uit dan gisteren?
13: Iets beter dan gisteren inderdaad. Er zijn nog altijd wel buien mogelijk, maar die gaan minder intens zijn dan gisteren. Eventueel nog met onweer, maar ook die kans is kleiner en we gaan ook af en toe een paar opklaringen te zien krijgen. En dat bij temperaturen tot 21 graden en een matige wind uit het westen die later draait naar het noordwesten. Morgen dan is het nog droger waarschijnlijk op een plaatselijke bui na met opnieuw temperaturen tot zo'n 21 graden. Maandag wordt volledig droog en ook met veel zon. Met dan temperaturen die in het centrum tot 20 graden oplopen, maar lokaal tot 22 of 23 graden kunnen stijgen. En dan vanaf dinsdag krijgen we weer maximumtemperaturen tot 25 graden. Maar dan wordt het ook wat wisselvalliger. Dus is die kans op buien en bij uitbreiding onweersbuien weer wat groter.
0: Oké, dank je Jacot.
13: Alsjeblieft.
1: Radio 1.
4: De ochtend.
1: Met Ruud Joos.

0: Ik som hier een paar mensen op die hier aan hebben meegewerkt. Miley Cyrus natuurlijk, die hoorde je. Lindsay Buckingham en ook nog Mick Fleetwood. Dat is een hele race mensen die samen zorgden voor het nummer Secrets. We gaan naar Italië. Veel mensen hebben dat gedaan deze zomer. En de mensen die ik ken die geweest zijn, vonden het snikheet. Los van hoe prachtig het daar nog altijd is natuurlijk. Wij praten met Andrea Vrede, correspondent daar. Wat er deze dagen in Italië leeft. Dag Andrea, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En laat me beginnen met de hitte waarschijnlijk. Hè? Want het was ook in Italië alweer heel erg warm deze zomer. Met meer en meer extreme gevolgen.
1: Ja, het is er nog steeds hoor. In het zuiden wordt het weer 40 graden. En in het centrale deel van Italië zijn de minimumtemperatuur ongeveer 27 graden. Dus
0: ja, is nog extreem niet weer.
1: Ja. Nee hoor. Nee, extreem weer. Ook extreme regenval hè, in het noorden gisteren. Het ontwricht de samenleving meer en meer. Ja, misschien een aspect. Het is natuurlijk een Alpenland, hè, Italië. Net als Zwitserland en Oostenrijk. En vroeger waren daar in het Alpengebied van Noord-Italië heel veel gletsjers. Permanente ijs en sneeuw. Hè. En je kon er in de zomer zelfs skiën op sommige plekken. Maar het was ontzettend belangrijk natuurlijk ook voor de watervoorziening. Nou, we hebben net een wetenschappelijk onderzoek gelezen dat in de laatste 25 jaar die gletsjers met 40% zijn afgenomen. En dat het steeds sneller gaat. En het wordt een steeds groter probleem. Er is al watertekort in Noord-Italië. Er zijn problemen met drinkwater. Bijvoorbeeld in de hogere gebieden. Berghutten zijn gesloten. En er is een groot probleem met de irrigatie van de landbouw. Ook omdat de rivieren natuurlijk droog liggen. Dus het is een enorm probleem waar geen oplossing voor is. In ieder geval nu niet. En dat eigenlijk alleen maar steeds groter wordt.
0: Ja, geen onmiddellijk antwoord inderdaad. Hè. En dan iets dat in Italië sowieso al lang leeft en deze zomer nog maar eens duidelijk werd, denk ik, door het conflict met Spanje, migratie.
1: Ja, het is het onderwerp en het zal het ook wel blijven voorlopig. Kijk, we hebben natuurlijk in 12 juni het Europees Migratiepact afgesloten. En toen kwam in juli opeens die crisis hè, in Ceuta, hè, de exclave in Marokko van Spanje. Premier Meloni van Italië heeft toen meteen heel scherp gereageerd, een punt gemaakt. En ze heeft het verdrag van Schengen opgeschort met Spanje. Dat betekent dus grenscontrole. Ja, dat viel niet lekker. En het lijkt nu ook een klein beetje als een soort boemerang zich tegen Meloni te keren. Want landen als, nou daar komt de lijst, Zwitserland. Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Finland, Ierland en ook Nederland gaan nu eigenlijk versneld migranten die Europa hebben bereikt via Italië terugsturen. En dat is natuurlijk heel vervelend. Ze moet dat uitleggen aan haar eigen publiek en dat lukt niet zo goed. En verder blijkt ook hier wel weer uit dat als er al ooit een grijntje solidariteit was voor het migratiepact met die verdeling, herverdeling van migranten bijvoorbeeld in andere landen, nou dat was er al nauwelijks, dan is dat eigenlijk, kun je wel zeggen, in ieder geval betaling betreft is dat nu wel zoek.
0: Ja, die plooien dienen opnieuw te worden gladgestreken inderdaad. Hè. In eigen land, in Italië, hebben we Paus Leo natuurlijk, die alweer een binnenlandse trip zal ondernemen.
1: Ja, dat is wel een beetje het nieuws van de dag. Hij gaat vanochtend, hij is al vertrokken per helikopter. Naar weer een binnenlands tripje. Paus Leo heeft een vakantie gehouden, wat heel verstandig was, denk ik, voor een paus die al heel hard werkt. En hij heeft toen tijdens zijn vakantie heel veel kleine plekjes, heilige plekjes, heiligdommen, Maria-heiligdommen, overal in Italië bezocht. Allemaal dagtripjes. Vandaag doet hij wat belangrijkers. Hij gaat eerst een buitenlandse trip brengen in Italië. Hij gaat namelijk naar de Republiek van San Marino. Ja, dat is een bergstaatje, hè? Dat is daar. Dus daar gaat hij eerst een bezoek brengen en dan gaat hij naar Rimini, een grote badplaats aan de Adriatische kust. Want daar is een groot congres van een lekenbeweging, een katholieke beweging van vooral jongeren, en die heet Communion e Liberazione. Behalve Johannes Paulus II is er nooit eerder een paus naartoe gegaan. Hij gaat daarheen. En het is een tamelijk rechtsconservatieve beweging. Maar eerder deze zomer is hij al naar Assisi geweest. En daar zijn weer meer progressieve katholieken. Het is interessant dat hij overal zijn gezicht laat zien en dat hij ook probeert heel erg contact te zoeken met jongeren. Ja, misschien om zijn nieuw moreel kompas te bieden, via het evangelie natuurlijk. En ik vind het interessant omdat je merkt dat hij de eerste paus is die de jongeren ook echt wel begrijpt. Die zelf sociale media kent, er ook op gezeten heeft, die digitaal ervaren is. Los van het feit dat hij een Apple Watch draagt en dat hij Duits leert op een talen-app. Maar goed, hij is dus een man die veel meer in deze wereld staat. En ja, ik ben wel benieuwd wat hij gaat willen bereiken met al die bezoeken. Hij is ontzettend druk met reizen, overal aanwezig en gaat straks weer ook naar het buitenland.
0: Maar dat zal dan wel een en ander teweeg brengen voor zijn populariteit in eigen land waarschijnlijk, hè, als hij overal is.
1: Hij is behoorlijk populair, omdat hij steeds empathischer lijkt te worden en zich goed kan verstaan dus met veel mensen. Dus je merkt dat hij is erin gegroeid in zijn pauselijke rol. En volgens mij vindt hij het, zoveel pauze, ook gewoon leuk.
0: Oké, en er staat hem nog lange tijd te wachten waarschijnlijk. Dankjewel. Andrea Vrede vanuit Italië. Ik wens je een niet al te warme dag.

0: ijzersterk nummer van Delamitri, Nothing Ever Happens.
1: De ochtend.
0: Zoals we al de hele ochtend vertellen in het nieuws, in Oekraïne zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen in een winkelcentrum dat gisteren op klaarlichte dag werd aangevallen door Russische drones. In de stad waar de Oekraïnse president vandaan komt, Kryvyi Rih, in Centraal-Oekraïne. Hij heeft onthutst gereageerd op die aanval en ook afgelopen nacht heeft Rusland weer ballistische raketten en drones afgevuurd in Kiev en in de regio rond Zaporizhia. Ook daarbij vielen zeker 2 doden. Drieste dagen dus. Michiel Driebergen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag Michiel, jij bent in Lviv, in het westen van Oekraïne. Is het daar rustig gebleven vannacht?
2: Ja, hier was het rustig. Er is een enkele keer luchtalarm geklonken, maar dat is het ook. Ik denk dat heel erg veel mensen hebben toch ook wel weer het nieuws gevolgd. Dat gruwelijke nieuws inderdaad uit die stad Kryvyi Rih. Weliswaar een kilometer of 800 verder naar het zuidoosten. Maar dat was natuurlijk in heel Oekraïne groot in het nieuws.
0: Ja, want inderdaad een winkelcentrum op klaarlichte dag.
2: Ja, inderdaad. Het was 4:30 in de middag, vrijdagmiddag. Hè. Ja, dan gaan zo'n winkelcentrum, dus een grote hypermarkt, een shoppingmall met ook een bioscoop, et cetera, eetgelegenheden. Er is een kinderactiviteitenclub. Het was dus heel erg vol. Veel tieners ook brengen daar tijd door. Nou, mensen naar hun werk natuurlijk nog even naar de shoppingmall. Kinderen hebben nog vakantie hier. Ja, en toen kwam de eerste inslag om 4:30 'smiddags. Nou, we zien op de lokale reportages zien we een vrouw zeggen van ja, het glas viel op me. Ik zag een collega, ze lag helemaal in bloed op de grond. En toen wilde ik naar de schuilkelder gaan, maar toen belde een collega van me, er komt nog een drone aan. Dus het was inderdaad een double tap, zoals we dat noemen. Ja. 2 aanvallen binnen een half uur, want een half uurtje later kwam de volgende drone ook weer precies op dat winkelcentrum, terwijl de hulpverleners al bezig waren. Ja, en vervolgens is het hele gebouw ingestort en uitgebrand.
0: En er zijn heel veel kinderen bij de gewonden.
2: Ja, inderdaad. Er zijn 16 doden dus inderdaad gevallen, 130 gewonden. Maar er zijn ook nog vermisten. Er zijn 29 ernstig gewonden en daaronder zijn 5 kinderen. Er zijn nog 9 vermisten. In elk geval veel mensen die wachten nog steeds daar. Die hebben de hele nacht staan wachten buiten dat winkelcentrum. En er wordt ook op sociale media zie je berichten van ja, ik zoek iemand, die moet ergens in het ziekenhuis zijn. Hij moet nog leven, maar hoe weet ik in welk ziekenhuis? Hè? Dus dat soort berichten gaan nu rond in Oekraïne.
0: Ja, het is niet de eerste keer deze zomer dat wij hierover berichten, over zware, dat de dodentol ook heel zwaar is. Klopt dat gevoel ook, Michiel? Want dat bijhouden is soms heel raar, hè?
2: Ja, zeker. Dat is niet alleen een gevoel. Want de cijfers die zijn, ja, dat zijn hele tragische cijfers. Er zijn afgelopen maand, juni, was al een record. En juli was zeker een record als het gaat over burgerdoden. 437 burgerdoden en meer dan 2600 gewonden gevallen bij die Russische aanvallen op Oekraïne. Dat is eigenlijk het meest sinds het allereerste begin van de oorlog. 4,5 jaar geleden. Ja, gisteren was niet alleen die shoppingmall doelwit, maar bijvoorbeeld in Zaporizhia is dat nog iets zuidelijker. Er werd een gewone stadsbus met een Russische drone aangevallen. Er was een dorp bij Mykolaiv, ook in het zuiden van Oekraïne, waar ook zo'n Shahed-drone, waar Kryvyi Rih ook mee te maken had, op een soort centrum van een dorp, 3 jonge kinderen omgekomen. Zo gaat dat maar door.
0: Ja, zo gaat dat maar door. Betekent dat ook dat de weerstand vanuit Oekraïne minder groot is?
2: Ja, zeker. Kijk, die Shahed-drones die waren natuurlijk al, maar Oekraïne kampt met grote tekorten. Dat weten we als het gaat over de luchtafweer. Die drones die zijn vaak nog wel neer te halen, al zijn er zoveel van. En inderdaad ook op klaarlichte dag tegenwoordig, niet alleen maar 's nachts. Maar zeker als het gaat over die ballistische raketten die bijvoorbeeld afgelopen nacht weer op Kiev terechtkwamen. Ja, Zelensky zegt het gewoon ronduit. Daar hebben we geen munitie meer voor om die neer te halen. Dus die hebben eigenlijk vrij spel. En die worden natuurlijk ook vaak op de militaire industrie afgevuurd of op alle infrastructuur, op energiecentrales, et cetera. Tekorten aan afweer, dat is eigenlijk een groot probleem en dat zien we zich steeds pregnanter aandienen.
0: Ja, anderzijds zegt Zelensky ook, deze aanval zal niet onbeantwoord blijven, zal al gebeurd zijn, is gebeurd en zal ook zo zijn.
2: Ja, zeker. Zelensky heeft het inderdaad over een antwoord. En we moeten toch wel. Kijk, afgelopen nacht hebben Oekraïnse drones ook alweer een olieraffinaderij aangevallen in Rusland. Diep in Rusland hoor. 1500 kilometer van de Oekraïnse grens. Ook weer een logistiek centrum. Een soort, soort opslag van een hele grote webwinkel. Dat is het antwoord van Zelensky. Maar goed, we moeten toch wel zien dat de antwoorden van de Russen, als je het over antwoorden mag hebben, die zijn natuurlijk veel bloediger op klaarlichte dag winkelcentrum. Oekraïne houdt het vooralsnog bij de nacht. Er vallen, dat weten we ook, veel minder slachtoffers in Rusland. Dat is toch echt wel een groot verschil. In die zin kun je toch ook niet echt over antwoorden hebben. Maar zeker, Oekraïne laat zich niet onbetuigd en valt natuurlijk Rusland ook aan en brengt de economie in elk geval flinke schade toe daar.
0: Wat met die verhalen deze week of de vraag van Oekraïne naar het Starlink-satellietennetwerk van Musk? Zou dat iets kunnen veranderen?
2: Ja, Oekraïne wil dat die drones, die eigen drones van eigen productie, het eigenlijk preciezer worden. Dat ze nog beter kunnen sturen. En dan kun je ze eigenlijk piloteren. Dan kun je meekijken met waar die drone terechtkomt. Dat kunnen de Russen vooralsnog niet. Al zijn deze drones toch vrij precies, hoor. Die shopping mall, die double tap, dat is toch twee keer precies.

0: winter zo moeilijk mogelijk te maken. En dat is natuurlijk de grote vrees in Oekraïne. Hoe gaan we die winter doorkomen? Zelensky zegt eigenlijk, we hebben niet zoveel nodig. Hè. We hebben bijvoorbeeld van de Amerikanen maar misschien maar 5% nodig van de luchtafweer, van die Patriot munitie die we hebben nodig voor die systemen van de luchtafweer. En dat zou genoeg zijn om de winter door te komen. Maar goed, we moeten heel erg afwachten of die besprekingen tot resultaat gaan leiden de komende weken.
1: Ja, en voor het weten zitten we een jaar verder alweer. Hè. Dankjewel. Michiel Driebergen voor jouw verslag vanuit Lviv in het westen van Oekraïne.

The Police met The Bed's Too Big Without You. Voilà, zo zijn wij hier voor vandaag uitgepraat. Enfin, toch op de radio. We waren in twee buitenlanden vandaag, in Cambodja en Italië, om te zien wat daar momenteel het nieuws beheerst. Ik kreeg ook honger door een gesprek over pralines. En een van de gespreksonderwerpen van deze week en waarschijnlijk ook volgende week. De positie van Nathan Kovnas aan de UGent en de stappen van de Universiteit.

0: biodiversiteit. Die bespraken we met Injaas de Vis. Alles te herbeluisteren via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Veel plezier met Fox.
1: Mis niets van Pukkelpop Live.
2: Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipar XL. Love to see you
4: shine. Oh ja, man.
5: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
5: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
5: Ik kan echt niet volgen.
6: Of maar jessekes voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe dus naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
9: Yep. Info op telenet.be.
10: Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 9:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Na een zware Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn nu al 16 doden geteld. Russische drones sloegen toe in de stad Kryvyi Rih en die aanval Marijn Trio heeft dus een zware tol geëist.
14: Ja, het gaat om een heel groot winkelcentrum in Kryvyi Rih, in het centrum van Oekraïne. En op beelden is te zien hoe een drone inslaat op het enorme gebouw 's middags bij klaarlichte dag, wanneer er dus veel mensen aan het winkelen waren. En een tijdje later slaat er opnieuw een drone in op hetzelfde winkelcentrum, een tactiek die Rusland soms toepast om de toegesnelde reddingswerkers te raken. Naast de 16 doden zijn er nog 9 mensen vermist en er zijn ook vele tientallen gewonden, van wie een 30-tal zwaar gewond. En daar is het niet bij gebleven. Ook de hele nacht heeft Rusland aanvallen uitgevoerd met raketten en drones. En in Kiev en in de regio Zaporizhia vielen daarbij 2 doden.
13: Ja, en omgekeerd heeft Oekraïne ook Rusland aangevallen.
14: Ja, Oekraïnse drones vielen een olieraffinaderij aan in de regio Samara, die grenst aan Kazachstan. En opmerkelijk, daar werd voor het eerst ook een logistiek centrum aangevallen van Ozon, de tweede grootste webwinkel van Rusland naast Wildberries, waarvan Oekraïne de voorbije weken al tal van magazijnen heeft aangevallen.
13: Dankjewel, Marijn. In Zeebrugge hebben enkele tientallen mensen een herdenking gehouden voor de man die daar een jaar geleden op straat is doodgeslagen. De man van 56 kreeg in een nachtwinkel ruzie met 2 Russische vrachtwagenchauffeurs. Die vielen hem daarna aan op straat. De 2 daders werden enkele dagen later opgepakt in Polen. 1 jaar na de feiten hebben de nabestaanden van het slachtoffer het nog altijd moeilijk.
15: Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Jullie steun en jullie medeleven. Dat we vandaag samen stil zijn, herinneringen ophalen en steun bij elkaar zoeken en vooral Herwin nooit vergeten.
13: Onderhandelingen tussen de VS en Canada over een handelsakkoord zijn op het laatste moment afgesprongen. Daardoor zullen er meteen hoge Amerikaanse tarieven worden ingevoerd op een heleboel Canadese producten die naar de VS worden uitgevoerd. De 2 landen leken eerder deze week optimistisch, maar de Canadese premier Carney zegt dat de VS op het laatste ogenblik met onredelijke eisen kwam. De nieuwe Amerikaanse invoerheffingen komen bovenop eerdere tarieven op onder meer Canadees staal, auto's en hout. Canada zegt dat het zal reageren door dezelfde heffingen in te voeren op Amerikaanse producten. In Peru in Zuid-Amerika heeft het leger meer dan 300 mensen geëvacueerd uit een gebied dat al bijna een week afgesloten is door een aardverschuiving na een hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 legerhelikopters brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. Er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog geblokkeerd blijven zitten. In Cusco sloot de overheid ook uit voorzorg het wandelpad af naar de toeristische trekpleister Machu Picchu. Bij voetbalrellen in Duitsland zijn gisteravond tientallen gewonden gevallen. Dat gebeurde bij een bekerwedstrijd tussen Mannheim en Kaiserslautern. De incidenten begonnen na een vechtpartij op het veld. Daarop begonnen fans in de tribunes elkaar te bestoken met voorwerpen en vuurwerk. De politie greep in, maar ook 35 agenten raakten gewond. Er waren in totaal 1400 agenten ingezet om de orde te handhaven, omdat de wedstrijd vooraf al werd beschouwd als een risicomatch. Op het WK hockey is België niet verder geraakt dan een 1-1 gelijk spel tegen Australië. De Red Lions mochten 13 keer een strafcorner nemen, maar konden maar 1 keer scoren. De gelijkmaker was dat nadat Australië eerst al op voorsprong was gekomen. Om nog een kans te maken op de halve finales moeten de Belgen de volgende wedstrijd tegen Spanje winnen. Maar dan moet het dus wel efficiënter, zegt Arno van Dessel.
8: Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar eigenlijk meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte en dan gaat het... Ja, maal 3, maal 4 qua efficiëntie.
13: En Paulien Koekhuis heeft het Belgisch record op de 400 meter horde verbeterd. Op de Diamond League in Lausanne in Zwitserland liep Koekhuis meer dan 0,3 van een seconde sneller dan het vorige record van Naomi van den Broek. Het weer in het westen en noordwesten eerst wisselvallig. Elders meestal droog, later afwisselend wolken en opklaringen tot 21 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maandag zonnig en tot 23 graden. Dinsdag nog warmer, maar dan neemt de kans op buien weer toe. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dit zijn de resultaten van de Nationale Loterij van vrijdag 21 augustus. Euromillions, dat is 10, 14, 15, 19, 45. Dus, oeh, amai. De sterren zijn 4 en 12. En Joker Plus, dat is 9, 2, 6, 2, 4, 2. En symbool, dat is maagd. Je kan alles nog eens rustig nakijken en ook zonder haperen op lotto.be.
16: Radio 1. Fox.
11: Max Vrijens.
6: Goedemorgen, op Pukkelpop zijn de laatste gaan slapen nu, denk ik. Op Radio 1 beginnen we aan het feestje. Welkom bij Vox, dit is Zwangere Regie.
17: Brikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als sportret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: Zit geen club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash, dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Zijn we te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet.

Kim Kleisters van Zwang Regie opent het feestje vandaag op 30. De voorlaatste Vox van de vakantie is het. En je weet dat het een Vox in de vakantie is als Ruud Joos hier in het weekend is, want die zit hier dan naast de studio. De premisse die is wel nog altijd dezelfde. Dat is namelijk aftellen van 30 naar 1, de allerbeste nummers van het moment, met op het einde een nieuwe top 3. Dat is iets voor 11 dat je die gaat horen. En ik ga even je geheugen opfrissen, want die van vorige week, die klonk

Dat was de top 3 van vorige week zaterdag. Met Angèle op een derde plaats, dan Madonna op die tweede plek. En Hertebrekers met Sude als de absolute koningen van Vox voor minstens 1 week. Maar Vox is altijd in verandering. Dus straks een nieuwe top 3 die helemaal anders klinkt. En we nemen vandaag ook plechtig afscheid van Klaas, van Helena Casella, The Rolling Stones met 1 nummer alleszins. En ook Eels. Die vallen er ook uit met 1 nummer, maar blijven er dus nog wel in staan. We gaan door met Kids with Buns, want Vox wacht op niemand. Die staan op 29 in deze lijst. En staan straks ook op de mainstage van Pukkelpop. En dat is om 2:30, als ik me niet vergis. En als je daar naartoe gaat, dan ga je deze waarschijnlijk wel horen. Car Crash.

Kids with Buns, die, zo klinkt het toch, een album gemaakt hebben dat een mainstage van Pukkelpop wel helemaal kan inpakken. We gaan het straks horen. Je hoort de Car Crash. En dit is Kevin Morby. Dat is de man die na zijn passage, ondertussen wel al even geleden, een paar weken, anderhalve maand, op Cactus Festival, ook echt omhoog schoot in deze lijst. En dat is helemaal terecht. Bedankt daarvoor.

Het is een beetje de samenwerking die niemand zag aankomen, denk ik. Maar wel eentje die heel goed werkt in deze lijst. Want ze zijn bezig aan week 11 in Vox. Safe and Sound van Oscar and the Wolf en S10. Album nummer 15. Dat is waar Beck in september van dit jaar aan gaat zitten. Ride Lonesome gaat het heten. En we mogen er een single van verwelkomen in Vox. Dus doe je armen open en sluit hem erin. Dit is In The Night.

Het ontaart soms in iets wat qua tongen een beetje lawaaierig zouden kunnen noemen, maar het is toch vooral een zeer schoon samenspel van twee stemmen, die van Helena Kazerk en Frank van der Linden. Nederland staat op 25 vandaag. Op 24 een nieuwkomer in Vox. Het is de vrouw van het moment. Olivia Rodrigo met Stupid Song.

Olivia Rodrigo, over hals over kop verliefd worden op iemand en over hoeveel plaats die persoon dan wel in je hoofd inneemt de ganse dag en soms ook de ganse nacht. En dat kan inderdaad zeer overweldigend zijn. Ze komt met dat universele gevoel binnen op 24 vandaag in Vox. En dat is eentje onder deze Belgen. The only one Siska Siska. En Utopia.

Siska zakt wat plaatsen van 17 naar 23. En vind je dat nu echt absurd laag? Ja, daar valt iets aan te doen. Je moet gewoon stemmen op het Radio 1-kanaal van VRT Max. En dan, ik moet wel toegeven, dan moet je wel redelijk goed zoeken. Maar dan ga je ergens stem op Fox zien staan. En dan kan je daar stemmen op deze Siska en op Utopia. En als je daar dan toch bent, ga dan ineens naar Iels en stem op deze I'm on standby. Hij komt er wel mee binnen in Fox, maar eigenlijk nog een beetje te laag.

0: Nieuw van Eels, I'm on standby.
1: Vox.
0: Deze is iets minder nieuw, maar niet minder vrolijk daarom. Jungle met Someday, Somewhere.

Het is alsof ze in de toekomst konden kijken, die van Jungle, want ze brachten een nieuwe plaat, waar deze Someday Somewhere op staat, uit op de allerwarmste dag van het jaar. En die plaat die heet Sunshine, als dat niet een prachtig toeval is. Ik weet trouwens ook dat dat de warmste dag van het jaar was, want dat is de dag waarop ik verhuisd ben. En ik kan niemand dat aanraden. Deze kan ik wel aanraden, Matt Berninger, ook nieuw, met Martini Me Fatso.

0: voor zijn doen klinkt hij echt opvallend vrolijk op deze Martini Me Fatso. Matt Berninger staat op 21 vandaag in Vox. En als je een aandachtige luisteraar bent, dan weet je dat als we op 21 zijn, dat het tijd is om even rustig rust te nemen en achterom te kijken naar hoe het allemaal begon.
1: 30.
2: Zit je aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, in je face als portret.
0: We begonnen met Papa ZG, Zwangere Guy en Kim Kleisters op 30. Op 29, Kids with Buns en Car Crash. Straks op de mainstage van Pukkelpop, uiteraard. En 28 voor Kevin Morby en 100.000.
1: 27.
3: Jij me loslaat.
0: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Inspirerende woorden van Oscar and the Wolf en S10, 27, Safe and Sound. 26 was een nieuwe van Beck en In the Night. En op 25 De Mens en Helena Kazerk met Nederlands.

Ik begin er spontaan zo een klein beetje van te doen, alsof ik op een paard zit. Ik weet niet hoe dat komt. Het zal het ritme zijn. 24, een nieuwe van Olivia Rodrigo en Stupid Song. Op 23 dan, Siska Siska en Utopia. 22 was voor Eels, met ook een nieuwe, I'm on Standby. Heel goed trouwens. En 21 was Jungle met Someday, Somewhere. Dan gaan we door met 20.

Ik vind hem echt heel goed. Nostalgie, een snuifje melancholie, maar tegelijkertijd ook heel veel warmte in één song en muzikaal top. Dus wat wil je nog meer? Jay Bernard en 4 in the Morning op 18 vandaag. Ik heb er nog twee tot aan het nieuws. Eerst Vrouwtje met Ik wou dat ik, niet mezelf, maar eens jou was. Ik

vrouwtje in de boiler room op Pukkelpop, of zo klinkt het toch, met Ik wou dat ik jou was. Deze iets rustiger, laat ons zeggen. Roast beef. Die een lange pauze verwerkte, onder andere door het overlijden van goede vriend Tom Pintens. En die ook werkte aan haar mentale gezondheid. En dan dit schreef. Binnensmonds.

0: blijft op 16 staan deze week. Roast Beef met Binnensmonds. Zometeen is er meer Vox na het nieuws.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt

0: eindelijk een gezicht.
1: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be. Kamer, more space for your place.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Hoge Venen heeft de brandweer een relatief rustige nacht achter de rug, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Er waren wel verschillende opflakkeringen van de natuurbrand, ondanks het regenachtige weer. Ook vandaag wordt nog geblust en voorlopig gebeurt dat zonder helikopters, omdat het weer dat niet toelaat. De Vlaamse brandweermannen die mee zijn komen blussen, zijn gisteravond ook allemaal vertrokken. Er blijven nu nog minder dan 100 brandweerlui achter in de Hoge Venen. Na de Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn nu al 16 doden geteld. Er zijn ook nog 9 mensen vermist en vele tientallen gewonden, van wie 30 zwaar gewond. Russische drones sloegen toe in de stad Kryvyi Rih op een drukbezocht winkelcentrum op het midden van de dag. Een half uurtje na de eerste drone sloeg nog een tweede drone in, terwijl de reddingsoperatie al volop aan de gang was. Maar die aanval was de afgelopen uren lang niet de enige Russische aanval op burgerdoelen in Oekraïne, zegt correspondent Michiel Driebergen.
9: Bijvoorbeeld in Zaporizhia, een stad nog iets zuidelijker, er werd een gewone stadsbus met een Russische drone aangevallen. Er was een dorp bij Mykolaiv, ook in het zuiden van Oekraïne, waar ook zo'n Shahed-drone, waar Kryvyi Rih ook mee te maken had, op een soort centrum van een dorp, 3 jonge kinderen omgekomen. Zo gaat dat maar door. Die drones die zijn vaak nog wel neer te halen, al zijn er zoveel van. En inderdaad ook op klaarlichte dag tegenwoordig, niet alleen maar 's nachts. Maar zeker als het gaat over die ballistische raketten, die hebben eigenlijk vrij spel.
8: De Amerikaanse afdeling van TikTok betaalt $400 miljoen om een privacyzaak met het ministerie van Justitie te regelen. TikTok liet bewust toe dat miljoenen kinderen jonger dan 13 accounts aanmaakten zonder toestemming van hun ouders. Persoonlijke gegevens werden ook illegaal verzameld, ook via de speciale kindermodus. Het is een van de grootste schikkingen ooit in dit soort zaken. De klacht dateert van 2 jaar geleden, toen TikTok nog volledig in Chinese handen was. Sindsdien is de Amerikaanse tak grotendeels overgenomen door een bedrijf met vooral Amerikaanse aandeelhouders. En de Verenigde Staten gaan $850 miljoen betalen aan de Verenigde Naties. De VS is de VN ook zeker $4 miljard schuldig. President Trump had gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen bij de VN. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat die hervormingen zijn doorgevoerd. Het weer in het westen en noordwesten, eerst wisselvallig, elders meestal droog, later afwisselend wolken en opklaringen tot 21 graden. Morgen droog op veel plaatsen, maandag zonnig en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Vox.
6: Met Max Vrijens.
10: Dag jongens en meisjes en iedereen die zich hier welkom wil voelen, want uur 2 van Vox staat open voor alles en iedereen en muzikaal al zeker. Leon Bridges, Phoebe Bridgers en bruggenbouwer Madonna komen eraan. Eerst Frans Kalf.

Ik knip mijn nagels met mijn tanden, zegt Frans Kalf. En dat vind ik dan herkenbaar. Nou en, hoorde je, die opende uur 2 van Deze Vox. Deze werd geproduced door een band die al in de lijst is langsgekomen. Want J. Lloyd Watson en Lydia Kitto van de Britse band Jungle, die werkten samen met deze Leon Bridges en die maakten de eerste single van zijn nieuwe album Happiness Anytime. Komt eraan in september. Dit is Light the Way.

allemaal samen meehuilen met Floris, Francis, Arthur. Heeft lang op één gestaan, zelfs in Vox. Nu een iets bescheidener 13e plaats voor deze Wolfje. Op de E40 van Luik naar Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Warem en Landen. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. En op de E40 naar de kust moet je opletten voor wat vertraging bij Oostkamp, ook door een ongeval. Dit is Cadavesh van Au.

0: bezig aan week 9 in je lijst. On My Soul van Bruno Mars op 11. En als we op 11 zijn, dan gaan we ook gewoon even wat tijd nemen om achteruit te kijken.
1: 20.
0: Want op plaatsje 20 vonden we Matt Berninger met Martini Me Fatso. Nieuw in je lijst. Op 19, Agogo met I Want You To Feel It. En op 18, Jay Bernard en 4 in the Morning. Wat een topplaat. 17.

0: vrouwtje duikt de techno-bunker in met Ik wou dat ik jou was. Op 16 Roast Beef met Binnensmonds. En op 15 stond Frans Kalf met Nou en...
1: 14.
0: Leon Bridges stond op 14 met Light the Way. Op 13 Floris Francis Arthur met Wolfje. 12 was voor Ao met Cadavage. En op 11 hoorde je zo net On My Soul van Bruno Mars. Dat betekent dat de top 10 nu plechtig geopend wordt door Nova Star en Today, Yesterday.

De La Soul op de Blues / Jazz Tour. Samen met de Galants en In A Minute op 9 vandaag. Deze man stond donderdag op Pukkelpop en heeft daar hoge ogen geworpen. Lenny.

0: Van de technoclub naar iets Oosterse klanken. Intiem en ingetogen. Angèle kan het allemaal dealen. Staat op 7 vandaag. Komt wel van 3 vorige week. Dit is Grof Geschut. Stond vorige week op 4. Nu op 6. Met En Dan Alles.
1: Jullie botsten in de zomer op een feestje aan de kaaien. Jullie raakten aan het dansen.

Zo heerlijk gezapig op een zaterdagochtend. De perfecte mix van Nederlands en Vlaams. Het is één taal natuurlijk, maar de twee tongvallen komen hier zeer mooi samen. Grof geschud met En dan alles. Zometeen is er de geweldige Phoebe Bridgers. Maar eerst dit. Op de E40 van Luik naar Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Warem en Landen. Er zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. En op de E40 naar de kust moet je opletten voor wat vertraging bij Oostkamp, ook door een ongeval. En dit is ze dus, de onovertroffen Phoebe Bridgers met Lost Boys.

Phoebe Bridgers is helemaal terug en heeft een plaat gemaakt, Lost Weekend. Helemaal nieuw ook, die misschien wel nog beter is dan haar vorige plaat. En die was ook al ongelooflijk goed. Je hoorde Lost Boys op, ik ga even tellen, 1, 2, 3, 4, plaats 5 vandaag in Vox. Dat betekent dat dit nummer 4 is. En je kan ervan zeggen wat je wil, maar niet dat ze niet ongelooflijk rocken en rollen voor 80-plussers. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn allerhoogste stemmetje klinkt niet zo hoog als deze. The Stones.

helemaal tot aan het gaatje. Op een vierde plaats vandaag. De Rolling Stones met Jealous Lover. En dan is dit meteen nummer 3 in jouw Vox vandaag. Tove Lo en Stroom.

Hij komt niet zo heel vaak meer met platen waarop hij zelf ook een hoofdrol inneemt. Album Multitude dateert al van 2022, maar dan is hij er plots toch. En dan maakt hij een hit, misschien wel een wereldhit. En dat is in de laatste tijd ook vaak een samenwerking. Tove Lo samen met Stromae en Defleur. Dat was de nummer 3 voor vandaag. Het brons is uitgereikt in Vox. Dat betekent dat we naar de top 2 gaan. En ik zag Jan Torfs in de app al sturen wat Vox betreft. Why change a winning team? Tsude, Driewerf, Tsude, niets tipt aan Tsude. Voor Jan is Tsude van Ertebrekers dus sowieso opnieuw de nummer 1 na vorige week ook die plaats weg te kapen. En dat is mooi, zoveel liefde voor één nummer. Jan, maar ik ga je moeten teleurstellen. Het is te zeggen, je gaat het nu ook al horen. Op de tweede plaats, Ertebrekers met Tsude. Well,

er te breken is met Sude op de tweede plaats deze week in Vox. En als je dan een beetje een aandachtige Vox-luisteraar bent en je hebt vorige week geluisterd, of je hebt aan het begin van dit programma geluisterd naar het overzicht van vorige week, dan weet je wie er nu aankomt. Madonna met een ode aan de nightclubs van New York.

0: Hallokes, de Queen of Pop is voor minstens 1 week ook de queen van deze Vox. En dat is ze volkomen gegund. Dat was het voor vandaag, dat was het ook voor mij in deze Vox. Zometeen is er Culture Club met Bent van Looy en muzikale gast Roast Beef. Geniet ervan.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Vanavond op VRT1.
6: Noem het een zongedroogde tomatentapenade van kandidaat Zomerhits.
7: Met pittige nationale en internationale topartiesten.
5: Op VRT1 zing je mee met de laatste genomineerde van VRT Zomerhit. Op VRT Canvas nog meer muziek. We zenden live uit van op Pukkelpop. En op VRT Max kan je onderuit zakken met het nieuwe seizoen van Eyecatchers. Tot vanavond.
8: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
9: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
11: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
12: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers.

0: losers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK-hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
1: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Brusselse gemeente Anderlecht is vannacht een politiecommissariaat beschoten. Iets voor middernacht hebben onbekenden het vuur geopend. Er zijn verschillende kogelinslagen gevonden in de gevel, maar gewonden zijn er niet gevallen. En de daders zijn voorlopig nog spoorloos. Korpschef Jurgen de Lanceer.
5: Twee personen die zich verplaatsen met een step hebben het vuur geopend met een zwaar wapen. We hebben een 12-tal inslagen geteld. Maar het feit dat een instantie zoals de politie het doelwit wordt, is verontrustend. En ik denk dat wij door onze aanhoudende acties in onder andere het drugsmilieu en dergelijke, dat wij wel een en ander in beweging zetten.
4: In de Hoge Venen heeft de brandweer een relatief rustige nacht achter de rug, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Er waren wel verschillende opflakkeringen van de natuurbrand, ondanks het regenachtige weer. Ook vandaag wordt nog geblust. Voorlopig gebeurt dat zonder helikopters, omdat het weer het niet toelaat. De Vlaamse brandweerlui die mee zijn komen blussen, zijn gisteravond ook allemaal vertrokken. Er blijven nu nog minder dan 100 brandweermensen in de Hoge Venen. De onbekende man Lucky uit Amsterdam in Nederland is geen vermiste Canadees. Maandag verspreidde de Amsterdamse politie beelden van de man die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Door een beroerte kan hij niet meer vertellen wie hij is. De politie kreeg al meer dan 500 tips, onder meer over een sterke gelijkenis met een vermiste man uit Canada. Maar uit onderzoek blijkt nu dat dat niet dezelfde persoon is. De Nederlandse politie onderzoekt nog 9 andere tips. En bij een zwaar verkeersongeval in het noorden van Engeland zijn vannacht verschillende doden gevallen. Bij de botsing in de buurt van Middlesbrough was onder meer ook een politievoertuig betrokken. Hoe het ongeval is gebeurd en hoeveel slachtoffers er precies gevallen zijn, is nog niet duidelijk. Maar de hulpdiensten zijn wel nog altijd massaal ter plaatse. Het weer in het westen en het noordwesten is het eerst wisselvallig, elders meestal droog. Later wisselen wolken en opklaringen elkaar af en halen we tot 21 graden. Morgen is het op veel plaatsen droog, maandag zelfs zonnig en tot 23 graden. Dinsdag nog enkele graden warmer, maar dan neemt de kans op buien of onweer weer toe. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Radio 1. Culture Club Zomer.
2: Met Bent van Looy.
6: Welkom in Culture Club vanuit Loreningen, een uitstekende uithoek zou ik zeggen van ons land. Een literaire kunstroute, daar gaan we het over hebben, maar ook over bijzondere samenwerkingen. Welkom, kom erin, dit is Phoenix.

0: Phoenix of Zulu. Met dit in Club. Daarvoor bent u aan het juiste adres op de Radio 1 van VRT Live. Vanop de eerste editie van de Literaire Kunstroute in looptrainingen. Na 25 editie van de Poëzieroute krijgt het kunstval hier dus een nieuwe naam en een hele nieuwe richting. Dat klopt toch, Ilke en Ushikop?
1: Ja, dat klopt.
0: Welkom in Culture Club.
1: Dank u. En hallo publiek. Het is
0: er is een publiek, zeker.
1: Ja, ja? Zo mensen te zien. Echt heel leuk.
0: Jullie zijn zussen, kunstenaars allebei. Jullie stonden in voor de invulling. Neem me mee naar dat moment dat jullie daarvoor gevraagd werden. Kenden jullie dit dorp, deze plek?
1: Ja, we zullen maar eerlijk zijn. Eigenlijk niet. Mm. Dus het was een ontdekking voor ons, maar een heel fijne ontdekking. Ja, toen we gevraagd werden, het was eigenlijk ook een logische om dit samen te doen. Ushi zit in de literaire kunsten, heeft net een boek uit. Ik zit in de beeldende kunsten. Ik ben ook kunsthistorica van opleiding. Dus ja, het was eigenlijk een uitgelezen moment om eindelijk met twee eens iets te doen. En we hadden nog nooit van Loreningen gehoord. En het eerste wat we dan gedaan hebben, is naar de opening van de route vorig jaar komen kijken.
0: Ja. Ja. En want jullie werden gevraagd om een soort hele nieuwe wind te blazen over het geheel. Wat kon er anders? Wat moest er anders?
1: Ik denk vooral dat het gaat over een uitbreiding. Mm. Het was vroeger een beelden- en poëzieroute. Wij hebben dat opengetrokken naar literaire kunstroute. Dus daar hoor je het al. Het is literatuur. Het is meer dan alleen poëzie en gedichten. Mm. Het is kunst. Het is meer dan beelden waar mensen dan meteen aan sculptuur denken. Dus we hebben dat opentrekken.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat een belangrijke is. Daarnaast, wat wij ook heel belangrijk vonden, is dat intergenerationele aspect. Wij wilden echt gevorderde kunstenaars, gevestigde kunstenaars en eerder aankomend, aanstormend talent hier in Loreningen brengen. En ik denk dat de vraag ook echt was van de stad, want het is een stad.
0: Oké.
1: Belangrijk.
0: Ik werk hier nog niet zo lang.
1: Nee. Maar om ook mensen van buiten de streek, ook kunstenaars, makers van buiten de streek, echt hier te laten wortelen en kunst te laten wortelen in de stad.
0: Jullie kozen een specifiek thema, het staat hier overal op posters te lezen, cultus. Waarom?
1: Ja, iets dat er nog anders is, denk ik, dan bijvoorbeeld vorig jaar, is dat wij effectief met een thema gewerkt hebben.
0: Juist.
1: Dit ook om inhoudelijke verdieping mogelijk te maken, maar we wilden tegelijk ook dat het breed toegankelijk was. En toen wij hier voor de eerste keer kwamen, ja, zeker als stadsmens uit Brussel, valt het natuurlijk op, alle sacrale architectuur die hier zo aanwezig is. En die ook
0: kapelletjes, echt, kerken, je kunt er niet naast kijken.
1: Ja, klopt. En die ook echt nog gebruikt wordt. En we vonden dat opvallend. En we hebben dat dan verbonden meteen aan alle afgoden die we nu zo op een sokkel plaatsen in deze maatschappij.
0: Wie bijvoorbeeld? Of wat?
1: Ja,
0: of wat?
1: Productiviteit bijvoorbeeld, de mythe van de productiviteit. Ook heel veel mensen die nu een platform krijgen waar wij ons wel vragen bij stellen. En ja, maar ook bijvoorbeeld body image, TikTok, scrollen. Er zijn heel veel dingen die we bijna dwangmatig doen. En wij vonden dat wel fijn om die in verbinding te brengen en eens te kijken hoe dat we daar een kritische noot bij konden stellen. En vooral de openstellen voor vragen en voor discussie.
0: Mm-hmm. Jullie stellen duo's samen. Iemand uit de literaire kunst, iemand uit de beeldende kunst. Vanuit verschillende generaties ook. Jullie vertrokken vanuit de beelden, als ik het juist heb, Ilke. Of Ushi.
1: Ja, inderdaad. Ilke is eerst heel intensief aan het zoeken geslagen naar werk, interessant werk, maar ook oeuvres van beeldende kunstenaars die aansloten op het thema.
0: Mm.
1: En na heel veel atelierbezoeken en gesprekken en zo, is dat werk dan geselecteerd. En dan ben ik eigenlijk aan de slag gegaan om te kijken, oké, met dit geselecteerd werk, maar ook het oeuvre en thema indachtig, welke auteur past hier nu bij? Is hier complementair, kan iets een nieuw perspectief bieden? Of waarin herken ik in het werk van de auteurs ook elementen? Dus dat was superleuk om te doen.
0: Was dat voor jou meteen duidelijk als je dan een beeld zag dat je dacht van wacht, ik moet dat bijvoorbeeld aan die of die?
1: Redelijk snel wel. Maar ik ben natuurlijk nu ook al een tijdje aanwezig in het literaire veld. In heel veel verschillende hoedanigheden. Als curator, als activist. Zelf als schrijver ook. En ja, dat netwerk heb je wel. En dat is heel fijn om dan te kijken van oké, hier moeten we die persoon bij plaatsen. Hier werkt dit. En dat was echt een heel leuk proces. En dan ben ik natuurlijk teruggegaan naar Ilke. Bij heel veel gesprekken gehad. Mm-hmm. Van hoe ziet dat er nu uit, het geheel? Doen we dit? Veel keuzes moeten maken. Ja.
0: Vorige week donderdag ging het allemaal van start. De eerste week zit erop. Hoe aardt het nieuwe festival hier?
1: Ja, al om te beginnen, de stad heeft dat hier echt enorm goed georganiseerd. De opening was echt een feest. En gewoon heel fijn om te zien hoeveel mensen er van andere streken naar hier komen. Maar ook hoe dat de route wel ook het lokale publiek bereikt. En ja, ik mocht ook horen van de burgemeester daarnet dat het een heel fijne week geweest is hier met veel bezoekers. Dus We zijn enorm blij.
0: Ja, het is hier enorm druk op straat. Hè. Je merkt het onmiddellijk als je aankomt. We gaan het straks verder over jullie hebben en over wat jullie zelf maken. Maar eerst is er live muziek in Culture Club. Dit is Roastbeef, daarnet nog op nummer 16 in de Vox-lijst. Met ditzelfde nummer, maar dit is een akoestische versie. Dit is Binnensmonds.

0: Roast Beef live in Culture Club. Roast Beef live in Culture Club en binnensmonds.
1: Culture Club zomer.
0: Het is heel ver weg van alles, Lore Reningen. En dat merk je ook een beetje aan mijn jinglepak. Want die kabel moest helemaal gelegd worden langs het kanaal naar de VRT in Brussel. Dus het kan soms iets langer duren voor die jingles komen. We zitten hier live in Lore Reningen vanop de beelden- en kunstenroute. De zussen Kop kwamen daarnet al even vertellen hoe ze het in elkaar hebben gestoken. Ze hebben beeldende kunstenaars aan schrijvende mensen gekoppeld. En een van die duo's zit hier bij mij. Sophie Muller en Sarah de Koning, welkom.
2: Dankjewel.
0: Ik zal bij jou beginnen, Sophie. We vinden werk van jou hier op twee locaties. De eerste is de Sint-Bartholomeuskerk in Pollinkhoven. Dat is een bijgemeente van Lore Reningen. En daar toon je blood paintings. Misschien moet je ze zelf omschrijven.
2: Ja, ik heb ook een paar afbeeldingen hierbij.
0: Dat is moeilijk voor de radio.
2: Dat is moeilijk voor de radio, dus ik ga het alleen aan jou toe. Nee, maar de Bartholomeuskerk in Pollinkhoven toon ik 8 bloedschilderijen op albast. Die zijn in 2 kasten die zijn gepresenteerd voor 2 zijaltaren.
0: Wat is albast ook weer?
2: Albast is een steensoort. Juist. Die iets zachter is dan marmer, maar die uiteindelijk wel heel dicht aansluit bij de menselijke huid.
0: En een beetje doorzichtig kan zijn.
2: Soms. En inderdaad een klein beetje doorzichtig is. Ik werk heel graag met die steen, hè, omdat die zo nauw aansluit bij ons menselijke conditie. En met bloed is ook een materiaal waar ik regelmatig mee werk. Bloed, rook. Omdat we met die materialen toch heel dicht bij ons menselijke zijn
0: komen. Bloed en rook. Over welk bloed hebben we het dan?
2: Menselijk bloed, mijn bloed, familiaal bloed. Dus ik heb zowel wat mensen in mijn omgeving die soms bloed voor mijn bloed zorgen.
0: Ja. Oké. Het klinkt bijna als een soort ritueel. Het aanbrengen van die heel primaire dingen op albast, wat dan weer
2: Klopt.
0: Een soort huid lijkt.
2: Het is inderdaad ook voor mij in stadia gegaan. In het begin werkte ik met gewoon rode verf, dan rundersbloed. En uiteindelijk, ja, dat moest mensenbloed worden.
0: Uiteraard.
2: Nee, het is ook een fantastisch materiaal, omdat het een bepaalde viscositeit heeft, die je niet kan hebben met aquarel. Dus je hebt een stollingsmoment op sommige momenten. En dat is, ja, dus is fantastisch wat dat doet op die albast. Dat je begint zijn eigen leven te leiden. En het is gewoon een ongelooflijk dankbaar materiaal.
0: En is het ook een duurzaam materiaal? Of moet je werk heel voorzichtig behandelen daarna?
2: Voorzichtig behandelen, maar iedere werk is ook wel 5 lagen met een UV-bestendige vernis.
0: Okay.
2: Waardoor dat het ook wel redelijk goed tegen de tand destijds kan gaan. Maar toch sowieso is dat geen werk dat je op een zonnige plaats moet hangen, bijvoorbeeld.
0: Wat dacht jij ervan, Sarah?
3: Ja, ik ken het werk van Sophie al.
0: Je kende het daarvoor al?
3: Ik kende het werk, ja, inderdaad. Ik kende haar tekeningen wel niet. De bloedtekeningen kende ik zelf nog niet. Ik vind het heel mooi hoe ze met heel intieme materialen eigenlijk de menselijkheid probeert te benaderen. Er zit een enorme warmbloedigheid in haar werk die ik heel mooi en heel herkenbaar vind. Dus zeker.
0: En hoe ga je er dan mee aan de slag als schrijver?
3: Ik ben eigenlijk vooral aan de slag gegaan met de film die Sophie toont.
0: In de zogenaamde Duiventoren is die te zien, hè? Klopt dat?
3: Klopt, ja.
0: Misschien kan jij hem even omschrijven.
3: Ja, het is een prachtige film. Een beetje een ongemakkelijke film ook op een manier. Het is een beeld van Sint Barbara. De beschermheilige van onder andere mijnwerkers, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Die langzaam verbrand wordt. Waardoor haar aangezicht transformeert, vernield wordt.
0: Dus het beeld van die Sint Barbara
3: Klopt.
0: Wordt verbrand. Het werk werd oorspronkelijk gemaakt voor Seamine in Genk. Dus ik snap de link met de mijnwerkers wel. Nu, de bevolking van Genk werd er ook bij betrokken.
2: Ja, nu dat is in 2012. Op die moment is het manifesta ook in Genk. En ik heb dan een solo gehad in Seamine. En een van de werken in situ was dan die Barbara. Het is een neogotische Barbara, die ik dus wel aangepakt heb, waardoor dat het een andere betekenis krijgt.
0: Een soort oeroud.
2: Ja, neogotisch. Inderdaad, ik heb haar getransformeerd tot een nieuw soort Barbara. Dus eigenlijk degene die beschermt tegen brand, wordt nu zelf het slachtoffer van brand.
0: Ja. Hoe gedijt een Limburgse heilige in West-Vlaanderen?
2: Ça va, maar bij ons is die ook heel gekend. Niet alleen Limburgs.
0: Nee. Terug naar jou, Sarah de Koning. Je hebt een gedicht geschreven naar die heilige Barbara.
3: Ja.
0: Zou je het eens willen voorlezen?
3: Ja, graag. Vraag mij. Vanuit mijn brand vraagt mij. Een gekrompen vonk in een tak slaapt een fossiel in een steen. Vraag mij. Licht in de lamp die denkt nat te zijn van een nacht. Diep onder donker duisternacht. En een lengte van zwart gedenkt mij. En vraag. Waarom ik branden zou? Waarom volg ik de kleine pols van dit trappelend leven, waar een rivier de loop niet weet te temmen van mijn vlechtende hart en de troostloze twijfel waarmee een vuur haar weg voortlegt met vele tongen? Wat doet dat met mij? Dat ik gehoorzaam weer vraag om een dag aan het zielsblauwe dal van de bloedsloop. Op het wit balkon blaas ik aswolken voor de zon. En de zon draagt haar zwaarte zelf. Een zwart, waarin ze een glazige voering heeft genaaid en het licht bij het diep. Of hoe maartse sneeuw haar ooghaarloze vorst aankijkt. En een vogel krijgt een koude kogel voor mij. Is het te verwachten dat oude sterren vervallen en de dode vogel haar nest bouwt met mijn dorst, of staan er zwijgende bomen in mij? O, stam ik af van het hoge hout dat wijdbeens zingt met een herfst en een opwaarts eindeloze tocht maakt? Schijnt warmbloedig bos te zijn dat blies zo heet. En vraag mij, is er bloedverwantschap met de blaren die bekennen, vraagt mij blazend hun onderwinterblos.
0: Ja, een goudklop, dat past eigenlijk perfect. Over gedichten gesproken, je hebt dit voorjaar de Johan Polak-prijs gesleept. Dat is wel financieel al sinds de grootste poëzieprijs. Volgende week vrijdag wordt debuutprijs uitgerekend. Ook daarvoor ben je genoeg. Goeie tijden.
3: Ja, ik ben heel dankbaar. Ik mag zeker niet klagen.
0: En ook goede tijden hier in Loreningen. Sarah de Koning, dank je wel. Sophie Mulder, dank je wel.
2: Dank je wel. Dank je.
0: Even een plaatje opzetten, wacht. Nee, hij wil niet. Toch wel. Oh, daar kwam het. Ja, die kabels naar Brussel. En nu is ook nog de pick-up kapot. Ba, ba, ba.

0: Oh, we zijn weer terug. Dit was, als ik me niet vergis, Vampire Weekend op je radio. Er zijn geen jingles, er zijn geen platen, maar er is gelukkig wel live muziek. Ik hoor trouwens ook nog muziek op de achtergrond. Dat is niet strikt noodzakelijk, man. Wie is dit? The Killers, als ik me niet vergis.
1: Kan wel meezingen?
0: Ja, misschien. Oh, we zijn er. Roos. Reper,
1: hey.
0: Roosbief.
1: Hallo.
0: We zijn in de verste uithoek van het land. De radio wil niet helemaal mee, maar we zijn er wel op. Dus we gaan die tijd goed gebruiken.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, heel goed. Jij speelde daarnet Binnensmonds, een nummer dat we vaak op de radio horen. Dat is een voorbode van een nieuwe plaat. Hè?
1: Klopt, ja.
0: Die is klaar?
1: Die is al een tijd klaar.
0: Die is al een hele tijd klaar.
1: Ja.
0: Waarom duurt het zo lang?
1: Ja, wat persoonlijke dingen. Ja, ik heb er nog niet zoveel over gesproken, maar ik heb mij laten opnemen in een psychisch centrum.
0: Mm-hmm.
1: Voltijds. En dat is de reden dat de plaat even moest wachten. Maar nu is er wel een datum die ik nog niet ga zeggen, maar dat is er wel. Dus de plaat, binnenkort komt de tweede single uit.
0: Ja, in september, dat weet ik.
1: Ja.
0: Ja. Als je zo'n lange pauze neemt,
1: ja,
0: dat lijkt me voor een creatief mens heel moeilijk, omdat die plaat natuurlijk staat te trappelen om uit te komen. Maar ook misschien heel vruchtbaar, omdat je tijd hebt die je anders misschien niet zou hebben om misschien nieuwe dingen te
1: doen. Ik heb al een nieuwe plaat geschreven.
0: Al een hele nieuwe?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is nog niet opgenomen, maar ik heb 12 nummers. Dus inderdaad, dat is een van de voordelen. Dus als iemand geen inspiratie heeft, laat je opnemen.
0: Die songs, zijn die anders dan de songs die je voor die opname schreef?
1: Ja.
0: Hoe dan?
1: Ja, dat ga ik nog niet helemaal zeggen.
0: Okay,
1: omdat dat duurt echt nog lang. Ja.
0: Mm-hmm. Maar je hoort wel degelijk een verschil tussen die twee.
1: Ja, zeker. Ja, het is gewoon kleiner. Laten we het daar
0: houden. Ja. Op tournee ga je binnenkort ook?
1: Ja, klopt.
0: Dat is iets waar je lang op hebt zitten wachten.
1: Ja, ik ben er echt helemaal klaar voor. So, ik heb er genoeg in de spiegel geoefend. Dus ik ben echt heel erg klaar voor.
0: Ja.
1: Het is iets wat ik heel gemis. Ja.
0: Wat is er dat er op podium gebeurt dat voor jou zo belangrijk is?
1: Dat ik mij gewoon op die plek, als het goed gaat, mits het goed gaat, ben ik gewoon het gelukkigst. Ja.
0: Weet je waarom?
1: Omdat ik dan niks denk. En helemaal heel veel concentratie heb. En dat ik ook wel weet dat ik ergens goed in ben. En verder vind ik het leven wel moeilijk. Maar dat kan ik goed. Dat weet ik.
0: Dus mm-hmm.
1: Vandaar. Ja.
0: Dat kun je heel goed. Wil je voor ons nu ook iets spelen?
1: Ja, klopt.
0: Het komt ook uit de nieuwe plaat. Heet Lithium.
1: Ja.
0: Waar gaat het over?
1: Ja, alles gaat goed met me. Okay.
0: Roos, pak de gitaar. En de koptelefoon.
1: De zang iets harder van mij? Ik hoor niet zo goed. Of mijn koptelefoon staat hier aan? Ja, ik denk het. Ik weet het niet.

0: Roast Beef live in Culture Club Zomer. En dat is het enige wat we hebben, live muziek. Want onze platenkast is helemaal kapot. Dat is niet erg. We zitten nog steeds in Loreningen, van op de beeldenroute. In de Sint-Rictrudiskerk in Redingen. Dat is hier niet zo. Dat is een deel van Loreningen, neem ik aan. Hangt een groot werk van Hadassah Emmerich, Bodyscape. Die is hier. En zoals voorgeschreven door de Zussenkop, moest daar ook een tekst bij gaan horen. En dat, daarvoor heeft Tijl Nuits gezorgd. Jij bent er ook bij komen zitten. Dag Tijl, dag Hadassah. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
2: Dank u.
0: Hadassah, wist jij meteen wat je wilde laten zien op die literaire kunstroute cultus?
1: Ik herinner me dat de vraag wel was om een monumentaal werk. Of tenminste, ik kon me in ieder geval voorstellen dat een monumentaal werk hier echt wel aan de orde zou zijn. En natuurlijk dacht ik aan een beschikbaar werk. En ik dacht vrij snel aan het voorstellen van het werk wat er nu hangt. En dat was ook vrij snel geaccepteerd. Ja, dus het was heel snel beklonken.
0: Oké, hoe ziet het werk eruit?
1: Het is een horizontaal werk, een panoramisch werk bijna. Dus vrij liggend en het is een vrij kleurrijk schilderij. Werk op doek, olieverf op doek. En het is eigenlijk het motief wat je ziet op het doek is een herhaald motief van gestileerde lichamen. Mm-hmm. Het heet dus ook bodyscape, als een soort landscape, maar dan van bodies.
0: Mm-hmm. Tijl, wat dacht jij toen je het werk voor het eerst zag?
2: Ja, ik was eerst eigenlijk een beetje overrompeld door al die kleuren.
0: Want heb je het meteen in het echt gezien?
2: Ik heb het nu nog maar net. We zijn samen naar de kerk geweest en we hebben het samen gaan bekijken. Ja. Dus ik zag het op een klein laptopschermpje. Maar toch kwamen die kleuren echt binnen en ik wist ook niet zo heel goed. Wat ik precies zag, was het een landschap waar het lichamen, planten, bloemen. Mm-hmm. Dus ik was wel meteen geprikkeld om daar iets mee te gaan doen. En ben aan het schrijven gegaan.
0: Dat is een gedicht geworden?
2: Ja.
0: Aureool heet het. En het begint met een artikel uit de grondwet over de vrijheid van eredienst. Dat had wellicht ook iets met de locatie te maken.
2: Ja, inderdaad. Het is ook wel zo dat ik de laatste tijd een probleem heb en eigenlijk alleen nog maar poëzie kan schrijven die gelinkt is aan de grondwet. Dus dat gebeurde nu dus ook. Maar inderdaad, doordat het werk zo getoond wordt in die kerk, dat je die vrouwenlichamen, slinger van vrouwenlichamen ziet, vond ik wel het artikel over de vrijheid van meningsuiting en het vrijheid van eredienst, mm-hmm, die samen in één artikel zit in de grondwet, wel een plaatje mocht krijgen bij het gedicht en in de kerk van Reningen.
0: Mm-hmm. Hadassah, had jij de gedichten of grondwerk, boonwinnende roman van Tijl gelezen? Toen jullie aan elkaar gekoppeld werden of nog niet?
1: Helaas niet.
0: Nee, en nu? Ook nog niet?
1: Ik ben nog eerst met Ushi Kop bezig. Dus hij staat in de queue. Ja.
0: Het gedicht heb je wel gelezen?
1: Ja, zeker.
0: Wat vind je ervan?
1: Ik vind het ontzettend mooi. Ik ben geen grote kenner, heb ik al toegegeven ook aan Tijl in ons verkennend gesprek. Dus, maar ik denk dat hoeft ook niet. Net zoals degene die mijn werk ziet ook niet per se een grote kunstkenner hoeft te zijn. Mm-hmm. Dus het werkt voor mij heel erg goed bij het werk, maar ook op zichzelf als autonoom gedicht. Dus.
0: Tijl, wil jij het gedicht voorlezen?
2: Met plezier. Wil je het artikel uit de grondwet er graag bij?
0: Of? Hoe lang is dat artikel, Tijl?
2: Het is wel enkele zinnen en behoorlijk droog.
0: Ik zou zeggen, we hebben tijd, want we hebben geen platen enzovoort. Dus ik zou zeggen, lees misschien heel de grondwet voor en dan daarna het gedicht.
2: We luisteren eerst even naar de muziek van de grondwet. Artikel 19. De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd. Behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruik maken van de vrijheden worden gepleegd. Ik zie de zon sterven op het einde van de snelweg. En ergens in de verte, in een virusvrije auto, houdt een vrouw zielsveel van een vrouw. Soms, wanneer ik alleen thuis ben, neem ik de parlofoon van de haak en luister naar de ruis van de nachtelijke straat. In jouw haren is een aureool verstrikt geraakt, maar ik kan hem niet aanraken. We spannen een lijn over het veld, slingers nog nat van de verf. Een grens die de goden niet mogen oversteken. De boodschap is duidelijk. Blijf daar. Kom alleen als we je nodig hebben. Een god is een gevangene.
0: Een god is een gevangene. Dat is, ja. Dat is mooi. Ja. Hadassa, jouw werk is hier te zien. Waar ben je ondertussen nog mee bezig?
1: Op dit moment met verschillende dingen. Dus ik ben een nieuw groot werk aan het maken in mijn atelier. Ik ben bezig met het voorbereiden van een opdracht voor een project in Mechelen. Voor een brug zelfs. Dus dat is een enorm project.
0: Dat is enorm. Dat groot werk, is dat iets wat voor jou vanzelf komt? Of is dat iets wat je leuker vindt dan klein werk maken? Of makkelijker?
1: Ja, ik hou enorm van monumentale schaal. En ik denk dat dat iets te maken heeft ook met het lichamelijke. Dat ik inderdaad daar volledig zelf in op kan gaan. Maar ik vind ook heel belangrijk dat de beschouwer, de bezoeker, een alomvattende ervaring kan hebben als diegene naar het werk kijkt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus dat is iets wat me ligt. Ja.
0: Ja. Tijl, jouw roman won die Boonprijs. Je bent nu poëzie aan het schrijven naar aanleiding van de grondwet.
2: Klopt.
0: Ben jij ook al aan het nadenken over nieuwe roman?
2: Momenteel is inderdaad de focus de lyriek die in de grondwet verstopt zit. Maar ik heb een paar ideetjes waar ik momenteel op aan het broeden ben voor een nieuwe roman.
0: Mm-hmm. Is dat dan extra spannend na het winnen van die prijs?
2: Misschien is het, ik voel me wel comfortabel om nu inderdaad eerst een beetje met die poëzie bezig te zijn.
0: Mm-hmm.
2: Waar ik veilig ben in mijn speeltuin, waar alles mag.
0: Mm-hmm.
2: En die roman inderdaad, misschien is daar wel iets meer druk, maar die voel ik op dit moment nog niet.
0: Oké. Zijn jullie verder al gaan rondkijken hier in de stad? Wat hebben jullie gezien?
1: Tijdens de opening was ik ook hier aanwezig. En toen heb ik eerst de locaties op loopafstand gedaan. Toen heb ik mijn eigen werk en de andere werken in de andere kerken hieromheen ook nog niet gezien. Dus ik heb in ieder geval nu eerst het parcours gedaan hier op loopafstand. En ik heb al hele mooie werken gezien en interessante hoeken ook van Loreningen. Dus het is heel boeiend.
0: Tijl Nuits en Hadassa Emmerich, jullie werk is hier te lezen en te bekijken. Dank jullie wel. We hebben nog live muziek. Roos heeft haar gitaar gelukkig weer vast. Koptelefoon komt erbij. Dit belooft live muziek op je radio. En dat is op dit ogenblik de enige muziek die we hebben. Ja, dus het is prachtig.
3: Ik ga dus een nummer doen wat ik niet zeker weet of ik het ken.
0: Ideaal.
3: Dat zou wel op de nog nieuwere plaat. Ik denk dat mijn promodame Esther niet blij gaat zijn dat ik allemaal nieuwe nummers aan het spelen. Maar ja, er luistert toch niemand naar Radio 1? Toch?

alles lukt. Een klein beetje zoals deze Culture Club, zou je kunnen zeggen. Waar ook echt alles lukt. Ik geloof zelfs dat technicus Wouter een oude iPod met zo'n wieltje heeft gevonden. En daar heeft hij nu een kabel in gestoken. Met een beetje geluk krijgen we opgenomen muziek op Radio 1 live. Nee, niet live. Opgenomen dus in Culture Club Zomer. Dit is Moloko of zo? Ja. Nee, nee. Nee, we gaan een ander kabeltje vragen aan de burgemeester. Die loopt hier ook ergens rond. Nee, we moeten verder met het programma dan. Het gesproken woord. Wil iemand naar bij mij komen? Eelke Oeschikop bijvoorbeeld. Die cureren hier het festival. Ah nee, nu zijn we toch in de iPod van Wouter geraakt. Even dansen dan.

Moloko was dit. En we hebben nog één plaat van Simon weten terug te vinden. Het is Zonde van uw tijd. Dat is wat van deze uitzending uiteraard helemaal niet gezegd kan worden. Live vanuit Loreningen met...

0: slapen, wil ik dat het mist. Hoe kort voor het uitdooft, hoeveel is het?
1: Simon licht? Was dit in Culture Club Zomer. En dit zijn nog voor het nieuws van 12, The Beach Boys. Bye bye.

0: Barbara Ann van The Beach Boys. Blijf bij ons voor nog een spannend uurtje radio, vermoedelijk zometeen na het nieuws. Nog 7 seconden, denk ik. Ik weet niet precies hoe laat het is hier ook. Het is heel vreemd. Dag.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die langskwam was spoken word-artieste Hind El Jadid. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Anderlecht is afgelopen nacht een commissariaat van de politie beschoten. De Vlaamse brandweerlui zijn vertrokken uit de Hoge Venen en straks...

0: begint de Vuelta, de laatste grote rittenwedstrijd van het wielerseizoen. In de Brusselse gemeente Anderlecht is vannacht een politiecommissariaat beschoten met een zwaar wapen. De daders zijn voorlopig spoorloos. Filip Heijmans.
1: Precies zo'n mitraillet die was geschoten geweest. En dat was een hele volle magazijn, precies. Dat was meer dan 20 kogels, denk ik.
2: Iets voor middernacht hoorde buurtbewoner Hamza plots verschillende geweerschoten.
1: We zijn uit de ramen gekomen kijken, ook naar beneden gekomen. Heel de straat was eigenlijk buiten.
2: Op videobeelden is te zien hoe twee mannen met een step aankomen, het vuur openen en weer wegrijden. Het vroegere hoofdcommissariaat van Brussel-Zuid staat nu grotendeels leeg en gewonden vielen er niet. Maar korpschef Jurgen de Landsheer maakt zich grote zorgen.
3: Dit is toch een rode lijn die overschreden wordt. Het feit dat in instantie als de politie het doelwit wordt van dergelijke criminelen is verontrustend.
2: De daders zijn nog op de vlucht. De landsheer vermoedt dat ze in het drugsmilieu te vinden zijn.
3: Ja, vergelding van een bedreiging. We halen wapens van de straat, we halen drugs van de straat en we gaan ermee verder doen en ons zeker niet laten intimideren.
2: De politie neemt nu extra veiligheidsmaatregelen.
0: In de Hoogvenen heeft de brandweer een relatief rustige nacht achter de rug, dat zegt de Luikse provinciegouverneur. En Marian Temmerman, de laatste Vlaamse brandweermensen zijn intussen ook vertrokken uit het gebied.
4: Ja, woensdag was een groot deel van hen al vertrokken, maar een ploeg van de vrijwillige brandweerlui uit Limburg waren langer gebleven. En nu is ook die laatste ploeg naar de kazerne van Lanaken teruggekeerd gisteravond. Helaas blijven opflakkeringen mogelijk, ook met het regenachtige weer. Extra toezicht zal sowieso nodig zijn tot aan de winter. En op dit moment zijn zo'n 100-tal brandweermensen nog actief daar.
0: Ja, en weten we intussen al hoe die brand ontstaan is?
4: Nee, het onderzoek is zelfs nog niet gestart, omdat het terrein in de noordelijke zone te gevaarlijk blijft en op sommige plaatsen zelfs ontoegankelijk voor de deskundigen van het parket. Maar intussen circuleert er wel een foto die vorige week vanuit een vliegtuig genomen is en waarop mogelijk het begin van de brand te zien is. En dan pistes waaraan momenteel gedacht wordt zijn een vonk uit een landbouwvoertuig of natuurlijk een sigaret.
0: Dankjewel, Marian. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zo net verschillende Russische raketten neergekomen op klaarlichte dag. De aanval komt enkele uren na een bijzonder dodelijke droneaanval op een winkelcentrum in Kryvyi Rih en verschillende andere bombardementen afgelopen nacht. Maar een trio Rusland lijkt de oorlog tegen Oekraïne alsmaar meer op te drijven.
5: Ja, vorige maand juli was al de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds het begin van de oorlog, 4,5 jaar geleden, met meer dan 400 doden. En ook deze maand blijven de bombardementen maar komen. Drones die instaan op winkelcentra, appartementsgebouwen, op openbaar vervoer ook en vaak gewoon overdag. En uiteraard ook op militaire doelen, maar daar krijgen we natuurlijk minder informatie over. Oekraïne is momenteel bijzonder kwetsbaar omdat het geen luchtafweerraketten heeft om zich te verdedigen tegen ballistische raketten uit Rusland. Elke raket die wordt afgevuurd komt dus ook ergens neer. En daarnaast gebruikt Rusland ook alsmaar meer drones met straalmotoren die veel sneller vliegen en dus veel moeilijker neer te schieten zijn. Oekraïne vuurt ook elke nacht tientallen drones af op Rusland, doorgaans wel met veel minder slachtoffers, maar afgelopen nacht zouden daarbij ook 6 Russische burgers zijn gedood.
0: Dankjewel, Marijn. Bij een zwaar verkeersongeval in het noorden van Engeland zijn vannacht verschillende doden gevallen. Bij de botsing in de buurt van Middlesbrough was onder meer ook een politievoertuig betrokken. Hoe het ongeval is gebeurd en hoeveel slachtoffers er precies gevallen zijn, is nog niet duidelijk. En straks begint in Monaco de Vuelta, de wielerronde van Spanje. Blikvangers aan de start zijn Wout van Aert en natuurlijk ook Tadej Pogacar. Gert Geens blikt vooruit.
6: Amper een maand na zijn vijfde toerzege probeert Tadej Pogacar in de Vuelta een van de weinige hiaten op zijn erelijst weg te werken.
7: To win all three Grand Tours would be a big goal and dream since few years now.
6: Giro en Tour heeft hij al en eigenlijk gaat zowat iedereen ervan uit dat de Vuelta erbij zal komen, zeker bij afwezigheid van bijvoorbeeld Evenepoel en Vingegaard. En toch wordt het een boeiende ronde van Spanje, met Wout van Aert bijvoorbeeld, weer van de partij nadat hij ongelukkig de Tour moest laten schieten. Van Aert heeft wel trek in een rode leiderstrui na het openingsweekend.
8: Ja, toch wel. Daarna gaan we snel naar de bergen, dus het zal in ieder geval snel moeten gebeuren. Maar ik kan me gewoon volsmijten zaterdag en Dan kijken we hoe dichter we erbij zijn.
6: Vandaag begint de Vuelta met een best wel technische tijdrit in Monaco, de thuishaven trouwens van Pogacar. Andere renners om naar uit te kijken zijn Mats Pedersen, die is ploegmaat Thibaut Nijs, Kian Uytebroeks, kan hij de ontgoocheling van de Tour doorspoelen, en Jarno Widar, die zijn eerste grote ronde rijdt.
0: En die openingstijdrit begint om 4:15. Om 7:17 is het aan Wout van Aert, 2 minuten later aan Pogacar. In Griekenland wordt het dit weekend opnieuw erg heet. In veel delen van het land kan het tot 40 graden worden, plaatselijk tot 42. De Griekse Weerdienst waarschuwt voor een hittegolf die nog tot midden volgende week kan duren. Momenteel liggen de temperaturen in Griekenland tot 8 graden hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar. Bij ons is het wisselend en soms zwaar bewolkt met buien die onweerachtig kunnen zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger en zonniger. Maxima tot 21 graden. Morgen lokaal ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en zo goed als droog. Maandag zonnig tot 23 graden. In de loop van de volgende week wordt het geleidelijk nog enkele graden warmer, maar dan is er ook kans op buien. We begonnen met de beschieting vannacht van een commissariaatsgebouw van de politie in Anderlecht. Beelden tonen hoe 2 mannen het gebouw onder vuur nemen en daarna wegvluchten op een step. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1. Radio 1. Culture Club Zomer.
10: Met Bent van Looijen.

0: Welkom terug voor een tweede uur Culture Club Zomer live vanop de literaire kunstroute in Loreningen. Dat was Roastbeef live op je radio. Gelukkig was Roastbeef live op je radio, want misschien heel even voor de mensen die er net bij komen. Onze computer is een beetje kapot. We hebben geen contact meer met het moederschip, de oude VRT, aan de Rijerslaan in Brussel. Maar ik weet wel dat ergens wij te horen zijn. Misschien op een autoradio, een batterijradio die we tegenwoordig allemaal moeten kopen. We zijn bij u, er is kunst, er is ontroering, dankzij Culture Club. En dankzij Ilke en Oeshi Kop, welkom terug in Culture Club Zomer. Jullie zijn zussen, jullie zijn kunstenaars, jullie zijn curators van deze literaire kunstroute. En ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar jullie woonden een hele tijd ook onder één dak. Is dat nog steeds zo?
1: Ja hoor, ja? In volle overtuiging. Ja.
0: En jullie zijn tweelingzussen, dat had ik nog niet verteld. Hoe intens is dat?
1: Zeer intens, ja. Op alle mogelijke manieren, denk ik. Maar heel, heel leuk. Heel bijzonder. Maar ja, met heel veel meeleven en meevoelen met elkaar. Waardoor het soms wel voelt of dat je twee levens leidt. Mm-hmm. Ik vind mijn ene leven al best druk. En veel, dus het is ja, wel heel bijzonder. Ja.
0: Heel knoeien ze voor jou.
2: Ja, extreem veel geluk voel ik altijd dat ik heb. Door niet alleen op de wereld gekomen te zijn. Ik denk dat dat heel uitzonderlijk is. En inderdaad, we hebben een huis in Brussel samen. En het fijne is, wij zijn allebei heel begaan met de wereld. Heel ondernemend ook. En we versterken elkaar daar ook wel in.
0: Ja, dat begaan zijn met de wereld, dat is iets wat ook in jullie werk doorsijpelt. Oeshi, in jouw roman ging het heel erg over vrouwenrechten, al dat soort dingen. Bij jou, Ilke, in schilderij eigenlijk ook. Dat is inhoud, dat is iets wat jullie belangrijk vinden om te vertellen. Maar dan is er ook de vorm. Hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om de dingen die je gezegd wil hebben in een vorm te gieten?
2: Ja, het is wel speciaal natuurlijk dat we dat allebei in een ander medium onderzoeken en ook uitdrukken. Voor mij, ja, ik ben heel beeldend ingesteld. En het is altijd de vraag van hoe kan je bepaalde emoties en bepaalde denkbeelden, bepaalde vooral ook schurende werkelijkheden in een beeld vatten.
0: Juist.
2: En ik ben inderdaad begonnen vooral in de schilderkunst. Maar de laatste tijd exploreer ik dat ook op vlak van sculptuur en ook in installatiekunst. Omdat ik heel graag die media combineer om de kijker eigenlijk ja, echt te laten voelen. Een soort nieuwe omgeving, een soort mentale ruimte te laten aanvoelen. En voor mij werkt dat heel goed in een combinatie van media.
0: Ja. Ja. Je hoort wel eens van hoe specifieker je iets vertelt, hoe persoonlijker, hoe individueler, hoe universeler het effect. Hè? Dus als je iets vertelt dat heel dicht bij je eigen leven ligt, is dat vaak iets dat de meeste mensen wel begrijpen. Merken jullie dat ook? Want jouw schilderijen zijn een soort van autofictie, zou je kunnen zeggen. Is dat bij jou ook, Oeshi, jij schudt van, is dat wel waar, wat die band zegt?
1: Ja, dat is super interessant. Echt heel veel interessante vragen. Hier kunnen we echt wel nog een uur over praten.
0: Hebben we.
1: Oké. Ik denk, ik wou nog eventjes over dat maatschappelijk engagement ja. En in de wereld staan. Ik denk, als maker ben je mens en als maker leef je in deze wereld. Dus als je dan zegt, oh, ik ga een roman schrijven, ik voel de drang om een verhaal te vertellen, dan komt die wereld gewoon binnen. Mm-hmm. Het gebeurt automatisch. Ik denk niet per se dat ik echt mijn boek Dodemaan heb geschreven van ik ga nu iets vertellen. Mm-hmm. Maar voor mij gebeurt dat wel heel snel automatisch. En ik denk omdat wij in dezelfde wereld leven, ik en Ilke, en alle twee vrouwen zijn en ook wel bezig zijn met de feministische beweging,
0: ja.
1: Dat het daar wel aan te passen komt.
0: Sijpelt, ja.
1: Ja. En dan die autofictie, dat is heel interessant. Ik ga voor mezelf spreken. Ja. Ik schrijf geen autofictie. Ik vind niet dat mijn roman autofictie is. En ik heb ook nog nooit iets autobiografisch geschreven. Mm-hmm. Maar wederom, er zijn elementen in mijn boek. Een huis in Anderlecht. Twee eenijige tweelingzussen. Die elementen, ja, die ken ik. Mm-hmm. Maar write what you know. Ik denk dat dat slim is om zaken die je kent van binnen en van buiten, om die in kunst te gebruiken. En dat is ook wel een spel van wat is realiteit, wat is fictie, waar zijn die lijnen? En ik kijk naar Ilke haar werk en dat is voor mij hetzelfde. Dat is geen...
0: Want omschrijf Ilke's werk is voor de mensen die het niet kennen.
1: Zij gebruikt eigenlijk haar eigen beeltenis om in verschillende media beeldend werk te maken. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde voor mij. Het is geen zelfportret. Net zoals mijn fictie geen zelfportret is, maar natuurlijk zijn er elementen, maar die lijn is natuurlijk... dun, maar die is wel voor mij echt essentieel. Maar Ilke's werk, heel geankerd eigenlijk in het verleden, in de ambacht van het olieverf schilderen, het maken. Ja,
0: heel veel zelfportretten, bijna heel uitsluitend.
1: Nee, ja, wel geen zelfportretten.
0: Ah ja, goed. Portretten van iemand die gelijkenis vertonen.
1: Nee, ik noem het geen portretten. Want voor mij een portret, dat is echt een kunst. Dat zegt
0: daar
1: iets
0: ga je
1: over,
0: voor zitten. Ja.
1: Ja, dat zegt iets over iemands karakter. Mm. En dat kan je op alle mogelijke manieren doen. Een abstract werk kan ook een portret zijn. Maar dan gaat het echt over de diepgang van wie is die persoon dat je portretteert.
0: En bij jou is het iets anders?
1: Ja, ik vertrek van mijn eigen lichaam, van mijn eigen beeltenis. Omdat dat iets is dat ik heel van dichtbij ken. En ook omdat het altijd ook voorhanden is. Ik werk alleen in mijn studio. Mm. Heel vaak ook met fotoshoots waar ik zelf mijn zelfontspanner beelden neem. Maar dan gebeurt er iets. Dus dan wordt dat lichaam eigenlijk getransformeerd in een beeld, in een schilderij, in een sculptuur, een stuk van een schilderij. En dat vertrekt ook van die shoot, van die beweging. Het is iets anders. Voor mij, portretkunst is iets waar ik niet aan doe.
0: Oké, maar beeltenissen die lijken op jouw beeltenis. Zou het zo zijn?
1: Ja, maar ik ben daar ook meer en meer... komt daar wel, merk ik, veel meer ruimte en afstand in. Mm-hmm. Dus de beelden die ik hier nu heb staan, de sculpturen... Ja, die zijn vertrokken. Ik heb een kleibeeld gemaakt van mijn hoofd in de spiegel. Maar dat... Ik denk niet dat veel mensen mij daarin zouden herkennen. Het is meer echt die fysionomie vanaf een lichaam naar een soort 3D-representatie gaan. En dan heb ik die gegoten in verschillende materialen. En die heb ik dan gecombineerd met houten kubussen, waarop ook schilderijen staan, waar dat eigenlijk... Ja, dat zijn eigenlijk kleine elementen uit schilderijen die ik vroeger heb gemaakt. Dus er komt ook een meta-laag over... Het is eigenlijk ook een werk dat echt gaat over die cultus van de kunstenaar, persoonlijkheid. Mm-hmm. De fictie die heel vaak als autofictie wordt geïnterpreteerd. Ja.
0: Jullie zijn zelf aan het schrijven, aan het maken, aan het schilderen, aan het boetseren, aan het beeldhouden. Jullie hebben niet altijd in die actieve kunstwereld gezeten. Jullie zijn begonnen van het beschouwen, klopt dat?
1: Ja, zeker voor mij, denk ik. Ik ben eigenlijk kunsthistorica, dus ik heb kunstwetenschappen gestudeerd, dan nog cultuurmanagement. Maar ik heb eigenlijk vanaf kleins af aan heel veel naar kunst gekeken. Ik ben opgegroeid met ouders die ongelooflijk veel liefde voor de kunst hebben en zelf ook maken. En
0: was dat een grote stap om te zetten van ik ga het nu gewoon doen?
1: Enorm, ja. Ik heb eerst dat echt moeten loskoppelen van... van een soort beeld dat ik had van wat een kunstenaar behoort te zijn. Mm-hmm. En ik ben daar ook mee begonnen zonder verwachtingen. Eerder van, ik ga nu iets voor mezelf doen. En ja, dat is al heel snel een complete obsessie en fascinatie geworden. En ik ben enorm blij dat ik die stap heb gezet, want ik ben eigenlijk thuisgekomen, ja. Mm-hmm. Ja, en voor mij, opgroeiend in zo'n creatief nest met twee kunstenaarouders, een zus die heel veel talent had voor alles visueel. Ik had zoiets, ik ben een nerd. Ik wil statistiek, data-analyse. Ik ga professor worden.
0: Maar toen moest ook de nerd aan de slag.
1: Ja, ik had vooral zoiets van, ik ben blijkbaar eenmaal anders. Ik voelde mij heel anders in dat gezin. En ik ben dan gaan doctoreren. En ik dacht, oké, daar ligt mijn toekomst. Ik ga academicus worden. En dan toch tijdens mijn doctoraat gedacht van, hier klopt iets niet. Dan ben ik naar Brussel verhuisd. En ik denk dat daar mijn spark is gekomen van, ik wil eigenlijk schrijven.
0: Oké.
1: En voilà.
0: De route, wat kunnen mensen verwachten? Waarom moeten ze komen? Jullie hebben nog 1 minuut om het te pitchen.
1: Ja, ik denk iedereen die van kunst houdt, die in kunst geïnteresseerd is en die op een laagdrempelige manier wilt kennismaken met kunst in een mooi landschap. Maar ook voor kunstexperts die gewoon heel goede kunst willen zien van eigen bodem met gekoppeld aan heel mooie teksten. Rijm de la crème.
0: Ja, tot wanneer loopt het festival nog?
1: tot eind september.
0: Okay.
1: Dus er is nog voldoende tijd om te komen.
0: Ilke en Ushikop, dank jullie wel. Zometeen hebben we het met Simon Spruit ook over cultussen. Want in zijn prachtige strip De Maanwandelaar duiken we het oude Perzië in. Hebben we een plaat? Jazeker hebben wij een plaat. Het is er eentje van Helena Casella. Dit is Forsaken Soul.

0: Forsaken Soul van Helena Casella. Ze is trouwens komende maandag te gast bij de Zomer van met Erik Venema. Daarin gaat ze 2 uur lang vertellen over hoe het is Braziliaans te zijn en toch in Gent te wonen. En nog andere dingen stel ik mij ook voor.
1: Culture Club. Zomer.
0: En nu gaan we naar New York. Heel even kijken. Want in de West Village staat daar een heel beroemd appartement. We laten ons de hele zomer graag leiden door ervaren gidsen. Elke van Haken, die woont en gidst in New York. Zij neemt ons mee naar de West Village. Een onbetaalbaar deel van Manhattan waar de hoofdpersonages uit de serie Friends toch maar een gigantische loft konden vinden. Maar daar is het Elke niet om te doen. Ze troont ons mee naar Grove Court, een steegje 10 meter daarvandaan. Waar elke dag honderden toeristen argeloos voorbij racen op zoek naar die bekende Friends Building. Als je door de spijlen van het smeedijzeren hek van dat steegje kijkt, popt een heel ander New York op.
2: Deze song herken je wel. Het is een van de meest populaire series uit de jaren 90. En er is een plek in New York waar je het appartement waar die serie zich afspeelt kan gaan bekijken. Het staat in The West Village, op de hoek van Grove Street en Bedford Street. Nog altijd komen hier elke dag honderden mensen om foto's te maken en selfies te maken en TikTok-filmpjes te maken. En dan daarna lopen ze weer door, op zoek naar de volgende toeristische locatie. Maar op 10 meter van dat gebouw, dus op die hoek daar, daar is tussen de huizen plots een smeedijzeren hek. En als je daar doorheen tuurt, dan zie je eigenlijk een heel andere wereld. Je ziet een driehoekig pleintje. Het zijn bakstenen huisjes achterin in dat pleintje. En die hebben witte kozijnen en witte deuren. Er is klimop langs de muren en er staan rode dendrons in het midden van het plein. En vooral, het is er stil. Mind you, we zijn nog altijd in het hart van Manhattan, hè? Maar het is hier niet altijd zo idyllisch geweest. In de 19e eeuw heette dat hier namelijk Pig's Alley. Want hier liepen varkens rond in vieze aarde en die bewoners die deden een gevoeg op dat middenplein. Later kwamen er ook havenarbeiders wonen. Dat was een heel ruige bende. En toen heette dat hier Mixed Ale Alley. Want die arbeiders die hadden geen geld om een eigen pintje te kopen. Dus die pakte de restjes, de kliekjes, uit andermans glazen en die goten die samen in een eigen glas. Maar hoe kwamen die huisjes hier dan terecht? Dat was de schuld van een zekere Samuel Cox. Die had hier een grocery store, een kruidenierswinkel, vlakbij. En die vond dat hij te weinig klanten had. Dus hij bouwde hier 6 kleine arbeiderswoningen, zodat er gegarandeerd vlakbij mensen zouden wonen die ook bij hem boodschappen zouden komen doen. Dat is dat van die vestzak en die broekzak, hè? In 1920 werd de Pig's Alley verkocht aan een vastgoedontwikkelaar. En zoals je dat hier vaak hebt in New York met dat soort vastgoedontwikkelaars, die zag potentieel en het eerste wat hij deed was de alley een nieuwe naam geven. Die noemde dat Grove Court. Dat klinkt al een pak chiquer natuurlijk dan Pig's Alley. Alles werd opgekuist en gerenoveerd. En nu kwamen er kunstenaars in die huisjes wonen. En één daarvan was O. Henry. Dat was op dat moment een van de bekendste Amerikaanse schrijvers uit die tijd. Die woonde daar een tijdje en die schreef er zijn beroemde verhaal The Last Leaf over die Grove Court. Het ging over 2 jonge kunstenaars in Greenwich Village. Over een zieke vrouw die door haar raam kijkt naar een klimop tegen de muur en die besluit dat ze zal sterven als het laatste blad valt.
3: They are falling faster now. When the last one falls, I must go too.
2: Een oude schilder in het gebouw die hoort dat zij ziek is. En die mens heeft zelf zijn hele leven gedroomd om een meesterwerk te schilderen. En die nacht, in de regen, het was hevig aan het stormen, klimt hij naar buiten.
3: His shoes and his clothes were wet and as cold as ice. Everyone wondered where he had been. The night has been so cold and wild.
2: Even later stierf hij aan een longontsteking. Maar de vrouw werd beter, want het laatste blaadje aan de muur bleef hangen.
3: Look out a window, dear, at the last leaf on the wall. Didn't you wonder why it never moved when the wind was blowing?
2: Die oude schilder had zijn meesterwerk geschilderd. Een blaadje op de muur.
3: It is his great masterpiece. He painted it there the night that the last leaf fell.
2: Die vrouw overleefde en hij stierf. Vandaag, zo één huisje kost 4 miljoen. 4 miljoen. Voor een huis op een plek waar ooit varkens rondliepen en arbeiders kliksjes bier dronken. Maar ik sta daar dus nu te kijken aan dat hek. Ik heb geen sleutel. De ingang is exclusief voor bewoners. Die hebben daar dan natuurlijk ook genoeg geld voor betaald. Maar we kunnen wel door die spijlen turen. En dan zie je die huisjes daar. En dan denk ik aan O. Henry, die schrijver die er zat. En aan Samuel Cox en zijn kruidenierswinkel. Aan die varkens en aan die havenarbeiders dus. En achter mij hoor ik dan die toeristen. Die staan daar nog altijd foto's te maken van dat appartement op de hoek. Friends, van seizoen 1 tot en met 10. En dan lopen ze weer door. Maar dit hier, dit klein pleintje, die stilte, dat verhaal, vind je niet op TikTok of op TripAdvisor. Daarvoor moet je door de spijlen van dat hek kijken. En als je goed hebt geluisterd, dan ga je veel meer zien op dat pleintje.
0: Op naar New York dus. Ooit waarde daar ook een Englishman rond. Dat was geloof ik deze.

0: Walking on the Moon van The Police.
1: Culture Club Zomer.
0: We zitten hier in Loreningen voor de aftrap dus van dat nieuwe literaire kunstroutefestival. Maar aan de andere kant van het land, in Antwerpen, is gisteravond het startschot gegeven van Louder Together. Een mix van een festival en een congres over de podiumkunsten. En ze hebben daarvoor een nieuw woord bedacht, een congresstival. Echt waar. Een congres en een festival in één. Een heel goede morgen, Lotte de Kaluwe.
2: Dag Bent.
0: Leg dat eens uit. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Een congresstival, inderdaad. Ja. Wel, dat zijn eigenlijk twee internationale evenementen gecombineerd. Enerzijds heb je het World Children's and Youth Performing Arts Festival. Dat is een theaterfestival voor jong podiumtalent van over de hele wereld. Mm. Dat loopt tot 30 augustus. En tijdens de drie laatste dagen van dat festival is er de International Teaching Artist Conference. Ook een hele mond vol. Maar dat is een congres dus voor teaching artists. En dat zijn mensen die kunst en cultuur binnenbrengen op andere plekken in de samenleving. In gevangenissen, op scholen, in woonzorgcentra enzovoort.
0: Oké.
2: Die twee events die bestaan al langer, afzonderlijk. Maar dit jaar hebben ze dus de handen in elkaar geslagen. En dat idee voor die samenwerking kwam van Joke Kwagebuur. Mm. Zij is de directeur van Open Doek, dat de organisator is van dit congresstival.
3: Ik combineer nogal graag theorie en praktijk. Vandaar dat ik die twee in elkaar wilde laten overvloeien. Dus die jongeren en kinderen uit al die landen, die komen niet alleen een voorstelling spelen, maar die krijgen van ons ook workshops aangeboden waar ze dingen leren, waar ze met elkaar in gesprek gaan, maar ook muziek componeren, waar ze samen dansen, theater spelen. En daar gaan we resultaten van tonen op de conferentie. En anderzijds hebben we de teaching artists, die komen ook workshops geven aan die jongeren hier en vertellen ook over hun werk en hoe dat ze hun kunst kunnen inzetten. Die dingen kunnen jongeren inspireren. We willen ook in gesprek gaan met jongeren van: hoe zien jullie de toekomst? En daarvoor is die teaching artistry natuurlijk een mooie insteek, zeg maar.
2: Ja, de bedoeling is dus dat het een soort kruisbestuiving wordt tussen die jongeren enerzijds en die teaching artists anderzijds. En dat ze van daaruit ook samen hun stem luider kunnen laten horen. Vandaar de naam van het festival ook, Louder Together.
3: We leven eigenlijk niet meer in een zo toffe wereld momenteel, denk ik, voor jongeren. Ze hebben het niet altijd even makkelijk. En je kunt jongeren een stem geven, maar je moet er ook naar luisteren. Dus soms laten ze wel spreken, maar horen we ze niet. Dus ze moeten misschien wel iets luider. Zo die louder, moeten ze luider spreken, omdat we ze toch wel zouden horen. Dat is één. Twee, teaching artistry is ook niet zo gekend over heel de wereld. Van hoe kun je kunst gebruiken om een betere wereld te maken? En ik denk dat we dat samen veel meer kunnen doen.
2: Ja, vandaar Louder Together dus, vertelde Joke Kwagebuur van Open Doek. Gisteravond zijn ze daar gestart in Antwerpen, Louder Together, met een Belgische dansvoorstelling. En de volgende dagen komen er dus groepen uit alle hoeken van de wereld. Er is dans uit Tsjechië, circus uit Finland, theater uit Frankrijk, Duitsland, Estland, Griekenland.
0: Ik krijg een soort up with people.
2: Oekraïne, de Verenigde Staten, Hongkong, India, Nigeria zelfs. Mm. Komen allemaal naar Antwerpen afgezakt. Er is heel veel te zien en te doen. Maar als het goed is, Bent, mag ik er een paar dingen uit die je niet mag missen. De groep uit Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Die heeft een voorstelling gemaakt speciaal voor het festival. Die heet The Ground Remembers Us. En dat gaat over de zinloosheid van de oorlog. Ze vertrekken bij de vele Nieuw-Zeelandse jongeren die indertijd hier hebben meegevochten in de Eerste Wereldoorlog.
0: Juist.
2: Ja, bijna 1200 van hen zijn nooit teruggekeerd naar huis en hun lichamen zijn ook nooit teruggevonden. Maar de grond herinnert zich hen wel. Dat is het centrale idee. En die grond herinnert ook ons aan die gruwelijke geschiedenis. Dat vertelde me de schrijver van het stuk, Paul Percy.
4: There's 1,176 New Zealanders haven't been found. They're somewhere down on that ground. So that's why it's called The Ground Remembers Us. So it's about their story and also about the story of the consequences of war and what happened there.
2: Ja, en het ergste van al, zei hij, is dat een oorlog altijd enkel maar een repetitie is voor de volgende oorlog. Daarover gaat het stuk.
4: What we talk about is that one war is only a rehearsal for the next one. We go and have the commemorations and those that lost their lives, et cetera, et cetera. And we walk away from the cenotaphs, and what do? We go straight back to war again. And all we're doing is rehearsing and making the weapons better and being able to kill more people. And you know, we haven't learned from it. And that's a really strong part of the play, is that we haven't learned that lesson yet. We're actually not listening to ourselves. After World War One, we said this would never happen again. Really?
2: Ja, je hoort het cynisme in zijn stem. Mm. We leren niet van onze fouten. Na de Eerste Wereldoorlog zeiden we, dit zal nooit meer gebeuren, maar really?
0: Yeah.
2: Heel interessante voorstelling wordt dat in Theater Elkerlijk in Antwerpen. En trouwens, voor de mensen hier misschien interessant, na het festival komt ze ook deze kant op. Ze wordt dan gespeeld in de Stad Schouwburg in Ieper, hier vlakbij. En ook vlakbij The Ground, waar het allemaal gebeurde in die Eerste Wereldoorlog. Zeker gaan bekijken. Dat voor de Nieuw-Zeelanders. Ook een aanrader is de voorstelling van de Duitse jongeren in Antwerpen, Let's Talk About Water. Daarvoor moet je op het Sint-Annekenstrand zijn in Antwerpen. Daar is een podium gebouwd en die kinderen gaan dus op en in het water bewegingstheater brengen. Waarom moeten we praten over water? Omdat het iets is wat de jeugd zorgen baart. Dat zegt Niels Hanraats van dat Duitse gezelschap.
5: That's something they are concerned about. How does water influence our lives? What happens if there isn't enough water? What is the magic thing about water? They are asking themselves and us and society the question, why do we have to protect water? Why should we care about this?
2: Ja, hoe beïnvloedt water ons leven? Wat is de magie van water? Wat als er niet genoeg water is? Waarom moeten we water beschermen? Allemaal vragen die aan bod komen in die voorstelling van de Duitse jongeren op het Sint-Annekenstrand. En, vertelde Niels mij, het is een immersive play. Dus je kan als publiek wel eens nat worden, naar het schijnt. En ook uit eigen land kun je op het festival dingen gaan bekijken. The Singing Factory wil ik er graag even uitpikken. Zij brengen hun musical Vrijdag. En die gaat over school shootings in de Verenigde Staten. Ook dat belooft een heel intense voorstelling te worden. Want je zit als publiek de hele tijd mee in zo'n klas waar zo'n shooting plaatsvindt.
6: Wie staan het raam te kijken, zoek het naar van waar de knallen vandaan komen. En dan opeens...
7: 5, 6, 7.
6: De stilte maakt plaats voor geschreeuw. Oorverdovend geschreeuw. Dat voelt alsof het dwars door je trommelvliezen scheurt.

0: Het was heel dankbaar om met die jongeren dat te doen. Die waren allemaal super geconcentreerd in het werk. We hebben ook heel veel research gedaan over hoe zit dat precies met die schoolshootings. Hoe voelen mensen zich daarbij? Dus echt een droom om daarmee samen te werken. Ze waren zo gemotiveerd, zo getalenteerd. Allee, deze groep mensen, dat talent, dat zie je nergens anders in Vlaanderen of in Nederland. Zoveel jonge talenten op een podium. Dus echt, daar kan een regisseur en een schrijver alleen maar van dromen.
1: Ja, dat was Wanne Seynave, die hoorde, de regisseur van die musical Vrijdag, over school shootings. Dus nu, Bent, Het is niet allemaal zo zwaar op de hand. Die thema's op het festival. Want
2: wat een oorlog, watertekort, school shootings.
1: I know. Maar, dat is allemaal heel interessant. Maar bijvoorbeeld Ivoorkust, die gaan iets brengen in de single, dat heet Bal au pied. Mm-hmm. Dat wordt een mix van hedendaagse dans en voetbal.
2: Tuurlijk.
1: Heel speciaal. Heel benieuwd hoe dat eruit zal zien. En dan is er ook nog veel poëzie, er is een schrijverskamp, er zijn voorleessessies met VRT-stemmen. En ik zou zo nog even door kunnen gaan, maar ik stel voor dat de mensen zelf het programma eens bekijken van dit geweldige festival. Pardon, ik moet zeggen congresfestival.
2: Oké, dan. Louder Together dus. Nog tot 30 augustus op verschillende locaties in Antwerpen. Alle info vind je op loudertogether.art.

0: Opgenomen met behulp van Sly en Robbie, geloof ik, was dit Serge Gainsbourg et aux armes, etc. En dan komt een jingle.
1: Culture Club. Zomer.
0: Op onze stapel zomerboeken, die schrikbarende hoogte begint aan te nemen, plofte er vandaag zo'n mooie hardcover strip van de prestigieuze uitgeverij Le Lombard. Die heet De Maanwandelaar en werd getekend en geschreven door Simon Spruit. En die is hier helemaal naar Loreningen gekomen. Dag Simon.
2: Dag Bent, dag iedereen. Hi.
0: Het begin van jouw strip speelt zich af ergens in de woestijn, waar we getuigen zijn in de openingsplaten van de geboorte. Ja, is het misschien zelfs wel een geboorte, een materialisatie van een godin? Zie ik dat juist?
2: Het is eigenlijk een priesteres.
0: Een priesteres van een godin. Want, oké, vertel eens even wat er gebeurt.
2: Ach ja, eigenlijk is het een soort van bijbelse science fiction. Ik heb een aantal verhalen uit Genesis door elkaar geklutst en daar een science fiction sausje over gegoten.
0: Mm-hmm.
2: Het verhaal is eigenlijk een buitenaards gezant dat op aarde terechtkomt in een ver verleden. En haar opdracht is om haar voorganger te gaan zoeken die het daar verdwenen is.
0: Ja.
2: Verknoeid, dat weten ze nog niet eigenlijk.
0: Okay,
2: maar, ik heb het ooit gepitcht als Heart of Darkness in Space. Dat is zo'n beetje een samenvatting van de plot.
0: Ja, want, even kijken. Er worden afgezanten vanuit Space, zullen we maar zeggen, gestuurd naar de aarde om daar de poel in de gaten te houden en misschien zelfs een beetje bij te sturen. Hier wordt een vrouw gematerialiseerd. Die afgezant neemt een vrouwenvorm aan, hè, in een schapenwei. Die lijkt verdacht veel op het plattelandsmeisje Dina. Die komt ook in de film. In de strip. Wie is zij?
2: Ja, Dina. Ja, oorspronkelijk is dat dus een personage uit Genesis 34, als ik me niet vergis. Dat is de dochter van van Jacob.
0: Dus je bent echt al die geschriften gaan uitpluizen om bronmateriaal te sprokkelen.
2: Ja. En dus het basisverhaal is het verhaal van de stad Sechem.
0: Mm-hmm.
2: En ja. Hallo?
0: Ah, ja.
2: Ja, en die Dina, dat is dus een dochter van een nomadenstam dat aan het kamperen is aan de muren van een stad. En er is een conflict tussen die stedelijke beschaving en die nomadische beschaving.
0: Mm-hmm.
2: En in die situatie komt die buitenlandse gezant toevallig terecht.
0: Die buitenaardse gezant is een deel van de familie. Is geen kolonisator, maar een informatiewerk. Zij komt daar de boel in de gaten te houden. De mensen daar in Sechem hebben het schrift ontdekt. Ze zijn al veel verder dan hun voorouders. Primitief, maar genoeg om in de gaten te houden, zeggen die gezanten. Uiteindelijk gaat het ook over een soort van stammenoorlog, nee?
2: Ja, dat is dus de conflictsituatie. Maar die staat eigenlijk redelijk los van de missie van die gezant. Mm-hmm. Die haar missie is eigenlijk gewoon om te observeren hoe dat beschavingen evolueren en of dat die... kunnen toetreden tot het grote interstellaire familietje dat ze aan het uitbouwen zijn.
0: Je situeert het heel ver in het verleden, maar eigenlijk worstelen al die mensen met driften, met jaloezie, met eer, met liefde, dingen die ook vandaag nog splijtswammen zijn. Hè?
2: Ja, uiteraard. Maar ik wou eigenlijk vooral een verhaal vertellen over verhalen, hoe dat wij als mens...
0: Die nodig hebben om te bestaan.
2: Ja, we hebben verhalen nodig om de werkelijkheid inzichtelijk te maken en om daar betekenis aan te geven. En dat heeft zijn goede kanten, dat kan verbindend zijn, dat kan troost geven tegen de absurditeit van het bestaan. Maar tegelijkertijd kunnen we ons daar ook compleet in verliezen en vergeten dat het eigenlijk maar fictie is. En dan, dat zijn typisch de momenten waar dat gevaarlijk wordt, wanneer dat we denken dat we waarheid en goed en kwaad... Mm-hmm.
0: Het is een heel complex verhaal, maar ook de beeldtaal gaat alle kanten op. Heel zachte, realistische tekeningen wanneer het gaat over de belevenissen van Dina. Maar die tekeningen worden gestileerder, deden me bijna denken aan een soort van Persische reliefs. Wanneer het gaat over die gebeurtenissen die misschien meer hun wortels hebben in de geschiedenis, gevechten, al dat soort dingen, krijg je ineens een heel andere beeldtaal. Hoe belangrijk was het voor jou om die twee dingen samen te brengen?
2: Ja, heel belangrijk. Maar één, de grote aanleiding eigenlijk tot het maken van dit boek was het lezen van Jozef en zijn broers van Thomas Mann. Mm-hmm. En wat dat daarin mij echt heeft verleid, was die sfeer van een onpeilbaar ver en door eeuwen aan mondelingen overlevering verdicht verleden. Mm-hmm. En ik wou iets gelijkaardigs doen, al beeldend, dus ik wou dat ook verdichten, dus... Ik gebruik tal van referenties aan allerhande Mesopotamische culturen, maar ook Persisch, Egyptisch. Ik was een vaag, ver verleden waar dat mythen en werkelijkheid in elkaar over gaan recreëren. Dus ook in die beelden. Ja.
0: Dat klinkt, als je mij dat zou vertellen, op café als een waanzinnig project. En toch bestaat het. Sterker nog, het ligt in de boekenwinkel. Hoe lang heb je daaraan gewerkt?
2: Een anderhalf jaar, denk ik. Maar er zit een beetje tijd tussen het schrijven van het verhaal en het eigenlijke tekenwerk. Want ik moest mijn uitgever nog overtuigen om het te doen.
0: Kan ik me iets bij voorstellen?
2: Ja, Lombard is meer een groot publiek uitgever. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk is dat dan toch gelukt. Ik denk vooral door de science fiction insteken dat ze mij dan toch zijn gevolgd.
0: Hoe wordt je strip onthaald?
2: Heel goed. In Frankrijk krijg ik... bijna alleen maar heel goede reacties. Ik ben een paar keer op een RTBF mogen komen ook. Grote artikels in Le Soir en La Libre. Mm-hmm. En alle speciaal sites zijn over het algemeen positief.
0: Ja, het is een heel bijzonder boek. Dat je inderdaad heel moeilijk kan samenvatten. Hè? We doen
2: hier ons best. Ik vind dat verschrikkelijk om dat te doen. Ik begin te hakkelen en ik begin iets te vertellen en dan spring ik op iets anders. Maar, ja.
0: Maar het leuke is dat als je een strip maakt, lijkt het allemaal perfect naadloos in elkaar over te gaan. En gelukkig heb je dat gedaan. De maanwandelaar. Oh ja, trouwens, wat is een maanwandelaar? Oké, daar gaan we weer.
2: Nee, ja, die term die komt ook uit Thomas Mann eigenlijk. Maar dat is de manier om Abraham te beschrijven die ooit de stad Ur verlaat, de maan achterna, omdat hem genoeg heeft van alle menselijke waanzin in de stad. En in mijn boek heeft die term ook die betekenis, maar ik knoop er dan nog een paar andere betekenissen aan, maar dat gaat ons weer te ver brengen. Dus.
0: Zeker weten. Het boek gaat over het leven hier op aarde en hoe we verhalen nodig hebben om mens te zijn. Zoiets. En ook buiten de aarde.
2: Prima.
0: Laten we het daarop houden. Simon Spruit, je maanwandelaar ligt op dit ogenblik in de boekenwinkel. Dank je wel.
2: Dank je wel.

0: Aldous Harding was dit. Dit was Culture Club Zomer Live, of toch min of meer vanuit Loo-Reiningen. Volgende week zijn we in het theater in Antwerpen, waar het theaterseizoen op losbarsten staat. Blijf ondertussen bij ons bij Radio 1. Floris zit geloof ik wel veilig.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Met deze week treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
1: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Anderlecht is afgelopen nacht een commissariaat van de politie beschoten. De Vlaamse brandweerlui zijn vertrokken uit de Hoge Venen. En straks begint de Vuelta, de laatste grote rittenwedstrijd van het seizoen. In de Brusselse gemeente Anderlecht is vannacht een politiecommissariaat beschoten met een zwaar wapen. De daders zijn voorlopig nog spoorloos. Filip Heijmans.
8: Precies zo'n mitraillet die was geschoten geweest. En dat was een hele volle magazine, precies. Dat was meer dan 20 kogels, denk ik.
9: Iets voor middernacht hoorde buurtbewoner Hamza plots verschillende geweerschoten.
8: We zijn uit de ramen gekomen kijken, ook naar beneden gekomen. Heel de straat was eigenlijk buiten.
9: Op videobeelden is te zien hoe twee mannen met een step aankomen, het vuur openen en weer wegrijden. Het vroegere hoofdcommissariaat van Brussel-Zuid staat nu

0: grotendeels leeg en gewonden vielen er niet. Maar korpschef Jurgen de Landsheer maakt zich grote zorgen.
1: Dit is toch een rode lijn die overschreden wordt. Het feit dat een instantie zoals de politie het doelwit wordt van dergelijke criminelen is verontrustend.
0: De daders zijn nog op de vlucht. De Landsheer vermoedt dat ze in het drugsmilieu te vinden zijn.
1: Ja, vergelding van een bedreiging. We halen wapens van de straat, we halen drugs van de straat en we gaan ermee verder doen en ons zeker niet laten intimideren.
0: De politie neemt nu extra veiligheidsmaatregelen.
2: In Hogevenen heeft de brandweer een relatief rustige nacht achter de rug. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Marian Temmerman, de laatste Vlaamse brandweermensen zijn intussen vertrokken uit het gebied.
3: Ja, woensdag was een groot deel van hen al vertrokken, een paar Limburgse ploegen die bleven wel nog actief, maar daarvan is de laatste gisteravond nu dus ook teruggekeerd naar de kazerne van Lanaken. Helaas blijven opflakkeringen mogelijk, ook met het regenachtige weer. Er wordt nu nog wel nageblust, ook door zo'n 100 brandweermannen, en het is duidelijk dat er nog lang extra toezicht nodig zal zijn, nog tot de winter.
2: Ja, en weten we intussen al wat de oorzaak was van de brand?
3: Nee, het onderzoek is zelfs nog niet gestart, omdat het terrein in de noordelijke zone te gevaarlijk blijft en op sommige plekken zelfs ontoegankelijk voor de deskundigen van het parket. Maar nu intussen circuleert er wel blijkbaar een foto die vorige week vanuit een vliegtuigje genomen is en waarop mogelijk het begin van die brand te zien is. En dan pistes waaraan momenteel gedacht wordt zijn een vonk uit een landbouwvoertuig of een sigaret.
2: Dankjewel, Marian. Zo'n 10.000 gezinnen in de Vlaamse Ardennen hebben opnieuw uren zonder elektriciteit gezeten. Rond 10:30 deze voormiddag is een hoogspanningspost van leverancier Elia uitgevallen. De herstellingen zijn volop aan de gang. Een deel van de gezinnen heeft alweer elektriciteit. Het is al de tweede keer in 10 dagen tijd dat er in de regio een stroomonderbreking is. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zo net verschillende Russische raketten neergekomen bij klaarlichte dag. Daarbij viel zeker 1 dode. De aanval komt enkele uren na een bijzonder dodelijke droneaanval op een winkelcentrum in Kryvyi Rih en verschillende andere bombardementen afgelopen nacht. Marijn Trio, Rusland lijkt de oorlog tegen Oekraïne al maar meer te doen escaleren.
4: Ja, vorige maand juli was al de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds het begin van de oorlog, 4,5 jaar geleden, met meer dan 400 doden. En ook deze maand blijven de bombardementen maar komen. Drones die instaan op winkelcentra, appartementsgebouwen, op openbaar vervoer ook, en vaak gewoon overdag. En uiteraard ook op militaire doelen, maar daar krijgen we natuurlijk minder informatie over. Oekraïne is momenteel bijzonder kwetsbaar omdat het geen luchtafweerraketten heeft om zich te verdedigen tegen ballistische raketten uit Rusland. Elke raket die wordt afgevuurd komt dus ook ergens neer. En daarnaast gebruikt Rusland ook alsmaar meer drones met straalmotoren die veel sneller vliegen en dus veel moeilijker neer te schieten zijn. Oekraïne vuurt ook elke nacht tientallen drones af op Rusland, doorgaans wel met veel minder slachtoffers, maar afgelopen nacht zouden daarbij ook 6 Russische burgers zijn gedood.
2: Dankjewel, Marijn. In Griekenland wordt het dit weekend opnieuw erg heet. In veel delen van het land kan het tot 40 graden worden, plaatselijk zelfs tot 41 of 42 graden. De Griekse Weerdienst waarschuwt daarom voor een hittegolf die nog tot midden volgende week kan duren. De temperaturen liggen er momenteel tot 8 graden hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar. Straks begint in Monaco de Vuelta, de wielerronde van Spanje. Blikvangers aan de start zijn Wout van Aert en natuurlijk Tadej Pogacar. Gert Geens blikt vooruit.
5: Amper een maand na zijn 5e toerzege probeert Tadej Pogacar in de Vuelta een van de weinige hiaten op zijn erelijst weg te werken.
6: To win all 3 Grand Tours would be a big goal and dream since few years now.
5: Giro en Tour heeft hij al en eigenlijk gaat zowat iedereen ervan uit dat de Vuelta erbij zal komen, zeker bij afwezigheid van bijvoorbeeld Evenepoel en Vingegaard. En toch wordt het een boeiende ronde van Spanje, met Wout van Aert bijvoorbeeld, weer van de partij nadat hij ongelukkig de Tour moest laten schieten. Van Aert heeft wel trek in een rode leiderstrui na het openingsweekend.
7: Ja, toch wel. Daarna gaan we snel naar de bergen, dus het zal in ieder geval snel moeten gebeuren. Maar ik kan me gewoon volsmijten zaterdag en dan kijken we hoe dicht we erbij zijn.
5: Vandaag begint de Vuelta met een best wel technische tijdrit in Monaco, de thuishaven trouwens van Pogacar. Andere renners om naar uit te kijken zijn Mats Pedersen, die is ploegmaat Thibaut Nijs, Kian Uitenbroeks, kan hij de ontgoocheling van de Tour doorspoelen, en Jarno Widar, die zijn eerste grote ronde rijdt.
2: De openingstijdrit van de Vuelta begint om 4:15. Om 7:17 vanavond is het de beurt aan Wout van Aert en 2 minuten later aan Tadej Pogacar. Afwisselend en soms zwaar bewolkt met buien die onweerachtig kunnen zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger en zonniger. Maxima vandaag tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en zo goed als droog. Maandag zonnig tot 23 graden. Daarna geleidelijk nog enkele graden warmer, maar ook kans op buien. Vooraan in dit bulletin de beschieting vannacht van een commissariaatsgebouw van de politie in Anderlecht. Op beelden is te zien hoe 2 mannen het gebouw onder vuur nemen en daarna wegvluchten op een step. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Belpop. Met Floris de Hallemans.
9: Jazeker, tijd voor Belpop. Een hele goede middag en welkom.

0: plaat Burt Marx was destijds een soort laatste kans voor hem. Het is goed uitgedraaid, het is intussen een classic geworden. Zeker dit nummer, Rescue van Ozark Henry. Zometeen hoor je Oscar en The Wolf, maar eerst nog Klaas. Klaas Delerue is dat natuurlijk. Dit heet Zeven Tuinen.
1: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten. Altijd klaar.

You got me going all night, you got me on fire. Oscar and the Wolf. Als je Oscar and the Wolf nog live wil zien, dan zal het op 11 september zijn. Dan spelen ze in Humbeek op het Electrofestival. Voodoo Village is zowat de laatste keer voor dit jaar, denk ik. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen bij Zaventem. Files naar Antwerpen op de E17 10 minuten vanaf Kruijbeke. En op de E313 naar Antwerpen 10 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring naar Gent 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Naar Nederland een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de N16 naar Willebroek een kwartier aan de werken in Temse. Op de E40 van Luik naar Aken een kwartier tussen Lancin en Herstal. Dat komt door werken en op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen. Over live muziek gesproken, het is volop pukkelpop natuurlijk, dat jullie wel gemerkt hebben. Op dit moment speelt de Atomic Orchestra daar. Intussen zijn die ook bekend van tv door het geweldige programma Life is Live. Dit is daar een fragmentje uit toen ze Stijn Meuris op bezoek hadden, dat ze een redelijk epische versie speelden van Van Gogh Los. MUZIEK

Het is van zichzelf al een episch nummer en deze versie al helemaal van God los uit Live, Live, Live van The Atomic Orchestra en Stijn Meuris. Het is de derde keer op rij dat ze op Pukkelpop spelen en dat ze ook derde keer op rij wat gasten mee hebben was ook al vooraf duidelijk. Wie het allemaal zouden zijn, dat wisten we nog niet. Intussen is dat wel al een beetje duidelijker geworden. Daarstraks heeft zwangere Guy zijn gezicht laten zien. Camille Yembe heeft meegespeeld. Stijn Meuris zelf ook, dan hebben ze dit nummer gespeeld natuurlijk. The Haunted Youth, Teddy Bear, Dressed Like Boys en de grote verrassing van vandaag is eigenlijk ook niet echt een verrassing. Was Pommelien Thijs die mee kwam zingen bij The Atomic Orchestra op Pukkelpop. Je kunt trouwens meevolgen via VRT Max. Daar kun je de beelden zien of je kunt gewoon een beetje doen alsof je er bent. En nu al vooruitkijken naar Kids With Buns. Die spelen om 2:30 straks op de mainstage. Dat is dus nu ongeveer. Dit is hun nieuwe single Best Friend.

Best Friend van Kids With Buns, ongeveer nu op het podium. Op de mainstage op Pukkelpop komt uit een nieuwe plaat Bell Jar, die op 16 oktober gaat verschijnen. Nog eentje misschien, want straks spelen Ailee en Orson ook nog op Pukkelpop. Ailee Maruyama en Orson Wouters zijn dat. Dat zijn twee mensen die samen een heerlijk dansbare cocktail op basis van Japanse sake bijeen shaken als Ailee en Orson. Ze gingen eigenlijk niet spelen deze zomer, want ze zijn aan een nieuwe plaat bezig, aan nieuwe muziek. Maar als ze Pukkelpop belt, ja, dan maak je wel een uitzondering, denk ik. Ze spelen om 8 uur vanavond. Dit is Ailee en Doki Doki.

Toki Doki van Ailies is bezig aan nieuwe muziek, maar toch maakt ze graag een uitzondering, denk ik, voor Pukkelpop om daar vandaag te gaan spelen met Orson, waar dit nummer misschien ook nog gaat passeren. Ik hoop het ten zeerste, wegens zeer dansbaar. Siska Danes heeft roots in Oostende en ook een groot hart voor Gent, waar ze woont. Daar maakt ze muziek als Siska Siska. Op 11 september komt haar debuutalbum Page of Cups Reversed uit en dit gaat daarop staan. Utopia.

Ja, heel grappig, want de Far West is eigenlijk ten noorden van Vilvoorde City. Een wijk daar in Vilvoorde. Dus wel gek eigenlijk dat dat dan de Far West heet. Maar bon, Chris de Bruyne en een Belpop Classic zonder meer Vilvoorde City. Dit is Andries Bone. Die heeft een nieuwe plaat klaarstaan. Ragum Inquisitor. Die komt binnenkort uit. Dit is de eerste single alvast. Lamprosia Splendidula.

Andries Bonen draait al een paar decennia mee in de Belgische folkscene. En die nieuwe plaat van hem gaat er dus binnenkort aankomen. Ragium Inquisitor gaat die heten. Hij woont niet zo ver van mij. Ik kwam onlangs tegen in de Colruyt. Daar heeft hij mij letterlijk tussen de komkommers en de aardbeien verteld dat de muziek erop geïnspireerd is door Scandinavische volksmuziek en het traditionele geluid van de jachthoren. Jawel, maar ook door elektronische muziek zoals Depeche Mode en trance uit de 90s. Dus dat album mag nu al komen. Ik ben al reuze benieuwd eigenlijk. Eerste single die je hoorde was Lamprosia Splendidula. En Bent van Looy die was net nog chef-kok van Culture Club. Dit maakte Ben toen hij nog een frisse twintiger was. Het was begin deze eeuw in 2000 op de plaat I Love Das Pop. Electronica for Lovers, zo heet dit.

0: Daspop en Electronica for Lovers. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen bij Zaventem. Op de E313 naar Hasselt wat aanschuiven bij Te Senderlo na een ongeval van een tijdje geleden. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom ook tussen Ekeren en Leugenberg door een aanrijding. 2 files naar Antwerpen. Op de E17 10 minuten vanaf Kruijbeke. En op de E313 20 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring naar Gent sta je 10 minuten stil van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Naar Nederland een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. De N16 naar Willebroek, daar duurt het een kwartier aan de werken in Temse. Op de E40 van Luik naar Aken een kwartier tussen Lancey en Herstal, daar wordt ook gewerkt. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Belpop.
0: 15 jaar geleden kwam de eerste single van Berlaan uit. Dat is dit nummer. Ik ben die schui van u. Ik ben blijkbaar degene die het als eerste op de radio gespeeld heeft destijds. 15 jaar geleden, dat wist Wouter Berlaan mij onlangs te zeggen. Ik heb toen klaarblijkelijk ook gezegd, ik ben niet schuin van u. Moet ook kunnen. Het is dus schui, zonder N. Dat is dan bij deze rechtgezet. Dit is Berlaan.

0: Duitsland.
1: Tjoske Schoonemeid van Remo van het Groene Woud. Daar kun je Wouter Berlaan trouwens ook vaak bij zien spelen. Zit als bassist en bandleader in zijn vaste groep tegenwoordig. Berlaan hoorde je net daarvoor zelf met Ik ben niet schui van hij. Het Zesde Metaal maakte deze week bekend dat ze zeker een jaar pauze nemen van het podium om te schrijven aan nieuwe muziek. Ze gaan nog één keer spelen, vrijdag 4 september, op Beats & Bots in Lichtervelde. Dat is de laatste keer en dan zal het waarschijnlijk tot diep in 28 duren voor je nog eens op het podium kunt zien. Dat komt omdat ze allemaal aan hun solo-projecten wat gaan werken. Wannes Capelle bijvoorbeeld, die gaat een one-man-show spelen. Hij zette zijn eerste stappen in comedy, dat was in 2002. Toen won hij nog de persprijs en de publieksprijs op humorologie. Later heeft hij ook nog komische reeksen geschreven zoals Grond en Bevergem natuurlijk. En nu gaat hij dus een one-man show spelen. Verstaanbaar gaat hij heten. Zijn coach om dat te doen is Wouter de Pre. Dat is ook wel al goed, denk ik. Die heeft ook veel ervaring met one-man shows en met comedy. Dus dat komt helemaal goed. Vanaf oktober gaat Wannes daarmee op tournee met Verstaanbaar. En als je dus het Zesde Metaal nog wil zien, 4 september in Lichtervelde. Dit is het Zesde Metaal en alles moet veranderen.

0: een beetje de wonderjaren van Piet van den Heuvel ten tijde van Scooter. We zitten dan in de jaren 80. You. En daarvoor het zesde metaal. Alles moet veranderen. Zometeen nog meer belpop na het nieuws. Je hebt onder meer heel leuk nieuws over zwangere Guy dat hier net is binnengelopen. Dat is voor zometeen.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Brusselse gemeente Anderlecht is afgelopen nacht een politiegebouw beschoten. 2 mannen op een step vuurden met een zwaar wapen. Er zijn 12 kogelinslagen gevonden. Niemand raakte gewond. Buurtbewoner Hamza hoorde het gebeuren.
8: Rond 11:28 of 11:00, half na 11, was er precies zo'n mitraillet die was geschoten geweest. En dat was een hele volle magazijn, precies. Dat was meer dan 20 kogels, denk ik. Heel de straat was van hun raam aan het kijken. Sommigen waren naar buiten gekomen. De politie was hier binnen 2 minuutjes.
7: De daders vluchten weg en zijn nog spoorloos. Volgens de politie van Anderlecht heeft de schietpartij mogelijk te maken met acties tegen het drugsmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin veroordeelt de aanval met klem. De stroompanne in de Vlaamse Ardennen is grotendeels opgelost. Dat bevestigt netbeheerder Fluvius. Rond 10:30 viel een hoogspanningspost in Oudenaarde uit. Daardoor werkten meer dan 400 elektriciteitscabines niet. Er kwamen ongeveer 10.000 gezinnen in de regio zonder elektriciteit te zitten. De oorzaak is nog niet bekend. Het is al de tweede keer deze maand dat dezelfde hoogspanningspost uitvalt. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev

0: zijn de voorbije uren verschillende Russische raketten neergekomen bij klaarlichte dag. Daarbij viel zeker 1 dode. De aanval komt enkele uren na een bijzonder dodelijke drone-aanval op een winkelcentrum in Kryvyi Rih en verschillende andere bombardementen afgelopen nacht. Rusland lijkt in de oorlog tegen Oekraïne al maar meer aan te sturen op een escalatie. Marijn Trio.
1: Vorige maand juli was al de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds het begin van de oorlog, 4,5 jaar geleden, met meer dan 400 doden. Oekraïne is momenteel bijzonder kwetsbaar omdat het geen luchtafweerraketten heeft om zich te verdedigen tegen ballistische raketten uit Rusland. En daarnaast gebruikt Rusland ook alsmaar meer drones met straalmotoren die veel sneller vliegen en dus veel moeilijker neer te schieten zijn.
0: In de Formule 1 heeft de Brit George Russell in zijn Mercedes de sprintrace van de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Russell legde de 24 rondes op het circuit van Zandvoort sneller af dan de Monegask Charles Leclerc en een andere Brit, Lando Norris. Om 4:00 deze namiddag zijn er ook nog de kwalificaties voor de Grote Prijs zelf morgen. Wolken en buien wisselen elkaar af. De buien kunnen onweerachtig zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger en zonniger. Maxima vandaag tot 21 graden. Morgen lokaal ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Zo goed als droog en maxima tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk nog enkele graden warmer, maar ook kans op buien. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1. Belpop. Met Floris Dalemans.
3: Jazeker, nog een uur belpop en muziek van Céla Sou en de Gallants. Dat is niet heel toevallig, want ze zijn al een tijdje samen aan het spelen. Ze staan vandaag ook op Pukkelpop. Straks om 4:00 spelen ze. Dan gaat dit ook klinken daar, denk ik. Céla Sou en de Gallants en In a Minute.

Philip Gaulier en directeur en daarvoor Jacques Brel, die keer toen hij Don Quixote op het podium speelde en daar ook meteen een plaat over maakte, L'Homme de la Mancha. Zwangere Guy dan, die heeft een hele drukke zomer gehad. Hij speelde op de grootste podia van het land in een strak festivalschema. En dat is allemaal tof en zo, maar het is niet waar het voor hem ooit begon. Het begon voor Gorik veel kleiner, intiemer, dicht op het vel van de fans. En nu keert hij terug naar die plek. Zwangere Guy heeft net bekendgemaakt dat hij twee relatief kleine zaalshows gaat spelen. Op 18 december 26 dit jaar, dus nog in de Roma in Antwerpen. En begin volgend jaar, 6 februari 27 in het Cursaal in Oostende. Dat nu nog volop verbouwd wordt. Hij gaat het dan meteen kapot maken, denk ik, als hij daar terug gaat spelen op februari. De ticketverkoop start volgende week vrijdag. Dat is 28 augustus vanaf 10 uur. Dus voor de Roma en voor Cursaal respectievelijk in december en februari 27. Relatief kleine zalen als je ziet welke podia hij speelde deze zomer. Que pasa, het zal wel zijn. Het is Zwangere Guy

0: ZGBX Brussel, dus jawel, maar ook Antwerpen 18 december en Oostende op 6 februari. Dat was Zwang Regie natuurlijk en Papucho. Op de buitenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Zaventem en Jette. Op de E313 naar Hasselt wat aanschuiven bij de Senderlo door een ongeval. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom 20 minuten tussen Eker en Leugenberg door een aanrijding. Twee files naar Antwerpen. Op de E17 10 minuten vanaf Kruijbeke. En op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent 10 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. En naar Nederland een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E40 van Luik naar Aken een kwartier tussen Lancin en Herstal, dat komt door werkzaamheden.
1: Radio 1. Belpop.
0: Heel veel concerten. Het is tenslotte een festivalzomer, maar ook in het najaar gaat dat nog vlotjes verder. Ook voor Customs, die ten eerste terug zijn opgestaan, die nog spelen in Aalst, in Ledigem en in Hechtel-Exel deze zomer. En in december zelfs in de bovenzaal van Paradiso in Amsterdam. Alsjeblieft, dit is Rex.

In 1980 maakte Billy Idol met zijn band Gen X dit nummer Dancing With Myself. En niet veel later kwam er een Nederlandstalige versie. Dat is wat je net hoorde, die van de Kreuners. Rex daarvoor van Customs. En dit is Lennart Korevits van de Dummies. Als Lenny Lenny, She Only Loves You in the Summertime. She

20 jaar geleden in 2006 maakte Jasmine een heel bijzondere plaat. Licht ontvlambaar heette die LP. Ze werkte samen met heel wat schoon volk uit de belpopscene. Met Stef Camille Carles bijvoorbeeld, Chris de Bruyne, Lars van Bambost van Noordkaap. En ook met Telau, hij was de man achter de muziek van dit nummer. En zij schreef de tekst en zong natuurlijk fantastisch. Jasmine en Fantoompijn. En daarvoor Lenny Lenny and She Only Loves You in the Summertime. Dit is Gorky. Die bestaan intussen allang niet meer natuurlijk. Dat kan ook niet zonder de frontman. Hier nog bij leven en welzijn op Boze Wolven.

daarnet Gorky en Boze Wolven. En dit was Melanie de Biasio en No Deal. Dat heeft een goede sfeer gezet om het even over Jeff Neve te hebben. Jeff Neve die speelde in het voorjaar een tournee in Australië met zijn trompetistmaatje Teus Nobel. En ze speelden onder meer op het Sydney Con Jazz Festival in Sydney. Dus in mei 26 was dat. Dat heeft duidelijk een indruk nagelaten, want hij is bezig aan een nieuwe plaat. Enfin, die is klaar. 4 september komt hij uit. En de eerste single die hebben ze ook net uitgebracht. En die heet Sydney. Dus dat zegt genoeg, denk ik. Dat is dit nummer van Jeff Neve.

0: Jelle den Turk, tot voor kort bekend van de band Dirk, maar nu vooral bekend van Dress Like Boys. Je hoort de Pinnacles en daarvoor Sydney uit de aankomende nieuwe plaat van Jeff Neve. Files naar Antwerpen op de E313, een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent, 10 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Naar Nederland, 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel een kwartier vertragen. Dat is tussen Zaventem en Jette.
1: Belpop.
0: Dit is Nacht en Neon, een Beats of Love.

0: Patrick Nebel heeft er zelf niet zo heel lang van kunnen genieten, maar het is intussen wel een belpopclassic geworden. Nachtend Nebel en Beats of Love. Dit is Noah Melis, die kun je misschien kennen van bij Borokov Borokov bijvoorbeeld, of bij Bedrugs, maar dit is zijn soloproject Shy Dog, classic rock bottom movie.
1: Captain of Thirst,

Poetry was rock'n'roll, de nieuwe single van Nika, nu als band Nika and the Nuance. En daarvoor Shy Dog, classic rock bottom move. Zometeen een paar uur classics met Ronald, dus we warmen graag even op met de mens. Jeroen Brouwer schrijft een boek.

0: De Mens en Jeroen Brouwer schrijft een boek. Zometeen is er het nieuws van 3 uur en daarna Classics met Ronald.
1: Mis niets van Pukkelpop Live.
2: Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die langskwam was spoken word artieste Hind El Jadid. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Vlezenbeek in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel op een woning gevallen. Daardoor brak brand uit. De bewoners waren niet thuis en er vielen geen gewonden. De kabel knakte rond de middag door om een nog onbekende reden. Oorzaak: de hulpdiensten zijn ter plaatse. De omgeving is afgesloten en er zijn omleidingen voor het verkeer. De stroomonderbreking in de Vlaamse Ardennen is voorbij. 10.000 gezinnen zaten vanmorgen enkele uren zonder elektriciteit. Afgelegen woningen die water krijgen via een elektrische pomp zaten ook een tijd lang zonder water. Het probleem ontstond in een hoogspanningspost in Oudenaarde, maar is intussen verholpen. Volgens netbeheerder Fluvius heeft iedereen intussen weer stroom. Het was al de tweede keer deze maand dat de hoogspanningspost uitviel. Vanaf vandaag kan er weer gekajakt worden op de lessen in de Ardennen. Op andere rivieren, zoals de Oerte, is dat nog steeds niet mogelijk door de lage waterstanden. Zowat de hele vakantie moesten de bootjes uit het water blijven. En dat is ongezien, zegt kajakverhuurder Olivier Pitans.
11: Oude personen zeggen dat het is gebeurd in 1967, maar mij heb ik nooit bekend. Na een normale jaar is het tussen 3 en 8 dagen die zijn gesloten en dit jaar is 40.
10: De eerste kajakkers twijfelen nog wel wat aan de waterstand.
12: Ik denk dat we af en toe eens een keertje eruit moeten om die boot los te trekken. Het gewicht werkt ook niet mee natuurlijk.
13: Ik heb het nog nooit gedaan, dus het is mijn eerste keer. Dus ik laat me verrassen. En ik hoop dat we goed weer heel uit bij de finish komen.
10: Voor de kust van Tunesië is afgelopen nacht een boot met daarin 15 migranten gekapseist. De zoekactie is nog volop aan de gang. Volgens lokale media zou 1 inzittende gered zijn. De kustlijn van Tunesië ligt op ruim 140 kilometer.

0: van het Italiaanse eiland Lampedusa. Veel migranten proberen vanuit Tunesië de oversteek naar Europa te wagen. Maar die route staat bekend als de meest dodelijke migratieroute ter wereld. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn dit jaar op de route al zeker 914 migranten omgekomen of vermist geraakt. Wolken en buien wisselen elkaar af. De buien kunnen onweerachtig zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger en zonniger. Maxima vandaag tot 21 graden. Morgen lokaal, ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Zo goed als droog en maxima tot 22 graden. De dagen daarna nog enkele graden warmer, maar ook weer kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Classics. Met Ronald Verhagen.
2: En met de Four Tops, Grace Jones en Axel Boer en ook Toets Tielemans. Elk uur zelfs, want het is vandaag precies 10 jaar geleden dat hij zijn laatste muziekje heeft geblazen. Goedemiddag.

elk uur van deze Classics een song van Toets Tielemans, want het is vandaag 10 jaar geleden dat hij stierf. Dit was het thema van de film Turks Fruit van begin jaren 70. Toets was niet de componist van de soundtrack, dat was Rogier van Otterlo, maar Toets heeft wel zijn stempel gedrukt, of beter geblazen. Hij is onder meer de vrolijke fluiter van dienst hier. En hij speelde ook mondharmonica en gitaar. Turks Fruit was een enorm succes in Nederland. De film dan, nog altijd de best bezochte Nederlandse film aller tijden daar. Zo'n 3,5 miljoen mensen gingen toen naar de bioscoop.

Dweller on the Threshold van Van Morrison. Schitterend. Hij stond begin van de zomer nog op Gent Jazz. Daar heeft hij dit niet gespeeld. Hij speelde veel covers tijdens dat concert van onder meer B.B. King, Mary Adams en Sam Cooke. Dat komt omdat hij begin dit jaar nog een album met covers heeft uitgebracht.

0: Sweet Soul Music van The Four Tops. Standing in the Shadows of Love. Daarvoor Django Django en Default. Zometeen Fugees. Files naar Antwerpen op de E313 op dit moment. 10 minuten erbij vanaf Franst. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten bij Zaventem. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: Radio 1 Classics.

doorbraak van Fugees midden jaren 90, Fugee-la. Net na de release werd de band verwacht in een platenwinkel in New York om daar te signeren. En toen Lauryn Hill aankwam bij de winkel, ze was nog student op de UNIF op dat moment, zag ze een rij tot buiten staan, tot voorbij het volgende blok. Voor wie staan die hier, vroeg ze. Wel, voor jullie, was het antwoord. En daar schrok ze van. De videoclip van Fugee-la werd gefilmd in Jamaica. En zo zijn we bij Grace Jones.

Kai Larkin van Horace Andy. Hij is ook bekend als gastzanger bij Massive Attack. Hij zingt op alle vijf de albums van die band. Ze samplen zelfs een stukje uit Kai Larkin op een track uit Mezzanine, hun album van eind jaren 90, in het nummer Five Man Army. Een trouwe vriend van de band dus, nog altijd. En hij blijft live meedoen. Hij is al 75 ondertussen. Horace Andy. Classics.

Ze stonden bij het begin van de zomer op Rock Werchter. Kasabian, Days Are Forgotten. Op dit moment is Pukkelpop bezig met zometeen Selassou en The Galants. En straks onder meer nog Deftones, Florence and the Machine en Underworld. Voor Kasabian zat de riff waar ze in gitaarwinkels de buik van vol hebben. Te veel klanten speelden hem. De riff van Smoke on the Water van Deep Purple. Nu Jimmy.

0: Jimi Hendrix, Crosstown Traffic. Hoe gaat het eigenlijk met het verkeer op dit moment? Het valt mee. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten erbij vanaf Kruipbeke. En op de E313 ook 10 minuten erbij vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: Radio 1 Classics.
0: Dit is Christine van Christine and the Queens.

Eerste helft, jaren 80. Axel Bauer, Cargo de Nuit. Enorme hit in Frankrijk. Axel Bauer mocht toen optreden op tv bij de populaire presentator Michel Drucker. En Axel Bauer wou de rockster uithangen en zijn gitaar kapot slaan op het einde van het nummer. Alleen, dat lukte niet. Hij moest 3 keer slaan eer ze brak. Afgang voor Axel en terecht. Dit zijn de Charlatans. The only one I know.

De Steve Miller Band Serenade from the Stars staat op het album Fly Like an Eagle. Dat album is een halve eeuw oud, maar klinkt nog altijd verbazend hedendaags. Dat heb je met goede muziek. Ook The Cure gaat nog goed mee met de nieuwe generatie. Ze headlinen zo ongeveer alle grote Europese festivals deze zomer. Tot het nieuws van 4, The Hanging Garden, The Cure.

0: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
1: Hop.
0: Plastische chirurgie.
1: En hop.
0: Belgische wijnen.
1: Hoppakee.
0: Omgaan met verandering.
1: Hoppa.
0: En Dirk de Wachter over wachten.
1: Yes.
0: Weet ik veel met Kobe Ilse.
1: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
0: En elke weekdag van 12 tot 1.
1: Yes.

0: wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepte.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Wat eten we vandaag?
5: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
5: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
4: Gratis en voor niks.
6: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
7: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play. Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nog voor je kan denken,
10: pas op voor die borduur.
9: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
11: ik kan dat nu niet doen.
9: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
11: de zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En krijg ik roze blokjes?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Bij een brand in een appartement in Berchem bij Antwerpen is vanmiddag een dode gevallen. De brand ontstond iets voor 2:00 op de tweede verdieping van een gebouw aan de Grote Steenweg. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, troffen ze de bewoonster aan. Het slachtoffer is een vrouw van 64. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant, is een hoogspanningskabel op een aantal woningen gevallen. Daardoor brak ook brand uit in één woning. De bewoners waren niet thuis en er vielen geen gewonden. De brandweer is nog aan het nablussen. Daarna moet de kabel nog veilig verwijderd worden, zegt Pierre van Meris van netbeheerder Elia.
16: Onze volgende stappen zijn de lijn momenteel veiligstellen, dus de mechanische spanning opzet om die terug de hoogte in te kunnen trekken om de lijn weg te nemen van de straten en de huizen waar ze nog op liggen. De reden van de breuk is niet gekend. Dat gaan we dan ook in een tweede fase gaan analyseren. Het is voor ons ook belangrijk om te weten waarom dat heeft plaatsgevonden, om daar lessen uit te kunnen trekken. Dat is uiterst zeldzaam. Het gebeurt niet vaak. Moeten we ook gewoon rustig analyseren en te gepaste tijd ook de conclusie uit kunnen trekken.
15: Het noordoosten van Spanje is getroffen door noodweer. Hevige onweersbuien en zware regenval teisterden de kust en het binnenland. Vooral de streek tussen Barcelona en Tarragona kreeg het zwaar te verduren. Tientallen mensen raakten gewond. Eén van hen is er erg aan toe. Door een blikseminslag ten noorden van Valencia is ook opnieuw een grote natuurbrand ontstaan. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd omdat hun woning door het vuur bedreigd wordt. Frankrijk zal nieuwe luchtafweerraketten naar Oekraïne sturen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd na een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Oekraïne kan door een tekort aan munitie zelf nog amper ballistische raketten uit de lucht schieten. Macron sprak ook zijn afschuw uit over een Russische aanval gisteren op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. Daarbij vielen 16 doden en 130 gewonden. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd gewonnen. Tegen Spanje hadden de Belgische volleybalvrouwen wel 5 sets nodig. De Tigers wonnen uiteindelijk die beslissende 5e set met 15-8. De tweede wedstrijd is morgen al.

0: dan is Portugal de tegenstander. En wielrenner Jasper Philipsen heeft de voorlaatste rit van de Renewy Tour gewonnen. Philipsen was in een chaotische sprint net iets sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Italiaan Alessandro Borgo werd derde. Jasper Philipsen is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Afwisselend wolken en buien die onweerachtig kunnen zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger en zonniger. Maxima vandaag tot 21 graden. Morgen lokaal ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Zo goed als droog en maxima tot 22 graden. Volgende week geleidelijk nog enkele graden warmer. Maar dan opnieuw ook kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Classics. Met Ronald Verhagen.

Bette Midler, Favorite Waste of Time. Goedemiddag. Hopelijk blijf je de rest van de middag bij ons om je tijd te verdoen. In ruil krijg je songs van onder meer Annabelle Lamb, Sharon Jones en The Sundays. En ook een song van Toets, want het is vandaag 10 jaar geleden dat hij stierf. Nu Alice in Chains, No Excuses.

0: Bob Seger zingt over zijn jeugdjaren in Ann Arbor, Michigan. Vurige uitgangsbuurt, R&B-bands op café. En dan, als het nacht is, op de achterbank van je Chevy belanden met een meisje dat daarna voor iemand anders kiest. Een gebroken hart. Maar het leverde ook een song op, Night Moves, van Bob Seger. Annabel Lamb zit niet op de achterbank van een auto, maar gewoon in bed. Zometeen. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de E313, 10 minuten vanaf Franst. Op de Antwerpse Ring richting Gent, 10 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel.
1: Radio 1. Classic.

zo aanstekelijk. Men at Work in Down Under. Daarvoor Down Under the Sheets met Annabel Lamb. So Lucky in Bed. Ik had ooit het grote plezier om Lian La Havas te ontvangen hier in de studio van Radio 1 toen ze doorbrak. Dat was zo rond het jaar 2010. Ze zong toen een song, solo en akoestisch. Was prachtig. Dit is even doorgespoeld, muziek uit haar derde album uit 2020, Can't Fight.

0: Lian La Havas, haar naam zelf is muziek. Can't Fight.
1: I try to be myself, that's my motto, no more, no less. I do my best.
0: Toets Tielemans, ook hij was van boven tot onder opgetrokken uit muziek. Speelde met de grootste artiesten wereldwijd en die hadden het grootste respect voor hem. Dat vertellen ze in de podcast Toets, die collega Michael Robrechts heeft gemaakt samen met Lisa Smolders en Rick de Bruiker bij de 100ste verjaardag van de geboorte van Toets. Dat was in 2022. George Harrison, Quincy Jones, Herbie Hancock, Paul Simon, Billy Joel. Ze nemen hun hoed af voor Toets. Je kan de podcast beluisteren via VRT Max. Hij prijkt dit weekend op de homepage van Radio 1 daar. Elis Regina, de Braziliaanse koningin van de Bossa Nova, eind jaren 60, zit niet in de podcast, maar werkte wel samen met Toets. In Zweden nog wel. Toets ging daar graag naartoe, al van in de vroege jaren 50. Stockholm werd een tweede thuis. Ze hielden er van jazz en ook van bossa nova. En zo kwam de samenwerking met Elis tot stand. Dit is hun versie van het nummer Wave. Toets Tielemans en Elis Regina. MUZIEK

0: Elis Regina en Toets Tielemans met Wave, hun versie van een song van Antonio Carlos Jobim. Staat op het album dat Elis en Toets samen hebben gemaakt in Zweden, dus Aquarello do Brasil. Uitgebracht in Europa eind jaren 60, maar gek genoeg niet in Brazilië. Dat gebeurde pas veel later, eind jaren 70. Toets is zijn polyvalente zelf op dat album. Hij fluit, speelt mondharmonica, zingt ook mee en speelt wat gitaar. Straks tussen 5 en 6 nog een laatste song van Toets in Classics. En dan hoor je hem vertellen over het ontstaan van Bluesette.
1: Radio 1
2: Classics.

soul van Sharon Jones, I Learned the Hard Way. Ze was al in de 50 toen ze doorbrak, Sharon Jones, samen met The Dap Kings. Dat was zo rond het jaar 2010. Ze heeft het succes helaas niet lang kunnen proeven, want in 2016 is ze al overleden. Enkele minuten over 4:30. Dit is Simply Red in Classics.

Simply Red, Something Got Me Started. Klinkt zonnig en stijlvol. Het nummer is opgenomen in Venetië. Misschien heeft dat daarmee te maken. De volgende song is opgenomen in Londen. Op een regenachtige dag, denk ik, te horen aan de melancholie. Dit is The Verve en Sonnet.

David Bowie covert Jacques Brel, Amsterdam. Jacques Brel was zelf geen fan van zijn eigen song, Amsterdam. Hij heeft de song nooit opgenomen voor een van zijn albums. Hij staat wel op een live album van zijn concert in de Olympia in Parijs van midden jaren 60.

The Smiths and Cemetery Gates. Daarvoor de Sundays. Here's where the story ends. Zometeen Paul Simon. Files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten vanaf Kruijbeke. En op de buitenring rond Brussel een kleine 10 minuten bij Zaventem.

Er is niet alleen de link met Zuid-Afrika als je aan Paul Simon denkt. Hij ging ook naar Brazilië eind jaren 80 om zich te laten inspireren door de muziek daar. En dan vooral de percussie. Dat hoor je in The Rhythm of the Saints van Paul Simon. Groovy, maar luchtig. Nu The People Movers en Sea Lime Woman. Ook heel percussief.

0: En op.
1: Belgische wijnen.
0: Hoppakee.
1: Omgaan met verandering.
0: Hoppa.
1: En Dirk de Wachter over wachten.
0: Yes.
1: Weet ik veel met Kobe Ilse.
0: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
0: Yes.
1: Op Radio 1.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
3: Ah, het is weer zover.
7: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
10: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
11: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
1: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Een nieuwe schietincident in Anderlecht afgelopen nacht lokt felle politieke reacties uit. In Kasterlee komen zo'n 3000 scoutsleiders bijeen voor de allerlaatste herfstontmoeting. En delen van Spanje en Italië hebben opnieuw te maken met noodweer. De twee mannen die gisteravond laat een politiekantoor in Anderlecht onder vuur hebben genomen, zijn nog altijd voortvluchtig. Het vroegere hoofdcommissariaat van de zone Brussel-Zuid werd getroffen door verschillende kogelinslagen. Het gebouw was gesloten, niemand raakte gewond. Maar Gianni Palik in Anderlecht, het incident leidt wel tot veel reacties.
14: Inderdaad, veel politieke reacties. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zegt geschokt te zijn en roept op om niet toe te geven aan het bendegeweld. Maar Quentin krijgt kritiek van PS-kopstuk Lau Wesch, want die vindt dat de federale regering meer moet investeren in de Brusselse veiligheid. Ook Brussels minister-president Dilies reageert verontwaardigd en heeft het over een waarschuwing voor Brussel. Hij verwijst ook naar het nakende verbod op steps in de hoofdstad. Op beelden is te zien hoe de daders zich inderdaad met een step verplaatsen en wegvluchten. Identificatie wordt trouwens niet makkelijk, want het duo had een bivakmuts over het hoofd.
13: Dankjewel, Gianni. In Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant, is een hoogspanningskabel op een aantal woningen gevallen. Daardoor brak ook brand uit in één huis dat bijna volledig is uitgebrand. De bewoners waren niet thuis en er vielen geen gewonden. De brandweer is nog aan het nablussen. Daarna moet de kabel nog veilig verwijderd worden, zegt Pierre van Meris van netbeheerder Elia.
15: Onze volgende stappen zijn de lijn momenteel veiligstellen, dus de mechanische spanning opzet om die terug de hoogte in te kunnen trekken om de lijn weg te nemen van de straten en de huizen waar ze nog op liggen. De reden van de breuk is niet gekend. Dat gaan we dan ook in een tweede fase gaan analyseren. Het is voor ons ook belangrijk om te weten waarom dat heeft plaatsgevonden, om daar lessen uit te kunnen trekken. Dat is uiterst zeldzaam. Het gebeurt niet vaak. Moeten we ook gewoon rustig analyseren en te gepaste tijd ook de conclusies uit kunnen trekken.
13: In het natuurdomein De Hoge Riele in Kasterlee is dit weekend de allerlaatste herfstontmoeting van de Scouts en Gidsen Vlaanderen. Bijna 3000 jongeren en 800 vrijwilligers zijn er samen. Marian Temmerman.
16: Ah. Maar jullie winnen wel een spel.
17: Het spel verliezen en toch winnen. Dat moeten de scouts zijn. Deze gidsen krijgen een vormingsspel mee dat ze als leiding dit jaar kunnen gebruiken.
16: Hoe communiceer ik met ouders? Hoe doe ik dit? Maar even goed over gender en identiteit.
17: De aanwezige scoutsjongeren komen uit heel Vlaanderen.
18: Wij zijn van Mechelen.
19: Van Moerbeke.
20: Turnhout, de Kempen.
19: Gestel.
17: Totemnamen staan als eretekens op het scoutsuniform.
21: Expressieve kokaboera.
22: Aanwezig ornaat elfje.
23: Begeesterd geneesbiggetje.
22: Waar is je stem?
23: Ja, gestrek uitgeraakt.
17: 3 dagen lang kan de scoutsleiding hier inspiratie opdoen, al sinds 1972.
22: Dat is zo uniek. Je komt met allemaal scouts van Scouts en Gidsen Vlaanderen samen.

0: En je leert ook nieuwe mensen kennen. En leer je ook gewoon dingen kennen dat je denkt van, amai, is dat ook scouting?
1: Maar dit is de allerlaatste editie.
2: Het is wel de laatste keer gewoon. Ik vind het wel jammer als er mist op.
1: Wat met de toekomst?
3: Daar zijn we nog volop aan het onderzoeken. In 2028 zullen we daar een antwoord op geven.
1: Spanje en Italië worden geteisterd door noodweer. In beide landen zijn honderden mensen geëvacueerd. Koen Braakman, jij hebt een overzicht.
4: Ja, in Spanje kreeg vooral de streek tussen Barcelona en Tarragona het zwaar te verduren met hevige onweersbuien en zware regenval. Er zijn tientallen gewonden gevallen en één iemand is er erg aan toe. Er is ook opnieuw een grote natuurbrand ontstaan door een blikseminslag ten noorden van Valencia. Meer dan 1000 mensen zijn daar al geëvacueerd, omdat hun woning door het vuur wordt bedreigd. In Italië dan is sprake van intensieve neerslag en onweer in regio's in het noorden vooral, Toscane en Lombardije bijvoorbeeld. De brandweer moest daar honderden keren uitrukken om wegen weer bereidbaar te maken na aardverschuivingen. En in de regio Bergamo zijn 350 mensen geëvacueerd en zijn ook 6 plaatsen onbereikbaar.
1: Dankjewel, Koen. Frankrijk zal nieuwe luchtafweerraketten naar Oekraïne sturen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd na een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Oekraïne kan door een tekort aan munitie zelf nog amper ballistische raketten uit de lucht halen. Macron sprak ook zijn afschuw uit over een Russische aanval gisteren op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. Daarbij vielen 16 doden en 130 gewonden. In Monaco is 3 kwartier geleden de Ronde van Spanje begonnen met een tijdrit over 10 kilometer. Op dit moment heeft de Fransman Labrosse de snelste tijd, maar de favorieten die moeten nog in actie komen. Wout van Aert start pas om 17 minuten over 7 aan zijn tijdrit. De topfavoriet voor deze Vuelta, Tadej Pogacar, komt 2 minuten na Van Aert aan de beurt. En nog wielrennen, want Jasper Philipsen heeft de voorlaatste rit van de Renewy Tour gewonnen. Philipsen was in een chaotische sprint net iets sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Italiaan Alessandro Borgo werd 3e. Jasper Philipsen is ook de nieuwe leider. Hij besefte dat het niet makkelijk zal worden om morgen ook de eindzege te pakken.
5: Morgen in Leuven is het ook een enorm lastig parcours, heel selectief, dus het zal zeker voor gekoest worden. En ja, we gaan gewoon proberen met vertrouwen die rit aan te vatten en proberen die eindzege binnen te halen.
1: En in de hoogste voetbalklasse ontvangt Zultewaregem op dit moment SK Beveren. Daar is het net na de rust 2-0 voor Zultewaregem. Afwisselend wolken en buien die onweerachtig kunnen zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger en zonniger. Maxima tot 21 graden. Morgen lokaal ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en zo goed als droog. Maxima tot 22 graden. Volgende week geleidelijk nog enkele graden warmer, maar ook nieuw kans op buien.
6: Classics. Met Ronald Verhagen.
1: Begonnen dit nieuws in de Brusselse deelgemeente Anderlecht. Daar hebben onbekenden gisteravond laat een politiekantoor onder vuur genomen. Er vielen geen gewonden, maar de daders gebruikten zware wapens. Het incident ontlokt opnieuw veel politieke reactie. Meer op 14nieuws.be.
6: Radio 1. Classics. Met Ronald Verhagen.

Sorry voor daarnet, er liep even iets mis hier, maar nu zijn we goed vertrokken. Na 5 uur met Chain of Fools van Aretha Franklin. Chains, ook in de koers draaien de kettingen. Jasper Philipsen was de winnaar van de dag in de Renewy Tour. En in Monaco is een tijdje geleden, een uurtje geleden ongeveer, de Vuelta gestart met een proloog, een tijdrit. Wout straks in de rode trui? Het zou zomaar kunnen. Veel meer daarover in Sporza, dat is voor na 6 uur.

snijdende gitaar in A Girl Like You van Edwyn Collins. Daarvoor zat Carmel met Every Little Bit. Zometeen 16 horsepower. Eerst de files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de E40 van Leuven naar Brussel is in Sint-Stevens-Woluwe de aansluiting naar de binnenring van Brussel momenteel dicht. Maar op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen. Classics.

Een vergeten New Wave parel met een western touch. Do You Believe in the Westworld van Theater of Hate. Heel optimistisch waren ze niet, begin jaren 80, maar wel een knappe song. In een productie van Mick Jones van The Clash. Nu, Luna Twist, African Time.

0: Belpop van Luna Twist, African Time.
1: Radio 1. Classics.
0: Italian Time met Fabrizio De André. Hij kwam uit Genua, stierf eind vorige eeuw, maar is nog altijd heel populair in Italië. Over het hele land zijn er straten en pleinen naar hem genoemd. Fabrizio De André. Aan de Universiteit van Siena is er zelfs een studiecentrum, Centro Studi Fabrizio De André. Dat zegt wel iets. Zijn liedjes zijn kleine fresco's over het dagelijkse leven en hier en daar een mild protestlied. Dit nummer dat je nu gaat horen komt uit de tweede helft van de jaren 60, zijn doorbraak. La canzone di Marinella.

0: This Mortal Coil met een nummer van Big Star, Holocaust. Donkere pop. Randy Newman is ook niet echt lichtvoetig als hij zingt over de stad Baltimore. Man, it's hard just to live. Nochtans, Randy Newman was daar nooit geweest. Hij schreef de song nadat hij een artikel had gelezen in het blad National Geographic.
1: Beat up little seagull on a marble step.

Knappe song, gevoelig onderwerp. Randy Newman was vooral geraakt door de foto's bij het artikel over de stad Baltimore. Achtertuinen met veranda's, bakstenen gevels, daklozen. Trieste beelden. Hij zong het nummer Baltimore op televisie in Saturday Night Live, begin jaren 80. En de burgemeester van Baltimore was een van de miljoenen kijkers. En hij was woedend, net als veel inwoners van de stad. En daar had Randy Newman achteraf wel begrip voor. Ik denk dat mensen in Baltimore die bezwaar maakten tegen het nummer een goed punt hadden, zei hij. Want ik wist er niets van.

0: All J, Something Good. Foo Fighters komen eraan na dit. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel is het opletten voor vertraging net voor Rumst. Daar liggen brokstukken op de weg na een ongeval. Op andere plaatsen zijn er kleine files van 5 minuten of minder.
1: Radio 1 Classics.

Daarnet Foo Fighters, These Days. En dit was Sugar, If I Can Change Your Mind. Sugar speelde hun laatste concert in januari 1995. En vorig jaar pikten ze de draad weer op, na 30 jaar dus. Met shows in New York en Londen onder meer. Dit jaar is de tour dan verder gezet en speelden ze ook in ons land. Halfweg juni in de Roma in Borgerhout. Sugar. Dit is Bill Withers.

0: Geweldige song van Bill Withers, Lovely Day.
1: Radio 1.
2: Classics.
0: Nog een laatste keer Toots Tielemans in deze Classics. We speelden al Turks Fruit en Wave. En natuurlijk komt nu de evergreen van Toots, Bluesette. Al heette dat nummer oorspronkelijk een beetje anders.
3: Bluesette. Was ik in de loge met Stefan Grappelli in 62. Nog geen cassette dan. En de inspiratie komt, de legendarische violiniste. Een van mijn eerste goeroes. Hè. Ja. En we hebben dezelfde kleedkamer. En ik zit daar en Bluesette komt eruit. Zonder, huh? C'est joli mon petit toets. Stefan, ook zo'n beetje delicaat, maar elegant. Ai. Love you, Stefan. En Bluesette. Ik noemde dan Bluet. De blauwe bloem in het veld, hè? De cornflower. Hè? En dan was ik al beroemd, beroemd geworden in Zweden. En ik moest een revue meespelen. Ik spreek ook Zweeds, hè? Dat weet je wel. Hè? Je hebt alle svenska les dan lika bra som Flijnlands. Ik spreek Zweeds bijna. Lika bra, even goed als, of even slecht als Vlaams. Toets, you have a song? Yeah, Bluet. En ik speel het voor hem. Die man is ook gestorven, Danielson. But that's a blues, isn't it? Yes, Danielson. Put the yes in there. En zo is dat gebeurd.

0: Een song over een blauwbloem of korenbloem, bluet in het Frans. En dat werd dan Bluzet, Toets Tielemans, wat hij voor altijd mag blijven leven. Na het nieuws van 6 is er Sporza met Gert. Nog een fijne avond bij Radio 1.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
1: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
2: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
4: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komen felle reacties na een nieuw schietincident in Anderlecht afgelopen nacht. In Kasterlee komen zo'n 3000 scoutsleiders samen voor de allerlaatste herfstontmoeting. En delen van Spanje en Italië hebben opnieuw te maken met noodweer. De twee mannen die gisteravond laat een politiekantoor in Anderlecht onder vuur hebben genomen, zijn nog altijd voortvluchtig. Het vroegere hoofdcommissariaat van de zone Brussel-Zuid werd getroffen door verschillende kogelinslagen. Het gebouw was gesloten, niemand raakte gewond. Maar Gianni Palink in Anderlecht, het incident leidt wel tot veel reacties.
8: Inderdaad, veel politieke reacties. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zegt geschokt te zijn en roept op om niet toe te geven aan het bendegeweld. Maar Quentin krijgt kritiek van PS-kopstuk Lau Wesch, want die vindt dat de federale regering meer moet investeren in de Brusselse veiligheid. Ook Brussels minister-president Dilies reageert verontwaardigd en heeft het over een waarschuwing voor Brussel. Hij verwijst ook naar het nakende verbod op steps in de hoofdstad. Op beelden is te zien hoe de daders zich inderdaad met een step verplaatsen en wegvluchten. Identificatie wordt trouwens niet makkelijk, want het duo had een bivakmuts over het hoofd.
7: Dankjewel, Gianni. In Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant, is een hoogspanningskabel op een aantal woningen gevallen. Daardoor brak ook brand uit in één huis dat bijna volledig is uitgebrand. De bewoners waren niet thuis en er vielen geen gewonden. De brandweer is nog aan het nablussen. Daarna moet de kabel nog veilig verwijderd worden, zegt Pierre van Meris van netbeheerder Elia.
9: Onze volgende stappen zijn de lijn momenteel veiligstellen, dus de mechanische spanning opzet om die terug de hoogte in te kunnen trekken om de lijn weg te nemen van de straten en de huizen waar ze nog op liggen. De reden van de breuk is niet gekend. Dat gaan we dan ook in een tweede fase gaan analyseren. Het is voor ons ook belangrijk om te weten waarom dat heeft plaatsgevonden, om daar lessen uit te kunnen trekken. Dat is uiterst zeldzaam. Het gebeurt niet vaak. Moeten we ook gewoon rustig analyseren en te gepaste tijden ook de conclusies uit kunnen trekken.
7: In het natuurdomein De Hoge Riele in Kasterlee wordt dit weekend voor de allerlaatste keer de herfstontmoeting van scouts en gidsen Vlaanderen gehouden. Bijna 3000 jongeren en 800 vrijwilligers zijn er samengekomen. Marian Timmerman.
10: Ah. Maar jullie winnen wel een spel.
11: Het spel verliezen en toch winnen. Dat moeten de scouts zijn. Deze gidsen krijgen een vormingsspel mee dat ze als leiding dit jaar kunnen gebruiken.
10: Hoe communiceer ik met ouders? Hoe doe ik dit? Maar even goed over gender en identiteit.
11: De aanwezige scoutsjongeren komen uit heel Vlaanderen.
12: Wij zijn van Mechelen.
13: Van Moerbeke.
14: Turnhout, de Kempen.
13: Gestel.
11: Totemnamen staan als eretekens op het scoutsuniform.
15: Expressieve kokaboera.
16: Aanwezig ornaat elfje.
17: Begeesterd Guineesbiggetje.
16: Waar is je stem?
17: Ja, gisteren uitgeraakt.
11: 3 dagen lang kan de scoutsleiding hier inspiratie opdoen, al sinds 1972.
16: Dat is zo uniek. Je komt met allemaal scouts van scoutsagents in Vlaanderen samen en je leert ook nieuwe mensen kennen en leer je ook gewoon dingen kennen dat je denkt van amai, is dat ook scouting?
11: Maar dit is de allerlaatste editie.
16: Het is wel de laatste keer gewoon. Ik vind het wel jammer als er mis op.
11: Wat met de toekomst?
18: Daar zijn we nog volop aan het onderzoeken. In 2028 zullen we daar een antwoord op geven.
19: SMS!
7: Spanje en Italië worden op dit moment geteisterd door noodweer. In beide landen zijn honderden mensen geëvacueerd. Koen Braakman, jij hebt een overzicht.
20: Ja, in Spanje was het vooral de strijd tussen Barcelona en Tarragona die het zwaar te verduren kreeg. Hevige onweers,

0: buien en zware regenval daar. Er zijn tientallen gewonden gevallen. Eén iemand is er ook erg aan toe. En er is ook opnieuw een grote natuurbrand ontstaan door een blikseminslag ten noorden van Valencia. Meer dan 1000 mensen zijn daar geëvacueerd omdat hun woning door het vuur bedreigd wordt. In Italië dan is sprake van intensieve neerslag en onweer in regio's in het noorden, Toscane en Lombardije onder meer. De brandweer moest daar honderden keren uitrukken om wegen weer bereikbaar te maken na aardverschuivingen. In de regio Bergamo zijn 350 mensen geëvacueerd en zijn ook 6 plaatsen onbereikbaar.
1: Dankjewel, Koen. Op het WK hockey in Waver spelen de Red Panthers op dit moment tegen Duitsland. Jonathan met de penningen, hoe doen de Belgische hockeyvrouwen het?
2: Na 5 minuten in het tweede kwart staat het hier voorlopig nog 0-0. Maar het is een wedstrijd met 2 ploegen die hetzelfde idee hebben, namelijk aanvallen. Dus veel ruimte op het veld. Voorlopig een leuke wedstrijd om te volgen. 2 penalty corners hebben we voor de Belgen al gezien. 2 keer werd die niet goed uitgespeeld. Maar het is een heruitgave van de halve finale van het EK vorig jaar. Toen ging Duitsland na shootouts door naar de finale en bleven de Panthers met veel frustraties achter. Shootouts krijgen we vandaag niet. Het is een wedstrijd in de tweede groepsfase. Maar toch draait het meteen om de knikkers. Met winst doen de Belgische vrouwen zichzelf met nog een wedstrijd te gaan. Een groot plezier richting de halve finale. Dan gaan ze over Argentinië, dat straks nog in actie komt, naar de eerste plek. En de eerste en tweede per groep gaan naar de halve finale.
1: Dankjewel, Jonathan. In Monaco is de openingstijdsrit van de Ronde van Spanje aan de gang. Over een parcours van 10 kilometer heeft de Brit Matthew Brennan op dit moment de snelste tijd. Maar de echte topfavorieten moeten nog in actie komen. En in het voetbal heeft Zulte Waregem met 4-0 gewonnen van SK Beveren. Dankzij die ruime zege staat Zulte Waregem voorlopig eerste in het klassement met 7 op 9. Beveren start het seizoen met 3 op 9. Vanavond nog enkele buien in het zuidoosten met mogelijk een donderslag. Morgen begint hier en daar grijs, daarna brede opklaringen en afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft grotendeels droog, maxima tot 22 graden. Maandag overwegend zonnig bij maxima van 18 tot 23 graden. Een nieuw schietincident in de Brusselse deelgemeente Anderlecht, dat was onze opener. Onbekenden hebben er gisteravond laat een politiekantoor onder vuur genomen. Er vielen geen gewonden, maar de daders gebruikten zware wapens. Er komen veel politieke reacties. Meer op vrtnieuws.be.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
5: Sportza.
4: Met Gert Geens.
5: En we gaan meteen naar het hockey. De Red Panthers tegen Duitsland. Want die 0-0, beste mensen, die is van het bord geveegd. Zo net Jonathan met de penningen.
2: Die bestaat niet meer in de Belfius Hockey Arena. Heeft het geweten. 1-0 voor de Red Panthers. Doelpunt van Delphine Marië. Een splijtende paas was het van Lisa Moors. Tussen 2 Duitse pionnen in het felroze. Niet Lisa Moors. Meteen verbeteren. Judith van der Meijer. Ervaren pion op het middenveld richting Marië. En zij speelt hem met 1 toets rond de doelvrouw. En kan makkelijk afwerken zo. Heel goed nieuws voor de Red Panthers die wel goed in de wedstrijd zitten vandaag. Maar het moeilijk hadden om in de cirkel heel juist de cool te houden altijd. Om daar de juiste beslissingen te maken. Dat is al een beetje het verhaal van het WK geweest voor de Panthers. Dat weten ze zelf ook. Maar dit deed Delphine Marië echt uitstekend. Zeker Marië nog geen uitstekend WK achter de rug. Staat ook niet helemaal voorin in de pickorde. Ze heeft die 2 18-jarigen Verhees en Van Heel. Voor haar ook zij allebei vandaag al kansen. Maar dit is een opsteker. Zeker voor Delphine Marië. Mooi doelpunt. En een heruitgave dus is het van de halve finale van het EK vorig jaar. Een hele moeilijke wedstrijd was dat toen voor de Red Panthers. Een wedstrijd waarin ze eigenlijk pas in het laatste kwart helemaal op gang kwamen. Waar ze dan wel echt een hoog niveau haalden. Eerste gelijkmaker maakte via Alix Scherniers. Maar de 2-1 niet meer konden vinden. En dan kwamen er shootouts. En shootouts, dat is vaak hetzelfde bij de Red Panthers. Dat lukt niet. En op die manier dus geen finale gehaald. Daarna ook geen brons gehaald. Maar dat trauma kunnen ze hier helemaal wegspelen. Door te winnen tegen Duitsland. En ze zijn goed gestart. Tweede groepsfase dus. Nog eens uitleggen in dit moeilijke format. Na de eerste groepsfase. Dus een tweede groepsfase. Met nog 8 ploegen in het toernooi. 2 groepen van 4. De eerste 2 van elke groep gaan naar de halve finale. En de Panthers staan voorlopig tweede in deze groep met 1 punt. Argentinië staat voorin met 3. En dan heb je nog Spanje ook met 1 punt. En Duitsland met 0 punten. En het zou dus zeker goed nieuws zijn voor de Panthers om vandaag te winnen. Delphine Marië, dit gaan we nog even volgen, want dat wordt de derde penalty corner van de wedstrijd al. Voor de Red Panthers, de vorige twee gingen absoluut niet goed. Twee keer moest het naar Stéphanie van den Borre. Maar de eerste keer miste Hélène Brasseur de controle. Daar ligt ze dan klaar met haar stick horizontaal gehouden om die helemaal stil te leggen. Maar ze miste hem, dus die bal ging helemaal weg. En bij een tweede was de controle ook niet ideaal. Kon Stéphanie van den Borre niet in haar sleepbeweging gaan. En moest ze slaan. Dan is het toch iets moeilijker om daar veel kracht op te zetten. Derde keer een goede keer dan voor de Red Panthers. Ook zij van op de strafcorner. Geen heel goed WK achter de rug, net zoals de Red Lions. Komt hij nu. Met Stéphanie van den Borre, ook Charlotte Anglebert staat klaar. Geen Ombre Ballonguin als tweede optie. Maar Anglebert kan dat zeker ook. Zij is wel derde optie op die strafcorner. De Duitse vrouwen krijgen nog even een berisping van de umpire. Lisa Nolte, een van de aanvoerders van Duitsland, is daar niet mee opgezet. Er moet een van de Duitse vrouwen uit doel. Lily Stoffelsma. Niet goed gemerkt wat er dan gebeurd is. Maar ze staan met 3 te verdedigen. Kijk, grotere kans. Voor Van den Borre of Anglebert. Puvree sleept hem naar Van den Borre. Kan hem deze keer wel slepen. Uitgelopen. En niet met een voet geraakt. Maar kijk, de voorsprong dus zeker wel voor de Red Panthers. Een goede start. Dat konden ze wel eens gebruiken. En dat is er ook meteen. 0-1 voor de Red Panthers tegen Duitsland.
5: En voorts hier in Sportza vanavond de Vuelta. Tadej Pogacar en Wout van Aert rijden over een uurtje hun openingstijdrit in Monaco. En we volgen ook Charleroi KV Mechelen en later nog Antwerp Racing Genk in het voetbal.
4: Sportza.

0: Hip to be Square van Huey Lewis en The News. Straks nog een woordje over de voetbalwedstrijd van 4 uur tussen Zulte Waregem en Beveren. Maar er klopte intussen alweer een andere match op de deur en dat is dus Charleroi tegen KV Mechelen. Simon Bossuyt, goeie avond. Het zijn twee teams die met een goed gevoel uit hun vorige match komen, denk ik, hè?
1: Ja, Gert, dat klopt. Terwijl het hier ongelooflijk luid gaat in de achtergrond.
0: Ik hoor het.
1: Dus, ja, ik probeer je een klein beetje te verstaan, maar ik heb het wel verstaan. Ze zijn allebei met een goed gevoel uit die laatste wedstrijden gekomen. Maar KV Mechelen, ja, dat speelde wel 3-3 gelijk natuurlijk. Maar zoekt wel nog steeds naar die eerste overwinning dit seizoen. 2-0 verloren op Gent. En dan vorig weekend, zoals ik al zei, de spectaculaire remonte tegen Standaar. Om er dan toch nog 3-3 van te maken met twee strafschoppen op het einde. Nou, het is misschien wel nog wat wachten op nieuwe transfers bij KV Mechelen. Ook voorlopig een hele pak geblesseerde spelers. Dus dat is nog wat zien hoe dat evolueert bij de ploeg van Fred van der Biest. Charleroi daarentegen, ja, dat doet het zeer goed. 6-6 tegen Lommel en Leuven en staat dus bovenaan het klassement. Dat willen de Zebras uiteraard zo houden hier thuis. Waar ze op de openingsspeeldag trouwens met 3-1 wonnen tegen Leuven. 3 wissels bij Charleroi in vergelijking met de vorige wedstrijd. De 3 geschorste spelers van die wedstrijd tegen Standaar, dat weet je wel. Waar er ja, heel wat gevechtjes enzovoort waren. Die zijn er terug bij. Dus Koné in doel, Scheidler vooraan en Keita achteraan. En dus de Lavallée, Boyang en So op de bank. En bij Mechelen 2 wissels. Raman en Van Meirvenne in de ploeg. Salifu en Hjelde zijn er niet bij. Hjelde natuurlijk de nieuwe speler bij Mechelen. Zwaar geblesseerd geraakt. Die zullen we waarschijnlijk niet te snel terugzien. En ondertussen zijn we al begonnen aan de wedstrijd met Scheidler op rechts door. Dat is een trekfout, denk ik. Niet gefloten. Ja, toch wel. Nee, toch niet. Ja, in mijn ogen was dat toch wel even trekken. Jan Boterberg ging er niet op in. Direct een wedstrijd met twee ploegen die vol de aanval kiezen. Heb ik toch de indruk. Het was een lange bal van Oussou richting Scheidler naar voren. En dan is het een beetje kijken ook, vooral bij Mechelen, wat ze gaan doen met hun opstelling. Want heel veel aanvallende mannen natuurlijk. Mbassi tenminste staat er nog steeds op. Die spits, die jonge man die het goed deed in de vorige partij. Een assist afgegeven. En dus ook Raman in de ploeg gekomen. Met Van Brederode, met Kudu, met Van Meirvenne. Dat zijn allemaal aanvallende mannen. Dit is Kudu die op links heeft post gevat. Of toch, nee, toch centraal loopt inderdaad. Hij gaat centraal lopen met Lohunanu Mbassi. En dan achteraan centraal Marijnissen. En dan daarnaast Marsa en Massimo de Koene op die rechterkant. Charleroi dat even het balbezit terug overpakt. Van de Kerkhof op zijn rechterkant. Lange bal, heel lang onderweg. Moeilijk met die zon, maar blijft wel binnen. En dus na 2 minuten nog uiteraard niet zoveel gezien, kunnen we wel zeggen. 0-0 tussen Charleroi en KV Mechelen.
2: Sportza. Radio 1.
0: De rust komt al dichterbij op het WK hockey in de match tussen de Red Panthers en Duitsland. En België gaat met een kleine voorsprong waarschijnlijk richting kleedkamer trekken, Jonathan.
3: Voorlopig lijkt dat inderdaad wel zo. 2 minuten nog te gaan tot aan de rust. En het overwicht is zeker nog altijd voor de Red Panthers. 6 penalty corners hebben ze ondertussen achter hun naam staan, achter hun teamnaam staan. Zoveel hebben we al een keer hebben we al kunnen turven, maar ze lukken allemaal niet. Daarop lijkt het vandaag echt niet te gebeuren. Te vaak die controle bij Hélène Brasseur die niet lukt, waardoor Stefanie van der Borre moet uitwijken bij haar sleepbeweging. Daarnet ook nog eens moest slaan in plaats van slepen. En opnieuw, dan kan je er geen kracht achter zetten. Dan is het moeilijk. Maar het overweegt zeker wel voor de Belgen. Nu wel een aanval bij Duitsland. Met Sonja Zimmerman krijgt hem makkelijk tot bij Jong. En Hillewaard lost dat slim op. Speelt hem makkelijk tegen de voet van Jong. Een van de aanvalsters van Duitsland. Het is een jonge ploeg. Een ploeg die nog altijd in opbouw is. Met Janneke Schopman. Een Nederlandse als bondscoach. Zij is erbij sinds 2024. Heeft zelf als speelster in 2008 Olympisch goud gewonnen in Peking. En er wordt gezegd dat het een goede bondscoach is. Weer opbouwen bij de Duitse vrouwen achterin. 30 seconden hebben we nog te gaan. Niet het gevoel dat de Belgen hier nog denken van we gaan hoog druk zetten om het nog eens te doen. Voorlopig zijn het de Duitse vrouwen die achterin de bal rondspelen met Davidsmeijer, Linnea Veideman, Feideman of Feideman. 22 jaar is zij. En ook zij al aanvoerster van deze jonge, onervaren ploeg dus. De jongste Duitse kapitein ooit in de hockeygeschiedenis bij de Duitsers. Is erbij gekomen toen ze 18 was. Ondertussen dus 4 jaar ouder, 22. En zij is de belangrijkste pion waar Famke van Heel, Ombre Ballonga en alle andere aanvallers tegen gaan komen. Maar kijk, de buzzer is daar. Er is inderdaad niet te veel meer gebeurd in die laatste 2 minuten van de tweede kwart. Maar kijk, een goede eerste helft. Dat zeker voor de Belgische hockeyvrouwen, voor de Red Panthers. Een keer op voorsprong gekomen. Dat zit ook wel goed mee. Dat is een goed gevoel om mee naar de kleedkamer te trekken. In deze eerste van 2 belangrijke wedstrijden in de tweede groepsfase. Duitsland, eerste horde. Daarna krijg je nog Spanje. En je wil gewoon winnen in die tweede groepsfase. Om Nederland op die manier waarschijnlijk pas tegen te komen in de finale. Ze hebben de eerste stap voorlopig goed gezet. Straks krijgen ze nog 30 minuten om die eerste stap ook heel goed af te ronden. Maar voorlopig dus 0-1 voor de Red Panthers tegen Duitsland bij de rust.
0: En in het voetbal staat het nog 0-0 in Charleroi KV Mechelen. Maar we zitten uiteraard nog maar in de openingsfase daar. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel is het opletten voor vertraging net voor Rumst. Daar liggen brokstukken op de weg na een ongeval. Op andere plaatsen zijn er kleine files van 5 minuten of minder.

0: Jordan Rakka, je vergis je niet. Ik zit hier niet alleen, blij om Hermie van Beveren ook te mogen aankondigen.
1: Dag, ook Hermie. Tevreden, dag
0: Gert. Dan zijn we al met z'n tweeën. Jij mag eerst nog eens onderstrepen dat Zulte Waregem een klinkende overwinning behaald heeft en dat ze dus ook ongeslagen blijft.
1: Inderdaad, dat is toch best straf, want ze wonnen al van Genk, speelden gelijk tegen Union. Daarmee hadden ze al een mooie bonus, maar thuis dan winnen van promovendus Beveren, dat bleef toch ook wel een beetje een must. En dat lukte ook zonder veel problemen. Bij rust leidde Zulte Waregem met 2-0. Thomas Klaas die kon na 20 minuten profiteren van zwak verdedigen bij Beveren. En een kwartier later verdubbelde nieuwkomer Zalan Atrok. Goed voor de ruststand, 2-0 dus. En na de pauze scoorde die nieuwe Hongaar opnieuw. Op het uur dan zette Ementa de 4-0 eindstand op het bord. Bij Beveren dus weer voetjes op de grond na de zege vorige week tegen Anderlecht. Zulte Waregem verloor inderdaad nog niet. En we hebben via DAZN een reactie van de man die de score opende. Dat is deze Thomas Klaas bij Jelle de Bie.
2: Thomas, fenomenale middag hier aan de Gaverbeek. Hoe heb jij die beleefd?
3: Super trots. Collectief stonden we heel sterk. We hebben het over de streep getrokken. Heel blij. De lijn van vorige week doorgetrokken. En met de 3 punten hier gebleven.
2: Jullie hebben Bever echt wel goed geanalyseerd, want zij kwamen nooit echt in hun spel.
3: Oh, ik denk dat we vol naar ons eigen moeten kijken. We hebben een sterk blok, sterk systeem. En we pakken hem op in zwakke punten. Kon zelfs meer dan 4-0 zijn. Dat is al wel heel blij.
2: Wat zijn die zwakke punten dan volgens jullie?
3: Ja, ik denk gewoon, eenmaal als we de bal veroveren in het blok, dat we van voren spelers hebben die klaar zijn om aanval te beginnen. En op dat vlak hebben we een jaar afgetroefd.
2: De belangrijkste goal is altijd de eerste. Vandaag was het ook nog eens de mooiste.
3: Was de mooiste, ja?
2: Volgens mij wel.
3: Oh, we hebben veel mooie goals gemaakt vandaag. Maar ik ben blij met mijn goal. Gewoon al wel heel blij met de teamprestatie.
2: Het is bijna 10 jaar geleden en het duurt misschien maar 2 uur. Maar Zulte Waregem staat aan de kop van het klassement. Proficiat.
3: Dat is heel mooi. Dankjewel. Op naar volgende week zou ik zeggen en blijven ze doordoen.
2: Proficiat, Thomas Klaas.
0: Bij Zulte Waregem zitten ze lekker in hun vel. En Thomas Klaas was ook bij mooie goal gemaakt, inderdaad. En dan een eerste keer naar de Vuelta, stel ik voor. Al is het voor Wout van Aert en Tadej Pogacar dus nog een uurtje te vroeg. Maar we gaan toch al eens polsen naar de eerste impressies bij de man die het voor ons volgt vanavond. En dat is Jeroen van der Loop. Jeroen, goeie avond.
4: Goeie avond, Gert.
0: Tijdrit in de straten van Monaco. Het heeft in de koers nog niet de traditie van een Formule 1 race, maar het is wel iets bijzonders, vermoed ik, met... Kan jij dat bevestigen? Heel veel draaien en keren?
4: Ja, absoluut. En dat is van tevoren werd dat aangekondigd dat het een bochtenparcours zou zijn. Elke keer optrekken, elke keer aan dat stuur trekken. En je kunt je daar niet zo meteen iets bij voorstellen tot je ze effectief zo ziet fietsen. En het is effectief zo hoor. Er is bijna geen 100, 150 meter aan één stuk door rechtdoor. Of je draait weer naar links, je draait weer naar rechts. Dus echt pure topsnelheid maken is volgens mij niet gemakkelijk. Maar de eerste 5 renners die momenteel in het klassement, in het virtuele klassement aan de leiding staan, die halen toch een snelheid van meer dan 50 kilometer per uur gemiddeld over dit tijdritparcours van 9,4 kilometer door de straten dus van Monaco. Het start de start ligt aan het beroemde casino van Monte Carlo en finish bij de Port Hercule. En tussendoor komen we ongeveer op 70% van het Formule 1 circuit, de bekende tunnel waar ze doorrijden met de Formule 1. Daar moeten ook de renners doorheen. En ook, en dat is wel een leuk beeldje, dat zien we een aantal keer terugkomen. Ze rijden ook effectief door een circus tent, het beroemde Monte Carlo International Circus Festival. Wel, als het ware, door de circus tent moeten de renners rijden. En dat is misschien wel een van de langste stukjes rechtdoor. En voor de rest is het heel veel draaien, heel veel keren. En op dit moment is de snelste man Oscar Chamberlain, een 21-jarige Australiër. Die rijdt voor Decathlon. Hij rijdt zijn allereerste grote ronde. En als we dan even gaan kijken, is hij de snelste van op dit moment 120 renners. Er zijn al een aantal Belgen gepasseerd. En in die top 10 staan voorlopig nog 2 Belgen. Sander de Pestel, ook van Decathlon, heeft een hele goede tijdrit gereden. Hij staat momenteel zesde. En Ramses de Bruyne staat nog net in de top 10 van Alpecin. En dan willen we nu net even de finish meepakken van Stefan Kühn. De Zwitser, hij zou een richttijd kunnen neerzetten. Een tijd waar Van Aert en eventueel Pogacar naar zouden kunnen mikken. Maar hij haalt zelfs niet de snelste tijd. Vierde tijd op dit moment 50,4 gemiddeld voor de Zwitser. Die vorige week nog de tijdrit in de Ronde van Polen won. Hij was een van de kanshebbers. Maar nu krijgen we tegelijkertijd ook meteen een eerste beeldje van misschien vanavond de grote favoriet. Maar sowieso de topfavoriet voor de eindzege. Tadej Pogacar is bezig aan zijn opwarming. Nog geen beelden gezien van Wout van Aert. Die start om 17 over 7. 12 over 7 hebben we nog Mats Pedersen. Dan de voorlaatste die start is Tadej Pogacar. 19 uur 19. En de allerlaatste is Primoz Roglic. 19 uur 20. Dus de grote kanonnen komen inderdaad na 7 uur aan bod. Maar er wordt in ieder geval al heel hard gereden hier in Monaco.

0: doelpunten, die zijn er nog niet gevallen, dat weet ik wel zeker. Maar hoe verloopt het spel in Charleroi KV Mechelen? Dat gaan we eens vragen aan Simon Bossuyt.
1: Ja, nog steeds een beetje gelijkaardig zoals daarnet. Twee momentjes voor Charleroi. Echte kansen nog niet, maar daarnet Pfluke die door was op rechts. En dan de voorzet, maar Bernier die gleed weg, kon daar net niet bij. En dan opnieuw enkele minuten later, een minuutje of vier later, een voorzet van links, scherp aangesneden en dan over. Maar we moeten naar Jonathan op het hockey. Jonathan.
2: Ja, de Duitsers zijn op gelijke hoogte gekomen tegen de Red Panthers. Derde strafcorner voor Duitsland en dat was de juiste. Lisa Nolte, deze keer wel goed aangelegd. En voorbij Elodie Picard. Je zag het al een paar keer dat ze bij de Duitsers... Ah, kijk, het is met een afwijking te doen. Het is Nolte die het met de afwijking doet. Hiervoor was het altijd slaan in plaats van slepen. En dat werkte niet. Deze keer hebben ze er al een andere variant op nagehouden. En die werkt dus beter. 1-1, de Duitsers langzij, Belgen. De Belgische vrouwen niet met dezelfde energie naar buiten gekomen als daarnet. Het ging allemaal wat te makkelijk. Hélène Brasseur daarnet ook al met een paas achterin. Ja, die veel te zwak is gegeven, waardoor je bijna de kans geeft door aan de Duitsers om ertussen te komen. Gelukkig kon Van den Boren die nog wegslaan. Maar je geeft de bal wel veel te makkelijk aan de Duitse vrouwen. Zo, je liet ze misschien ook te veel komen. En op die manier staan ze dus meteen langzij. 1-1, gelijke stand opnieuw tussen de Red Panthers en Duitsland.
0: Dan geef ik graag jou nog even het woord, Simon, op Charleroi.
1: Ja, met Charleroi dat nu wel de aanval zoekt. En probeert opnieuw richting dat doel te trekken met Kevin van den Kerkhof. Het was, behalve die twee momentjes voor Charleroi, vooral op de kant van de verdediging van de Carolos dat we aan het kijken waren, want Mechelen wel in de aanval. Met een heel bedrijvige Malcolm Lohunanu Mbassi, die overgekomen is van de belofte van OHA Leuven. Hij heeft vorige week al een assist gegeven. En heeft het lastig met Oussou, of Oussou heeft het misschien lastig met hem. Moeten we eerder zeggen, het is echt een beer. Het is, hij wordt beschreven, omschreven als een type Lukaku. En ik kan wel begrijpen waarom. Hij is heel stevig op zijn voeten. Een ingooi tenminste. Van aan de rechterkant gaat richting het penaltypunt. De kopbal die gaat richting doel. Maar uiteindelijk was het een redelijk makkelijke redding voor Nacho Miras. Het was even Keita, die was meegekomen. Het was zo'n halve hoekschop. Een inworp van bijna aan de cornervlag. En dan redelijk ver gegooid. Maar Keita zijn kopslag, die was iets te zacht richting het hoekje. En dus uiteindelijk een opwarmertje voor Nacho Miras. En dus bij Charleroi geen Guyagon. Hij is ziek tussen aanhalingstekens, weliswaar. Het is transferitis, of hoe noemen ze dat? Blijkbaar ook al een momentje gehad met Mehdi Bayat. Geen al te positief momentje dan, weliswaar. En zou vertrekken naar Saoedi-Arabië. De smaakmaker van Charleroi en de kapitein. Terwijl we even kijken. Maar wie was het? Opnieuw Keita? Nee. Het was Nzita die probeerde door te lopen. Door de hele verdediging van... Charles van Mechelen tenminste, maar dat lukte niet. En we moeten opnieuw naar het hockey, naar Jonathan met de pettingen.
2: Ja, het zijn de penaltycorners die het doen vandaag. De Red Panthers zijn weer op voorsprong gekomen tegen Duitsland. De zevende penaltycorner was het al voor België. En het leek ook hier echt niet te lukken, maar deze was wel goed geknald door Stefanie van den Boren. Houdt hem laag naar de rechter benedenhoek. En geen kans voor Nathalie Kubalski. Goed laag gehouden en goed binnengeknald. Kijk, lang hebben ze niet op gelijke hoogte moeten staan. Meteen opnieuw de voorsprong voor de Red Panthers. En daar is deze hockeyarena heel hard mee opgezet. 9000 supporters ongeveer vandaag. Zoveel supporters hebben de Red Panthers nog niet gehad op dit WK. Het helpt dat het zaterdag is, dat de zon schijnt en dat het niet in de allerlaatste avond is. Dat was een halve counterkans voor de Red Panthers. Maar Louise de Waad verloor de controle over die bal. Zijn terug in de wedstrijdkern, heeft twee wedstrijden moeten uitzitten. En is nog altijd gehavend aan de knie. Dat zien we, want ze heeft nog altijd dat verband. En je ziet dat het haar bewegingen soms ook wel een beetje beperkt. Niet als ze aan de bal is, wel zonder bal. Hier oppassen voor de Duitsers met Jong. Krijgt hem te makkelijk tot bij Krings. Maar dat is dan wel goed verdedigd door Lisa Moors. En gevaar normaal weg. 10 minuten nog te gaan. 5 minuten gespeeld dus in de tweede helft. 10 minuten nog te gaan in het derde kwart. Wel te verstaan, nog niet bij het einde van de wedstrijd. Maar de voorsprong is er terug voor de Red Panthers. 1-2 voor België tegen Duitsland.

0: Black Box Revelation met Gloria. Over de Vuelta hebben we het daarnet al een eerste keer gehad, maar we hebben nog meer wielrennen met een dubbel feestje, bij manier van spreken, voor een Limburger in Limburg. Ja. Jasper Philipsen, dat is de man die we bedoelen.
1: Inderdaad, hij won na een sprint in Bilzen. Die sprint was verwacht, want de etappe was nagenoeg vlak. Søren Krah Andersen die probeerde de sprintersteams nog te verrassen. De Deen werd op zo'n 2 kilometer van de aankomst gegrepen en zo dus sprinten op een licht hellende aankomst. Het werd een pittig duel tussen Olaf Kooi, de Nederlander van Decathlon, en Jasper Philipsen. En het was dus nipt in het voordeel van Philipsen. Hij wordt inderdaad ook de nieuwe leider, want door de bonificatieseconde neemt hij de leiderstrui over van Jenno Bergmoes, de winnaar van gisteren. En dit was de reactie van die nieuwe leider, Jasper Philipsen.
2: Jasper Philipsen, wat een prachtige overwinning. Had je het zelf meteen door dat je won?
3: Nee, het was heel close met Olaf. Dus ik denk dat mijn jump het op het einde deed. Dus die was goed getimed. En dat heeft mij de overwinning gebracht dan.
2: Het is echt een hele lastige dag geweest vandaag. We hadden helemaal in het begin van de koers een beetje een schrikmoment. Toen er een kleine groep wegreed met 3 ploeggenoten van jou, maar jij was niet mee.
3: Ja, het was heel dag op en af. Lastige streek hier. En dan de weersomstandigheden die ook niet ideaal waren. Dus het was wel een dag met minder frisse benen op het einde.
2: Hoe heb je deze sprint op het einde dan aangepakt? Want Søren Krah Andersen reed nog voorop. Jullie hebben nog redelijk wat werk moeten opknappen om hem terug te halen.
3: Ja, hij deed op een goed moment toen het peloton was stilviel. Demareerde hij en had meteen al een mooi gat. Dus hij was een heel sterke renner die wel zo'n tijdritje kan doen. Maar tegen zo'n peloton voorblijven is altijd heel lastig. En ik kende de sprint, hier was nogal eens aankomst geweest. Ik wou links hangen, maar Binyam Girmay die zat daar aan de linkerkant. Het was moeilijk om nog juist op tijd een gat te vinden om mijn sprint te lanceren.
2: Je wint nu voor de tweede keer. Je bent ook weer de nieuwe leider door de bonificatieseconde. De vorm is er wel echt.
3: Ja, dus ik voel me goed deze week. Beter dan ik verwacht had of vooraf gehoopt. Dus de conditie van de Tour is sowieso daar. En een beetje frisheid van de laatste weken kan ook wel eens deugddoen voor het lichaam.
2: Hoe kijk je nu naar morgen? Verwacht je weer een enorm zware dag met veel aanvallen?
3: Ja, klopt. Ik denk morgen in Leuven is het ook een enorm lastig parcours. Heel selectief. Dus het zal zeker voor gekoerst worden. En we gaan gewoon proberen met vertrouwen die rit aan te vatten. En proberen die eindzege binnen te halen.
0: Morgen dus de laatste etappe van de Renewy Tour. Want daarover hadden we het met aankomst in Leuven. En met een paar pittige beklimmingen op het einde. In Waveren gaat het ook best wel op en af. Maar daarvoor zijn we daar niet natuurlijk. We moeten praten over het WK hockey. Tweede poelenfase met de eerste match daarin van de Red Panthers tegen Duitsland. We zitten in het derde quarter. En Jonathan, daarnet kon Duitsland dus gelijk maken. Maar dat hebben de Panthers niet aan hun hart laten komen.
4: Nee, meteen gingen ze weer over met de eerste strafcorner die binnenging. En misschien gaan ze hier zoeken naar de 3-1. Counterkans met een interceptie van Onglebert. Belis speelt Van der Meijer door alleen in de cirkel. 1-1 met de Duitse doelvrouw. Met Finja Stark is het hierin is gekomen. Maar Van der Meijer raakte niet uit haar draai. Kreeg de bal eigenlijk niet heel goed om die forehand echt goed met kracht in een hoek te leggen. En deed dan iets ertussen. We zien die herhaling nog eens. Kwam niet uit met haar stappen. En legt hem naast de paal, legt hem zelfs niet op doel. Daarnet nog een hele grote kans gezien, maar die ga ik straks beschrijven, denk ik. Want hier de Waad, Belis speelt hem voor Marije, doelpuntenmaker al. Anglebeire zit met het nummer 6, krijgt een herneming en deze gaat binnen. 3-1 voor de Red Panthers. Ze zitten heel erg goed in deze wedstrijd. En ze hebben dat gevoel te pakken, dat goede gevoel. En alles gaat er nu ook gewoon in. Daar hadden ze een probleem mee, zoveel kansen. Maar de efficiëntie lag zo laag. En vandaag lukt het gewoon. Het lukt met Delphine Marije. Het lukt met Charlotte Anglebert. En het lukt Stefanie van der Borre. Jawel, na veel pogingen ook dan een keer van op die strafcorner. En er zitten nog momenten bij. Kijk naar die kans van Van der Meijer daarnet. Dat het niet lukt. Maar als je ze blijft creëren. En als je zoals Anglebert hier een tweede poging krijgt om aan te leggen vanuit dezelfde hoek. En je doet het met een goede lage voorhand. Dan gaat hij wel eens binnen. 3-1 ondertussen voor de Red Panthers. En wat ik nog ging beschrijven was een kans van daarnet. Want die was misschien zelfs groter dan die van Van der Meijer. Het was Famke van Heel. En dat is iemand die in die positie wil komen. Die langs links de cirkel kon penetreren. Goed doorgespeeld door Camille Belis. En Van Heel nog niet gescoord op dit WK. Dat is dus die 18-jarige talentvolle publiekspeler. En ze kon met met de backstick uithalen. Het was wel nog een aantal meter naar doel. Het was niet makkelijk. Het was geen makkelijke hoek. Maar zij dus niet gescoord. Zoekt nog naar een doelpunt. Wil graag scoren. En wil haar goede vorm graag uitbuiten. Alix Scharniers, dit gaan we nog even volgen. Wil hem weer naar de cirkel sturen. André Ballonguin met een controle die niet helemaal lukt. Maar we krijgen een strafcorner voor de Belgen. Daarvoor blijven we nog hangen. Dat wordt nummer 8. PC, penalty corner, korte corner, nummer 8. En de Belgen moeten gaan voor 2 op 8 dan. Stefanie van den Boren komt weer naar voren. Ook André Ballonguin is er. Maar ze hebben heel Waver mee op de golf. Heel veel supporters echt vandaag. En dat is het moeilijke soms. Je kan heel makkelijk onder die druk gaan. Al die supporters komen specifiek voor de Belgen. Je hebt niet een groot uitvak. Komt hij? Oh, weer niet goed stilgelegd. Maar misschien ook niet goed aangegeven. Dorbelis komt wel nog bij Garniers. Wil uithalen, maar speelt hem toch naar Anglebert. En zij wil nog naar Puvré spelen. Maar dat lukt niet. Duitse counter, die moeten we wel nog in de gaten houden. Met Lin Krings. Veel ruimte aan de rechterkant. Maar goed verdedigd door Judith van der Meijeren. Met de gebalde vuist en terecht. 3-1. Een dubbele voorsprong voor de Red Panthers tegen Duitsland. Met nog 2 minuten te gaan in het derde kwart. Het zit goed voor de Belgische vrouwen.

0: vrouwtje, maar misschien hebt u net als ik ook aan Lily Allen moeten denken. Hermine, je hebt hier ook wel meteen je handen vol, moet ik zeggen, want op het TK Turnen in Zagreb stonden vandaag 3 toestelfinales bij de mannen op het programma. Mm-hmm. Met daarbij een landgenoot, jij weet er meer over.
1: Ja, dat is Nicola Kuijlen. Hij turnde de finale aan de brug en werd daarin 8e en laatste. Nu, Kuijlen die was 7e geworden in de kwalificaties, deed het nu iets minder goed dan toen, maar het was ook wel pas zijn eerste finale op zo'n groot toernooi. En het is nog niet gedaan voor hem, want eerder plaatste hij zich met België als 5e voor de teamfinale. Het is de eerste keer dat een Belgisch team daarin slaagt. En ze pakten zo meteen ook hun ticket voor het WK van later dit jaar in Rotterdam. Nu, Nicola Kuijlen komt morgen dus nog eens in actie, maar eerst iets anders.
0: Ja, eerst het voetbal Charleroi tegen KV Mechelen. Er is er een doelpunt gevallen, Simon Bossuyt.
2: Ja, je hoort het misschien op de achtergrond voor wie het doelpunt is. Het is er eentje voor Charleroi, want Ayhan Oussou heeft gescoord op hoekschop. Die hoekschop werd echt perfect aangesneden. En Oussou nogthans, de kapitein, die kan echt wel koppen en die mag je niet vrijlaten. Maar ze lieten hem toch vrij, zo wat in de kleine baklijn ingelopen. Hamar, die was nergens te bespeuren, die roept naar iemand anders. En dan denk ik is het Dennis Praat die staat te slapen en die krijgt het... het volledig overzicht van de kapitein van Mechelen, Ben Hamar, of Frederik Hamar tenminste. En fantastisch ingelopen was het wel van Ayhan Oussou. En een kopslag links beneden in de hoek. En dus staat het 1-0 voor Charleroi tegen KV Mechelen.
0: En dat was natuurlijk belangrijk om mee te geven, maar wij hadden het over Nicola Kuijlen natuurlijk.
1: Ja, hij komt morgen dus nog eens in actie in die teamfinale. Maar we kunnen ook luisteren naar zijn reactie na die brugfinale van vandaag bij Inge van Meensel.
3: Nicola Kuijlen, je bent 8e geworden. Ietsje minder goed dan in de kwalificaties. Hoe evalueer je zelf jouw finale hier?
4: Ja, het was wel leuk. Ik heb een klein foutje gemaakt bij mijn tweede element. Dus dat kost wat tiendes. En ook mijn stickbonus heb ik niet gekregen, maar...
3: Vonden we heel bizar eigenlijk.
4: Ja, ik ook.
3: Voor ons kreeg je die stick, hè?
4: Dank u wel. Maar ja, die 1/10 maakt toch niet zoveel uit op zich, dus...
3: Hoe was die ervaring? Want dat was ook wel een belangrijk deel, denk ik, hè, voor jou?
4: Ja, dat was wel leuk. Ik sta daar tussen gymnasten met een halfpunt start waren meer dan mij, dus... Dat was wel om naar op te kijken, ja.
3: Hoe nerveus was je eigenlijk?
4: Totaal niet, ja. Want ik had wel het gevoel dat voor het podium gaan dat gaat bijna niet, dus... Voor mij viel er niks te verliezen, eigenlijk.
3: Alleen maar te winnen, hè?
4: Ja, dat klopt. Gewoon ervaring opdoen en dat was het.
3: Nu voor morgen, volle focus op die teamfinale. Hoe leeft dat nu in het team, na die kwalificatie?
4: Dat leeft wel een beetje. Ik heb vandaag wel wat apart getraind met het team, dus... Vandaag heb ik er niet veel van opgemerkt. Maar iedereen heeft vooral goesting in. We gaan gewoon alles geven dan.
3: Dan gaan wij daar naar uitkijken. Hartelijk bedankt nu.

0: Babushka inderdaad, van Kate Bush. En dan opnieuw het hockey. Jonathan, heb je het gevoel dat de zege binnen is voor de Red Panthers tegen Duitsland?
1: Ja, bijna zou ik zeggen. De dominantie van de Belgische vrouwen blijft wel, maar Duitsland speelt ook wel nog mee. Nu zitten we dus bij een Duitse aanval. Sluiten we aan bij een Duitse aanval. Die spelen in het fluoroze, trouwens niet in het wit of niet in een van de landskleuren. Maar de Belgen ook niet, want die spelen in het donkerblauw met gouden accenten. Hebben we al eens iets over gezegd, maar misschien zit er ergens wel een geloof in dat het goud straks gewoon voor hen is. Mogen opnieuw van achteren uit opbouwen. Daarnet Famke van Heel nog eens hard tegen de grond gegaan. De tweede keer in deze wedstrijd al. Doet er zo wat extra bewegingen bij. Dat zie je niet vaak in het hockey. En je ziet dat de andere speelsters van Duitsland daar dan ook niet echt mee opgezet zijn. Dat ze haar een beetje moeten uitleggen van doe normaal. Maar ze had ook wel gelijk. Werd getackled met de stick. Maar maakt dan gewoon heel veel hoogtemeters. Lange bal van Stefanie van den Boren. Goed uit de lucht gehaald door Hillewaert. En die kan aan een dribbel beginnen. Moet naar binnen komen. Wordt even opgehouden, maar dit doet ze goed. Emily Verhees aan de rechterkant. Delphine Marius sluit aan in de cirkel. Maar hier is dan een klein foutje gemaakt. 10 minuten hebben we nog tot aan het einde van deze wedstrijd. Voorlopig doen de Red Panthers dus een hele goede zaak. Ze gaan met 4 punten aan de leiding komen van hun groep. Springen over Argentinië dat 3 punten heeft, maar straks nog speelt tegen Spanje. En de verwachting is toch dat Argentinië de iets betere ploeg is tegen Spanje. Dat zij uiteindelijk met 6 zullen komen. Maar dat België dan toch wel een hele goede zaak doet om door te gaan naar een halve finale. Voorlopig dus 1-3 voor de Belgen. Nog altijd die dubbele voorsprong met nog 10 minuten te gaan tot het einde van de wedstrijd.
0: En onze laatste halte voor het nieuws van 7 uur. Dat wordt Charleroi, waar de thuisploeg dus net op voorsprong gekomen is tegen Mechelen, Simon.
2: Ja, met nog 5 minuten op de klok. 1-0 voor Charleroi tegen Mechelen. Met daarnet een grote kans voor Scheidler. Knappe aanval van de linkerkant van Charleroi achteruit gelegd. En dan wel eer even kijken. Daar is Scheidler weer in de 16. Bal blijft hangen. Toch even volgen van de Kerkhof. Terug naar Pfluke. Voorzet opnieuw. Buitenkant voet. Dan kan er getrapt worden misschien door Boukamir. Het duurt wat allemaal lang. Of het duurt allemaal wat lang tenminste. En dan is die bal nog steeds voor Charleroi en Zita. Nee, die kwam niet uit met zijn passen. Maar wat ik dus zei. Een knappe aanval linkerkant. Bernier die legde achteruit. En Scheidler die trapte van aan het halve maandje was het. Dus echt wel dicht bij doel. Maar die bal ging heel hoog over van Aurélien Scheidler. Mechelen opnieuw met Hamar op het middenveld. Dennis Praat. Die heeft zich vooraan wat post gevat. Die wil graag die bal krijgen, maar krijgt hem niet. Hij dus, de man die Oussou vergat op die cornerrij. Stond wat te kijken naar een van de andere spelers van Charleroi. Het was Romsaas. En ze stonden dan daarom met z'n tweeën op Romsaas. En Oussou, die was helemaal alleen weg. En kon die bal binnenbuffelen met zijn hoofd. 6-6 dus in de eerste 2 wedstrijden voor Charleroi. Nou, die overwinningen tegen Leuven en Lommel. En nu ook op weg naar 9-9. Maar goed, het is nog lang. En we zijn 42 minuten aan het voetballen. Er moet nog heel wat gebeuren. En de supporters van Charleroi, die zijn toch weer talrijk aanwezig. Die zitten daar allemaal sfeer te maken. Daar is Pfluke in de 16. Kan hij er iets mee? Nee, Scheidler die liep wat in de weg. Nog steeds Charleroi met Boukamir. Van de Kerkhof op de rechterkant. En dan is het wat

0: Gala Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de politiezone Brussel-Zuid zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de beschieting van een commissariaat in Anderlecht gisteravond. De waakzaamheid rond de politiegebouwen in de zone is verhoogd en er zullen meer politieploegen aanwezig zijn bij de verschillende commissariaten. De twee schutters zijn voorlopig spoorloos. Zij beschoten het gebouw met een zwaar vuurwapen en gingen er vandoor op een step. Het commissariaat was verlaten, er vielen geen gewonden. Bij een ongeval met een spookrijder op een snelweg in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk 7 doden gevallen. De crash gebeurde nabij Middlesbrough in het noorden van Engeland. Een auto met 5 inzittenden werd achtervolgd door de politie en reed de snelweg op in de verkeerde richting. Daar knalde hij tegen een politiewagen die in de juiste richting reed. Zowel de 2 politiemensen in de patrouillewagen als de bestuurder en de inzittende van de wagen die aan het spookrijden was, hebben het ongeval niet overleefd. Op het WK hockey spelen de Red Panthers tegen Duitsland. Jonathan met de Pengeningen in Waver. Hoe doen de Belgische hockeyvrouwen het?
4: Het gaat heel goed voor de Red Panthers met nog 6 minuten te gaan tot aan het einde. 3-1 is het al voor de Belgische vrouwen. Eindelijk lukt het op dit toernooi om echt efficiënt te zijn tegen een sterke ploeg. Om niet een beetje te bezwijken onder de druk van de vele supporters hier. Goals opnaam van aanvoerster Charlotte Onglebert, Delphine Marië en Stefanie van den Borre. En met winst gaan de Panthers voorlopig aan de leiding in de tweede groepsfase met 4 punten. Eentje meer dan Argentinië dat nog in actie komt later vanavond.
3: Dankjewel, Jonathan. En in Monaco is de openingstijdrit van de wielerronde van Spanje aan de gang. Jeroen van der Loop, wie zet daar voorlopig de snelste tijd neer?
5: Op dit moment is dat de Brit Calum Thornley van Red Bull Bora Hansgrohe. Maar hij wordt op dit moment geklopt door Joshua Tarling. En dat is best wel emotioneel, want hij verloor vorige week zijn broer Finley in de ronde van Portugal nadat hij op een auto was gebotst. Dus emotioneel voor Tarling. De grote kanonnen komen zo meteen nog. Mats Petersen, Wout van Aert en Tadej Pogacar starten over een klein kwartiertje.
3: Dankjewel, Jeroen. En in het voetbal spelen Charleroi en KV Mechelen tegen elkaar. Bij het ingaan van de rust staat het 1-0 voor Charleroi. Eerder vandaag won Zulte Waregem met 4-0 van Beveren. Vanavond nog enkele buien in het zuidoosten met mogelijk een donderslag. Morgen begint hier en daar grijs, daarna brede opklaringen en afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft grotendeels droog, maxima tot 22 graden. Maandag overwegend zonnig bij maxima van 18 tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
1: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.

0: Jasmin en meisjes aan de macht. En meisjes aan de macht, vooral dan de Belgische vrouwen in het hockey. De overwinning tegen Duitsland komt nu wel heel dichtbij. 1-3 voor de Red Panthers daar. Maar eerst nog even de Vuelta, Jeroen van der Lopen. Je zei het al, die voorlopige toptijd van Joshua Tarling in de straten van Monaco. Dat is wel heel bijzonder door het drama dat zich vorige week voltrokken heeft.
1: Absoluut, want je zou denken nadat hij dus vorige week Joshua Tarling zijn broer Finley verloor in de ronde van Portugal. Dat alles behalve wat je dan zou willen doen is een ronde van Spanje rijden. Maar hij heeft zelf beslist, zei Geraint Thomas, de sportief directeur van Ineos. Tarling Joshua heeft zelf beslist om aan de start te komen van deze ronde van Spanje. We gaan hem ook volledig steunen, vertelde hij. En als je dan in de openingsetappe meteen de tussentijd, de snelste tussentijd neerzet, dan gun je het hem ook wel een klein beetje om dan op deze manier zijn broer te eren. Maar er moeten nog wel wat kleppers komen en de tijdsverschillen worden kleiner en kleiner. Tarling dus snelste tijd met 11 minuten en 1 seconde. 1 seconde verder dus Caelan Thornley. Christophe Laporte is net binnengekomen. De ploegmaat van Wout van Aert op minder dan 2 seconden van Tarling. Dus hele kleine verschillen. Fisher Black is ook onderweg van Red Bull. De nationale kampioen tijdrijden van Nieuw-Zeeland zat bij de tussentijd ook minder dan een seconde onder die tijd, of boven die tijd van Tarling. Hele kleine verschillen op dit moment. En dan moet zometeen dus om 12 over 7 Mats Petersen nog starten. Die kan dit ook, dat draaien en dat keren en dat optrekken. Wout van Aert, daar kijken we met z'n allen naar uit. En natuurlijk ook Tadej Pogacar, al heel dikwijls in beeld gebracht door de Spaanse regisseur. We hebben nog geen enkel beeld gezien van Wout van Aert. Misschien dat hij zich ook heel goed schuilhoudt op dit moment. Maar Pogacar is klaar met zijn opwarming en kan zometeen gaan starten. Als voorlaatste, zei ik al, want de laatste is Roglic. Normaal is dat meestal de winnaar van het jaar daarvoor. Maar Jonas Vingegaard staat natuurlijk niet aan de start. Fisher Black gaat zometeen proberen die tijd te kloppen van Tarling. En dan is het afwachten of zowel Petersen, Van Aert en Pogacar in de buurt kunnen komen. Of dat Tarling hier de eerste rode trui zal pakken en zo zijn broer zal kunnen eren. Nog een goede 25 minuten en we weten het.
0: Ja, en over een minuutje of 10 beginnen Wout van Aert en Tadej Pogacar aan hun tijdrit. Sportza. Er wordt opnieuw gevoetbald in de Premier League. Hermien, met gisteren al de perfecte competitiestart voor kampioen Arsenal. Maar Manchester United met nieuwkomer Yuri Tielemans heeft dat voorbeeld niet kunnen volgen.
2: Nee, en nochtans is de hoop bij de United-fans groot om dit seizoen eindelijk weer mee te kunnen doen voor de titel. Maar de start was verre van hoopgevend. Want Manchester United met doelman Senne Lammens en Yuri Tielemans in de basis verloor met 2-0 van nieuwkomer Hull City. Die 2-0 stand stond al bij de rust op het bord. Voor Lammens was het zijn eerste officiële match na die invalbeurt in de WK-match tegen Spanje. Hij had geen schuld aan de tegengoals. Yuri Tielemans die speelde dan weer vrij onopvallend en werd op het uur naar de kant gehaald. Marcus Rashford dan, die is terug bij United na uitleenbeurten aan Aston Villa en vorig seizoen Barcelona. Hij mocht invallen na rust, maar kon niks forceren. Het bleef 2-0.
0: Maar dus Marcus Rashford opnieuw bij Man U. Valse start wel voor hen. En behalve Senne Lammens kwam er nog een Belgische doelman in actie.
2: Ja, dan hebben we het over Mats Sels. Hij begint ook dit seizoen tussen de palen bij Nottingham Forest. Maar het is een start met een zure thuisnederlaag geworden. Want tegen Leeds leek Sels lang de nul te houden met onder meer een prima save op een kopbal. Tot hij dan verrast werd door een vrije trap in zijn korte hoek. En zo een 0-1 zege voor Leeds. We blijven bij de doelmannen, want Kjell Scherpen die ruilde recent nog Union voor Ipswich Town, nieuw in de Premier League. En de Nederlander nam het met Ipswich op tegen Sunderland en won ook met 2-1. Voor Sunderland scoorde ex-Anderlecht-speler Nilsson Angulo met een knappe vrije trap. En nieuwkomer Thomas Meunier, jawel, die speelde de hele match voor Sunderland, maar verloor dus. Ook Everton dan hield de 3 punten thuis en klopte Crystal Palace met 2-0. En op dit moment speelt Tottenham bij Brentford. En ja, de Spurs die zullen het vorige seizoen absoluut niet willen herhalen. Nee. Maar kort voor rust is het wel 2-0 voor Brentford. Dus werk aan de winkel voor de Spurs.
0: Ja, Inderdaad, weer op verlies. Tottenham, dankjewel Hermine. Ja, gisteren geen overwinning voor de Red Lions in het hockey tegen Australië. Maar de Red Panthers die gaan straks wel kunnen juichen. Nu ja, straks, zeer binnenkort denk ik zelfs al, Jonathan Mettepenningen. Hoe lang nog voor de zege tegen Duitsland een feit is?
3: 2 minuten nog en het lijkt me inderdaad straks wel een feit te worden. Het had eigenlijk al helemaal een feit kunnen worden. Want Delphine Marië had altijd de 1-4 moeten binnenleggen. Duitsland heeft zijn doelman eraf gehaald. Doelvrouw uiteraard. Een goede tactiek om nog een doelpunt te gaan zoeken. Om extra veldspelers in de cirkel te kunnen sturen. Maar Marië werd dus helemaal alleen bereikt in die cirkel. Er stond niemand in doel. En toch kreeg ze hem erover. Maar er zal ergens een afwijking in hebben gezeten. Want dat kan bijna niet. En de Panthers kregen hem natuurlijk ook terug. Dus dan is hij afgeweken op een Duitse stick. Maar er had altijd de 1-4 uit moeten komen. Het is een slot dat ook voortdurend een beetje stil ligt. Kleine foutjes, grote fouten. Soms ook daarnet nog een groene kaart voor een Duitse speelster. Maar zij was zelf heel uit aan het roepen omdat ze geraakt was. Maar ging zelf in de fout. Ik denk dat ze haar enkel omgeslagen had in een duel met Stefanie van den Boren. Maar ze kwam zelf heel wild in, dus dan is dit gewoon je eigen fout. Counterkans opnieuw voor de Belgen. Met Charlotte Anglebert en Delphine Marië loopt opnieuw de diepte in. Nog altijd geen doelvrouw. Marië niet meteen kunnen bereiken, dus we zitten nog op het middenveld met Alix Scherniers die haar trucendoos boven haalt. Doet ze goed. Marië aan de kant. Razier en Anglebert in de cirkel. Kan de bal erbij raken, kan Marië zelf de cirkel indribbelen. Doet ze nu wel, maar goed verdedigd. Door Von der Heide. Ook zij veel ervaring, weinig ervaring voor Duitsland, want ze heeft 116 caps voor Argentinië en ondertussen 11 voor Duitsland. Ze speelt in de Bundesliga, werd vanuit de Bundesliga niet meer opgeroepen voor de Argentijnse nationale ploeg. En dan zei ze oké, dan wacht ik gewoon 3 jaar en dan was ze beschikbaar om voor de Duitse nationale ploeg te spelen. En zij zijn er wat blij mee. 1 minuut nog te gaan. En het is een beetje tijdrekken dat de Red Panthers ondertussen doen met Alix Scherniers in de hoek. Kan de bal wel niet helemaal bijhouden. Dus dan laat je de kans toch nog altijd aan de Duitse vrouwen om er toch nog een counter uit te halen. Er gaat een wave door het stadion. De supporters van de Red Panthers hebben absoluut het gevoel dat het al binnen is. En er is weinig tijd, maar ook een doelpuntensaldo kan straks toch nog gaan tellen. Denk maar aan de Red Lions, want van hen weten we al, winnen met 2 doelpunten en het is goed. Hier is toch nog een Duitse kans. Een goede dribbel. Maar er ook goed uitgehaald door Lisa Moors dan. En met 20 seconden ben je alweer veiliger. Het is echt een aftelklok. Lisa Moors in die rechterhoek. Opgezeten door Emilia Lanshout en Lien Krings. Verliest de bal. Daar is Krings nog eens. Kan aan een dribbel beginnen. De Waad neemt over. En de Duitse vrouwen zeggen hier time-out. Dus die time-out gaan we denk ik wel nog krijgen. Alhoewel. Blijkbaar niet. Maar dit is dan toch een misverstand. Want de Panthers zijn al aan het vieren. Het stadion is aan het vieren. Maar de Duitse vrouwen lopen kwaad naar de scheidsrechter. Want die hadden wel duidelijk een time-out aangevraagd. Omdat ze naar de video willen. Dus we gaan ondertussen naar de video. Maar dat gaat lang duren. Dus ik denk dat we voorlopig gewoon gaan zeggen dat het 1-3 is. En mocht er nog iets gebeuren, dan kom ik het wel zeggen. Maar de Red Panthers gaan winnen. Dat weten we sowieso. 2-3 of 1-3. Alleszins, ze gaan winnen. De Panthers winnen tegen Duitsland. 1-3 voorlopig.
0: Voilà. Zeer strak plan. We geven zo dadelijk nog de uitslag mee. En dan jouw reacties natuurlijk. Interviews met de speelsters. Dankjewel, Jonathan.

0: Wake Up Your Saints werd gezongen door The National. Bevestiging van wat we al wisten. De Red Panthers winnen van Duitsland. En ze doen dat wel degelijk met 3-1. En dan gaan we snel naar de Vuelta, naar Monaco. Haalt Wout van Aert, de tijdrijder, in zichzelf nog een keer naar boven daar. We zitten klaar, Jeroen.
1: Ja, en Wout van Aert staat ook klaar. En het is wel een mooi beeld, want ze starten effectief in het beroemde casino. En ze komen van achteruit. Dus voordat ze aan de start, zeg maar aan de voordeur van het casino staan, moeten ze zo een meter of 10, 15 door het casino fietsen, door de inkomhal. En dat is wel een heel mooi beeld. Daar zit ondertussen ook nog Pogacar en Ivan Romeo en Roglic te wachten. Want elke minuut start er iemand. En Wout van Aert is net aan zijn tijdrit begonnen. 9,4 kilometer. Zijn aerodynamische helm, die kennen we ondertussen, op zijn hoofd. De focus op 100, 200%, en kijken of hij die tijd van Tarling kan gaan benaderen of zelfs verbeteren. Ondertussen is er op het eerste tussenpunt, want na 5,7 kilometer is er een tussenpunt, is er al iemand sneller, namelijk Ethan Hayter van Soudal Quickstep, de renner, de nationaal kampioen van Groot-Brittannië, is 2 seconden sneller dan Tarling. Dus hij kan daar eventueel zijn landgenoot uit de hot seat rijden. Maar dat weten we over een paar minuten. En ondertussen staat de volgende dus al klaar. We zeiden het al, aan het casino wordt er gestart. En de finish die is heel bij Port Hercule. En laat dat nu ook de finish zijn van het Formule 1 circuit. 70%, zei ik al, van het parcours gaat over dat Formule 1 circuit, start en finish. Dus hele beroemde, bekende plaatsen in Monaco. En dat is natuurlijk een kolfje naar de hand van Tadej Pogacar. Hij woont hier in Monaco. Hij rijdt, zeg maar, in zijn achtertuin. En dat moet misschien wel een van de redenen geweest zijn om die tijdrit hier te plaatsen, dat ze Pogacar konden verleiden om aan die ronde van Spanje mee te doen. Deed één keertje mee al een aantal jaren geleden. Heeft hem nog niet gewonnen. Wil die trilogie op dit jaar nog in orde maken, zodat hij alle grote rondes op zijn naam kan schrijven. De favoriet is hij sowieso, maar dan spreken we over 3 weken tijd of hij ook de favoriet is voor vanavond. Dat moeten we bekijken. In ieder geval zien we dat Hayter op dit moment over de finishlijn rijdt. Hij is 4 seconden sneller dan Joshua Tarling. Dus dat de emotionele, of die emotionele overwinning voor Tarling om zijn broer Finley te eren. Nogmaals, die vorige week verongelukte in de ronde van Portugal. Dat komt er helaas niet. Maar wel prima gereden van Joshua Tarling. Hij moet uit de hot seat. Daar zit op dit moment Ethan Hayter. En binnen een aantal minuten weten we of Wout van Aert of Tadej Pogacar daar ook voor in aanmerking komen.

0: nog altijd. Quickie Rolling Stones en Jealous Lover. Is Wout van Aert, Jeroen, al aan het tussenpunt gepasseerd?
1: Daar gaat hij elk moment passeren. We zien wel dat Pedersen net over de finish komt in een tijd van 11 minuten en 13 seconden. Dat is 16 seconden trager dan Ethan Hayter. Dus belangrijke seconden misschien, mocht Van Aert vandaag nog niet de eerste tijd rijden. En morgen in de volgende rit proberen die de rode trui te pakken. Terwijl hij nu passeert en hij is 4 seconden trager dan Ethan Hayter. 4 seconden ligt hij achter op de snelste tijd van Ethan Hayter. Dus hij heeft nog wel wat seconden goed te maken om hier misschien de openingstijdrit, de proloog van de Ronde van Spanje te kunnen winnen. En zo misschien al meteen die rode trui, La Rojo, de rijderstrui, in ontvangst te kunnen nemen. Om dan morgen in een rit die ook op zijn lijf geschreven is, de langste rit van de Ronde van Spanje. Meer dan 200 kilometer met meer dan 3000 hoogtemeters. Dat zou een duelletje tussen Pedersen en Van Aert kunnen worden. En als hij dan al wat bonusseconden zou kunnen pakken vandaag op Pedersen, is dat meegenomen. Maar we focussen natuurlijk op de winst vandaag. Aan de ene kant zei Van Aert: ik heb al heel lang niet meer echt gefocust op een tijdrit. En andere mensen zeiden dan weer: ja, maar hij is al weken bezig met die openingsrit hier in Monaco. Dus het zijn een beetje tegenstrijdige berichten. En dan als hij nu op 4 seconden voorbij komt, voorbij Ethan Hayter, dan is hij toch gefocust. En kan hij, mits nog een flinke inspanning, misschien wel die eerste tijd van Hayter nog kloppen. Dan kijken we ondertussen naar Pogacar. Die zit op ongeveer een half minuutje van dat tussenpunt. En die rijdt volgens de virtuele klok 1 seconde sneller dan Joshua Tarling, die daar de snelste tijd nog had. En dan gaan we even meekijken of hij die tijd kan kloppen. Dan is hij toch weer als allersnelste onderweg. We dachten, met al dat draaien en dat keren, dat is meer iets voor een Van Aert dan voor Pogacar. En hij is inderdaad net als Van Aert trager dan Ethan Hayter, maar 3 seconden, dus 1 seconde sneller dan Wout van Aert. Maar nog wel 3 seconden trager dan Hayter. Straks gaan we kijken aan de finish wie er als eerste zometeen de rode leiderstrui hier in Monaco mag aantrekken.
0: Ja, en dat gaat niet al te lang meer duren, maar toch eens horen hoe die tweede helft tussen Charleroi en KV Mechelen begonnen is. Bij de rust was het 1-0 voor Charleroi. Simon Bossuyt.
2: 53 minuten aan het spelen, nog steeds 1-0 en nog niks gezien in de tweede helft. Dus laat ons zeggen dat we gerust konden binnengebleven zijn met warme koffie. Maar ja, het is hopen, wachten op kansen. Vooral dan voor Mechelen in die eerste helft heb ik 1 iets genoteerd. Dat was heel op het einde nog een trap van Benito Raman die toch een stuk naast en over ging. Maar voor het overige is het allemaal maar wat povertjes. Niet veel combinaties, het gaat te traag. En echte kansen, nee, zien we niet. Daar is Mechelen misschien eens met Raman, bal in de 16. En dan Van Brederode opzij. En is er dan iemand die een voorzet in huis heeft tenminste? Nee. Wel balverlies. En dus Scheidler naar het middenveld kan het. Daar gaat het ook bijna naartoe. En Romsaas die moet nu Pflücken wegsturen. Dat doet hij ook. Maar die moet even wachten op de bal. En dan opnieuw naar rechts. En dan is die te kort, die bal. En dus, nee, voorlopig geen hoogstaande partij hier in Le Stade du Pays du Charleroi. Na 55 minuten voetballen nog steeds 1-0 voor Charleroi tegen Mechelen.
0: We wachten op Wout van Aert. Hoe ver moet hij nog, Jeroen?
1: Hij heeft op dit moment 10 minuten en 15 seconden gereden. De snelste tijd is 10 minuten en 57 seconden. Maar dan schakelen ze meteen over naar de Spanjaard Ivan Romeo. Die gaat niet meedoen voor de overwinning. Van Aert gaat nu in de laatste tunnel. Heeft nog 25 seconden om de snelste tijd neer te zetten. Het ziet er naar uit dat dat heel krap en zelfs moeilijk gaat worden. Bij het eerste tussenpunt dus 4 seconden achter op Ethan Hayter. Hij komt nu de tunnel uit en dan is het 1 rechte lijn naar het laatste punt langs. De finish 10:54, 56, 57. Nee, Van Aert gaat het niet redden. En de seconde tikken weg. En dat wil zeggen dat de snelste tijd voorlopig voor Ethan Hayter is. En Van Aert komt binnen op 9 seconden, 11 minuten, 6 seconden heeft voorlopig de zevende tijd. En dus wordt het nog niet de rode leiderstrui vandaag voor Wout van Aert. En is het afwachten of het wel voor Tadej Pogacar wordt. Op dit moment tussen de Britse top 3. Op 1 Ethan Hayter, op 2 Joshua Tarling en op 3 Caleb Thornley. Dan de ploeggenoot van Wout van Aert, Christophe Laporte. En dan zijn er nog drie renners onderweg, waaronder Romeo. Die gaat het sowieso niet redden, want die zit in de tunnel nog altijd en zit in de buurt van de eindtijd al van Hayter. Daarnet was Roglic bij het eerste tussenpunt 8 seconden trager dan Hayter. Dus die doet nog wel mee voor een top 5 plaats. Benieuwd wat zijn rol in heel deze Ronde van Spanje gaat worden. Viervoudig winnaar van de Ronde van Spanje. Maar wordt vandaag niet meer bij de favorieten gerekend voor de eindwinst in deze Ronde van Spanje. Romeo komt over de streep op 18 seconden van Ethan Hayter. En dan zijn er nog twee renners, terwijl we een beeld krijgen van Wout van Aert, die toch alles gegeven heeft, over zijn stuur gebogen, hangt hij uit te puffen en is Hayter aan het aftellen. Daar is het beeld van Pogacar, die nu in de tunnel zit. Klein bochtje of een klein bergje naar beneden. En dan is het links wegdraaien. En moet hij nog één keertje, als hij de bocht uitkomt, optrekken. Om dan proberen sneller te zijn dan Ethan Hayter. 10 seconden nog, tikker weg. De klok tikt weg. Dat gaat nipt worden voor Pogacar. Maar het is sowieso al nipt geweest bij alle renners. 2, 1 en op de streep. Hij is 900ste van een seconde sneller dan Ethan Hayter. 0,09 seconden sneller dan Ethan Hayter. En dat is pijnlijk voor de Brit. Hij was er zo dichtbij. Maar we kennen ondertussen Tadej Pogacar. Die laat geen enkele kruimel liggen. En begint als grote favoriet aan de ronde van Italië. Of niet Frankrijk, niet Italië. Maar de ronde van Spanje natuurlijk. Met een hoogstwaarschijnlijke overwinning hier in de openingsrit in zijn Monaco. 9,4 kilometer. Alles geven, want we kijken op dit moment naar een beeld van Roglic. En die moet die tunnel nog in en zit al aan een tijd van 10 minuten en 40 seconden. Dus we kunnen concluderen dat de hot seat niet meer is voor Ethan Hayter. Hij stapt er op dit moment ook uit, maar er is geen tijd meer voor Pogacar om erin te gaan zitten. Want dan is Roglic ondertussen wel over de finish gekomen. Tadej Pogacar, grote favoriet voor de Ronde van Spanje, voor de eindwinst. Maar hij laat er geen gras over groeien. Hij begint meteen in de eerste rit met een overwinning. Op dit moment komt Roglic over de finish. Die gaat meer dan 20 seconden verliezen op Pogacar. En eindigt deze proloog als 24ste. Wout van Aert, die wordt de 8ste op 9 seconden van Tadej Pogacar. Die op de eerste plaats, tweede plaats, nog even herhalen. 0,09 seconden. 900ste Ethan Hayter. Derde plaats Joshua Tarling. En dat is de top 3 in de openingsrit van de Ronde van Spanje. Tadej Pogacar mag zo meteen naar het podium voor de rode leiderstrui.

0: De Womack Sisters die zitten deze dagen ook in onze Radio 1 playlist. En dat betekent dat zij wel degelijk in de muzikale voetsporen getreden zijn van de vorige generatie. En dat zijn dan deze Womacks met die grote hit van eind jaren 80, Teardrops. En of die Teardrops eraan te pas gekomen zijn, nou, dat denk ik niet. Maar gevloekt heeft hij wel, denk ik, Ethan Hayter van Soudal Quickstep. Hij reed een uitstekende tijdrit in Monaco. Maar ene Tadej Pogacar was nog heel precies 900ste seconde sneller. En zelfs dat wint hij dan, Tadej Pogacar. Wout van Aert is geëindigd op plaats 8. Straks komen er nog reacties vanuit Monaco. Nu gaan we eerst weer naar het voetbal in Henegouwen. Simon Bossuyt, wat is er nog gebeurd in Charleroi KV Mechelen?
1: Oh, ik moet dus teleurstellen, Gert. Helemaal niks eigenlijk. Want er staan nog 25 minuten op de klok. En we slepen ons naar het einde. Het staat wel nog steeds 1-0 voor Charleroi tegen Mechelen. Ondertussen een eerste wissel gezien. Fluke is naar de kant en Mbemba is in zijn plaats gekomen. Dat is zijn derde invalbeurt ondertussen. Hij scoorde ook al 1 keer. Doelpuntje tegen Leuven in die 3-1 overwinning. En ja, beide ploegen natuurlijk, Charleroi en KV Mechelen, die speelden al heel vaak tegen elkaar. Charleroi won 16 keer, Mechelen 14 keer, 12 keer gelijk. Dus heel wat geschiedenis. En vorige keer werd het hier 0-2, toen doelpunten van Van Brederode en Lauberbach. Even kijken, wissels, wie er aankomt en wie er afgaat. Er staan er 3 klaar. Eerst even noteren, vooraleer we die gaan overlopen. En dan de laatste nog. Of is het een ingooi? Nee, het was een ingooi. Er staat er eentje aan de zijlijn voor een ingooi. Het is daarom. Maar ondertussen dus wel Mbassi naar de kant. En ook Benito Rama. En in hun plaats Bilal Bafdili voor Mbassi. Dus hij moet dan vooraan proberen nog voor een goal of 2 te zorgen misschien. Als het van Mechelen afhangt. Daar is Praat. Bal naar de rechterkant van Brederode. Nog een tikje meegeven opnieuw. Dennis Praat, de voorzet komt er niet. Het is een hoekschop. En de laatste wissel ook even meegeven. Dat is Ayodele die erin gekomen is voor Benito Raman. Hij dus niet heel veel kunnen betekenen vandaag. Raman. De corner voor KV. Met Miron van Brederode. De man dus die 2 keer scoorde op strafschop tegen Standaar. Naar buiten draaiende bal van op de rechterkant met zijn rechter. Hij is niet goed. Daar is niemand. Praat legt hem opnieuw naar links. Opzij. Misschien tijd voor nog eens een voorzet. Het gaat kort. En dan nu de voorzet. Tweede paal. Coné die laat lopen. Is wel niet vies van is... wat risico te nemen. Mohamed Koné een doel bij Charleroi. Maar deze keer had hij het goed ingeschat. Hij liep die bal over de achterlijn. Hij heel vaak moet scheidsrechter Boterberg dan toch zijn handen in de lucht steken en aftellen bij Koné. Want hij neemt echt wel zijn tijd. Oeh, dit is balverlies bij Charleroi. Dat is gevaarlijk. Maar het duurt allemaal wat lang. Ook bij Hamar. En dan Van Brederode weer naar rechts. En dan naar binnen voorbij 3 man. Dat lukt niet. En dan gaat die bal over de zijlijn. Is er ergens een scheenlap uitgevallen met Romsaas. Dan moet hij terug in de kous steken, uiteraard. En dan misschien nog een inworp. Misschien zit hier iets in. Als ze die voor doel kunnen krijgen, tenminste. Daar komt die bal, die is voor doel. Oussou komt goed weg. En dan een trap. Nee, een beetje typerend voor de wedstrijd. De bal gaat over de tribune. Ergens daar in een van de tuintjes van de huizen die hier achter het stadion van Charleroi staan. 67 minuten aan het voetballen. 1-0 nog steeds voor Charleroi tegen KV Mechelen.
0: Ik hoop dan op een laatste kwartwedstrijd met iets meer kwaliteit daar in Charleroi, KV Mechelen. Nu even aandacht voor autosport, want Hermien, de zomerbreek in de Formule 1, die zit erop.
2: Ja, 3 weken zijn ze er tussenuit geweest, maar nu meteen een druk programma in Zandvoort in Nederland, want vandaag daar de kwalificaties en ook een sprintrace in die grote prijs van Nederland. De polepositie van morgen, daarmee beginnen, die is voor wereldkampioen Lando Norris. Net voor de zomerstop won Norris ook al de grote prijs van Hongarije. En de Brit was in zijn McLaren in tiende sneller dan de Mercedesen van zijn landgenoot George Russell en van WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen dan, die kwam voor eigen publiek niet verder dan de zevende plek. Hij vertelde achteraf dat hij wat ziekjes is, niet al te veel energie heeft. Dat verklaart misschien wel wat. Belangrijk ook nog voor de WK-tussenstand, Lewis Hamilton. Waar start hij? Wel, dat is van op plek 5. Hamilton dus staat tweede in de WK-stand na Antonelli. Hij was in zijn Ferrari net sneller dan zijn ploeggenoot Charles Leclerc. En Oscar Piastri, tot slot, die nestelde zich dan tussen Hamilton en Antonelli op de vierde plaats.
0: De pole dus voor Lando Norris. En ja. Voor de kwalificaties was er ook al de sprintrace.
2: Ja. Het is soms moeilijk volgen misschien, maar die sprintrace, ja, dat is zo'n korte race waarin er al wat puntjes voor de WK-stand te sprokkelen zijn. En George Russell, die won die sprintrace voor Leclerc en Norris. En Russell deed dus een goede zaak, maar dat deed zeker ook zijn ploegmaat Antonelli. Want de WK-leider werd vierde in die sprintrace. Maar vooral Lewis Hamilton moest vrede nemen met de zevende plek. En zo loopt Antonelli weer enkele puntjes uit in de WK-stand. Maar het echte werk, ja, dat is voor morgen namiddag natuurlijk. De grote prijs van Nederland start dan om 3:00. Sportzaal.

0: Someday Somewhere, dat is nieuw werk van Jungle. De Red Panthers hebben in het hockey Duitsland verslagen. Met 3-1 is dat gebeurd. Het ziet er ontzettend goed uit nu voor een plaats in de halve finales op dat WK hockey in eigen land. We luisteren even mee met een gesprek van Jonathan met de Penningen met de Red Panthers.
1: En wat Puvree, 3-1 winnen tegen Duitsland, dan moet je met een goed gevoel nu in deze mixzone gelopen zijn.
2: Ja, zeker en vast. We hadden nog wel een beetje werk aan de winkel na afgelopen wedstrijden. We wisten dat we het vandaag echt wel op het veld moesten laten zien. Ons beste hockey. En ik denk wel dat we dat gedaan hebben, grotendeels.
1: Ja. Beste wedstrijd tot nu toe op het WK?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we in het toernooi goed gegroeid zijn. We hebben ook wel van onze fouten geleerd. Dat hebben we mooi meegenomen naar vandaag. Dus ik ben wel tevreden en trots op het team, ja.
1: Ik had vooraf van deze wedstrijd nog eens gekeken naar jullie halve finale van vorig jaar op het WK. Toen zat het niet goed. Het gevoel bij jullie achteraf was ook helemaal niet goed. De mentaliteit werd een beetje op de korrel genomen. Hebben jullie daaraan teruggedacht? Zijn jullie eraan herinnerd of zo in voorbereiding op deze wedstrijd?
2: Ja, we hebben wel een paar dingen teruggezien van die wedstrijd toen. Maar we hebben daar meer oplossingen gezocht, zeg maar. Dat we echt naar de problemen hebben gekeken. Of ja, voor die problemen oplossingen gezocht, zeg maar. En we zijn daar heel positief mee naar deze wedstrijd gekomen eigenlijk. Ook gewoon wetende wat we kunnen en wat we kunnen brengen ook in onze press. Zowel dus aan bal als zonder bal. En we wisten dat als we dat zouden laten zien, dat we echt wel met de winst naar huis zouden kunnen gaan. Ja.
1: Wat waren de oplossingen die je nu hebt gezien van die vorige wedstrijd?
2: Ja, wel, we moesten een heel stuk agressiever zijn, maar ook wel een stuk creatiever en het baltempo hoog houden. Dat hebben we gedaan. We hebben heel veel ballen gewonnen. We hebben heel veel counters gehad. We zijn uiteindelijk toch efficiënt kunnen zijn op de corner ook. Ik denk dat we verdedigend ook best wel sterk waren. Ze hebben een paar kansen gehad, maar ik denk dat hij in het algemeen best goed meeviel. Dus ik denk dat dat zo de globale zaken wel waren, ja.
1: Jullie zitten nu in de uitstekende positie eigenlijk. Jullie hebben een gouden zaak gedaan. Jullie doen jezelf een plezier door die eerste wedstrijd te winnen. Nu naar Argentinië. Hoe zit het gevoel nu in de ploeg?
2: Ja, je zit nu in een goede sfeer, in een goede flow, zeg maar. Dat wil je doortrekken naar Argentinië. Gewoon alles op alles geven. Als je die wedstrijd dan ook weer wint, dan spelen wij hier thuis de halve finale. Dus daar gaan we voor.
1: Voilà. Halve finale thuis, dat is echt waarvoor je het wil doen, hè?
2: Ja, dat is al een groot deel van de droom die uit zou komen. Dus daar gaan we zeker en vast voor.
1: Maar de droom moet nog verder, hè?
2: Exact. Correct. Daar gaan we voor.
1: Veel succes.
2: Dank je wel.

0: Lekker chill toch met de ondergaande zon, Steer It Up van Bob Marley en de Wailers. Maar we gaan er wat beats vanuit Charleroi bij pompen, denk ik, Simon Bossuyt.
1: Ja, ja, je hoort het op de achtergrond. Ongelooflijk veel lawaai, dat wil zeggen. Dat Kevin van de Kerkhof heeft gescoord voor Charleroi en het 2-0 staat. En ik denk dat het dan ook game over is voor Mechelen. Want, goh, amai, de stadionspeaker die... zal iets moeten nemen voor zijn keel, denk ik, na de wedstrijd. Romsaas was het die goed achteruit legde. Colassin die even stond te wachten. En dan uiteindelijk opzij die bal naar Kevin van den Kerkhof. Die goed was komen inlopen. En met de binnenkant van zijn rechter in het netje. In het zijnetje voorbij Nacho Miras. En dus een hele tweede helft niks gebeurd. Maar uiteindelijk wel de 2-0 voor Charleroi tegen KV Mechelen. Gert.
2: Radio 1.
3: Sportza.
0: De Panthers die hebben we al uitgebreid besproken. Maar met de Tigers blijven we een beetje in dezelfde sfeer hangen, denk ik, Hermien van Leeuwen. Ja, de Yellow Tigers die zijn aan hun EK-volleybal begonnen.
4: Ja.
0: Ze hebben dat ook gedaan met een overwinning, wel, maar het ging wel moeizamer dan verwacht.
4: Ja, zeker wel, want de Tigers die mochten hun EK in Baku, in Azerbeidzjan, openen tegen Spanje. Spanje dat 16 plaatsen lager op de wereldranglijst staat. Kortom, winnen was een must. En naast het 1 dacht je, dat wordt geen probleem, want 25-15 voor onze landgenoten. Maar daarna nam Spanje verrassend over en won sets 2 en 3. De Tigers zo met de rug tegen de muur, maar ze knokten zich toch weer in de match, wonnen set 4 met 25-17, dwongen zo een tiebreak af en ook die was voor de Belgen met 15-8. Het rampscenario, een nederlaag, werd dus vermeden. Wel puntenverlies, want 3-2 winst levert de Tigers maar 2 puntjes op. Speelster Britt Herbots met de verklaring waarom de match na die eerste set zo kantelde in het nadeel van de Tigers.
5: We zijn een ploeg die momenteel nog redelijk kan wankelen en ik denk dat dat ons wankelmomentje was. Ik ken de ploeg daar ook goed genoeg voor, dat het dan op echt 2 manieren kan gaan. Het had kunnen gaan dat we set 4 gewoon het laten passeren en dan is het 3-1 voor Spanje. Ik ben blij dat dat niet gebeurd is. Ik ben blij dat heel de ploeg terug een vuist heeft kunnen maken. Dat we terug zijn beginnen verdedigen, terug zijn beginnen serveren. En onszelf toch terug even in die wedstrijd hebben geknokt. Want zo vanzelfsprekend is dat op zo'n moment toch niet, denk ik. Zeker omdat Spanje een bepaalde flow zat. Alles lukte bij hun. De stomste ballen die ze aanvielen, vielen op het lijntje, in het hoekje. Ik denk, de chanceballen die wij een beetje misten, hadden zij wel. Dus oké, ik denk, ja, jammer. Alleen in de zin van, we hadden hier misschien wel meer punten. Oké, ik denk dat het vooral heel voornamelijk is dat we die wedstrijd hebben gewonnen. Maar ik denk wel dat het een goede waarschuwing is geweest voor de ploeg. Dat het niet zomaar een wandelingetje gaat zijn, dit EK. Dat elke wedstrijd wel op een correcte manier moet gespeeld worden. En laat het dan een correcte waarschuwing geweest zijn.
4: Ja, een waarschuwing zeker voor morgen al. Dan al meteen de tweede wedstrijd tegen Portugal vanaf 1:30. En Portugal staat nog een pak lager dan Spanje op die wereldranglijst. Maar Britt Herbots zei het, de Tigers zijn gewaarschuwd.

0: Goed.
1: Maar wij blijven hier nog zitten tot 11 uur. Daarnet hadden we het al over het EK volleybal, Hermien. En nu het EK squash.
0: Ja, inderdaad, mogen we ook niet vergeten. De finale is daar afgelopen, is gespeeld. En het was een volledig Belgische finale op dat EK in Budapest. Nele tegen Tinne Gillis. De twee zussen alweer in de EK-finale. En het was de laatste Tinne Gillis die het haalde na 3 sets. Ze volgt zo zichzelf op met intussen al een 4e Europese titel.
1: Oké, en dan weer wielrennen toch. Over de Renewy Tour hebben we het al gehad. Ja. Jasper Philipsen heeft daar gewonnen. Maar ook bij onze Oosterburen wordt er deze week gekoerst met vandaag rit 3 in de Ronde van Duitsland.
0: Ja, en in die 3e rit sloegen Isaac Del Toro en Giulio Pellizzari de handen in elkaar. Het zijn geen ploegmaats, want Del Toro natuurlijk voor UAE en Pellizzari voor Red Bull. Maar het zijn wel goede vrienden en ze gingen in een best lastige rit er samen vandoor. Leider Louis Barré die kon niet volgen en verspeelde zo zijn leiderstrui aan Del Toro. En het werd door de twee vooraan netjes verdeeld, want de ritzege die was voor Pellizzari. Del Toro begint morgen met een kleine minuut voorsprong aan de slotrit. En bij de vrouwen dan was Lorena Wiebes alweer de beste in de ronde van Groot-Brittannië. Ze won rit 4 in een massasprint voor de Duitse Lianne Lippert en Kim Lecour. Wiebes won al de eerste 2 ritten. Gisteren was de ritzege voor Lecour. En zij begint morgen als leidster ook aan de slotrit daar in Groot-Brittannië.
1: En in het voetbal ligt de 9-9 voor het grijpen voor Charleroi. Want Simon, ik dacht begrepen te hebben dat Mechelen nog geen formidabele dingen heeft kunnen doen vanavond. Is het nu helemaal uitgeteld?
2: Ik denk het. Ik vrees het voor de Mechelaars, voor de Mechelse supporters. Want het vakje zit daar toch redelijk vol. Het staat nog steeds 2-0, nog 5 minuten. Enkele wissels die zich nog aandienen. Romsaas krijgt een foutje mee. Zo staat klaar bij Charleroi. Samen met Adama Boyan. Hij stond vorige week nog in de punt toen Scheidler er niet bij was. Charleroi mag terug gaan opbouwen bij Kevin van de Kerkhof. Maar dat is iets te simpel. Verliest ook zijn bal. En dan Mechelen. Ja, mochten ze nu nog kunnen scoren, dan hadden we nog weer een wedstrijd. Maar ik zou in godsnaam niet weten van waar dat dan zou komen. Want het is zoals ik al zei, veel goede wil, dat wel. Maar nee, echte kansen niet. Kiki van Rafelgem ging er goed langs. En dan nog aan de bal. Dan toch een foutje misschien. Nee, hij fluit niet, de scheidsrechter Boterberg. En dat kan van Rafelgem niet zo appreciëren. Zita is erbij gaan liggen. Die heeft wat gevoeld. En dan kunnen we misschien al eens kijken naar het klassement. Waar Charleroi dus met 9-9 helemaal bovenin gaat meedraaien. Goed, 3 wedstrijden. Dat is nog niet zoveel. Een trap gaat nog naast. Daar was er nog een kansje misschien. En dan volgend weekend moet Charleroi uit naar Kortrijk. En gaat Mechelen op bezoek bij La Louvière. Nog 4 minuten hier in Charleroi. Mechelen 2-0.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de politiezone Brussel-Zuid zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de beschieting van een commissariaat in Anderlecht gisteravond. De waakzaamheid rond de gebouwen is verhoogd. Er zijn ook meer politieploegen in de buurt. De twee schutters zijn voorlopig spoorloos. Politieparket en de politiek zien een verband met de strijd tegen de drugscriminaliteit en roepen op om nog meer te doen. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zegt bij de RTBF dat er al meer geld is gegeven aan de Brusselse politie, onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking, en dat de strijd dit najaar nog opgevoerd wordt.
2: J'ai mis 7,5 miljoen à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire que à la rentrée nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
1: Details over dat plan gaf de minister nog niet. Als reactie op de Amerikaanse invoerheffingen voor Canadese producten gaat Canada nu hetzelfde doen met Amerikaanse producten. De handelsgesprekken tussen de buurlanden zijn op de valreep afgesprongen. De Amerikanen noemen dat een gemiste kans voor Canada. Volgens de Canadese premier Carney zijn de Amerikaanse eisen dan weer onredelijk. Het tarief is 50% en gaat in op 8 september. Zo komen er heffingen op de invoer van staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS. De Amerikaanse heffingen viseren onder meer wijn, meubelen, zuivelproducten en hockeysticks. En op het WK hockey hebben de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, met 3-1 gewonnen van Duitsland. Vanuit Waver, Jonathan Mettepenningen.
3: De beste wedstrijd tot nu toe voor de Red Panthers op dit WK. Zelf snel op voorsprong komen en het hoge niveau doortrekken doorheen de hele wedstrijd. Duitsland was nogthans de boeman die de Panthers van de EK-finale vorige zomer hield. Maar de Belgische vrouwen hebben de problemen uit die match specifiek aangepakt en speelden onder leiding van weer een sterke Charlotte Englebert een volwassen wedstrijd. Englebert zorgde voor de 3-1 en ook Delphine Marië en Stefanie van den Boren pikten vandaag een goaltje mee. 3 punten in de eerste van 2 wedstrijden zo in de tweede groepsfase is een uitstekende start. Daarmee zetten de Panthers zich in polepositie voor een halve finale in eigen huis.
1: In de wielronde van Spanje is Tadej Pogacar de eerste leider. De Sloveen won de openingstijdrit in Monaco. Pogacar was 900ste van een seconde sneller dan de Brit Ethan Hayter. Wout van Aert werd 8e. Een verslag van Jeroen van der Loop.
4: Tadej Pogacar heeft meteen in de eerste rit van de Ronde van Spanje de macht gegrepen. In zijn Monaco won hij de tijdrit met een miniem verschil. Na 9,4 kilometer was de Sloveen amper 900ste sneller dan de Brit Ethan Hayter van Soudal Quickstep. Dit zijn eerder tijdsverschillen uit de Formule 1. Joshua Tarling, die vorige week nog zijn broer verloor in de Ronde van Portugal, maar absoluut wilde starten in de Vuelta, vervolledigde top 3. Wout van Aert, die ook zijn zinnen op deze eerste rit had gezet, haalde het dus niet. Op het bochtige parcours met de start in het casino van Monte Carlo en finish op de Port Hercule werd hij uiteindelijk 8e op iets meer dan 9 seconden van Tadej Pogacar.
1: En in de hoogste voetbalklasse spelen Charleroi en KV Mechelen tegen elkaar. Met nog een paar minuten te gaan staat het daar 2-0 voor Charleroi. Vanavond nog enkele buien in het zuidoosten met mogelijk een donderslag. Vannacht overal droog met brede opklaringen. In de Ardennen kans op nevel en mist. Temperaturen tot 15 graden. Na het ochtendgrijs brede opklaringen en stapelwolken. Meestal droog morgen en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
7: We hebben meteen Wout van Aert. 8e is hij dus geworden in de openingstijdrit van de Vuelta. De verhoopte rode leiderstrui is dus nog niet voor nu. Zou Pogacar die van begin tot einde dragen in deze Vuelta? Het zullen de komende 3 weken ons leren. Maar nu Van Aert bij Bart Aerts.
8: Wout, nog even in het Nederlands. 8e tijd, ondertussen 9 seconden. Met welk gevoel kijk je naar die uitslag?
9: Ja, ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Misschien, ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien laat liggen. Dat ik toch een klein beetje minder risico inbouwde. Maar dat is mijn eigen keuze. En de benen waren goed, dus ik ben hier mee tevreden.
8: 9 seconden opent nog wel perspectieven voor die rode trui misschien voor morgen.
9: Ja, inderdaad. Dat was de range waar ik zeker wel binnen eindigen. Dus ik ben natuurlijk gestart in de hoop voor overwinning te kunnen strijden. Maar om er...

0: Kort bij te zitten geeft ook voldoening.
1: Vond je het een mooi parcours?
0: Nee. Het, zeg je dat? De omgeving is heel uniek. Het is hier speciaal om hier te mogen rijden. Op die afgesloten wegen over het Formule 1 circuit. Dus daar heeft, denk ik, heb ik van genoten aan iedereen. Maar ik vond het op bepaalde punten te technisch en een beetje op het randje door dat park en zo en door die jachthaven. Maar dat is absoluut geen excuus.
1: Oké, dankjewel.

0: Nieven Sheets. En dan nu een nieuwe en verdiende ook wel, denk ik, overwinning voor Charleroi tegen KV Mechelen, Simon.
1: Ja, 2-0 gaat het worden, nog enkele seconden. En Boterberg die fluit nu af en het is inderdaad een verdiende overwinning. 2-0 dus na die goal van Oussou op hoekschop, die kopbal, die 1-0. En dan een knappe aanval was het uiteindelijk op de linkerkant in de tweede helft van de Kerkhof die die bal kreeg van Colassin. En in de bovenhoek, of in het zijnetje tenminste, komen deponeren. En nooit echt grote tegenstand gehad van Mechelen. En dan moet ik eerlijk zijn, als ik naar mijn papieren kijk, heb ik 1 kans genoteerd voor Mechelen op de 43e minuut. Een schot van een man dat naast ging. En dat was het. Voor het overige heeft Coné eigenlijk geen werk gehad. Wat dreiging, dat misschien. Maar ik denk dat Mechelen vooral mag blij zijn dat er nog heel wat ploegen zijn die voorlopig met 0 punten onderaan staan. En dat er wel wat spelers geblesseerd zijn. Oké, dat is inderdaad ook wel om iets van te zeggen. En er komen wel nog wat nieuwe namen bij, veronderstel ik. Maar goed is het niveau niet. Ze hebben geen ontsnappingstruc kunnen uitvoeren zoals ze dat deden tegen Standaar met die 2 strafschoppen en die 3-3. Nee, vandaag werd het gewoon 2-0. En een duidelijke overwinning dus voor Charleroi tegen KV Mechelen.

0: Sunflower en Paul Weller. We zijn hier met Sportza bezig sinds 6 uur. En ja, we hebben al wel wat omhandig gehad, moet ik zeggen. Vandaar, we zijn er nog niet toe gekomen, Hermien. Mm-hmm. Maar eigenlijk moeten we toch ook nog eens stilstaan, vind ik, bij dat zilver dat de Belgische jumpingploeg gisteren gepakt heeft op het WK in Aken.
1: Ja, zeker wel. Was heel knap. En niet alleen zilver, maar ook een ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Nicolas Philippaerts, Pieter de Vos liever, Thibaut Spitz en Abdel Said. Dat zijn de 4 mannen die die klus klaarden. De eerste 2 hebben de ervaring, maar voor Said was het zijn eerste kampioenschap. Voor Thibaut Spitz pas een tweede. En het waren toch zij die foutloos bleven gisteren en zo de fouten van de andere 2 eigenlijk recht zetten. Ze bleven dus foutloos, ook deze Thibaut Spitz, nog maar 25 jaar, maar hij benadrukt ook wel dat het vooral een teamprestatie is.
2: Ik denk, oké, we zijn ook een ploeg. Je kunt steken laten vallen en dan moeten wij er zijn voor die steken op te vangen en voor zelf wel alles te geven. En gisteren maakte ik een fout, vandaag was dat Nicola. Dus wij moeten elkaar aanvullen, wij voelen wanneer dat belangrijk is. En ik had echt gewoon het gevoel dat ik iets goed te maken had. Dus ik ben enorm blij dat ik dat heb kunnen doen.
1: Ja, teamwork dus van de Belgen, want het was ook wel echt een zenuwslag. Een hele tijd haasje over en op het einde dan goud voor Duitsland, maar zilver voor België. En volwassen Belgen dus, dat zegt ook ruiter Pieter de Vos, die wel zocht naar een verklaring voor die rollercoaster.
3: Ik denk dat je niet mag onderschatten hier. De competitie begon nog met een beetje daglicht. En naar het einde toe werd het helemaal donker en was het echt onder floodlight, zoals we zeggen. En je zag toch dat de paden, dat was toch een heel andere proef en werd toch moeilijker en moeilijker. En natuurlijk de zenuwen van iedereen begonnen een rol te spelen. En het hele deelnemersveld werd door elkaar geschud. En dan was het gewoon heel belangrijk om het hoofd koel te houden en te vertrouwen op de ervaring en de van ons en van de paden die we hebben en die we ook al de vorige kampioenschappen bewezen hebben dat we dat konden en hebben we vandaag opnieuw kunnen laten zien en dat is wel fijn dat we met de ploeg er toch weer staan en weer een medaille binnenhalen.
1: Ja, alweer, want vorig jaar werd de jumpingploeg ook al Europees kampioen, toen met Gilles Thomas, wiens paard nu geblesseerd is. Maar geen probleem dus, want met Abdel Said stond er een waardige vervanger op. Het loopt dus uitstekend bij de Belgen, misschien zelfs te goed, zegt nog eens Thibaut Spitz met een kwinkslag wel.
2: Ja, 2 senior kampioenschappen gedaan nu. Goud en dan zilver op het wereldkampioenschap. Vanaf hier kan het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gaan. Maar nee, we zullen nu mee... Ja, sowieso, dat geeft een goesting voor Los Angeles. En natuurlijk volgend jaar het Europees kampioenschap in Waregem. Maar ik denk dat we iets te veel verwend zijn tot nu toe.
1: Maar we worden natuurlijk graag verwend.
0: Tuurlijk.
1: En morgen volgt er nog wat op dat WK in Aken. De individuele finale dan met Abdel Said en ook Thibaut Spitz.
0: En die laatste ben je trouwens onlangs eens gaan opzoeken.
1: Ja, thuis, klopt. Het was een heel fijne babbel.
0: Ja, heb ik gehoord. Mooie reportage was dat. Abdel Said en Thibaut Spitz morgen in de finale. En die gaan we hier ook volgen bij Sportza in de zondagmiddaguitzending.

0: En dan de laatste keer hockey. Tegen Ierland verliep het op het scorebord nog moeizaam voor de Red Panthers, weet u nog. Maar tegen Duitsland speelden de Belgische hockeyvrouwen eerder vandaag voorlopig hun beste match van het WK. En ze wonnen met 3-1. Nog eens naar Waver, naar Jonathan met de penningen.
1: Alice Scherniers, jullie winnen. Vlot, dat helpt. Het is 3-1 tegen Duitsland en je komt eens als eerste op voorsprong. Dat doet deugd, denk ik.
2: Ja, nee, ik denk dat we echt een uitstekende wedstrijd gespeeld hebben. Het belangrijkste was vandaag is heel goed verdedigen. En ik denk dat, dat ze echt niet uit onze press kwamen. We hebben natuurlijk twee, drie kantjes weggegeven. Maakt heel uit van een hockeywedstrijd. Maar we geven heel weinig weg. We verdedigen uitstekend, hoger op het veld. En ik denk dat het heel veel energie geeft. En super trots.
1: Hoe ben je in deze wedstrijd gestapt? Want je komt terug naar die wedstrijd tegen Ierland, waar het heel lang knokken was. Nu doe je dit, je zit meteen goed in de wedstrijd. Hoe stond je erin? Was het met een andere mentaliteit?
2: Weet je, de poelenfase, ik heb het al heel veel gezegd. Heel veel mensen dachten dat we daar gemakkelijk door gingen gaan. Uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. We hebben 7-9. Dat is een uitstekende resultaat. Je moet niet blijven hameren over die wedstrijden van de poelen. Ik denk dat dat ook goed is om te knokken in de poelenfase, dat niet van de leien dakje gaat. En we weten dat we Duitsland misschien iets scherper moeten zijn. En dat weten we gewoon op voorhand. En dat hebben we gewoon gedaan. En dit is wat ik vandaag onthoud.
1: Voilà. Zeker, je moet knokken en dan kom je er harder aan de volgende wedstrijd te staan. Dit was een heruitgave van de halve finale van het TK van vorig jaar. Ik heb nog eens teruggekeken naar de reacties toen. Jij hebt ook een reactie aan ons gegeven toen. Je was absoluut niet tevreden met het spelniveau, met wat jullie toen maar hebben gebracht. Heb je daar vandaag ook aan gedacht?
2: Over de wedstrijd van... Nee, totaal niet. Nee.
1: Dit is echt iets helemaal anders.
2: Nee, het is een andere dynamiek. Stap is ook veranderd. Nee, ik had er totaal niet aan gedacht. Ja.
1: Dit is nu een tweede groepsfase. Je komt echt bij een de facto kwartfinale, zo gezegd. Zit je ook in die eindronde-vibe-achtig iets?
2: Ja, tuurlijk. Ik denk dat vandaag echt cruciaal was om te winnen. Om Duitsland achter ons definitief te laten. Nu wachten we wat het andere resultaat is. En dan nog, ik denk dat we niet op die resultaat moeten wachten. We hebben het allemaal in handen. Argentinië komt. Wordt een zware wedstrijd. Dus ja, we gaan volop voor de winst. En om groepswinnaar te zijn. Ja. En om een halve finale thuis te spelen zou heel mooi zijn.
1: En jullie hebben een gouden zaak gedaan, absoluut. Ja. Ik had ook het gevoel... tegen het einde van de wedstrijd en eigenlijk de hele wedstrijd dat er een soort triomfantelijk gevoel ook in de ploeg zat, op het veld zelfs.
2: Dat we voelden dat er overhand was? Of is dat,
1: dat en ook dat je voelt van het gaat goed en we zitten goed en het lukt allemaal.
2: Ik denk dat we heel goed in de wedstrijd beginnen. Allee, dat we heel goed beginnen. We winnen heel veel ballen. En ik zeg het, we zijn een team die heel veel energie krijgt van veel ballen te winnen hoog op het veld. Ze zijn er echt niet doorgekomen. We weten dat ze heel graag door het centrum spelen. Ik denk dat dat vandaag niet gelukt is. Dus ik was zelf verbaasd dat ze niet een beetje van gameplan veranderd zijn. Dat ze meer naar de buitenkant gespeeld hebben. Maar ik zeg het, de centrale linie heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. Stef als vrij man was fantastisch. En Delft die dan ook het verschil maakt voorin. Ik denk dat echt wel top was vandaag.
1: Voilà. Korte slotvraag, vier je na vandaag?
2: Ik denk dat het rustig was na de wedstrijd. We zijn heel content. Maar we gaan rustig blijven. Recovery, belangrijkst. Beetje familietijd nu. En dan gewoon naar het hotel gaan, rustig. En naar de wedstrijd kijken van Spanje en Argentinië.
1: Professioneel. Succes.

0: Don't Stop Till You Get Enough. Je zou het ook enigszins kunnen projecteren op Tadej Pogacar. De jacht op eindwinst in de grote ronde die hij nog niet gewonnen heeft, is hij alvast begonnen, Hermine Terwitzege.
1: Ja, inderdaad. Heel nip dus wel. 900ste was hij sneller dan Ethan Hayter. En 4 seconden sneller dan Joshua Tarling. De Brit werd derde. En een mooi beeld daar net ook achter het podium. Want een warme knuffel van Pogacar voor Tarling, die vorige week zijn broer verloor bij dat ongeval in die ronde van Portugal. Pogacar zelf dan met zijn reactie. Hij heeft natuurlijk al heel veel gewonnen, maar zegt hij, zo'n openingstijdrit winnen, meteen de leiderstrui pakken en met een parcours langs mijn appartement, dat was toch bijzonder. En zegt hij ook nog, die 900ste, die heb ik misschien wel gewonnen tijdens die passage langs mijn appartement.
2: It's a weird feeling to win the time trial, the first stage. And by such a small margin, I was not expecting it. And for sure, I think that 0.09 happened when I passed my apartment, because that was the most technical part. And I walk and cycle there every day. So even though it's completely different when it's for the race, still, you race on your home roads and you know it super well. So I think this helped me a lot today.
3: Red jersey from start to finish.
2: It's gonna be tough already tomorrow. I think some guys that are close time can do maybe breakaway or sprint for bonus seconds. So it's gonna be tomorrow. Is gonna be tight fight for the red jersey, I think, and we can see some shuffle in the GC tomorrow.
1: Ja, die rode leiderstrui van start tot finish zou het kunnen. Ja, dat wordt toch moeilijk, zegt Pogacar. Hij verwacht morgen al zeker strijd om die leiderstrui, want dan rit 2, een lange heuvelrit van Monaco naar Manosk, ook nog in Frankrijk.
0: Maar dat is geen avondetappe natuurlijk, aankomst. Nee. Rond 5:30, 5:45, dacht ik. En misschien, wie weet, zien we Wout van Aert daar dan toch weer in de frontlinie voor de strijd om de rode leiderstrui.

0: De nieuwe nummer 1 in onze Vox-lijst, de Danced Area van Madonna. Sporta. Voetbal dan weer. Standaard heeft gisteren gewonnen van La Louvière. Zultwaregem pakte overtuigend 3 punten tegen Beveren. En daarnet nog versloeg Charleroi KV Mechelen. Allemaal overwinningen voor de thuisploeg. Je zou kunnen denken dat Antwerpen er een goed voorteken in mag zien. Want zij ontvangen zo dadelijk Racing Genk. Al mag van Racing Genk natuurlijk ook enig weerwerk verwacht worden. Peter van den Bemt, goeie avond. Het is zeker een leuke affiche voor deze zaterdagavond, toch?
1: Dat denk ik wel. Dat is in het verleden heel erg vaak geweest. Vaak duels de voorbije pakweg 7, 8 jaar met een korf aan doelpunten. Ook nog in de bekerwedstrijden. Vaak heel erg spectaculair. En af en toe ook een keer historisch, zoals je weet. Weliswaar niet in dit stadion, maar in dat van Racing Genk een paar jaar geleden. En het is inderdaad een interessant duel. Want Antwerp kon er niet beter aan beginnen natuurlijk. Met die 2 overwinningen tegen de promovendi SK Beveren en KV Kortrijk. Al had in de 2 wedstrijden het resultaat ook enigszins anders kunnen zijn. Dus dat is een meevaller geweest voor Antwerpen en Racing Genk. Flirten, laten we zeggen, een minuut of 20, 25 met een geweldige crisis door de dramatische start. Na al de nederlaag op de openingsspeeldag tegen Zultenwaregem. Dramatische start tegen Westerlo. Maar dat is helemaal gekeerd. En dan kom je toch met een heel ander gevoel hier naar de Bosuil. Waar het nooit echt makkelijk is voor Racing Genk. Het kan vriezen, het kan dooien. Ze hebben hier al uitstekende resultaten behaald. Ze zijn hier al een paar keer met de grote ontgoochelingen vertrokken. Vorig jaar zelfs nog met een pandoering in de reguliere competitie. En een overwinning in play-off 2 om uiteindelijk toch te mogen strijden. Weliswaar zonder succes tegen Agent voor dat laatste Europese ticket. Dus afwachten wat het wordt hier. Antwerp, dat weet u, had net een nieuwe parel ontdekt bij wijze van spreken met Aoka. En zo gaat dat in het Belgisch voetbal. Zeker als de financiën nog wat moeten aangezuiverd worden. Hij is alweer vertrokken. En dus is hier vandaag al niet meer bij de jonge ontdekking. Laten we zeggen de schitterende diamant misschien wel die nog geslepen moest worden hier in Antwerpen. Maar dat zal dus aan de overkant van het kanaal gebeuren. Maar goed, er zijn nog veel spelers over. Zo zei Marvin Kamper, die weet waar hij voor staat natuurlijk. En ik kijk naar het basiselftal van Antwerpen. En behalve Aoka zie ik ook dat Fofana en Salah naar de bank zijn gegaan. En dan vraag ik me af of het misschien niet een ander systeem gaat zijn met 3 centrale verdedigers. Want Lucas Schelfout is erbij gekomen. Christopher Scott en de heel jonge piepjonge Ghanese spits. 18 jaar is hij. Louis Nag is ook in de ploeg gekomen. Dat zijn in principe samen met Vrij 2 diepe spitsen. Maar hoe ze zijn neergezet door de trainer van Antwerpen, dat gaan we bekijken natuurlijk. En aan de overkant heeft Jes Torup, ondanks dus wat ik zei, een moeilijke eerste helft of eerste 20, 25 minuten geen reden gezien om aan zijn basiselftal van vorige week wijzigingen aan te brengen. Dat betekent dus dat het gewoon dezelfde elf zijn met een jubilaris achterin bij Racing Genk. Matthijs Smets speelt zijn 100ste wedstrijd al voor Racing Genk. En ik kijk naar de 2 nieuwe jongens die de voorbije dagen zijn vastgelegd en gerecruiteerd met Kevin Amaro. Dat is een rechtsback uit Uruguay. Die 22 jaar is en al een keer of 2-3 gespeeld heeft voor de Uruguayaanse nationale ploeg. Hij zit op de bank. En ook Jerry Affrier, dat is natuurlijk een iets bekender naam in ons voetbal. Want die speelde vorig jaar op huurbasis de diepe spits bij La Louvière. 19-jarige Ghanese, die ook is vastgelegd door Racing Genk. Maar zij moeten dus toekijken vanaf de bank. Net als Daan Heijmans, dat is opnieuw zijn lot vandaag hier op de Bosuil. We zijn benieuwd wat het wordt hier. Het veld ziet er een beetje, wat zou ik zeggen, modderig uit hier. En daar met wat stroken. Dus het heeft te lijden gehad onder, ik weet niet wat, misschien wel redelijk veel regen. Maar ik heb toch de indruk dat er nog wat water bij kan. Want er wordt op dit moment flink gesproeid. Ik heb mij laten vertellen dat er zo'n 19.000 mensen worden verwacht. Dus niet helemaal uitverkocht. Maar toch een zeer goede bezetting. Want we zijn nog altijd natuurlijk, ook al laat dat weer dat niet altijd meer vermoeden, midden in de zomer. Veel mensen zijn nog met vakantie. Dus een bijna volle Bosuil. Een aantrekkelijke affiche tussen Antwerpen en Racing Genk. En de wedstrijdleiding is in handen van Jasper Vergoten.

0: Voor we ons overgeven aan Antwerp Racing Genk, nog wat buitenlands voetbal met Hermien. Eerst de Premier League en Tottenham, dat bij de rust moest achtervolgen bij Brentford. Zo was het toch? Hebben ze dat nog kunnen rechtzetten?
1: Nee. 2-0 inderdaad bij de rust. En daar kwam nog een doelpunt bij na de pauze. 3-0 nederlaag dus. En dan moet je weten dat Thiago voor Brentford nog een strafschop op de paal trapte. Tottenham gaf al heel wat uit deze zomer, maar op het veld voorlopig dus nog geen beterschap nadat de vorige seizoen waarin ze zowaar tegen de degradatie moesten strijden.
0: Het seizoen is nog heel erg lang, maar het is alweer geen goed begin. In Duitsland is zo pas de Supercup begonnen, maar er was ook al heel wat actie in de beker, hè, dacht ik.
1: Ja, zo kwam Nathan de Kat voor het eerst in een officiële match in actie voor zijn nieuwe club Hoffenheim. Hij was meteen ook goed voor een assist. Het was tegen een vierde klasser wel, maar het werd toch wel een makkelijke 0-4 zege voor Hoffenheim tegen Erzgebirge Aue. Ook Leipzig gaat door naar die 16e bekerfinales na 0-6. 6 winst bij vierde klasser Trier en bij Leipzig Van de Voort in doel en ook Johan Bakayoko in de basis. Arthur Vermeeren die mocht invallen. Intussen is inderdaad die Supercup daar begonnen met Borussia Dortmund tegen Bayern München. Dortmund speelt thuis en met Koskaritsas meteen in de basis. Nog 0-0 daar. Bij Bayern München trouwens geen Jamal Musiala nadat hij vorige week twee keer in elkaar zakte tijdens oefenmatchen. Mogelijk gaat het om een vorm van epilepsie bij hem. Dus voorlopig rust voor hem helemaal logisch, denk ik. Ik rond dit blokje af met Italië, want ook daar speeldag 1 dit weekend. En winst voor kampioen Inter Milaan 4-1 tegen promovendus Monza. En geen Romelu Lukaku meer in Italië, dat weten we wel. In Turkije, zijn nieuwe ploeg Fenerbahçe is zo pas begonnen tegen Konyaspor met Lukaku op de bank.
2: Sportza.

Rudimental en Emily Sandé. De ongeveer 19.000 toeschouwers op de Boshel hebben hun helden al het veld zien opkomen. Maar Antwerp Racing Genk is nog niet helemaal klaar om afgetrapt te worden. Dus gaan wij nog even luisteren naar Safi en Slongs met Goe.

0: Peter van den Bempte, Antwerpen, Racing Genk. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Geen idee welke kant het zal opgaan in deze match. Nu kan er wel gevoetbald worden.
1: Ja, was een beetje veel rook nog in het stadion met Bengaals vuur dat van aan de overkant kwam en gewacht tot het helemaal is weggetrokken. De eerste aanval van Antwerpen met Tuipes die over de linkerkant kon doorbreken. Zijn voorzet probeerde hij nog voor de goal te krijgen, maar dat was toch net iets te moeilijk. En ook in de recuperatie Sobers die een rijtje hoger is geschoven, want de man op de rechterkant is wel degelijk ook als schelfout. Dus gewoon top 4 verdedigers met Van Helden en met Tsunashima in het centrum. En dus de jonge jongens op de flanken, Lucas Schelfout. En hier, hij doet het al een paar weken natuurlijk, Eran Tuipes. En dan zien we Scott mee op de middenstrook samen met Dirks en Sobers die wat van de linkerkant gaat komen. En natuurlijk Anthony Valencia, die is er nog altijd, maar komt ook in aanmerking natuurlijk voor een transfer. Zeker als hij nog een paar wedstrijden speelt, zoals hij dat de voorbije twee wedstrijden heeft gedaan met die efficiëntie. Na 4 jaar met vallen en opstaan, wie weet kan hij ook nog te gelden gemaakt worden natuurlijk. En inderdaad wel twee spitsen met Vrij en Louis Narc, als ik dat zo goed uitspreek. Ik zei het al, een nieuwe naam bij Antwerpen dit jaar, 18-jarige Ghanese. 1,86 meter, dus twee stevige jongens voorin. Hij ziet er van hierboven bekeken wel een stevige bink uit. Samen dus met Vrij, de man van de twee doelpunten in die thuiswedstrijd tegen Beveren toen Antwerp, zeker in de tweede helft, wel vaart en tempo maakte en druk ontwikkelde. En finaal nog met de mooie en fraaie omhaal van Vrij konden winnen. En dat is belangrijk, 6-6, dan kan je al tegen een stootje, want er komt toch een redelijk programma aan voor Antwerp. Met vandaag Genk, met Sint-Truiden, Standaard, Club Brugge en Union. Dat is nogal wat zo op een goede anderhalve maand zo ongeveer, denk ik. Maar goed, eerst nu dit duel met Racing Genk, met Matte Smets. Ik zei het, de jubilaris vandaag. En Zakaria Louadi, die er nog altijd is. Dat is al, ik zou zeggen, 4 transferperiodes dat hij in verband gebracht wordt met allerlei transfers. Maar vreemd genoeg, als je het mij vraagt, is hij er nog altijd. Dus heeft hij dan wel de goede makelaar of wat? Ik weet het niet in elk geval. Maar kijk, want daar een poging tot doorbraak van Valencia. Die bal afsnoepte, maar uiteindelijk toch nog genoeg volk van Racing Genk om hem op te houden. En misschien een eerste keer de Limburgers met aanvalspel. Op de niet zo fraai ogende, maar misschien wel vlot voetballende grasmat. Dat zou kunnen. Van hierboven bekeken, ik zei het al, net iets te veel donkerbruine stroken. Terwijl Genk komt met Yokoyama, moet ik zeggen. En daar kan je hem bij. En zo krijgen we de eerste corner inderdaad. Want Valencia ook mee teruggeplooid. En Racing Genk de overkant bereikt na 3 minuten. Met meteen een hoekschop. Dat ziet ook handen in de zakken. Yes, Toroep. Ook voor hem natuurlijk een grote opluchting. Dat hij een heel erg scheve situatie tegen Westerlo werd rechtgezet. Want anders zit je toch met een mini-crisis. Zoal na een wedstrijd of twee. En dat zou niet de eerste keer zijn voor Racing Genk. Ito is de man van de corner. Eerste keer misschien doelgevaar van de kant van Racing Genk. Daar komt hij. En uitstekend komen plukken op zijn gemakje. Taishi Nozawa. Aan Japanners ook in deze wedstrijd geen gebrek. Dat weet u. Belgische grond, Vlaamse grond vinden ze best oké. Aan de twee kanten. Kayembe doet het daar uitstekend. En dan inderdaad overtreding gemaakt. Want Kayembe won het pleit van Valencia. Lijf aan lijf gevecht tot snel de verre uitrap van Nozawa. En correct gefloten door Jasper Vergoten. Hij wachtte heel erg lang tot de rook helemaal was verdwenen. Had misschien al iets vroeger gekund. Maar ook niet erger dan dat natuurlijk. En zo weer Racing Genk met Smets. Lange bal naar voren maar. Richting de spits. Die toch al zijn doelpunten heeft gemaakt. Duro Sinmi. Hij gaat er nog veel moeten maken natuurlijk als hij zijn transfersom wil valideren bij wijze van spreken. En nog even tussenkomen ook hier. Goed storingswerk op Dirks. Door Ibrahim Bangura. Met ingepakte rechterbeen. Een beetje boven de knie zo ongeveer. Moeilijk seizoensbegin ook voor hem. Terwijl we kijken naar Smets. Antwerpen probeert wel druk te zetten. Tsunashima met de borstcontrole. Onder druk van Duro Sinmi. Bal toch nog mooi vrijgemaakt. En achteruit gevoetbald met Van Helden. Klein beetje Limburgse derby zou je kunnen zeggen. Met de man van Sint-Truiden. Die nu echt wel bij Antwerpen kan gaan spelen. Weet hoe het is gegaan. Vrij ondertussen. Ja, waarom niet. Een diepe bal die hij liet stuiteren in de 16. En dan dacht hij, ik ga hem ineens nemen. Eén stuiteren en dan trappen. Dat was een verdienstelijke poging zou ik kunnen zeggen. Maar geen goede. Want hij gaat er vele meters aan voorbij aan het doel van Luca Broegmans. Die met een verre trap, dacht ik te zeggen, weer de Rostin zoekt. Maar dat is niet het geval, want hij mislukt een beetje via Kayembe. Ze hebben dan toch weer bij Kongolo, bij Smets, bij Ito. Dat inspelen is ook niet helemaal zuiver. Ze hebben toch net iets te veel onzuiverheden in het begin van de wedstrijd in het spel van Racing Genk. Kan Antwerp nog een keer proberen met Valencia. Geweldige goal gemaakt op het veld van Kortrijk, zijn tweede. Eerste was ook een mooie trap, maar vooral de tweede. Geweldige rush. En vanuit een scherpe hoek geweldig afgemaakt. Wat ik zei, zo kom je op de radar natuurlijk van de geïnteresseerde clubs. Daar komt de Schelfout een eerste keer. Schoorvoetend mee. En dan zoekt Valencia hier de ruimte op de linkerkant bij Tuipes. Die wil hem ineens voorbrengen. Maar Helouadi stond goed op te letten. Zo krijgen we. Die volgen nog de eerste corner voor Antwerp na 6 minuten. Mooie cross. Dat had hij goed bekeken, Valencia. Zit een klein beetje te scherp, waardoor Helouadi nog tijd had om de ruimte weer dicht te lopen. En het voor Eran Tuipes niet vanzelfsprekend was om hem er nog voorbij te trappen. Maar een corner, daar zijn we wel nog bij aanbeland. Voor Antwerp. Dus iets meer dan 6 minuten spelen bij 0-0. Met een heel matige corner is dat. Ja, de verontschuldigende hand is meer dan op zijn plaats, zou ik zeggen. Dat mocht toch wel net iets beter. Wat meer concentratie. Daardoor is het gevaar geweken. En Scott beseft het zelf ook wel natuurlijk. Vandaar de verontschuldiging. Goed, voilà. Ik zou zeggen, lichtjes overwicht. Misschien net iets meer initiatief van de kant van Antwerpen. Maar veel hebben nog niet genoteerd in het wedstrijdbegin. Behalve dan misschien die wat wilde poging van Vrij. Die zeker niet in de buurt zelfs van het kader kwam van het doel van Lucas Brugmans. En dus, na bijna 7 minuten intussen, uiteraard tussen Antwerpen en Racing Genk nog 0-0.

0: Dit soort nummers doet mij vaak terugdenken aan de zaterdagavonden lang geleden waarin dit programma nog Open Doel heette en waarin er veel oldies gedraaid werden, want die waren vaak lekker kort tussen de vele matchen door. Het was fijn dat we Sam Cooke ook nu hier bij ons hadden met Twistin' the Night Away. We begeven ons voor het nieuws van 9 nog even naar Antwerp Racing Genk, Peter.
1: Maar Antwerp nu net iets nadrukkelijker. De betere ploeg is geworden. 10e minuut van de tweede helft. En een nieuwe corner voor Antwerp. Dat zijn er toch al 3 met Scott. 1 was slecht, 1 was kort genomen. En dan nu krijgen we een die nog ver is. We hebben al een kopbal genoteerd. Een poging, oké, niet voldragen. Van Helden op een mooie center die gezwierd werd door Somers richting de tweede paal. Nu gaat Scott hem weer brengen in de tweede zone. Kan er iemand koppen? Het is Smets die dat doet. En die hem naar de buitenkant zet. Waar die bal weer wordt opgevangen door Somers. Even onder druk, zou ik zeggen, van Kongolo. Maar ingooi is voor Antwerp gebleven. Dat tempo wat heeft opgevoerd. En Racing Genk moet achteruit in deze fase van de wedstrijd. Somers gaat hem nog eens brengen. Weer een hoge bal. Brugmans komt niet. Het is ook niet nodig. Want niemand van Antwerp. Ze waren nogthans met z'n 4 daar voor de goal. Die erbij kan. En dus is het gewoon doeltrappen. Voor de jonge doelman. Nog altijd maar 18. Maar u weet het, ze hebben daar een geweldige reputatie en traditie in Limburg wat jonge doelmannen betreft. En ook deze met zijn 2 meter, een redelijk imposante verschijning tussen de palen bij Racing Genk. Al kwam hij dan niet op die hoge bal, had misschien gekund, maar nog eens, was niet echt nodig. Verre bal dan maar, om te proberen Genk toch wat verder van zijn eigen doel weg te krijgen. Maar het is op het hoofd van Valencia, Vrij gaat er nog eens achteraan. En dan Kongolo. Al heel erg hoog getrapt. Duro Sidney neemt die knap aan, moet ik zeggen. Daar straks ook een mooie aanname, maar dan wel weer van de bal gezet. En Antwerp is toch net iets vinniger in de duels. Smets heeft al veel moeten opruimen in de openingsfase. Controle met de borst van Scott is nu net niet goed. En dan misschien toch eens een aanval van Racing Genk met Yokoyama. En dit kan ineens gevaarlijk worden. Yokoyama brengt hem voor. En daar is Duro Sidney. Nee, kan niet koppen. En dan teruggekopt uiteindelijk door Tuipes. Maar dit leek gevaarlijk te gaan worden met de goede beweging van Yokoyama alleen. Uiteindelijk niemand bereikt voor de goal. Het was moeilijk voor Duro Sidney. Hij was er wel om eventueel aan het eind van die voorzet nog wat mee uit te richten. Maar dat lukte niet. Het was net iets te hoog. En het was meer terugkoppen door Tuipes. Dus laten we zeggen dat de eerste eigenlijk aanval van Racing Genk, tegen aanval zou je kunnen zeggen, dat hij dan toch voorlopig nog niet het grote doelgevaar heeft opgeleverd. Dat hebben we overigens in deze wedstrijd nog niet gehad. Echt groot doelgevaar. Wel iets meer overwicht van Antwerp. Maar geen doelpunten. Antwerp Genk 0 tegen 0.
2: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier. Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
3: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
2: Zie jij wat zij niet zien?
4: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
5: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
2: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
5: Is er nog iets dat ik kan doen?
2: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
6: VRT Radio.

0: passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre le narcotrafiquant.
1: Details over dat plan zijn er nog niet. Aan de gebouwen in Brussel van de politie zijn er vanavond extra veiligheidsmaatregelen. De twee verdachten van de beschieting zijn spoorloos. In de Hogevenen heeft de brandweer tijdens het nablussen een gewonde reebok gevonden. Een gespecialiseerd reddingsteam kon het dier in veiligheid brengen. Het is nu overgebracht naar een opvangcentrum. Eerder deze week vond de brandweer al in dat vernielde veengebied een mannetjeskorhoen, die vogelsoort is al met uitsterven bedreigd. En er is weinig hoop voor de zowat 35 korhoenders in de Hogevenen. Sport Tadej Pogacar is de eerste leider in de Vuelta. De Sloveen won de openingstijdrit in Monaco. Pogacar haalde het voor de Britten Hayter en Tarling. Wout van Aert was een van de favorieten. Hij werd achtste.
2: Ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ik ben natuurlijk gestart in de hoop voor de overwinning te kunnen strijden. Maar ja, om er kort bij te zitten geeft ook voldoening.
1: Op het WK hockey hebben de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, met 3-1 gewonnen van Duitsland. En dat is een belangrijke zege om de halve finales te bereiken, weet ook speelster Alex Scherniers.
3: Ik denk dat vandaag echt cruciaal was om te winnen, om Duitsland achter ons definitief te laten. Nu wachten we wat het andere resultaat is en dan nog, ik denk dat we niet op die resultaat moeten wachten. We hebben het allemaal in handen. Argentinië komt, wordt een zware wedstrijd. Dus ja, we gaan volop voor de winst en om groepswinnaar te zijn.
1: In de hoogste voetbalklasse neemt Antwerpen het op tegen Racing Genk. Peter van den Bent, jij volgt het op de Bosuil. Hoe staat het daar?
4: Voorlopig nog altijd 0-0 na een kwartier spelen. Antwerpen wil graag 9 op 9 natuurlijk en mee aan kop schuiven met Charleroi. Racing Genk heeft 3 op 6 en wil graag ook voort aanknopen met die overwinning van vorige week. Voorlopig is het eerste kwartier wel gaandeweg meer en meer verlopen in het voordeel van Antwerpen. De thuisploeg die het initiatief heeft en ook wat dreiging heeft bij elkaar gevoetbald zonder dat daar vooralsnog de grote kansen zijn uit voortgekomen. En Racing Genk heeft zich voorlopig beperkt tot verdedigen en één aanval die uiteindelijk ook geen valabele doelpoging oplevert. En dus als je dat optelt is het logisch na een goed kwartier spelen op de Bosuil tussen Antwerpen en Racing Genk nog 0-0.
1: Dank je, Peter. Neder op de avond won Charleroi met 2-0 van KV Mechelen. Vanavond nog enkele buien in het zuidoosten, mogelijk met een donderslag. Vannacht overal droog met brede opklaringen. In de Ardennen kans op nevel en mist en tot 15 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we brede opklaringen met stapelwolken. Meestal droog morgen en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
7: En we hebben Peter net nog gehoord, maar zo snel kan het gaan in het voetbal. Die 0-0 is er niet meer, Peter van den Bent.
4: Nee, het is 1-0 geworden voor Antwerp. En weer Valencia, die heeft gescoord. Maar een doelpunt met een reuze grote strik rond, uitgedeeld door Racing Genk. En met name de jonge doelman Luca Brugmans. Die kreeg een bal teruggespeeld van Matte Smets. Wilde hem dan, u weet hoe dat gaat, inspelen op de defensieve middenvelder in Casu Bangura. Maar speelde hem eigenlijk half buiten zijn bereik. Hij kon er maar net bij, kon hem alleen maar in de voeten tikken eigenlijk van Scott. Die legde breed en Valencia die twijfelde niet. Die trapte hem met links voorbij de kansloze Brugmans. En zo dus Racing Genk zichzelf eens te meer in de voet geschoten met een weggever. En nu achtervolgen op de Bosuil en Valencia. Ja, ik zei het al, die is on fire natuurlijk. Twee doelpunten op het veld van KV Kortrijk. En hij heeft er hier ook nog één bij gedaan. Dat is nu een aanvallende speler met het grote vertrouwen. Maar nog een keer de manier waarop Racing Genk dit doelpunt incasseert is natuurlijk hemeltergend voor de Limburgers, voor de coach. Want ik had het al aangegeven, Antwerpen wel degelijk de betere ploeg. Het initiatief wat druk ontwikkeld, maar een grote kans. Nee, een halve kobbel van Van Helden. Dat wilde schot zou je het kunnen noemen van vrij. Meer dan dat had dat overwicht ook niet opgeleverd. Nu kijken naar Ito die zich doorzet. Ito brengt hem voor en buiten bereik van Yokoyama. En ook buiten bereik van Durosinmi die voor de goal was iets te wild en te hard voorgezet. Ik kijk even of er buitenspel mee gemoeid was. Nee, helemaal niet. Dus een goede bal. En dan Ito die ja, door de snelheid die hij moest ontwikkelen er misschien ook niet helemaal meer de controle over had over de bal en over de voorzet. Maar buiten bereik van zijn landgenoot aan de overkant Yokoyama en al helemaal buiten bereik van Durosinmi. En Racing Genk moet dus alweer achtervolgen net als vorige week thuis tegen Westerlo. En aan de Gaverbeek was dat anders natuurlijk. En dus Brugmans die daar ook al niet geweldig kiepte, vond ik eerlijk.

0: zicht op die eerste goal van Zulte Waregem. Die is waar heel mooi getrapt, de vrije trap, maar toch het schot zelf, dat was onhoudbaar, want Valencia nam die uitstekend over. Nee, bleef er heel erg cool onder. Maar de manier nog een keer waarop Genk dit hier in elkaar knutselt zelf, dat is pijnlijk. Dus achtervolgen, dat doet Genk nu met Ito. Nog een keer rennen op de rechterkant. Ito, die aan de rechterkant van het strafschopgebied genaderd is. Elouadi schuift mee. Elouadi, dat is geen kwaaie voorzet, maar zo ziet hij ze graag komen. Taisha Nozawa, om hem daar te komen plukken. Bal die te lang onderweg is. En dan maakt hij gebruik van zijn lengte natuurlijk om daar te komen plukken. En heeft hij zich breed gemaakt. En kan hij weer rustig de bal in het spel gaan brengen. Met hier Tuipens. Twee jonge backs dus. Eentje van 20, eentje van 18. Zo gaat dat bij Antwerp. Jonge jongens. Eén die al verkocht is. Dit is nu ook slecht inspelen. Dus dan gaat Durosimi proberen aan de haal te gaan. Maar daar is een wat oudere natuurlijk centrale verdediger. Met Tsunashima. Die zijn ervaring daar gebruikt. En een goed positiespel aan Durosimi. Het doorlopen te beletten. Maar Antwerp dat toch een beetje terugplooit. Zo lijkt het nu wel. Na die voorsprong met de goal van Valencia. En Smets die kijkt of hij iemand vindt waar hij kan inspelen. Hij mocht hem daar toch spelen, vond ik. Smets achteruit. Er was niks mis met die bal van Brugmans. En er was een klein beetje druk, zou je kunnen zeggen, van Louis Nach. Maar ook niet al te veel. En Brugmans speelde hem gewoon. Ja, technisch foutje. Te ver buiten bereik van Bangura. Dat is te zeggen, hij kon er nog wel net bij, maar kreeg die niet onder controle. En dan ging het razendsnel via Scott tot bij Valencia. En die haalde de trekker over genadeloos voor de 1-0 voor Antwerp na 20 minuten. Nog eens kijken of deze aanval die op gang komt, weliswaar traagjes, van Antwerp wat kan opleveren. Virtueel dus de Great Old met 9 op 9 mee aan kop met Charleroi. Dat ook een uitstekende start heeft genomen. Nu daar wel vastgezet en opgehouden. Dus is Racing Genk toch weer aan zet met Kayembe. Balletje ingespeeld door Rossini. Maar kijk, Tsunashima er weer tussen. En die zet hem dan naar voren. Kongolo tot bij Brugmans. En Racing Genk kan opnieuw gaan bouwen. We zijn 20 en een halve minuut onderweg hier op de Bosuil. En Antwerp leidt tegen Racing Genk met 1-0.
1: Door de goal van Valencia hebben we dit even laten liggen. Maar nu kan het wel. De uitslag van de lottotrekking van vandaag, zaterdag 22 augustus. Hier komen de getallen 12, 18, 20, 22, 29, 32 en 25. Dat was het bonusgetal. De Joker Plus 5, 1, 5, 1, 9 en 5 opnieuw. Het symbool daar tweelingen. En we ronden af met pik 3, 6, 7 en 4. U kan alles ook nog nalezen op lotto.be.
2: Radio 1.
3: Sportza.

0: ben hier weg, maar daar denken wij niet aan natuurlijk, Hermien. Door het voetbal dat we willen volgen, dan spreken we over de Antwerpenrace in Genk. Maar er is ook die Supercup in Duitsland.
1: Inderdaad, en daar staat Bayern München al op voorsprong. Op het halfuur was er Olise met een assist voor Nathaniel Brown. En die scoorde zijn eerste voor Bayern München. Zo net wel de gelijkmaker van Borussia Dortmund, maar die is afgekeurd wegens nipt buitenspel. Al moet de VAR er misschien nog even naar kijken, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus tot nader order een 0-1 voorsprong voor Bayern.
0: Oké, en dan eens kijken hoe het verder gaat in Antwerpen Racing Genk. Dat vernemen we dan weer van Peter van den Bent.
2: 26 minuten ver, nog altijd 1-0 voor Antwerpen. Kayembe verongelijkt, want hij vond dat hij recht had op een corner in een duel met Valencia. Maar Jasper Vergoten oordeelde er anders over. En ondertussen zijn we bij Vrij, die zich doorzet. Opgehouden wordt door Bangura. Nee, daar wil het Antwerpen publiek al een gele kaart voor, maar die blijft logisch overigens nog in de zak bij Vergoten. Er was nog een doorbraak bij Antwerp genoteerd met een balletje buitenkant voet van Valencia. Het vertrouwen druipt eraf natuurlijk bij de man aan de rechterkant die nu nog eens een diepe bal geeft voor Dirks. Daar kijken we eerst naar, de voorzet komt en de uitvallende Brugmans komt die onderscheppen. En onderscheppen was ook wat hij deed met een voorzet van Dirks een tijdje geleden nadat Valencia die bal dus buitenkant voet in de box bracht. En Narg ermee diep ging, de hoek in, rechterkant en overgenomen door Dirks. En dan was er een voetveeg nodig in de kleine rechthoek om die bal, de voorzet was het, was nog geen schot op doel, om die weg te werken uit de eigen kleine rechthoek. Racing Genk, voor wanneer de eerste echte dreiging, het eerste echte doelgevaar van de Limburgers. Want nu weer El Ouadi met geen al te lekkere bal voor Kongolo. Die moet met een tackle zorgen dat er niet ineens een gevaarlijke tegenaanval komt voor Antwerpen. Het balbezit is wel gebleven bij Genk met Heine. En een verre cross richting El Ouadi. Een die aankomt met de Tuipes erbij. Maar dat is prima verdedigen van Tuipes. Nee, El Ouadi is vooralsnog zeker niet de geweldige back van het voorbije seizoen. Of de voorbije twee seizoenen kan je eigenlijk zeggen. Want hij heeft er natuurlijk toch nog een WK op zitten. Dus dat is nog wel even een periode wat moeizamer voor de man op de rechterkant. Want de allerbeste, scherpste El Ouadi, ja, die laat zich niet op deze manier alles bij elkaar vrij simpel aftroeven door Iran Tuipes. Genk wel weer balbezit met Heine. Met Kongolo die inschuift. Nog een keer met Heine. En hier Smets nog eens, maar dat is allemaal achteruit natuurlijk. Dat heeft u begrepen. En dan weer Kongolo. Ehrenberg komt nu toch eens de bal vragen. Die heeft hem nog nauwelijks geraakt, denk ik, in de eerste 28 minuten. Opening dan maar voor Ito aan de rechterkant. Ito met een sleepbeweging. Maar dat trappen ze niet in bij Antwerp. Nee, ook dat is weer goed verdedigd van Tuipes. Wel geen voortzetting. Dus recuperatie bij Reeks in Genk. Daar is Ehrenberg met weer een bal voor Ito. Ito met Ehrenberg. En dan nog eens breed. Bangura die zijn lichaam gebruikt om zich door te zetten. Heine met een mooi hakje. Wat ruimte voor Ito. De voorzet komt over het hoofd van Durosinmi. Wel opgevangen nog door Yokoyama. Weer de bal voor de goal. Ehrenberg geeft af. Daar is El Ouadi. Maar het kan niet bij de bal. En dus kan er opgeruimd worden bij Antwerp. Een beetje een heet standje in de box van de thuisploeg. Maar een echte poging. Die kwam er nu ook weer niet uit voort. Maar laten we zeggen dat er toch al wat meer dreiging zat. En wat meer diepgang ook in de acties van Racing Genk. Dat is goed weer de bal vrijgemaakt door Ehrenberg. Racing Genk heeft nu wel overgenomen in deze fase van de wedstrijd. Minuut 30 van de eerste helft. Bal is binnengebleven. Ja, ja, zeker en vast. Dus mag er voortgevoetbald worden. Ehrenberg met Bangura. Die wat te makkelijk tegen de grond ging. Ito neemt over. Nog een keer Ito. En dan is het een corner. Wel degelijk. De tackle nog van Scott. En het volgehouden aanvalspel van Racing Genk nu beloond met een hoekschop van de voet van Ito. Smets meegeschoven. Zou graag een doelpuntje maken natuurlijk in zijn 100ste wedstrijd voor Racing Genk. Maar hij heeft er niet nog veel al gemaakt. Eentje wel geteld. Het is geen doelpuntenmaker. Hij voorkomt. Daar is de corner van Ehrenberg. Wordt weggekopt in het centrum door Van Helden. Opgepikt wel Ito met Ehrenberg. Ito weer de bal voor de goal brengen. In de voeten van Heide nu de afgeweerde bal. Daar staan te veel spelers. Bal kan geen doorgang vinden. Nog eens duels in de box. Wie besluit? Durosinmi. Nee, het is Kongolo, pardon. Kongolo ineens. Die trapt en die scoort. Bal valt voor de voeten. Hij twijfelt niet als een echte spits, zou je kunnen zeggen. Nadat hij wat over en weer ging in de grote rechthoek. Een karambolle. En dan ineens overgenomen. Kongolo. En kijk. Dijk. Hij hijst Racing Genk met zijn allereerste doelpunt voor het A-team in een officiële wedstrijd voor de Limburgers langs zij. En zo hebben ze er niet al te lang over gedaan met aanvalspel. De voorzet werd door Heine overgenomen. Dan wat honderden bolder karambollen. En ineens is daar Kogolo. Bal kwam van de borst. Onder meer denk ik van Durosin, die ook mee in het duel ging. Pangura zat ertussen. En uiteindelijk viel hij voor de voet van Kogolo. En nog voor iemand van Antwerpen de kans had om te reageren, nam hij hem over en verdween hij in de verste hoek. En is alles weer te herdoen op de Bosuil. En heeft Racing Genk dan toch gereageerd. Ik zei het al, het aanvalspel werd beter. Wat meer diepgang. Ito brak keer op keer door op de rechterkant. En oké, dit is nu geen resultaat van een vloeiende, vlotte, mooie, gestroomlijnde aanval van Racing Genk. Maar wel geknok in de box na de poging die werd afgeblokt van Heine. Met Bangura, met Durosinmi. En de alertheid, zal ik maar zeggen, van de centrale verdediger. Even een fractie van een seconde gereageerd als een echte spits. En zo Racing Genk langzij gebracht. Net bij het binnengaan van het slotkwartier van de eerste helft. Het is minuut 32 van dit duel. En Antwerp heeft zijn voorsprong prijsgegeven. Kongolo heeft gescoord. Het is 1-1 tussen Antwerp en Genk.
3: Sportza. Radio 1.

0: Blijft een goede plaat van Daan. Valencia en Congolo zijn voorlopig de doelpuntenmakers in Antwerp Racing Genk. En de ene draagt een rood shirt en de andere een blauw. Dus 1-1 met andere woorden. Maar het heeft niet veel gescheeld of er was daarnet alweer gescoord, Peter.
1: Zo is dat. Wat een trap van Valencia. Maakte de bal vrij aan de rechterkant. Een poortje door de benen van Yokoyama. En dan een trap van afstand. Geen kans voor Luca Brugmans. En de bal tegen de binnenkant van de paal. Weer het veld in. Meteen de reactie van Antwerp. Ondertussen is het een flikstuk heviger geworden. Met een paar overtredingen gefloten door Vergoten in het nadeel van Antwerp. En dat waren er allemaal terecht gefloten. Alleen die laatste hier op Narg. Nee, dat was geen overtreding van Narg, bedoel ik dan, op Elouadi. En dat zal Komper net iets te veel duidelijk hebben willen maken aan de zijkant. Want de trainer van Antwerp heeft, ik denk misschien iets te makkelijk, meteen de gele kaart gekregen van Jasper Vergoten. Maar hij had wel gelijk, want dat was geen overtreding. Elouadi te makkelijk tegen de grond. De vorige daar kon je weinig tegen inbrengen. Maar de opeenstapeling ervan maakte dat ineens toch de Bos al een beetje in lichte laaien stond. Met een fel duel dan aan de overkant met Dirksen. Ik denk dat het Congolo was. Zodanig dat Vergoten daar even toch de gemoederen heeft bedaard. En dan maar weer voetballen, zou ik zeggen. Ja, Antwerp misschien dan toch na de voorsprong wat te veel gaan inzakken. En er was natuurlijk ook de reactie van Racing Genk. Het een gaat altijd gepaard met het ander. Maar toch, na dat doelpunt ineens lijken ze dan toch weer naar voren te gaan trekken. Met Vrij die bal diep wil steken. Nou, dat lukt niet. Dirks was wel al gaan lopen. Maar goed verdedigen. Congolo, de doelpuntenmaker dus. Die er daar ook tussen zit. En de ingooi is weer voor Racing Genk. Zo zitten we wel in een felle periode, zou ik kunnen zeggen. Op 7 minuten iets meer van de rust bij de gelijke stand tussen Antwerpen en Genk. En Yokoyama die bal over zijn hoofd trekt zonder te kijken. Door Sinmi. Is echt wel goed als targetman, vind ik. En heeft nogthans flink af te rekenen met Tsunashima die voortdurend in de nek krijgt. We zitten op de linkerkant bij Genk met een poging van Heerenberg om zich door te zetten. Wordt afgeblokt Valencia, want die is ook niet te beroerd om daarmee... Het is niet Valencia, het is Tsunashima, pardon, die daarmee kwam jagen. Ondertussen is het weer Racing Genk met Kayembe. Eens kijken waar hij de bal kwijt kan. Kayembe rustig kaatsen met Ehrenberg. Die denkt, laten we maar even de bal in de ploeg houden. Bij weer een hevig moment van Antwerp. En Motta Smets zelfs helemaal achteruit. Zo gaan we van voorin bij Genk naar helemaal achteraan bij de doelman. Lange haal dan maar. Deze keer geen Durostinmi in duel met Tsunashima. Dat wil ik zeggen, dat zijn pittige duels. Hij er even tussen. Durostinmi legt Arena altijd goed af. Ehrenberg vindt Yokoyama op de linkerkant. Yokoyama meegeven. De poging tenminste om die mee te geven met Ehrenberg. Het is een corner die eruit voorkomt. Dat wel. En zo weer Racing Genk. En alles bij elkaar is dit een best leuke eerste helft geweest. Op 6 minuten van het einde. Bijna was hij erdoor, Ehrenberg. Maar Tsunashima kon er nog net zijn voetje tegenzetten. Dus krijgen we wel de corner. Voor Genk weer met Junya Ito. Met indraaiende bal daarvan aan de linkerkant. Zo ongeveer alle spelers bij wijze van spreken zijn verzameld. In de kleine rechthoek voor de neus van Ozawa. Kan die komen koppen? Of boksen, pardon. Ik denk het wel. Schot Elouadi van afstand. Maar het is op Narg. En die kan misschien meteen proberen tegen te stoten met Valencia. Valencia nog eens een cross. Maar dat is een moeizame. Al is die bal nog wel opgepikt. Uiteindelijk aan de rechterkant. Door Schelfout. En uiteindelijk balbezit wel gebleven met Christopher Scott. En met Rijn van Helden. Nu weer even rustig opbouwen. Met Tuipes. Met Valencia. Aan de linkerkant even. Scherpe voorzet. Brugmans. Oei. Duwt hij weg. Ik zou zeggen. Die was te pakken. Dat was bijna. Maar het was halve links in de voeten. Een beetje de buikholte zo van Vrij. Vandaar dat hij niet meteen kon besluiten. Tuipes nu met een slechte bal in de voeten van Bangura. Die heeft tijd nodig om hem mee te geven aan de linkerkant. Met de versnelling van Yokoyama. En daar is hij weer. Een Japans duel met Tsunashima. En die staat echt wel sterk te verdedigen. Nog eens heeft het niet onder de markt met Durosin. Dat zijn stevige duels op niveau. En hier deed hij het heel erg goed weer, want hij was op snelheid gekomen aan Yumu Yokoyama. En uiteindelijk toch goed verdedigen weer. En het balbezit voor Antwerp met Nozawa. Niet zonder risico die bal voorbij zijn andere landgenoot Ito gespeeld. Richting hier de oprukkende Tuipes. Met Valencia. Tijdje nu
2: houdt hij zich op aan de linkerkant. Komt daar El Ouadi tegen. Geweldige bal was het. Bijna voor de tweede week op een rij. Twee doelpunten. De paal stond in de weg. Een kwestie van een centimeter of vijf. Het was de binnenkant. Maar wel de binnenkant, zodat hij er nog een keer uitkwam. Voorlopig blijft hij steken op dat ene doelpunt. Net nog balbezit voor Antwerp. Racing Genk gereageerd, gelijk gemaakt en dan weer Antwerp. Niet doorgeduwd. Dat zat er dan toch ook niet echt in. Zal ik dan maar denken bij Racing Genk na die gelijkmaker van Kongolo. Kreeg misschien al de gelegenheid om de balans op te maken van de eerste helft. Even nog Van Helden volgen hier aan de linkerkant zowaar. Bij wijze van spreken verloren gelopen. Maar nu dan toch de voorzet die eruit gehaald wordt. Op zijn stappen terugkeren. Ingooi is voor Racing Genk met El Ouadi. Heeft hij wat aan de hand? Is wat aan het wijzen. We zijn op 3 minuten van de rust. Eerste helft waar Antwerp het best begon. En geleidelijk aan ook echt wel een nadrukkelijke baas werd. En dat werd dan na een dik kwartier omgezet in een doelpunt. Helaas wel aangereikt op een dienblaadje door Racing Genk. Met Brugmans. Die wilde inspelen op Bangura, maar dat slecht deed. Waardoor hij hem niet kon controleren. Scott profiteerde, legde breed. En de man in vorm Valencia voor de 1-0. Antwerpen dat dan toch wat achteruit ging leunen. Racing Genk, het duurde even, maar gaandeweg toch op niveau. Tempo en druk gingen de hoogte in. Ito vaak vrij hier op de rechterkant met diepgang. Er kwamen geen kansen van, dat moet ik er ook bij zeggen. Dat was in dat moment of die periode van overwicht van Antwerpen ook niet het geval. En dan ineens dus al een paar keer beschreven. De knal van Heijnen. Die werd afgeblokt, ging de lucht in. Bangura erbij, Drossini erbij. En ineens de bal voor de voeten van Kongolo. En die twijfelde niet. Die graaide hem als het ware weg in de verste hoek. Geen kans voor Nozawa, de gelijkmaker. En van de weersomstuit Antwerp dan toch weer dat naar voren trok. Met de ook al beschreven geweldige knal van Antony Valencia. Weliswaar tegen de binnenkant van de palen. Dat zijn wel de enige drie dingen die ik heb opgeschreven in wat ik zei. Toch alles bij elkaar een leuke wedstrijd. Ehrenberg kan nog een keer ver komen. Ehrenberg. En het is een zachte bal. En Ito vindt het helemaal niks. Want hij had graag die bal teruggekregen. En daar was ook iets voor te zeggen. Dan had hij misschien wel een vrije schietkans hier rechts in de grote rechthoek. Maar Ehrenberg na het balverlies bij Antwerp dacht van laat ik het zelf ook maar een keer proberen. Het is iemand die kan scoren natuurlijk. Vaak vorig jaar toch in elk geval bij Zultenwaregem. Heel erg vaak zelfs. Belangrijke doelpunten. En hij ging hier zijn kans. Het wat ook wel een vrije schietkans was. Alles bij elkaar. Maar zeer zwak besloten. En dus had Nozawa er ook niet al te veel moeite mee. De simpele uitval was genoeg om het gevaar te bezweren. En om ervoor te zorgen dat Racing Genk hier niet ineens bij zijn tweede doelpoging, want dat zou het geweest zijn, op voorsprong kwam. En zo hebben ze dus allebei één keer gescoord en allebei één keer een valabele doelpoging gehad. Doedel Simli die die bal echt wel goed probeerde af te leggen, maar uiteindelijk hem niet helemaal kon bijhouden. Schelfout nu wat doelloze bal vooruit getrapt. Zo zitten we weer bij Brugmans in de laatste halve minuut. Toch nog altijd blijven uitvoetballen. Ook dit was niet de beste bal voor El Ouadi. En Ito, ja, die werd vastgehouden natuurlijk wel door Tuipes. Het duurde even omdat Vergrote keek of hij niet kon ontsnappen. Maar dat lukte uiteindelijk niet. En dus terecht met enige vertragingen de vrije trap in het voordeel van El Ouadi. Die hem toch achteruit legt. Ik denk dat ze allebei nu wel tevreden zijn met de gelijke stand. Zo bijna halfweg. Ze hebben niet te veel minuten bijkomen. Nee, eentje is het die erbij komt en die gaat nu in met Smets. Die denkt, laten we nu maar de bal in de ploeg houden. Kongolo doet dat. En Brugmans, die gaat er nu toch eens een lange trappen, denk ik inderdaad. Maar het is een die uitkomt bij Van Helden. Met Valencia. Met Tuipers, dat is allemaal een beetje moeizaam. Maar ze komen er toch uit. Dirks krijgt ook geen lekkere bal. Dus kijk, uiteindelijk toch balverlies. Er kan nog een aanval komen van Racing Genk. Met Ito weer. Ito wel al meteen weer opgevangen door Tuipes. Een poging daartoe tenminste. Ito, mooie beweging. De voorzet, nee, die is niet goed. Van Helden kan die makkelijk wegwerken. Het was mooi hoor. El Ouadi zet zich door. Nee, dat is een duik denk ik inderdaad. Niks aan de hand. Hij was al onderweg om te duiken. Er was wel, ik zou zeggen, gevaar op een penalty overtreding met de Dirks. Maar hij deed niks verkeerd. En El Ouadi gooit er zichzelf een beetje tegenaan. Dat had Vergoten meteen gezien. En El Ouadi ook geen protest. Een handshake. Zo kan het ook in de sport. Met Dirks wetende dat er niks aan de hand was. Voilà. Het rustsignaal weer klinkt, denk ik. Nee, Het moet opnieuw, of wat is het nu eigenlijk? Jasper Vergoten, je kan ook gewoon afluiten. We zijn klaar met de eerste helft. Hij was aan het tellen. Ja, inderdaad, afgefloten. Ja, het is een beetje ingewikkeld, maar het is wel het makkelijkste. We gaan rusten op de Bosuil. Met een gelijke stand tussen Antwerp en Racing Genk en alles bij elkaar is dat misschien niet helemaal onjuist. Al was natuurlijk Antwerp er nog een hele recht dichtbij bij een tweede doelpunt met de bal van Valencia tegen de paal. Waarbij het rust hier in Antwerpen 1-1.

0: druk in Leuven, dat zou best wel kunnen op deze zaterdagavond. En morgen misschien ook wel in het centrum, hè, voor de laatste rit van de Renewy Tour in het wielrennen. Jasper Philipsen heeft in die ronde al 2 ritten gewonnen en probeert morgen ook de eindzege te pakken. De laatste etappe is hier trouwens morgenmiddag live te volgen in Sportza. En je kan ook gaan kijken natuurlijk langs het parcours met de VRT Max app en dus ook Radio 1 bij de hand. Waarom niet? En dan weer voetbal. Hermien van Beveren, bij welke stand is de tweede helft begonnen in de Duitse Supercup? Vertelt ons.
1: Bij een 0-2 voorsprong voor Bayern München. Het was dus al 0-1 via die nieuwkomer Nathaniel Brown. Daarna die gelijkmaker van Borussia Dortmund, maar die werd wel degelijk afgekeurd voor nipt buitenspel. En dan in de extra tijd van de eerste helft, Olise opnieuw. Hij met een 0-2 na een hele knappe actie van de Franse international. Dus een assist en een goal al voor hem. En de tweede helft die is intussen een paar minuten ver inderdaad, met dus die 0-2 voorsprong voor Bayern.
0: En in de Jupiler Pro League was KV Mechelen vorige week nog dolblij met het op de valreep behaalde punt thuis tegen Standaar, maar dat was wel maar goed voor 1-6 en dat is nu zelfs 1-9 geworden. Na een moeilijke match op Charleroi, Mechelen kreeg, begreep ik, nauwelijks kansen en had dus niet echt veel in te brengen waarschijnlijk tegen de 2-0 en dus ook de 9-9 van Charleroi. Maar laten we vooral eens horen wat Benito Raman van KV Mechelen er allemaal van vond bij Simon Boshuyt.
2: Benito Raman, 2-0 verlies tegen Charleroi, een moeilijke en frustrerende avond voor jullie. Was jouw analyse van deze wedstrijd?
3: Ja, ik denk dat wij eerst het 10, 15 minuten wel oké waren. Maar daarna begonnen wij tweede ballen te verliezen. En dan weer een hele makkelijke goal op stilstaande fases. En als we daar heel de week mee aan het trainen zijn en we weten dat we allemaal mandekking moeten hebben en er zijn er 5 die dat niet doen, ja, dan weet je dat het heel moeilijk wordt om een wedstrijd te winnen. Het is al 2 wedstrijden op een rij uit dat we een goal pakken op stilstaande fases. Dus, en dat is heel belangrijk voor ons spel, omdat we dan heel verdedigend spelen. En als we daar dan een goal op pakken, dat wordt heel moeilijk.
2: Ik zag je heel veel zwoegen, heel veel werken vandaag. Maar behalve dat schot dat naast een overvloog, was het aanvallend niet veel van Mechelen, hè?
3: Nee, we trainen bepaalde patronen tijdens de training. En als we dan andere dingen gaan doen tijdens de wedstrijd, ja, dan wordt het ook heel moeilijk. Als we lange ballen beginnen spelen op mijn Malcon, we zijn niet van de grootste en we spelen dan tegen 2 beren, oké, dan wordt het moeilijk. Maar als we dan die ballen daar verliezen, dan moeten we die tweede bal hebben. En als dat niet gebeurt, ja, dan mag je niet uit wat we doen. Dan spelen we gewoon maar lange ballen en dan komt die, is alleen maar counter in counter en dan gaat het ook niet goed komen. Dus dat is een heel werkpunt. Maar ja, ik zeg het, we doen helemaal andere dingen op de wedstrijd dan in training.
2: 1-9 voorlopig, nog niks gebeurd uiteraard. Maar wat moet er veranderen, want het moet echt wat beter, hè?
3: Ja, als we zo gaan spelen, gaat het een heel lang seizoen worden. Zoals gezegd, is nog niks gebeurd, 1-9. Maar oké, het is wel een gemiste start. Het was geen gemakkelijke start. En het gaat nog niet gemakkelijker worden. Ik denk dat we Olivier, Westerlo en Anderlecht hebben. Dus dat gaat heel zwaar worden. Maar ik denk dat we gewoon moeten kijken, het is een nieuw seizoen. We gaan niet meer teren op het geluk van vorig jaar, dus dat moet er ook uit. En bepaalde jongens moeten ook gewoon beseffen dat het een nieuw seizoen is. Dat ze moeten bezig zijn met het spel in Mechelen en niet met bepaalde andere zaken. En als dat niet gebeurt, dan gaat het, zoals ik zei, een lang seizoen worden. Maar we moeten het doen met de jongens die hier momenteel zijn. Maar als je niet meer wilt zijn, ja, dan heeft het ook geen zin dat je nog speelt. Want ik ben in Mechelen, ik blijf in Mechelen en ik wil zo lang mogelijk veel punten halen. Maar ik denk dat er een paar jongens zijn met andere bedoelingen. Maar dan, zolang dat ze in Mechelen zijn, moeten ze wel er alles aan doen om zoveel mogelijk punten te verdienen voor ons. En dat is het belangrijkste.
2: En volgende week in La Louvière dan misschien met een pak andere spelers in de basis?
3: Nee, zeker niet. Ik denk, het hangt af. Het is nog een week, dus ik weet niet welke transferperikelen aan de gang zijn bij bepaalde spelers. Maar ik denk, zolang dat je hier bent in Mechelen, moet je daar alles voor doen om Mechelen te helpen. En zolang dat er niks getekend is bij andere clubs, moet je niet daaraan denken, vind ik dan toch persoonlijk. Maar wie ben ik om andere spelers tegen te spreken?
2: Benito Raman, dankjewel.

0: Het is 9:50 bij Sporza op zaterdagavond. We zijn eraan begonnen aan de tweede helft van Antwerp Racing Genk. Bij de rust was het 1-1. Peter van den Bent.
1: En binnen de 20 seconden al een eerste doelpoging van Antwerp. Eerste aanval en dan vol risico op de slof genomen. De afgeweerde bal door Lucas Schelfout. Maar het was een verre afzwaaier. Ik ga het niet noteren. Daarvoor was het er te ver over en naast. Twee nieuwe mensen wel ingebracht door Marvin Komper. Bij het begin van de tweede helft met Ibrahim Salah en Daniel Mejia. En dat Louis Narg, de 18-jarige Ghanese, mocht binnenblijven voor Salah daar in het centrum. Daar is iets voor te zeggen, want heel veel ballen heeft hij niet geraakt. En die hij raakte, dat was niet echt gelukkig. Maar ook Anthony Valencia is binnengebleven. En dat is toch redelijk opmerkelijk, moet ik zeggen. De man van de goal en de man van de geweldige knal tegen de binnenkant van de paal. De enige echte doelpogingen van Antwerp. Dus ik neem aan dat hij misschien geblesseerd is, veronderstel ik. Ik kan het ook niet anders bedenken. Tenzij hij al verkocht is tijdens de rust. Zo gaat het toch niet, denk ik. We gaan maar eens kijken naar Salah. Want er zijn wel goede, die zijn ingebracht. En daar was al meteen een van de nieuwe mannen, Mejia. De ene na de andere. En de poging van Mejia door Brugmans verwerkt was ook geen echt voldragen poging. Het was er half tegenaan. En uiteindelijk ging die bal nog wel in de richting van het doel. En moest Brugmans er toch nog even tussen komen. En dat deed hij dan wel goed genoeg. Goede versnelling van Salah. Hij kan dat natuurlijk. Dat misschien een beetje verrassend op de bank, zou je kunnen zeggen. En ik zie dat de bal er overigens nog ver zou zijn naast gegaan, ook in de herhaling. Dus ook dat was toch niet echt het grootste doelgevaar. Maar het was wel een goede actie van Salah. Nu kijken aan de andere kant met Yokoyama, die op wandel is. En naar het centrum komt en omver wordt gekegeld. Vrije trap voor Genk op de rand van de grote rechthoek. In de derde minuut intussen van de tweede helft bij die 1-1 gelijke stand. Zo is het een goed en snel en snedig begin van die tweede periode. Eerst met Antwerp. En dan dus even later nu met Racing Genk. Dit is toch een vrije trap met potentieel. Niet om rechtstreeks op doel te geven. Hij ligt een metertje buiten de grote rechthoek. Maar het is echt aan de punt ervan hier aan de linkerkant. Dus het kan met Ito. Gevaarlijk indraaien in de tweede zone. Waar de doelpuntenmaker Kongolo zich al gemeld heeft. Ik heb het tijdens rust laten vertellen door collega Hernik Heukes van het Belang van Limburg, dat hij vroeger bij de jeugd spits was. Dus vandaar misschien de goede afwerking. Het is toch Ehrenberg die hem krult. Gekopt en binnengekopt. Ja, zeker door Doron Sinni. Prachtig gekopt. En we zijn bij de voorsprong voor Racing Genk. Alweer een doelpunt van de dure spits voor Racing Genk. En uitstekend gedaan hoor. Echt waar. Als een echte spits. Gekopt. Knap aangesneden door Jeppe Ehrenberg. En dan de detente. Stuiterend binnengekopt. Nee, heel erg goed. Hij speelt ook echt een goede wedstrijd, vind ik. Maakt indruk als targetman. En hier goed uit de dekking. Van Helden laat hem los. Even teruglopen. En dan koppen met een stuiter buiten bereik van de reikende armen van Taishi Nozawa. En kijk, dat zijn drie wedstrijden en drie doelpunten van de spits. Ja, dan heb je het goed gedaan. Denk ik dan maar in je eerste weken als nieuwe aanvalsleider van Racing Genk. En hij heeft nogthans een zeer gebrekkige voorbereiding gehad. Want hij zat te wachten op een transfer. Speelde dus geen voorbereidingswedstrijden voor hij bij Racing Genk is gekomen. Getraind wel, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. Dus toch met een forse achterstand. Maar dat kan hij dan toch heel erg goed wegsteken. Uitstekend als targetman, uitstekend als pivot. Afleggen, bijhouden. En hij heeft nogthans met Tsunashima iemand die ook best goed in de wedstrijd zit. Vaak in de nek hijgen. Maar hier de koppel op de vrije trap van Jeppe Ehrenberg is heel erg goed gedaan. Racing Genk leidt op de Bosuil met 1-2. Yokoyama zoekt de combinatie met Ito. En Heine met nu weer aan de linkerkant Kayembe die zich doorzet. Daar zijn ze weer in de box. Prachtig gecombineerd en een redding nodig van Osawa op de schepbal van Yokoyama. Wat ging dat razendsnel hier. En hij schepte hem naar de verste paal. En Nozawa moest er naar kloppen. Het was wat hij deed om hem uit zijn doelvlak te houden. En een corner voor Racing Genk. Antwerp moet even opletten. Terwijl het hier niet binnen de paar minuten tegen het canvas gemapt wordt. En dat voorkomt Nozawa. Oké, hij moest hem wel hebben voor alle duidelijkheid. Er was geen wereldsafe nodig, maar toch. Ito met een corner van aan de rechterkant. 5 minuten ver, tweede helft. Daar komt de bal van Ito. Weer gekopt door Osimhen. Maar nee, lukt niet helemaal. Hij probeerde wel. Maar uiteindelijk was er toch nog het voordeel van Dirks nu die in zijn buurt zat. En nu gaat die bal hier buiten over de linkerkant. Maar kijk eens wat een versnelling. Kongolo zat er ook weer bij. En Racing Genk lijkt nu wel te gaan doorduwen. Niet de fout maken van de gelijkmaker in de eerste helft. Dan ook weer achteruit te gaan leunen. Ingooi komt van Heijnen. Bal in de box. Maar nog gebikkeld wordt met Heijnen die er weer bij zit. En uiteindelijk kan Antwerpen zich toch doorzetten. Vrij. Waar is die eigenlijk gebleven in deze wedstrijd, zou ik zeggen? Die hebben nog nauwelijks in het spel zien voorkomen. We weten dat hij dat niet nodig heeft om er straks misschien toch één te maken. Maar vooralsnog is de spits van Antwerpen totaal afwezig in deze wedstrijd. En dat was met Narg eigenlijk ook het geval. Vandaar de, wat mij betreft, een logische wissel van Komper om daar dan met Salah, ook een ander profiel voor alle duidelijkheid, maar ook een nieuwe spits bij te zetten. Balverlies bijna van Tuipes. Verre bal naar voren getrapt. Buitenspel is het van Salah. Overigens had Kongolo ook het voordeel daarbij. En zo weer de vrije trap in het voordeel van Racing Genk. Een fel begin van de tweede helft met Genk. Dat ging aandringen en het beloond ziet met een kopbaldoelpunt van Durosinmi. En ook nog eens een goede plaatsbal van Yokoyama. Waar Nozawa dan erger heeft voorkomen. Maar Antwerp heeft zijn voorsprong dus van in de eerste helft helemaal nu uit handen gegeven. Het is Racing Genk dat leidt en dat ook de betere ploeg is in het begin van de tweede helft. En dat dus hier de voorsprong beet heeft op de Bosuil 1-2.

0: Thijs Inkink heeft een en ander in handen genomen. Daar in Deurne 1-2 nu. Hoe reageert Antwerp? Je verneemt het in en ook na het nieuws van 10.
1: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de Hoge Venen zijn nog altijd zowat 100 brandweerlui actief, omdat het vuur er regelmatig opflakkert. Om die reden zal de brandweer er nog wekenlang moeten blijven, ook al is er geen groot brandgevaar meer. De afgelopen dag zijn 2 Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Gisteren kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico komt nu van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur kunnen vatten als de wind opsteekt. Dat vertelt de brandweerkolonel Quentin Grégoire van de zonevester.
5: C'est principalement au niveau des arbres.

0: politie en parket zien een verband met de drugscriminaliteit. Volgens minister Quentin is er al meer geld gegeven aan de Brusselse politie, onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking. En er zit nog meer aan te komen.
1: J'ai mis 7,5 miljoen à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire que à la rentrée nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
0: En aan de commissariaten vanavond in Brussel zijn er extra veiligheidsmaatregelen. Als reactie op de Amerikaanse invoerheffingen voor Canadese producten gaat Canada hetzelfde doen met een aantal Amerikaanse producten. De handelsgesprekken tussen de buurlanden zijn op de valreep afgesprongen. Volgens de Canadese premier Carney zijn de Amerikaanse eisen onredelijk en is het water te diep.
2: The gap between partnership and competitor unfortunately has remained too wide in recent days. We cannot accept what they've offered. And we will not give what they've asked.
0: Het invoertarief langs beide kanten is 50% en gaat in op 8 september. Sport Tadej Pogačar is de eerste leider in de Vuelta. De Sloveen won de openingstijdrit in Monaco. Hij was 900ste van een seconde sneller dan de Brit Ethan Hayter. Wout van Aert, een van de favorieten, werd 8e.
3: Ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ik ben natuurlijk gestart in de hoop voor de overwinning te kunnen strijden, maar... Ja, om er kort bij te zitten geeft ook voldoening.
0: Op het WK hockey hebben de Red Panthers met 3-1 gewonnen van Duitsland. Een belangrijke zege om de halve finales te kunnen bereiken, zegt speelster Alix Scherniers.
4: Ik denk dat vandaag echt cruciaal was om te winnen, om Duitsland achter ons definitief te laten. Nu wachten wat het andere resultaat is. En dan nog, ik denk dat we niet op die resultaat moeten wachten. We hebben het allemaal in handen. Argentinië komt. Wordt een zware wedstrijd. Dus ja, we gaan volop voor de winst en om groepswinnaar te zijn.
0: In de hoogste voetbalklasse speelt Antwerp tegen Racing Genk. Peter van den Bent in de tweede helft. Hoe staat het daar? We zijn Peter kwijt. Dan vernemen we dat zo meteen na het nieuws in de uitzending op Radio 1. Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden tegen de ochtend. In de Ardennen kans op wat nevel of mist. Na het ochtendgrijs krijgen we brede opklaringen. Later wat stapelwolken, meestal droog morgen en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: En in afwachting van Peter van den Bemt van Op, de Bosuil, heel even de lotto. Nee, ik verneem dat we toch naar Peter kunnen. Want Peter, wat is Racing Genk allemaal aan het doen daar in Deurne?
6: Ze hebben gescoord met nog een doelpunt dat aangebracht werd door Jeppe Ehrenberg. En Yokoyama heeft dat afgemaakt. Het was een mooie versnelling van Ehrenberg die bal vrijmaakte. Ton kon oprukken tot helemaal in de 16 van Antwerp. Van Helden deed wel iets raars in het verdedigen. En uiteindelijk kon hij die bal steken naar de tweede paal. En daar Yokoyama, die bleef wel heel erg rustig moet ik zeggen. In plaats van hem ineens te nemen. Nog even de controle. En dan onder Nozawa in doel getrapt voor 1-3. En dus een kwalijke vierde kwartier voor Antwerp. Zoveel is zeker. Want ineens is die voorsprong van op het kwartier in de eerste helft helemaal uitgewist. En Racing Genk is heer en meester. Heeft twee versnellingen hoger geschakeld. En Antwerp hapt naar adem. Moet het allemaal ondergaan. En slaagt er niet in om nog de controle te houden eigenlijk over de wedstrijd. En over Racing Genk. Dat ineens zeer vlot en zeer snel is gaan combineren. En dus van 1-1 bij de rust is het binnen de kortste keer met doelpunten van Durosimni. En nu ook van Yokoyama uitgelopen tot 1-3. En is het maar de vraag wat Antwerp nog vermag. De coach heeft er nog één bijgezet met Fofana op het middenveld in de plek van Dierks. Ze komen nog aanvallen. Bangura nu met een trap van afstand. Die wordt nu wel afgeblokt en dan een poging om tegen te stoten. En een diepe bal gespeeld waar Salah dan achteraan rent. Maar kijk, Matte Smets doet perfect de deur dicht en blijft rustig in het uitverdedigen. Voilà, Racing Genk dus na een uur spelen ineens met een dubbele bonus hier op de Bosuil. Het staat nu 1-3.
5: En dan toch nog een keertje de uitslag van de lottotrekking. 12, 18, 20, 22, 29 en 32. Het bonusgetal 25. Joker Plus 5, 1, 5, 1, 9 en 5. Het symbool daar, tweelingen. En dat staat ook allemaal op lotto.be.
7: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
8: Radio 1.
9: Sportza.
8: Met Gert Geens.

0: Moeven, Selassou en The Gallon. En dan gaan we kijken wat Antwerp nog in huis heeft. Hè, nu de achterstand 2 doelpunten bedraagt. 1-3 voor Racing Genk, Peter.
1: Ze doen hun best, daar kan je niks van zeggen. Ze proberen, ze blijven proberen. Ook de trainer grijpt in. Snaidar Porozzo gaat erin komen. Nieuwe komer die vorige week al speelgerechtigd was, maar niet is ingevallen, als ik het goed heb. Tenminste, 19-jarige Ecuadoriaan. Het zijn allemaal jonge jongens natuurlijk. Laten we dat niet vergeten. Bijvoorbeeld aan de rust ingekomen Mejia. Daniel Mejia, die zijn ze gaan halen in de Kroatische tweede klasse. Dus ja, die moet wel een paar stappen zetten natuurlijk om dan een bepalende rol te kunnen spelen in de Super Pro League. Dus ook deze Porozzo die er nu gaat inkomen. 19 jaar uit Ecuador. Een rechtsvoetige diepe spits. En is kijken. Het is Schelfout die naar de kant komt. En Somers die dan weer zijn... Ik ging bijna zeggen vertrouwd, maar zeker niet favoriete plek van de voorbije weken gaat innemen. Namelijk hier op de rechtsback wordt hij dan opnieuw geposteerd. Want er zijn redelijk veel wissels op die manier natuurlijk. Dus om er eventueel wat automatisme in te krijgen. Nou, de coach grijpt in, zoveel is zeker. Intussen dus al 4 wissels doorgevoerd. In een poging om weer grip te krijgen op de wedstrijd en de tegenstander. Ze probeerden daarna net, terwijl er waren een paar doorbraken. Salah Fofana met een schot van afstand die een keer probeerde. Maar echt gevaarlijk was dat niet. En nu nog eens een corner weggegeven, denk ik toch. Bal over de lijn of niet? Wat zegt de assistent aan de overkant? Gewoon ingooien hier aan de hoekschopvlag. Met Ehrenberg. 2 assists toch vandaag. Een fraaie vrije trap. En dan de mooie actie. Waarbij hij de bal tot bij Yokoyama stak voor zijn eerste goal voor Racing Genk. En zo dus 1-3. Maar het was vooral de versnelling in het vierde kwartier die toch indruk maakte. Verre ingooi van Heijnen, maar even volgen het hoofd daar van Van Helden. Die er dus toch niet geweldig uitzag bij de mooie kopslag weliswaar van Durosinmi. Nu op de rechterkant Mejia volgen. Mejia met een mooie beweging voorbij Kayembe. Dan een schot. Dat wordt afgeblokt en in corner verdwijnt of niet. En Louadi probeert dat te voorkomen. Dat is hem uitstekend gelukt. En kan dan met een verre trap die bal naar voren zetten. Ah, Ehrenberg doet dat uitstekend. Als dat de bedoeling was. Een bal voor Ito. Goeie tackle op de bal van Van Helden. Dat was nodig. Anders was hij de vrije ruimte in. Afhaken van Salah. Salah die opent hier. Enfin, opent, legt breed voor Fofana. Fofana kan nog een keer openen voor Somers. Van links midden zou je kunnen zeggen naar dus rechtsback. Mejia, overtreding is dat van Durosinmi voor de eigen 16. Daar even mee komen verdedigen. Een spitsen tussenkomst. Defensief zou ik het durven noemen met een overbodige overtreding. En nu toch een vrije trap op een redelijk interessante plek. 2 meter buiten de grote rechthoek. Wel rechts uit de as van het veld. Dus niet zo vanzelfsprekend. Maar er zijn blijkbaar toch genoeg kandidaten. Salah meldt zich om dat eventueel te doen. Somers staat erbij. Scott staat erbij. Meer geschikt voor een linksvoetige. Salah is ondertussen dan weer weggewandeld. Maar er zijn geen mannen die dat met de linker kunnen. Dus Scott kan ofwel rond de muur de vrije trap rechtstreeks nemen. Of toch op zoek gaan naar de koppers in de tweede zone. Maar hij gaat het zelf doen. Ja, dat is eigenlijk toch een zeer matige vrije trap. Ja. Het net beweegt. In de helft van het stadion denken ze dat er gescoord is. Maar hij was er zeker 2 meter naast. Ja, als je dat wil doen, die rond de muur krullen. Als die goed staat opgesteld, is dat toch niet vanzelfsprekend. En het lukte bij lange na niet zelfs. Voor alle duidelijkheid. Yokoyama, de doelpuntenmaker, mag naar de kant. We krijgen het debuut van Jerry Afrier. En ook Durosinmi gaat naar de kant. En Pibu mag erin. Ik zei het, hij heeft nog een serieuze achterstand. Maar hij maakt wat mij betreft op mij dan vandaag een zeer goede indruk. Die nieuwe spits van Racing Genk. En hij heeft nu al voor de derde op een volgende wedstrijd gescoord. Een fraaie kopbal deze keer. En dan mag hij wel verdiend gaan rusten, zou ik zeggen. Net over halfweg de tweede helft. Bij de dubbele voorsprong nog altijd voor Racing Genk. We weten dat dat geen garanties biedt. Kijken nu naar de andere nieuwkomer. Aan de overkant dus met Porozzo. Hoog opgeschoten, stevige jongen lijkt het. 1,91 meter. Een geweldige karuur voor iemand van nog maar 19. Indrukwekkend van hierboven bekeken. Maar Genk heeft wel de bal. met Ito, met Ehrenbjerg, dacht ik te zeggen. Maar nee, Salah ertussen. Die neemt wel een risicootje, maar doet dat uitstekend op de middenstip. Mooi gedraaid. Voetballen andere kant uit met Tuipes. Dan zelf diep gaan. Tuipes moet hem nu dan maar brengen. Vrij, nee, het is over het hoofd van Vrij. Die is vandaag nog geen enkele keer bereikt in de 16. Terwijl dit een prachtige beweging is op de diepe bal van Kayembe. Gaat daar Afrier een eerste keer door. Afleggen voor Bibu. En daar is het. Ja, zeker. 1-4. Geweldige counter van de twee invallers. Na 24 minuten knipt Racing Genk hier helemaal het licht uit. Een sprint die kan tellen van de nieuwkomer Sherry Afrier. En hij staat er nauwelijks een paar minuten op. En heeft al aan zijn statistieken gewerkt voor zijn nieuwe werkgever. En wat hij deed was heel erg goed. Die bal meenemen op die naar voren getrapte bal. Nee, dat was klasse van Afrier. Zoals hij die meenam. Prima gedaan. Wat wild inkomen zou je kunnen zeggen van Tsunashima. Maar toch, de manier waarop hij hem meenam was formidabel. Dat het overzicht bewaard van Helden moest komen. En dat maakte de ruimte vrij voor Bibu. En die met de linker in de verste hoeken weggelegd. Voor de 1 tegen 4. En ik denk dat er al wat stampij is aan de overkant. Bij de fans van Antwerpen. Die dan toch weer niet zo blij zijn. Er is wat gegooid naar de assistent aan de overkant. Jasper Vergoten is dat gaan ophalen. En zal dat hier brengen naar de verantwoordelijke van Antwerpen. En dan zal er omgeroepen worden. Wat we allemaal wel weten. Dat er niets mag gegooid worden natuurlijk. Ik weet niet wat het is. Ik kan het hier van boven niet zien. Is het een leeg flesje of iets van die orde. De twee aanvoerders worden elke bal bij Vergoten geroepen. Met Heijnen en met Somers. Ja, het is zo'n, u kent dat wel. Een beker die je moet binnenbrengen. Het statiegeld erop, zeg ik dan uit de oude tijd. Ja, als je dat tegen je hoofd krijgt, dat is niet zo prettig. Ik weet niet of het de assistent geraakt heeft. In elk geval Vergoten brengt het naar hier. Maar de wedstrijd die lijkt nu op 20 minuten van het einde wel gespeeld. Want Racing Genk, de perfecte counter. Nog eens klasse hoor. De manier waarop Afrier die bal bijna formidabel gedaan. Verdediger op zich getrokken. Breed gelegd. En de afwerking van Bibu. Ja, die mocht er ook wel zijn. Met ook zijn tweede doelpunt al in het nieuwe seizoen. Voilà, het wordt opgeroepen dat het niet mag. Voor zover u dat nog niet wist als je op de tribune zit met dingen gooien. Maar in elk geval de ontnuchtering van Antwerp. Die is bijna al helemaal voltrokken hier na die 6 op 6. Nu een reality check in de tweede helft hier tegen Racing Genk. Want van 1-1 bij de rust is de score nu al opgeklommen naar 1-4 voor Racing Genk.
2: Radio 1. Sportza.

0: Ja, dat is toch wel een opvallende tussenstand. Hè? Antwerpen Racing Genk 1-4. En wat staat er op dit moment op het scorebord, Hermien, in de Duitse Supercup?
1: Ook nog altijd de voorsprong voor de bezoekers. Een 1-2 voorsprong voor Bayern München is dat bij Borussia Dortmund dus. Maar het was 0-2 bij de rust. Dortmund heeft iets kunnen terugdoen. 1-2 gescoord door Fabio Silva. Ken je misschien nog, want zo'n 3 jaar geleden nog speler van Anderlecht. Ze hebben nog tijd, maar niet zo heel veel meer die van Borussia. Ze zitten daar wel al in de extra tijd. Met dus die 1-2 voorsprong voor Bayern München, de landskampioen. In Spanje is Real Madrid begonnen aan de eerste competitiematch. Een eerste voor Real is dat dit seizoen, met een uitmatch bij Espanyol. José Mourinho natuurlijk opnieuw op de bank bij Real Madrid. Maar die heeft nog niet zo heel veel kunnen lachen, want de ruststand daar is 1-1. Real kwam wel op voorsprong via Jude Bellingham. Maar op het half uur dan werd Thibaut Courtois geklopt. En zo dus een 1-1 ruststand daar in Spanje.
0: En dan een nummer dat u deze zomer vaak gehoord hebt. Maar we zijn het nog niet beu.

0: De drinkbekers die blijven intussen hopelijk in de tribunes bij de supporters daar op Antwerp. Daar horen ze ook thuis. Maar de fans van de thuisploeg die zullen zich wel een hoedje geschrokken hebben. Want ja, weet je nog, Antwerp kwam 1-0 voor. Had ook de 2-1 kunnen maken met die bal op de paal. Maar Peter, nu is het 1-4 voor Genk.
1: En ondertussen is El Ouadi die aan een geweldige rush bezig. Maar nu is hij in de box van Antwerp toch gestuit. Op een kleine 12 minuten van het einde van de wedstrijd. 1-4 nog altijd. En de verjongingskuur bij Antwerp gaat nog door. Want nu is Louis van Gelder, centrale middenvelder, er nog ingekomen. Die is ook maar 17 jaar. Hij is Scott komen vervangen. Maar goed, de wedstrijd is gespeeld natuurlijk. Met Heijmans overigens, die er ook nog is ingekomen voor Racing Genk. Ehrenberg komen aflossen. Zal het niet zo simpel hebben, denk ik, Daan Heijmans, om in de ploeg te komen. Want Ehrenberg uiteindelijk gaandeweg, moet ik zeggen. Want het duurde lang eer hij in de wedstrijd kwam. Dat kon je ook van de rest van de ploeg zo ongeveer zeggen van Racing Genk wel. Hij heeft met zijn twee assists toch zijn stempel gedrukt op de ommekeer in deze wedstrijd. En dus Heijmans erin gekomen. Hij had een poging. Terwijl we kijken naar Tuipers. Die kan nog misschien nog eens uithalen met een pracht van een doelpunt. Ja, dat mag wel ingekaderd worden. Dat lekkere balletje. En zo is het ineens 2-4. Ja, als je dan toch je eerste moet maken voor Antwerp, dan kan je dat op een fraaie manier doen. Hij kreeg wel heel veel ruimte daar op de linkerkant. Het duurde wel een eeuwigheid eer hij werd aangevallen. En El Ouadi deed ook niet te veel en neemt hem geweldig over met een overhoekse trap. Even stretchen, want de krampen spelen dan op, heb ik de indruk. Maar kijk, allerfraaiste trap is dat van Heran Tuipers. 2-4, of dat nog voldoende is om in de laatste 10 minuten die nu net zijn ingegaan nog voor een spectaculaire remonte te zorgen, dat weet ik niet. Deze Genk is aan de Gaverbeek ook wel ineens gestuit. Na dat tegendoelpunt, terwijl Bibou nu een gele kaart, wat zeg ik, Bibou niet, bij Bangura een gele kaart krijgt. Zeer terecht. Maar bij Genk zullen ze dat niet zo erg vinden, want Mejia ging ineens geweldig aan het dribbelen. En bij Genk krijgt ze toch vaak, te vaak ook het verwijt dat het allemaal veel te braaf is. En dit is dan een soort professionele overtreding. Een redelijk lelijke, moet ik zeggen. Bangura begrijpt dat hij daarvoor de gele kaart krijgt. En die is zeer op zijn plaats. Vraag me of Heijmans er daar straks ook in gekregen heeft. Want dat was ook redelijk gevaarlijk. Zoals hij tackelde in een poging om een bal die iets te ver van de voet sprong. U weet hoe dat gaat, te recupereren. Toch ook een beetje bovenop de voet van de tegenstander. Kijken naar een vrije trap. Want wie weet wat er allemaal nog kan gebeuren. Vrije trap richting strafschopgebied gebracht. Daar komt Brugmans plukken. Dat doet hij zeer goed. Het was een bal die ook lang onderweg was. Hij blijft weer even liggen. Maar hij beseft dat hij maar beter niet blijft liggen. Ik heb het al 100 keer gezegd, maar ik zeg het voor de 101ste keer. Die regel waarbij je ofwel zelf een minuut naar de kant moet, of in dit geval dus een medemaat in het geval van de doelman naar de kant moet bij een blessure. Nee, dat is een fantastische uitvinding. Was op het WK al zo en dat is in onze competitie niet anders. Hij zou wis en zeker blijven liggen zijn, anders Brugmans. Maar hij dacht, laat ik toch maar overeind klauteren. We gaan niet een minuut met een man minder spelen en ondertussen is hij ook alweer hersteld. Zo lijkt het wel nadat hij die bal kwam vangen. Tsunashima wil nog graag inspelen. Beetje vaart maken met Van Helden en met Tuipers. De Bosuil die leeft toch weer. Ondertussen een overtreding gemaakt door Vrij in het centrum. En dat is niet zo slim op Smets. Heeft daar Smets omver gelopen. En Vrij, ja, zo zien we hem nog een keer in beeld. Terwijl hij van zijn neus aan het maken is tegen Smets. En nu dan wel de verontschuldigende hand. Heeft er dan toch wat liggen duwen en trekken. En hem uiteindelijk tegen de grond geduwd. En dat is heel erg dom, want er was een aanval die werd opgebouwd. En ik denk dat Komper dat, zoals hij weer op een opgenomen beeld, ook duidelijk maakt aan de bank. Dat het toch niet geweldig verstandig is om op die manier zelf een aanval af te breken. Goed, voorlopig is het nog niet spannend op de Bosuil. Maar met een hele fraaie trap heeft Tuipers wel weer wat meer sfeer in Antwerpen gebracht. En wel weer wat geloof. Wie weet dat er nog wat in zit tegen Racing Genk. Maar voorlopig blijft de voorsprong natuurlijk wel nog altijd dubbel voor Genk hier op even kijken. Iets meer dan 7 minuten van de finish. 2-4.

0: Ja, weer veel doelpunten dus in een Antwerp Racing Genk. En het is misschien nog niet gedaan, Peter.
1: Nee, een penalty voor Antwerp. En heel erg onhandig van Kayembe op Mechia. Die ging aan het dribbelen. En dan ging hij tegen de grond en vergoten. Die keek er een paar seconden naar. En stak dan toch zijn arm uit. Wij gaan ook eens kijken in de herhaling. Mechia komt naar binnen met zijn linkspoot. Kapt zich dan vrij. En ja, hij is eigenlijk al aan het vallen. Hij ligt al half neer. Nog eens kijken wanneer Kayembe er dan tussen komt. Mechia, ja, hij gooit zich al. Maar goed, de VAR gaat niet tussenkomen, denk ik. Maar de knietjes zijn al geplooid op het moment dat er contact is met Kayembe. Duikt hij al naar de grond. Ja, het is zeer licht gegeven. Maar ik begrijp wel dat Vergoot, ik zou zeggen, erin tuint, bij wijze van spreken. Ik denk niet dat Erik Lambrechts daar gaat tussenkomen. Maar je ziet al, hij is eigenlijk al vallende op het moment van het contact. Vrij wil vaart maken in deze wedstrijd. Wie weet, nog eens een heel andere richting uitsturen. Michael Vrij voor de penalty. Kayembe komt er nog bij. Ja, het wordt nog altijd gecheckt. 100% zeker is het nog niet. En nu wel, denk ik. Want Brugmans wordt gesommeerd om op de lijn te blijven. Maar ja, het is toch maar een halve. Moet ik eerlijk toegeven. De strafschop wordt gecontroleerd. Staat daar op het grote scherm. Mogelijke overtreding. Maar Vrij mag hem wel degelijk gaan nemen. En dan krijgen we nog dolle 4-5 minuten. Michael Vrij kan zo dan toch nog zijn derde doelpunt maken voor Antwerp. Brugmans op de lijn. Huppelen heen en weer. Geen al te lange aanloop. Daar komt hij vrij. En hij trapt hem staalhard binnen. Het is 3-4. Onvoorstelbaar. Nog dik 4 minuten plus toegevoegde tijd. 3-4. Gaat Racing Genk dit nu nog uit handen geven? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Alles onder controle. En dan ineens dat zondagschot. Enfin, zondagschot, ik mag hem niet beledigen. Van Eran Tuipes. Maar daar zag je al de scherpte die ontbrak bij Elouadi. Om hem dat te beletten. Prachtige trap. En nu, ja, de halve penalty overtreding van Kayembe. En luistert u maar een keer hoe het hier tavert. Op de Bosuil. Iedereen erachter. Tuipes stak het vuur aan de lont met die geweldige trap. En nu moet Racing Genk nog zijn teentjes uitkuisen om de 3 punten vast te houden. En het zou voor Antwerp wel wat zijn natuurlijk. Dat het vanuit een echt geslagen positie, niet alleen wat de score betrof, maar eigenlijk ook wat het spel betrof, veel goede wil. Maar goed, er kwam eigenlijk niks van. En dan ineens Tuipes met de trap. Die de wedstrijd weer reanimeerde. Aanval van Antwerp. Begint over de linkerkant. Voorin wacht de nieuwe spits. Porozzo. Er zit erbij Somers hier aan de rechterkant. Somers met Mechia. Dat heeft hij dan toch al gedaan. Die penalty afgedwongen. Gaat weer dribbelen. De voorzet komt. Daar is Vrij. En de goal. Het is het doelpunt. Niet te geloven. Het is 4-4. Wat een gekke huis hier de Bosuil. Michael Vrij scoort 2 keer op 3 minuten. En van 1-4 gaat het naar 4-4. En wie zegt dat het daarmee afgelopen is? Racing Genk toch. Hoe is dat nu mogelijk? En Mechia is hier een geweldige held van 19 uit Ecuador. Wat stond hij daar helemaal vrij? Ik zei nog, Michael Vrij hoeft helemaal niet in de wedstrijd te zitten om doelpunten te maken. Wel, hij heeft er ineens 2 gemaakt. Maar Mechia, mooi vrijgedribbeld. En dan in de tweede zone geen buitenspel over het hoofd van Matte Smets. En slaat 4-4. Wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel. Stel je maar eens voor. En de Bosuil wil erover. De Bosuil wil de overwinning. De 9 op 9. Die leek mijlen, mijlen ver weg. En die hoort nu ineens tot de mogelijkheden. Wat is het toch een vreemde ploeg. Racing Genk. Sattelberger gaat er nog in komen. Maar 4 tegendoelpunten. En 2 aan de Gaverbeek. 2 thuis tegen Westerlo. Dat is toch een beetje veel. Porozzo nu. Het kan nog een catastrofe worden. Vergoten even in de weg. Nee, wedstrijden tussen Antwerpen en Genk. Ik zei het helemaal aan het begin van de avond. Een garantie op ongelooflijk veel doelpunten. Ito eraf, Sattelberger erbij. Vrouwen en kinderen eerst bij. Yes, Torup. Met Afrië die aan de overkant gaat spelen. Maar de manier waarop Vrij daar helemaal vrij staat, dat is om te lachen. Dat is eigenlijk gewoon om te lachen. Over het hoofd van Smets. De diepe spits aan de tweede paal. Daar gaat Mejía weer. Deze keer buitenom. En Kayembe kan hem stuiten. Geen corner, maar een doeltrap. Laatste halve minuut. Ja, zo gaan de mensen hier straks zelfs bij 4-4. Als het dan geen 9-9 is, is het ook 7-9. Maar met een geweldig goed gevoel naar huis. Want bij 1-4, met nog 10 minuten op de klok. Wie geloofde daar nog in? Ik in elk geval niet. Maar ik zei het al, aan goede wil geen gebrek. Ze bleven proberen, ze bleven aanvallen. En dan ineens, wat ik al een paar keer heb gezegd, Zuipers met de prachtige trap. 6 minuten komen erbij. Ja, Racing Genk. Bibou, die de bal niet kan bijhouden. Porrozzo, die dat beter doet. En krijgt de vrije trap mee. Het is nogal een kolos, als ik hem zo zie van hierboven. En Antwerp komt weer. Met Van Helden. Tuipers helemaal tegen de lijn. Van Helden kijkt waar hij kan spelen. Met Tsunashima. Racing Genk moet achteruit. Het is een geweldige sfeer waarin Antwerp mag aanvallen. Racing Genk bij de keel gegrepen nu. En door Antwerp en door de Bosuil zelf. Een oorverdovend kabaal. En aan de rechterkant weer Mejía. Nog een keer op wandel. Weer een voorzet. Wie vindt hij nu? Nee, niet Porrozzo. Bal wel opgepikt door Salah aan de rechterkant. Salah brengt hem weer voor de goal. Daar is Vrij. En uitvallende Brugmans om weer onheil te voorkomen. Hij kon er geen kracht achter zetten. Maar hij vond wel het moment om te koppen op de voorzet van Salah. En Brugmans liet hem niet passeren. Deze keer geen vijfde goal voor Antwerpen. Maar Heijmans bal achteruit gespeeld is kwalijk. Oprukken door het centrum. Daar komen ze weer, die van Antwerpen met de dribbel. Hier de kans, misschien op de linkerkant. Salah, nee, Brugmans is eruit. Salah brengt hem, nee, Brugmans zit er nog tussen. Het is een corner. Jonge. Wat een apotheose nog van deze wedstrijd. En we zijn nog maar anderhalve minuut ver in de tweede helft. Of in de toegevoegde tijd van de tweede helft. Fofana dribbelde iedereen voorbij. Salah dan. En Brugmans zag die bal bijna onder zich verdwijnen. Salah met de kortgenomen corner misschien. Nee, gaat hem toch voor de goal brengen. Van Helden mee, Tsunashima mee. De Bosuil is er helemaal klaar voor om er gewoon ook nog over te gaan. Racing Genk sleept zich naar het einde. Het is echt onvoorstelbaar. Daar komt de corner. De eerste zone is niet goed. Wegkoppen door Daan Heijmans over de zijlijn. Ingooi is voor Antwerp. 2 minuten ver in de toegevoegde tijd. 2 van de 6. Zomers zegt kom. Tegen de tribune 2. Gaat er nog eens achter staan. Dan gooi ik nog wat verder. Zijkant van de grote rechthoek komt de ingooi. Heel ver. Iedereen ernaast. En dan een poging van Salama. Die valt over de goal. En even een moment van verpozing voor Racing Genk. Dat een indrukwekkend vierde kwartier speelde. Durosin weer met de kopbal op de vrije trap van Ehrenberg. Ehrenberg 1-2. Plaatsbal Yokohama die Nozawa moest wegduwen. De 1-3 aan een mooie versnelling van Ehrenberg. Letjes binnengelegd voor de 1-3. En dan 24 minuten ver. Iets over halfweg in de tweede helft. De perfecte counter. Net ingevallen Afrië. Nam die bal heerlijk mee voorbij Tsunashima. Legde breed en Bangura de andere af. Invaller voor 1-4. En alles oké voor Racing Genk. 6-9. En over of naast Antwerp. Vergeten de nederlaag op de openingsspeeldag aan de Gaverbeek. Alle conclusies getrokken. Kijk, we zijn bij 4-4. En het is vastklampen. Tsunashima moet nu wel even opletten dat hij zich niet verslikt in die diepe bal. Maar dat doet hij niet. Hij trapt hem ver naar voren. Kayembe. Het was een halve penalty overtreding. Wat ik zei, Mejía was al vallende. Maar hij heeft wel een lekkere invalbeurt. Ik zei, ja, die komt uit de Kroatische tweede klasse. Maar dat is er even niet aan te zien. En Fofana wil snel ingooien, maar Somers zegt, laat het nu maar aan mij. We zijn 4 minuten ver in de toegevoegde tijd. Somers gaat hem nog eens ver in het strafschopgebied gooien. Nee, dat doet hij niet. Het is kort tot bij Fofana. Ah, Fofana. Maar die bal die hij speelde richting Van Gelder was geen goeie. Somers, nee. Niet aan de buitenkant. Kayembe ertussen. Een bal vooruitgezet Kayembe, maar daar houden ze geen bal meer bij. Heijmans moet hier nu knokken met Porrozzo. Hij blijft er verstandig af, zou ik zeggen. Heijnen dan ertussen. En dan Bibu, die dribbelt achteruit en is de bal kwijt. Fofana neemt over. Porrozzo steekt hem. Tsunashima zit zowaar mee in de aanval. Om hem aan te geven wat Antwerp nog wil. Aan de cornervlag hier. Geen overtreding, nee. Ze wilden het wel op Mejía, maar dat kan niet elke keer prijs zijn. Misschien nog een counter voor Racing Genk. Kijk eens, weet hoeveel ze bij Antwerp vooruit zijn. El Ouadi nadert het strafschopgebied. El Ouadi dribbelt, legt breed. Daar is Kongolo. Hier komt Kayembe. Voorzet Kayembe, maar niet tot bij El Ouadi. En Vrij die die bal wegwerkt. Alleen schuiven nog van Sattelbergen. El Ouadi, Racing Genk eindelijk. Kongolo zit daar ook nog. El Ouadi neemt over. Hier Heijmans. Heijmans openen hier voor Kayembe. Is het nog Racing Genk? Bal blijft hangen. Wie kan erbij? Er is geduwd of niet? Binnengelegd. Nee, daarnaast een overtreding. En degelijk een overtreding. Ik dacht het al. Er is geduwd. En Bibu probeerde het wel. Maar er was uiteindelijk ook een bal die ernaast ging. Wel. Wat was dat hier nog? In de laatste 10 minuten eigenlijk. Plus nog 6 toegevoegde tijd. Nog een scherpe aanval. Hoe lang is dat geleden van Racing Genk in het slot van de wedstrijd? Maar Antwerp dus. Op een minuut of 6. Was het zoiets. Terugkwam van 1-4 naar 4-4. Tuipens met een prachtig vluchtschot. Maar nog eens. El Ouadi daar al niet scherp verdedigd. Dan een penalty. Beetje makkelijk gegeven misschien. Vrij voor 3-4. 2 minuten later. Vrij voor 4-4. En daar is het nu finaal bijgebleven. In 15 Super Pro League wedstrijden kregen we 58 doelpunten tegen deze twee. Dus even tellen. Er komen er 8 bij. Dat wil zeggen 66 in 16 wedstrijden. Dat wil dus zeggen meer dan 4 gemiddeld. In een wedstrijd tussen Antwerp en Racing Genk. Altijd prijs, zou ik zeggen. Antwerp is zijn maximum kwijt. Maar heeft toch wel een enorme mentale opsteker overgehouden. Durf ik denken aan die laatste pakweg 10 minuten. En bij Racing Genk is het net het omgekeerde. Na de terugkeer tegen Westerlo was dit het ideale scenario. Om met een sprekende overwinning op het veld van Antwerp. Ja, op zijn elan door te gaan de komende weken. En om te beginnen tegen Beveren, daarna Anderlecht, Gent en Club Brugge. Maar het omgekeerde. Is waar. Opnieuw een soort deconfituur van Racing Genk. Zoals het dat ook is overkomen op een heel andere manier aan de Gaverbeek. Waar het ineens stortte. En nu dus vrede moet nemen met een gelijkspel hier. Na een spectaculair wedstrijdeinde met op het scorebord tussen Antwerp en Racing Genk 4-4.

0: Luc van Kessel en Hotel Paradiso Antwerpen Racing Genk was zeer de moeite met Antwerp dat vanaf minuut 80 nog een 1-4 achterstand ophaalde om bij 4-4 te landen. Het is natuurlijk al 10:45 geweest, maar met een beetje meeval zit er nog wel een interview in na die spektakelmatch. Komt wel in orde, denk ik. En gelukkig is er zelfs zonder interview ook nog Hermien van Beveren. En Hermien, jij gaat ons even meenemen naar de Serie A, dacht ik.
1: Ja, daar beginnen voor dat buitenlands voetbal in die Serie A meteen al een doelpunt van Kevin De Bruyne voor Napoli. Hij hielp Napoli zo aan een 0-2-zege bij Genua. De Bruyne scoorde het eerste doelpunt. Ex-Napoli-speler intussen, Romelu Lukaku, die mocht 20 minuten voortijd invallen bij Fenerbahce. Zijn nieuwe club natuurlijk. Hè. En Fenerbahce had toen al een geruststellende voorsprong beet en won ook met 4-2 van Konyaspor. Mason Greenwood die scoorde 2 keer voor Fenerbahce. Op de eerste van Lukaku blijft het dus nog even wachten. In Duitsland dan was er die Supercup niks meer veranderd. Daar Bayern München heeft hem gewonnen met 1-2 van Borussia Dortmund. Dortmund speelde de slotminuten nog met een man minder na rood voor Ben Sebaini. Maar opnieuw een prijs dus voor Vincent Kompany en Bayern. En die kakatoe, ja, dat beeldje van die vogel dat vorig seizoen uitgroeide tot hun mascotte, wel, die mochten daarnet ook mee het podium op. Real Madrid, tot slot, ja, die zijn nog aan het voetballen. Bijna een uur ver in de wedstrijd op bezoek bij Espanyol. En het staat daar nog altijd 1-1. Bellingham die was daar net wel heel dicht bij een tweede doelpunt bij de 1-2. Maar dat komt er voorlopig dus niet voor Real met Thibaut Courtois in doel en José Mourinho op de bank.
0: Juist, en dan zijn er ook nog een paar resultaten, dacht ik, uit de Challenger Pro League bij ons.
1: Ja, klopt, inderdaad. Want vanavond gespeeld Lierse tegen Patro Eijsden. En het werd een zege voor Lierse, 2-1. Beerschot speelde eerder al. Ja, Beerschot begon vorige week met winst, maar de eerste nederlaag is nu ook een feit, want Dender klopte Beerschot met 2-0. En Club Next tot slot won met 3-2 van Serein.

0: Met een penalty en de kopbal toen hij helemaal vrijgelaten werd aan de tweede paal zorgde Michael Frey voor de 3-4 en de 4-4 voor Antwerp. Dit is zijn reactie bij de collega's van de Zoom.
1: Michael Frey, what on earth have we witnessed again here at the Bosuil?
2: Yeah, I mean, after 4-1 everybody was thinking it's finished, but we don't give up, and that makes me proud on the team also today. But we cannot take so easy the goals. But we came back and 1 point. But I think after tomorrow we will think about shit, the set pieces and these things. But okay, we take the point. And I'm proud of the team that we came back like this. Very strong character.
1: And you take the goals yourself now?
2: Yes. Yeah, I mean, it was a beautiful cross and the penalty. We created a lot. So I'm proud of the team today. But we can also win this game. But after a 4-1, you come back like this, we have to be proud.
1: Yeah, what does this tell you about this team, that it's still possible to come back from a 4-1 like that?
2: Yeah, that shows that we have to believe till the end here at home, especially with the fans in the back. They didn't whistle nothing, so they believe in us and we have to keep going like this.
1: Thank you.
0: Na de 1-4 dachten we dat gedaan was en toch hebben we niet opgegeven. Daar mogen we trots op zijn en de fans die hebben ook geholpen. Die hebben ons niet uitgefloten toen we zover of zoveel achter stonden. Maar we hebben wel te makkelijk goals geslikt, zei Frey ook nog. We moeten kijken naar bijvoorbeeld stilstaande fases. Moeten we de komende dagen maar eens doen. Zo dadelijk ook nog een reactie uit het Genkse kamp. Maar nu wat tennis, want in die sport heeft een landgenote de dubbelfinale gehaald van het toernooi van Cincinnati. Dan denk je natuurlijk meteen aan één naam, maar nee, Hermine, het was niet Edise Mertens.
3: Nee, wel Magali Kempen. Zij haalde voor het eerste dubbelfinale van een WTA-1000-toernooi. Kempen dubbelde met de Russin Alexandra Panova. Nam het in de finale op tegen een Tsjechisch duo, maar dat was wel duidelijk de betere, want zij wonnen met 6-1 en 6-2. En ook nieuws over Serena Williams. Zij maakt binnenkort haar comeback op de US Open in het gemengd dubbelspel. Want ze zal daar aan de zijde spelen van niemand minder dan Carlos Alcaraz, de titelverdediger in het enkelspel bij de mannen. Williams en Alcaraz die kregen een wildcard van de organisatie van die US Open. En Serena Williams, wel, die won al eens het gemengd dubbel daar in 1998, toen aan de zege van Max Mirny. In 1998, jawel.
0: Hoe oud was ik toen even? Het is al laat op de avond.
3: Ja, we laten het zo. Want ik wil nog heel kort ook meegeven dat de Belgian Cats op hun stage in Spanje, stage in voorbereiding op het WK, basketbal natuurlijk, wel, daar hebben ze hun eerste oefenmatch gewonnen. Tegenstander was Nigeria. En ja, Nigeria was toch een maatje te klein voor de Cats. Het werd een 55-90 zege met onder meer 20 punten van Emma Meeseman.

0: By the way, Leon Bridges. Ja, als je een 1-4 voorsprong bij Antwerp niet over de streep kan trekken, dan zal het gevoel achteraf niet top zijn, neem ik aan. Maar laten we dat vooral even verifiëren bij Matte Smets. En ook hij spreekt in de microfoon van DAZN.
1: Matte Smets, ja, het zag er heel lang eigenlijk heel goed uit voor jullie. Wat is daar nog gebeurd?
2: Ja, iets niet wat mag gebeuren. Hè. We staan 4-1 voor en dan moeten we altijd vasthouden.
1: Ja, de ene week lukt het jullie wel, de andere week geven jullie het nog weg. Wat geeft dat aan?
2: Dat we nog voor meer stabiliteit moeten zorgen. En daar moeten wij gewoon op trainen dat wij meer volwassen gaan spelen naar het einde toe.
1: Hoe doe je dat, meer volwassen spelen?
2: Ja, misschien slimmer voetballen. Niet die bal zo snel verliezen dat we counters gaan krijgen. Ik denk dat we de laatste 15 minuten een beetje de controle verliezen en alleen maar counters krijgen. Dus dat moeten we beginnen te vermijden.
1: Kan je nog eens terugkomen op die eerste goal vandaag? Wat is er daar fout gelopen? Inspeelpaas van de doelman op Bangura die net niet aankomt?
2: Ja, het is zoals gezegd. De pas ging gewoon fout. Bangura kan er net niet aan en dan gaat het snel. Zoals ik al zei, dat is zoals de laatste 20 minuten. Zo'n dingen moeten we vermijden in de counter.
1: Wat neem jij nu verder nog mee?
2: Ja, zoals ik zeg, meer volwassen gaan spelen naar het einde toe. We moeten die 4-1 gewoon kunnen vasthouden. Dus ja, daar moeten we gewoon op beginnen trainen dat we slim gaan voetballen naar het einde toe.
1: Duidelijk, dankjewel.

0: dat geen mooie is om de nacht in te gaan. Met dank aan Otis Redding.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws, Mensenbrecht Schabrechts. In de Hoge Venen gaan de hulpdiensten ook vannacht aan de slag. Zowat 100 brandweerlui blijven in dat veengebied, omdat het vuur er geregeld opflakkert. En dat kan nog wekenlang zo zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. De voorbije dag zijn twee Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Gisteren kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico nu komt van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur kunnen vatten als de wind opsteekt. Dat zegt brandweerkolonel Quentin Grégoire.
5: C'est principalement au niveau des arbres déracinés qui sont couchés par terre. Dès qu'il y a peu de vent, ils reprennent. Ou alors c'est au niveau des souches d'arbres qui se consument et qui brûlent.
4: De politie moest vandaag ook een aantal wandelaars en fietsers tegenhouden. De toegang tot het gebied is nog altijd verboden. En vanmorgen heeft de brandweer een gewonde reebok gevonden. Dier is naar een opvangcentrum gebracht. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen.

0: regering Trump om de migratiepolitiek te versoepelen. Sinds januari is er een lijst van landen wiens burgers geen visum meer kunnen aanvragen om zich permanent in de VS te vestigen. Het gaat onder meer om mensen uit Somalië, Rusland, Afghanistan, Brazilië, Iran, Irak en Jemen. Het argument is dat zij een hoog risico vormen voor de overheid om een financiële of sociale last te worden. Maar volgens de rechter is dat in strijd met de wet en is buitenlandminister Marco Rubio zijn boekje te buit gegaan. Alle weigeringen op basis van die maatregel zijn nu ongedaan gemaakt. Het vonnis is een ferme tik voor president Trump. In het voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire wedstrijd. Het verslag is van Peter van der Mint.
1: Een dolle voetbalavond op de Bosuil, waar Antwerp in een zinderende slotfase uit de dode verrees en alsnog een gouden punt pakte. Een enthousiaste thuisploeg had de beste start en Valencia profiteerde van slecht uitvoetballen bij Genk voor de 0-1. Maar Genk nam over en Kogolo maakte gelijk. Valencia pakte nog wel uit met een geweldige trap tegen de paal, maar dus wel logisch 1-1 bij de rust. Genk schakelde dan twee versnellingen hoger in het derde kwart en een hulpeloos Antwerp werd weggespoeld. En met doelpunten van Durosinmi en Yokoyama, op aangeven van Ehrenberg en nog één van Bangura na een perfecte counter, sprinten de Limburgers naar 1-4. Antwerp bleef wel moedig aanvallen, maar Genk had er geen enkele moeite mee. Tot Tuipes, 10 minuten voor tijd, met een heerlijke volley 2-4 maakte. De Bosuilen zetten zich achter de ploeg en Antwerp ontketende een straf slotoffensief, bekroond met nog twee doelpunten op 2 minuten van Michael Frey. Een makkelijk gegeven penalty en een kobbel en ineens stond het 4-4. Een geweldige opsteker uiteindelijk toch voor Antwerp. Racing Genk stortte net als aan de Gaverbeek onbegrijpelijk in en zit met een forse kater.
0: Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken. Meestal droog morgen en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij Luik.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Hoogeveen gaan de hulpdiensten ook vannacht weer aan de slag. Zowat 100 brandweerlui blijven in dat veengebied, omdat het vuur er regelmatig opflakkert. En dat kan nog wekenlang zo zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. De afgelopen dag zijn 2 Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Gisteren kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico komt nu van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur kunnen vatten als de wind opsteekt. Dat vertelt brandweerkolonel Quentin Grégoire.
3: C'est principalement au niveau des arbres déracinés qui sont couchés par terre. Dès qu'il y a peu de vent, ils reprennent. Ou alors c'est au niveau des souches d'arbres qui se consument et qui brûlent.
2: De politie moest vandaag ook een aantal wandelaars en fietsers tegenhouden. De toegang tot het gebied is nog altijd verboden. En vanmorgen heeft de brandweer een gewonde reebok gevonden. Het dier is naar een opvangcentrum gebracht. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. En er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. En in de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen. Maar West-Nijl-koorts kan wel gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Een vaccin is er niet. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van dat virus tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen muggen. Er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. In het nationaal park Death Valley in de Amerikaanse staat Californië is deze week een man van 68 dood teruggevonden. Volgens de autoriteiten is de Franse

0: bent.
1: Een dolle voetbalavond op de Bosuil, waar Antwerpen in een zinderende slotfase uit de dode verrees en alsnog een gouden punt pakte. Een enthousiaste thuisploeg had de beste start en Valencia profiteerde van slecht uitvoetballen bij Genk voor de 0-1. Maar Genk nam over en Kogolo maakte gelijk. Valencia pakte nog wel uit met een geweldige trap tegen de paal, maar dus wel logisch 1-1 bij de rust. Genk schakelde dan twee verstellingen hoger in het derde kwart en een hulpeloos Antwerp werd weggespoeld. En met doelpunten van Durosinmi en Yokoyama, op aangeven van Ehrenberg en nog één van Bangura na een perfecte counter, sprinten de Limburgers naar 1-4. Antwerp bleef wel moedig aanvallen, maar Genk had er geen enkele moeite mee. Tot Tuipes 10 minuten voor tijd met een heerlijke volley 2-4 maakte. De Bosuilen zetten zich achter de ploeg en Antwerp ontketende een straf slotoffensief, bekroond met nog twee doelpunten op 2 minuten van Michael Frey. Een makkelijk gegeven penalty en een kobbel en ineens stond het 4-4. Een geweldige opsteker uiteindelijk toch voor Antwerp. Racing Genk stortte net als aan de Gaverbeek onbegrijpelijk in en zit met een forse kater.
2: Ja, Antwerp is voorlopig derde, Genk staat achtste. Het weer heb ik nog vannacht droog met brede opklaringen tot 15 graden. Tegen de ochtend is er kans op wat nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, meestal droog morgen en tot 21 graden. Zo zaterdag 22 augustus zit erop, een goede nacht.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Russische president Vladimir Poetin waarschuwt Oekraïne voor vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken olieraffinaderijen en logistieke centra aan op Russisch grondgebied. Ook magazijnen van Russische webwinkels worden geviseerd. Poetin zegt dat Oekraïne daarmee een gevaarlijke grens heeft overschreden. Ze hebben de doos van Pandora geopend, zei hij in een interview. De tegenmaatregelen komen eraan, klinkt het. Een federale rechter in de VS verplicht de regering Trump om de migratiepolitiek te versoepelen. Sinds januari is er een lijst van 75 landen wiens burgers geen visum kunnen aanvragen om zich permanent in de VS te vestigen. Het gaat onder meer om mensen uit Somalië, Rusland, Afghanistan, Brazilië, Iran, Irak en Jemen. Het argument is dat zij een hoog risico vormen voor de overheid om een financiële of sociale last te worden. Volgens de rechter is dat in strijd met de wet. Alle weigeringen op basis van die maatregel zijn ongedaan gemaakt. Het vonnis is een ferme tik voor president Trump. In het nationaal park Death Valley in de Amerikaanse staat Californië is deze week een man van 68 dood teruggevonden. Volgens de autoriteiten is de Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Samen met een andere Fransman was hij vast komen te zitten met zijn wagen. Het was toen 46 graden in de zoutwoestijn. De twee zijn te voet hulp gaan zoeken. De tweede man is daarin geslaagd, maar dat was te laat voor de andere. Death Valley is een van de heetste en droogste plaatsen ter wereld, met amper telefonisch bereik. Bij pech blijf je volgens de parkwachters beter in de wagen. In het voetbal hebben Antwerp en Racing Genk in een spectaculaire wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog met 1-4 voor. Verdediger Rijn van Helden van Antwerp is dan ook trots op de reactie van zijn ploeg.
3: Ja, een minuut, wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En, ja, ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken. En ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen tegen Genk.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Franstalig België start het schooljaar morgen op maandag 24 augustus. Vorig schooljaar eindigde erg woelig omdat er veel protest was tegen de besparingen van de Franse gemeenschapsregering. En het lijkt erop dat de onrust nog niet gaat liggen. Mars Attacks, een beweging van mensen uit het onderwijs zelf, en Parent Attacks, een beweging van ouders, hebben in Namen een dag georganiseerd met debatten en workshops over de toekomst van het onderwijs en de financiering ervan. De deelnemers willen hun verzet in het nieuwe schooljaar verder zetten. De vakbonden hebben ook al stakingsaanzeggingen ingediend tot eind september. In Sint-Gilis is een man gewond geraakt bij een schietincident. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. Burgemeester Spinet vermoedt dat het gaat om een schietpartij tussen drugsdealers. Er loopt een onderzoek om de precieze omstandigheden van het incident vast te stellen. De buurt staat al langer bekend als een plek waar drugs worden verhandeld. In het voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog met 1-4 voor, maar in het slot sleepte Antwerp alsnog een punt uit de brand. Spits Michael Frey scoorde de laatste twee doelpunten en was blij dat zijn team de mentale veerkracht had, ondanks die 1-4 achterstand.
3: After 4-1, everybody was thinking it's finished, but we don't give up, and that makes me proud on the team also today. But we cannot take so easy the goals, but we came back. And I'm proud of the team that we came back like this. Very strong character.
2: In de stand heeft Antwerp 7 punten, 2 minder dan Charleroi. Charleroi versloeg KV Mechelen met 2-0 en won voor de derde keer op rij. Racing Genk heeft 4 punten. En dat is het moment dat ultraloper Karel Sabbe het eindpunt van de Hexatrek aantikt. Dat is een tocht dwars door de Jura, de Alpen en de Pyreneeën. Meer dan 3000 kilometer en 140.000 hoogtemeters. Sabbe deed er 33 dagen en 14 uur over. Dat is ruim een week sneller dan de snelste tijd tot nu toe. De West-Vlaamse tandarts vertrok vorige maand in het noorden van Frankrijk en finishte gisteravond aan de Spaans-Franse grens. Onderweg belandde hij kort in het ziekenhuis, maar dat hield hem niet tegen om het wereldrecord te verpulveren. Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Tegen de ochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.